0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren er onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen ook 27 gewonden. Daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niets het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen. De stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook altijd eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt nog tot volgende zomer en dan wordt er ook gekeken of de technologie verder zal worden gebruikt. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels gisteravond met 0-1 verloren van Frankrijk. Het leek lang een 0-0 te gaan worden, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Bondscoach Mark van Bommel was ondanks de nederlaag toch tevreden met het geleverde spel.
2: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen. We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen. Mijn ogen langs de kant, ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
1: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog, alleen in het westen van het land nog kans op regen en onweer. Tegen het einde van de nacht wel nevel en mist overal en minimaal rond 16 graden. De dag begint ook grijs, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Lokaal mogelijk tot 30 graden. Ook woensdag blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Concerti Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw geavanceerd AI-model begin oktober uitgesteld door zorgen over de veiligheid. Het nieuwe model zou gebruikers hebben proberen misleiden. Volgens het bedrijf is het model tijdens tests niet altijd eerlijk gebleken over welke acties wel of net niet werden ondernomen. Het zou ook soms op eigen initiatief hebben gehandeld zonder toestemming te vragen. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met AI-modellen geweest. Er rijzen daardoor steeds meer vragen rond toezicht, veiligheid en betrouwbaarheid van de krachtigste AI-modellen. In Frankrijk zijn 164 mensen gearresteerd tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, tegen overvolle klassen en tegen een tekort aan leraren. In en rond Parijs blokkeren de scholieren ook al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Maandag waren er dan ook nog protesten in Marseille, Lille en Sedan. De gemoederen raakten op verschillende plaatsen erg verhit. Er vielen 27 gewonden. Daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaat het om geweld in zijn puurste vorm en rechtvaardigt niet het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de Onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van alle middelbare scholen in Frankrijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil bekijken of zijn organisatie meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op onder andere een oproep van de Europese Voetbalbond. Gianni Infantino staat onder zware druk na zijn mislukt plan om het wereldkampioenschap deels te privatiseren. Volgens verschillende bonden was dat plan helemaal niet nodig en heeft de FIFA ook meer dan voldoende reserves om extra geld uit te keren aan de 211 nationale voetbalbonden. Echt voetbal dan in de Nation League. Daar hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen en Michel Olise besliste met een klasseflits 3 minuten voor het einde. Jury Tielemans vond dat er meer in zat voor de Rode Duivels.
3: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
2: Frankrijk is door die overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië, want Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen in het westen van het land nog een kans op regen en onweer. Al trekt dat daar ook stilaan weg. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist en minimaal rond 16 graden. De dag begint grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Vooruit Politica, Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt daar ook om haar mandaat terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
2: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
1: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden, want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. Ongeveer de helft van de leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs wil niet samengevoegd worden met het gewone onderwijs. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van de scholierenkoepel bij meer dan 34.000 leerlingen. De jongeren zijn bang dat ze vaker gepest zullen worden en ze vrezen dat een gewone klas te druk is voor hen. Een meerderheid denkt ook dat leerkrachten geen tijd zullen hebben om elke leerling in de klas te helpen en dat sommige leerkrachten er zelfs tegenop zien om meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs in hun klas te hebben. Daarom zien 6 op de 10 leerlingen een geplande hervorming van de Vlaamse regering niet zitten. Die wil van alle scholen voor iedereen maken, met een aanvullend buitengewoon aanbod, zodat alleen kinderen die er echt nood aan hebben, nog een plek krijgen in het buitengewoon onderwijs. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar 0-0 tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise besliste de match in 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Brando Mechelen is teleurgesteld.
3: We hebben veel gegeven. De blok stond goed en op het juiste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, kon misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt.
1: Frankrijk is nu leider met 6-6. België heeft 3-6 en Italië ook. Italië won met 1-4 van Turkije. En Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van de Rode Duivels. Het weer, een grijze ochtend, maar daarna duikt de zon op. Zeer warm voor eind september. Lokaal kan het 30 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
5: Radio 1.
4: Nieuwe feiten.
5: Met Lieven van den Houten.
6: Het nieuws van de dag, dat is toch de nieuwe trend bij mannen. Jonge mannen, pheromone maxing. Pheromone maxing, dat betekent niet douchen voor je op date gaat. Want op die manier zouden je ubermannelijke pheromonen vrijkomen, die vervolgens de neuzen en de harten van alle vrouwen veroveren. Een beetje zoals honden aan elkaar laten weten dat ze loop zijn, met feromonen. En dus niet alleen douchen is verboden, parfums en deodorants ook. Succes verzekerd.
5: En dit zijn de nieuwe feiten.
6: Er zou een bromance aan de gang zijn tussen de linkse burgemeester Mamdani van New York en Donald Trump. Michiel Vos weet meer. Niet elke cobra-slang heeft hetzelfde gif, blijkt uit onderzoek. Je telefoon op zwart-wit zetten, dat zou helpen tegen smartphoneverslaving. En de Britten die lopen storm voor het tapijt van Bayeux. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Ja, het is het nog niet helemaal, want er hangen nog wel wat wolkjes. Ein Tag wie Gold, die komt er waarschijnlijk wel aan. Meerhard Becker und Meute.
1: Nieuwe feiten.
0: Niet elke cobra heeft hetzelfde gif. En toch blijkt dat uit een nieuwe studie. Thierry Bakkeljauw, goedemiddag.
2: Een goedemiddag, lieve.
0: Je bent professor biologie. En het is meer bepaald bij een ratelslang ontdekt. De Mojave ratelslang. Dat het gif van die ratelslang verschilt van streek tot streek. Gek, hè, toch?
2: Ja, dat klopt. Het is inderdaad een fenomeen dat men... Men kent het al lang, maar in een recent overzichtsartikel is men dat terug gaan bekijken. En daar heeft men inderdaad gevonden, of toch gerapporteerd, dat bij die ratelslang dieren uit populaties die dicht bij elkaar liggen, dat soms daar de werking van hun gif 5 tot 10 maal sterker kan zijn in één populatie ten overstaan van het gif in de andere populatie.
0: Maar je zou toch denken, dat is toch genetisch bepaald, de samenstelling van die gifcocktail?
2: Ja, dat klopt. Er zit een heel belangrijke rol van genen die dus eigenlijk de eiwitcomponenten in die gifcocktail gaan bepalen. Maar er zijn een heleboel andere factoren die ook tussenkomen in het tot stand komen van die gifcocktails. Want het is misschien wel belangrijk al om te zeggen dat het gif van slangen, dat is niet zo één chemische substantie die wordt gebruikt. Nee, het is echt een cocktail, dus een gifcocktail. Zijn het gifmengsters, als je wilt, of gifmengers, waarbij die cocktail kan bestaan uit enkele tientallen tot 100 à 200 verschillende chemische componenten.
0: Ah ja, dat zijn allemaal verschillende ingrediënten en daar heeft die slangen voor elk ingrediënt een klier voor.
2: Die ingrediënten, sommige van die klieren worden in groepjes van cellen in klieren aangemaakt. En dus een groot aantal van die componenten worden dus bepaald door genen in het DNA of van de slang.
0: Ja, maar de uiteindelijke menging, zeg maar, daar heeft de slang een zekere vrijheid in.
2: Nu moet ik er wel een bij zeggen. Het is inderdaad zo dat de aard of de samenstelling van die cocktail in de individuele slang heel erg kan variëren, onder andere in functie van haar leeftijd. Dus jonge slangen zullen een andere gifcocktail maken dan oudere slangen.
0: Oké. Okay.
2: Een andere factor is de omgeving waarin de slang leeft. In bepaalde populaties, zoals ik net zei, gaat de cocktail bepaalde componenten meer hebben dan in een andere populatie. En dat heeft dan weer te maken met wat we noemen genregulatie. Dus bepaalde genen, die dus bepaalde van die eiwitten gaan aanmaken, worden in bepaalde omstandigheden, door temperatuur of door belichting of wat dan ook, worden die meer geactiveerd dan in andere populaties. En daardoor gaat in één populatie meer van die component geproduceerd worden dan in andere populaties.
0: Ja, dat is die zogenaamde epigenetica waarbij genen aan en uitgezet kunnen worden.
2: Ja, absoluut.
0: En dat kan heel snel gaan. Dat kan over een paar jaar gaan. Een paar generaties
2: Ja, absoluut. En dat kan in de loop van een leven uiteraard.
0: Okay. Binnen dezelfde slang. Kan...
2: Absoluut.
0: Okay.
2: Ja, absoluut. Het is een beetje... Het is zoals ik net zei, die jonge slangen hebben een andere cocktail. En als die jonge slang ouder wordt, gaat die dus de samenstelling van haar cocktail kunnen aanpassen. Of kunnen wijzigen, ja.
0: En dus, wat is nu het voordeel van die variatie? Je zegt de lichte temperatuur. Gaat het ook om verschillende prooien? Die ene prooi heeft dit nodig, die andere prooi heeft dat nodig?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje een van de sleutelfactoren. En dat is ook wat dat artikel naar voren brengt. Is dat de variatie die we zien in die gifcocktails binnen één en dezelfde soort, maar tussen verschillende populaties, dat die inderdaad door een hele stel van factoren mee kan beïnvloed worden. Waarvan een aantal van die factoren inderdaad wijzen op een adaptatie in functie van de prooi waar die slang gaat op jagen. En er blijkt een relatie te bestaan dat wanneer slangen die jagen op een breed spectrum van verschillende prooidieren, dus die jagen op muisjes en op vogeltjes, op hagedissen, op insecten enzovoort, dus een breed voedselspectrum gaan gebruiken, die hebben een veel complexere cocktail.
0: Ja.
2: Dan slangen die zeer gespecialiseerd zijn in bepaalde prooien.
0: Een breed spectrum cocktail, een breed spectrum gif, zeg maar. Dat alles doet.
2: Ja, of dat het ons toch efficiënt maakt om alles, om de verschillende prooien die er zijn, te kunnen capteren.
0: Ja, en dan hebben we het zowel over ratelslangen als cobra's, dan hebben we het eigenlijk over alle slangen die gif gebruiken.
2: Ja, maar ook daar zit dus enorme variatie in. Want bij bepaalde slangensoorten ziet men dat de variatie, of de verschillen in de gifcocktails tussen populaties, dat die eigenlijk geen reactie zijn op omgevingsfactoren, maar gewoon op de verwantschap tussen de populaties. En dat krijg je dus een situatie waarbij populaties die dicht bij elkaar liggen heel gelijkaardige gifcocktails gaan produceren, terwijl populaties die verder uit elkaar liggen meer verschillende gifcocktails gaan.
0: Ze hebben dus eigenlijk een soort streekaccent in
2: ja, dat kun je dus eigenlijk een afstandaccent, zou ik zeggen. Maar daar, bij dus die ratelslang waar we het net over hadden, die Mojave-ratelslang, daar zien we dat populaties dicht bij elkaar liggen soms heel grote verschillen vertonen. En dan populaties die ver uit elkaar liggen, meer op elkaar lijken. Dus daar lijkt het veel meer een chaotisch systeem. Ja. Terwijl dan in de populaties van andere slangensoorten je dus een systeem krijgt waarbij de samenstellen van de gifcocktails gewoon functie is van de afstand die er tussen de populatie is.
0: Ja, we weten nog niet alles, dat is duidelijk. Het is een heel complex ding, dat slangengif.
2: Absoluut. Het is een bijzonder boeiend ding ook. En uiteindelijk ook heel belangrijk voor de mens. Wij vergeten dat al eens. Maar slangenbeten is eigenlijk een epidemie. Dus jaarlijks worden ongeveer etelijke miljoenen mensen gebeten door slangen. En men weet dat dus ongeveer mensen die dus sterven aan de slangengif, aan het slechtbeet, dat loopt op tussen de 50.000 tot 150.000 mensen per jaar. Dus dat zijn echte epidemische aantallen waar men mee geconfronteerd wordt. En als je daar nog eens bij rekent dat van die mensen die gebeten worden, maar die er niet aan sterven, dat er daar nog eens een paar honderdduizend van zijn die er voor levenslang eigenlijk nog altijd bijwerkingen aan overhouden.
0: Ja, en als je de samenstelling niet kent van de cocktail, van de gifcocktail, ja, dan maakt het natuurlijk moeilijker om die slangenbeet, om daarvan te genezen, om daar tegen te gif...
2: Absoluut. Je moet rekenen dat van ongeveer 40-45% van dus gifslangsoorten die belangrijk zijn, dat men daar geen antigif tegen kan maken. En nu moet ik er direct bij zeggen, ik hou nogal van slakken, maar de kampioenen in het maken van gifcocktails, dat zijn een aantal zeeslakken, de kegelslakken, heel mooie schelpen, die in de tropen en de subtropische zeeën leven. En die maken, sommige van die soorten maken cocktails van duizenden componenten.
0: Jeetje.
2: En ook daar zitten dodelijke slakken bij, dus die je dodelijk kunnen steken.
0: Thierry Bakkeljauw, ik kijk wel uit. Of, ik kom niet in de buurt van gifslakken en gifslangen, liever niet. Thierry Bakkeljauw, dankjewel voor dit gesprek. Nog een fijne dag.
2: Graag gedaan.

0: The snake, L. Winson. Wilson.
1: Nieuwe feiten.
0: Hele rare nieuwe jingles. Michiel Vos, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Hey Michiel, op maandag spring ik altijd even de plas over naar Amerika, waar de midterms nu echt met forse tred naderen. Nog een maandje, hè?
2: Een maandje, 3 november. Dat is toch wel heel spannend. En het ziet er niet goed uit voor de Republikeinen. Dat wordt alom gezegd. Al is het moeilijker dan we zouden denken. Want het zijn individuele races. Maar nationaal, als je een beetje van een afstand bekijkt, ziet het er niet goed uit voor Trump en de Republikeinen voor die midterms.
0: Zag je het ook overigens? De linkse burgemeester van New York, Mamdani, die een nieuw vriendje heeft, Donald Trump?
2: Ja, dat was eigenlijk al een vriendje in het voorjaar. Maar we wisten niet, we dachten eigenlijk dat dat niet zou standhouden. Nu blijkt toch dat die twee mannen, Trump en Mamdani, uit een heel, beide uit Queens, maar daar houden de overeenkomsten wel op, toch inderdaad een vriendschap hebben en elkaar steeds ontmoeten aan marge van grote events of in het Witte Huis. Afgelopen week dus inderdaad in Gracie Mansion, de residentie van de burgemeester van New York op het eiland Manhattan. En daar kwam dus Trump langs. Daar komen niet zomaar presidenten langs bij een zittend burgemeester. En die twee mannen kunnen het dan kennelijk in lichaamstaal en opmerkingen met elkaar vinden.
0: Ja, hij zei dat de burgemeester veel potentieel heeft. En Trump wenst hem veel succes.
2: Ja, nee, en ze hebben dan beide natuurlijk als doel om, dat zegt Mamdani de hele tijd, want ook hij wordt ernaar gevraagd, van hoe kan dat toch dat jij bevriend bent, of u bevriend bent met de president, verschillende partijen, totaal andere afkomst. Dit is toch niet, u moslim, noem maar op, het hele lijstje. Nee, zei hij, New York staat centraal. Hij wil dat New York natuurlijk uiteindelijk zijn stad het goed doet. En daar moet ik voor zorgen. En nou doet Mamdani het in de ogen, als je niet de New York Post leest, ook van veel New Yorkers best goed. Er zijn opmerkingen, er zijn aanmerkingen, er is gedoe. Maar hij doet het best goed. Hij is aanwezig, hij smilt, hij glimlacht. En hij kan dus ook met vijanden, zoals Donald Trump, door één deur.
0: Ja, en er worden zelfs volop grappen over gemaakt, hè? Zoals hier in Saturday Night Live.
3: For some reason that no one can figure out, I really, really like you.
4: That's very kind, but
3: you're in most of my dreams. I call you Mom Dreamy.
0: Mam Dreamy, zegt de fake Donald Trump natuurlijk in Saturday Night Live. Je hebt al uitgelegd wat erin zit voor Mamdani. Hij moet het goed doen, hij moet op een goed blaadje staan bij de president. Dat is goed voor New York. Maar omgekeerd, wat zit erin voor Trump om de rug op de rug te slaan van Mamdani?
2: Ja, dat is een goede vraag. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik weet het niet precies. Ik denk dat het zit deels in een soort van sentiment van het is toch mijn stad, waar ik weliswaar niet meer woon. Ik ga daar waarschijnlijk nooit meer naar terug. Maar het is toch mijn stad. Ik blijf erover opscheppen. En als ik even in New York ben, bijvoorbeeld voor de opening van de VN vorige week, dan ontmoet ik geloof Macron in mijn appartement in Trump Tower op Fifth Avenue met al het goud. En Macron moet hebben gedacht, wat is dit voor een nep kasteel? Maar goed, dat terzijde. Trump houdt natuurlijk deep down van New York. Het is de stad die hem heeft gemaakt. Het is de stad waarmee hij getrouwd is, buiten zijn drie vrouwen. Zijn hele leven al. Het is de stad waar hij zijn geld heeft verdiend. Zijn vrouwen heeft veroverd. De clubs is ingeweest. En daar zit nu die gekke burgemeester in zijn ogen. Die totaal anders is. Veel jonger. En een totaal ander New York. En ook een totaal ander Amerika vertegenwoordigd. En toch kunnen die mannen het vinden over de rug van, over de brug liever gezegd misschien, van New York. Ja. En ik vind dat wel een fenomeen. En iedereen valt het op natuurlijk.
0: Ja, het is natuurlijk verbijsterend. En misschien maakt dat deel uit van een spel om je vijand dichterbij te brengen. Want ja, als we dan kijken naar de senaatsverkiezingen, de midterms worden ook. Senaat wordt gedeeltelijk herkozen, geloof ik, hè?
2: Ja, een derde.
0: Een derde. En dan is de kans groot dat er voor het eerst een moslimsenator zal verkozen worden. Die Abdul El Sayed, die toch een beetje ideologisch verwant is met Mamdani.
2: Ja, ideologisch en ook een beetje onderdeel is, hè, even een beetje, niet al te precies uitgedrukt, van die soort van golf van jong, idealistisch, links, progressief, kritisch, belangrijk, kritisch op Israël, heel kritisch op Israël. Dat is een ding. Nou, daar zit die El Sayed ook in. Die is moslim. Dat zou de eerste moslimsenator worden in de Verenigde Staten als het hem lukt. En nu heeft de grote krant in Detroit, Detroit, Michigan natuurlijk, gezegd: luister, ons stemadvies ligt niet bij de Republikeinse senator, maar bij El Sayed. En dat is wel opvallend, want de gevestigde orde is natuurlijk ook een beetje bang voor die linkse golf, voor die linkse jongens, zeg maar, een beetje in de slipstream van Bernie Sanders, weet je wel?
0: En dat zou een nachtmerrie zijn voor de Republikeinen, mocht daar ook die blue wave, zoals de Amerikanen dat zeggen, mocht die ook in de Senaat aankomen.
2: Ja, dat is alleszins nog niet een done deal. Hè. Het huis ligt meer voor de hand. Dat daar een overwinning komt, dat wil zeggen dat de democraten daar de meerderheid krijgen. De Senaat ligt wel ingewikkeld, want uiteindelijk gaat het om een paar zetels. Het is maar een derde van de Senaat. En een deel van die zetels, die zijn veilig voor de Republikeinen. Het zijn er maar een paar. En dan moeten ze die ook allemaal winnen, die democraten. Dus dat is nog maar de vraag. Maar het zou al heel wat zijn voor democraten en voor links. En voor El Sayed, die eigenlijk vaak is verteld dat hij zich een beetje moet inhouden. Dat hij misschien zijn moslimachtergrond een beetje moet inslikken. Dat hij het rustig aan moet doen. Het is nogal een beetje een showerige kandidaat. En dat heeft hij van zich afgeworpen. Hij is gewoon, zoals hij zelf zegt, zichzelf.
0: Zijn brute zelf.
2: Zijn brute zelf. Kun je dan winnen in de toch een beetje keurige Senaat? Of ben je dan meer iemand voor het Huis van Afgevaardigden? Nou, deze jongen wil bewijzen, dat kan ook in de Senaat. Ik kan dat. Ik sta daar voor de gewone Michiganders. En niet voor de special interests, om het maar iets te zeggen.
0: Ja. Want als na de midterms de Democraten alleen het huis hebben en niet de Senaat, ja, dan verandert er voor de president niet zo heel erg veel. Zolang hij de Senaat achter zich heeft.
2: Ja, niet zo heel veel. Dan wordt hij inderdaad gedekt door de Senaat. Dan zullen het aantal wetsvoorstellen, ja, dat wordt sowieso heel moeilijk, want de Senaat krijgen de Democraten, als ze het heel goed doen, 51 zetels, maar zeker niet 60. Dus die rare barrière, die ligt er nog steeds, hè, in de Senaat. Maar in het Huis van Afgevaardigden, dat zou ze het platform geven, de Democraten, om onderzoek te gaan doen, om telegenieke huisleden te zetten in onderzoekscommissies, in hoorzittingen die het Witte Huis belachelijk gaan maken, die gaan aantonen dat het corrupt is, ik zeg maar wat. Ja. Die gaan zorgen dat de Amerikanen meer kunnen zien van de in hun ogen slechte kant van het Trump-presidentschap.
0: Maar daarom wordt de president nog geen lame duck.
2: Ja, in theorie altijd wel een beetje, maar niet helemaal inderdaad. Omdat hij de Senaat houdt en natuurlijk ook door de persoon en het presidentschap van Trump. Die trekt zich natuurlijk heel weinig aan van het congres. Dat zal hij waarschijnlijk ook in de komende 2 jaar doen. Hij gebruikt het congres nauwelijks. Hij zet het nauwelijks in. Hij overlegt niet. Hij gaat nauwelijks naar het congres. Het interesseert hem eigenlijk niet.
0: Ja, nu het was sowieso een hele...
2: In november interesseert het.
0: Oh, hebben wij nu een slechte lijn. Kan dat? Hoor je me nog?
2: Ik hoor jou uitstekend.
0: Oké, dat was even een bumpje op de weg. Nu, het was wel een hele drukke week, hè, voor Trump. Een speech voor de VN.
2: Ja, een speech met de VN, inderdaad, over Iran, al dan niet. En dan ook natuurlijk ontmoetingen en marge. En dan hoog bezoek, woensdagavond, donderdag, uit China, Xi Jinping.
0: Daar hebben we eigenlijk niet zoveel over vernomen. Hè? We weten eigenlijk niet zoveel wat die twee mannen besproken hebben.
2: Jullie in België zijn niet de enige. In Amerika hebben we eigenlijk weinig gehoord over inhoud. Het was long on pomp and circumstance, zoals de Amerikanen dan zeggen, maar short on details. Wat is er nou eigenlijk besproken? Of was dit eigenlijk één grote poging van Trump om een wit voetje te halen bij Xi Jinping? Dat werd breed uitgemeten. Ook dat diner, het staatsdiner op donderdagavond, daar zaten geen wetgevende personen. Er zaten eigenlijk nauwelijks senatoren en leden van zijn kabinet. Die waren er wel. Maar het was natuurlijk weer vooral een zakelijke bijeenkomst. Het was eigenlijk een zakendiner met de president of de dictator, zo je wilt, van China aan tafel. Maar wat daar nou besproken is en de grote deals die daaruit zouden moeten komen, dat is allemaal heel onduidelijk.
0: Ja, hoe kan dat nu, dat we daar niks over weten?
2: Ja, we denken dat het misschien niet zo daarop gefocust was. Dat het was meer gefocust op: ik wil iets terugdoen naar mijn grote vriend Xi Jinping. Dat is toch een grote jongen, dat is de grote concurrent ook, maar ook een beetje de grote uitdager. Maar ook iets wat Trump heel spannend vindt. Zo'n hele grote, sterke, machtige, zeer machtige persoon in een machtige economie.
0: De enige. Het was vooral voor de foto.
2: Het was vooral voor de foto. En wat dan opviel, liever nog even heel flauw. Er is een Nederlandse journaliste die was opgevallen normaal in dit soort diplomatieke omgevingen. Met name met betrekking tot de foto. Zorgt de first lady ervoor dat ze niet veel te lang is in vergelijking met de first lady die bezoekt. In dit geval de Chinese, de vrouw van Xi Jinping.
0: Okay.
2: Maar wat deed Melania? Melania deed extra hoge hakken aan. Is opgevallen in Amerika. Maar ook in Nederland is dat opgevallen. Ik moest er een beetje om giechelen. Zodat ze nog meer uittorend boven de First Lady of China. Mevrouw, ik noem hem nu maar even oneerbiedig mevrouw Xi Jinping, want ik wil haar naam niet verkeerd uitspreken. Maar dus dat viel op. En het was dus misschien wel vriendelijk, but Melania didn't get the memo. En ja, dan ziet het er toch weer zo'n beetje uit alsof de Amerikanen de baas zijn in al die foto's op het bordes van het Witte Huis, ja, kijkend naar de parades, et cetera.
0: En misschien was dat gewoon ook de bedoeling. Dankjewel, Michiel Vos. Nog een fijne dag en tot volgende week.
2: Dag.

0: Soren Mamdani and Hela the Earth.
1: Lia van Beckhoven.
0: Het is alweer een hele tijd geleden dat wij Lia uit Londen hoorden loeien over waar de Britten mee bezig zijn. Goedemiddag, Lia.
2: Goedemiddag, lieve.
0: En wat is het? Waar zijn de Britten vol van tegenwoordig?
2: Ze zijn nog steeds vol van het wandkleed van Bayeux. Er is enorm veel te doen over dit wandkleed, dat ze in Engeland trouwens een tapijt noemen. En dat wandkleed is na bijna 1000 jaar in Frankrijk in Bayeux gelegen te hebben, even terug in Engeland weer. Je kunt het nu de komende maanden bezichtigen in Londen, in het British Museum, als je tenminste een kaartje kan krijgen. Nou, koning Charles was een van de gelukkigen. Hij mocht kort geleden de tentoonstelling openen in het bijzijn van de Franse president Emmanuel Macron.
3: It is a particular joy, therefore, to see the hope become reality. Indeed, it is thanks to the certainty you've always had, and which I very much share, that we are here this evening in order that the tapestry should be seen in London for the benefit of the peoples of both our countries. The best possible symbol of that entente amicale.
0: Entente amicale, hij zegt het zeer goed. Koning Charles, erg blij dat het tapijt eindelijk in Londen te zien is. Het ultieme symbool van de vriendschap tussen Frankrijk en Engeland. Maar wacht eens even, een symbool van de vriendschap. Dat tapijt, dat gaat toch over een oorlog die door Frankrijk gewonnen is eigenlijk, 1000 jaar geleden.
2: Precies, het gaat over een Normandische hertog die een kleine 1000 jaar geleden, 1066, het kanaal oversteekt en dan de kroon van Engeland opeist. Iets wat trouwens de nieuwe premier Andy Burnham, ook een leider uit het noorden die kort geleden de topbaan in het zuiden veroverde, zich wel iets bij kon voorstellen, zei hij.
3: A tapestry that shows a new leader emerging from a northern territory, travelling to the south of England in search of the crown. Something clearly that couldn't happen today.
0: Ja. Burnham zegt eigenlijk dat het tapijt van Bayeux over hem gaat. Goed, Lia, dat tapijt is dus van Frankrijk naar Engeland gebracht. Lijkt me niet simpel.
2: Was het ook niet. De Britten wilden het tapijt heel graag tentoonstellen, hè, zoals je koning Charles al hoorde zeggen. Maar bijna alle Franse deskundigen die protesteerden daartegen. Iedereen die iets wist op het gebied van antiquiteiten, die was tegen. Het linnen doek zou te fragiel zijn om vervoerd te worden. Weet je, het was wel een mooi diplomatiek gebaar natuurlijk van het Franse staatshoofd, maar veel te riskant zeiden ze om uit te voeren.
4: We know that it's in a very, very fragile state. And that it's kind of President Macron in his high-handed Jupiterian way just deciding to do something which is eminently unadvisable.
0: Macron heeft in zijn eigen Jupiterian way, als een ware oppergod, beslist dat het tapijt naar Engeland mag. Maar eigenlijk is het veel te oud en veel te kwetsbaar, volgens wetenschappers, om zoiets te doen. Maar wat hebben de Britten toch met dat wandkleed? Waarom is dat nu zo belangrijk?
2: 1066 is misschien wel het belangrijkste jaartal uit de Britse geschiedenis. De Normandische Willem de Veroveraar ambieerde de Engelse kroon. Hij stak het kanaal over met duizenden troepen, versloeg de Engelsen in hun kustplaats Hastings. Nou, de Engelse koning overleed ter plekke op het slagveld. Willem liet zich koning kronen en Engeland zou nooit meer hetzelfde zijn.
5: The Norman Conquest, led by William the Conqueror, marked a significant shift in power and culture. The Battle of Hastings, a pivotal moment in this conquest, saw the end of Anglo-Saxon rule and the beginning of Norman control. This wasn't just a political shift, it was a cultural one too. The Normans brought with them a new language, a new system of law, and, most importantly for our story, a new artistic tradition. Their impact on England was profound, reshaping the country's identity in ways that are still felt today.
0: Ja, het was echt een verandering in identiteit. Het was niet alleen een politieke shift, het was ook een culturele verandering. Engeland is dus volledig veranderd onder de heerschappij van de Normandiërs.
2: Ja, op het gebied van gebruiken, van cultuur, van taal, van eten. Het was zo erg, lieve, dat je in de frietzaak geen vis en chips meer kon bestellen. Alleen maar croissants.
6: Thus died the last Anglo-Saxon king of England. And with him died the English way of life.
7: Hello.
8: Fish and chips, please.
7: I'm afraid I've only got croissants.
8: Go on, then.
7: Would you like salt and vinegar?
8: Yes, please.
0: Ja, deze man wilde fish and chips, maar die waren niet te krijgen. Alleen croissants met zout en azijn. Dat dan weer wel. Dus Engeland verfranste helemaal, Lia.
2: Ja, de Normandiërs brachten niet alleen hun krijgers mee, maar ook dus hun gewoontes, waaronder volgens sommigen voordeel pakken Gauloise.
9: 1066. True to his name, William the Conqueror invades England, bringing new concepts from across the channel, like the French language, the Doomsday Book, and the...
0: Verfranste helemaal, Lia.
2: Ja, de Normandiërs brachten niet alleen hun krijgers mee, maar ook dus hun gewoontes, waaronder volgens sommigen voordeel pakken Gauloise.
9: 1066. True to his name, William the Conqueror invades England.

0: Latin was still used ad nauseam in church, but the common man spoke English, able to communicate only by speaking more slowly and loudly until the others understood him.
1: En dat is volgens mij onveranderd gebleven, Lia. De Britten denken nog altijd dat ze, als ze maar harder en langzamer praten, ze in het buitenland verstaanbaar zijn. Zijn er in Engeland overigens zelf nog woorden of uitspraken die te herleiden zijn tot die Normandische invasie in 1066?
2: Zeker, zeker. En je hoeft er niet eens ver naar te zoeken, lieve. De taaloorlog tussen de Angelsaksen, de gewone bevolking, en de Normandische overheersers ligt nog steeds op het Britse bord.
3: Did you know the Norman conquest of 1066 is literally hiding inside your dinner? When William the Conqueror took England, two worlds collided. Saxon peasants raised the animals. Norman lords ate them. And that split got frozen inside the English language forever. The pig in the field kept its old English name. But on the noble's plate, it became pork, from the French word pork. The cow stayed a cow, but the meat became beef. The sheep became mutton. One battle. Two classes. One language split right down the middle. And it is still sitting on your dinner table tonight.
1: Ja, dat Engels, dat verschil tussen Frans Engels en Engels Engels, zeg maar, dat is nog steeds te horen aan tafel in Engeland. De Engelse boeren die behielden namen als pig, cow en sheep voor levende dieren, terwijl de Normandische elite die dat vlees opat, die sprak van pork, zoals Franse porc, beef, bœuf, mouton, mutton. Het is dus heel duidelijk dat 1066 een van de belangrijkste data is uit de Britse geschiedenis.
2: Ja, bijna even belangrijk als 1966.
1: Okay.
2: Exact 9 eeuwen later. Het jaar waarin Engeland de WK-beker mee naar huis nam.
1: Juist, ja.
2: Zoals ook ieder Engels schoolkind weet. 1066, 1966. Ja. Belangrijk dus dat 1066 vaak verslagen wordt als een voetbalwedstrijd.
4: 14th of October, 1066, and a thrilling and historic battle awaits this capacity crowd here at Hastings. Two strong sides battling it out for supremacy. There's the home side, sporting those famous lions, Lord Martin Peters. There's the man in charge, Harold.
5: Well, basically, at the end of the day, I think the lads said they're confident, they're ready. I've told them just to go out there and enjoy themselves, really. You know, obviously, they've got to keep the shape, which is quite difficult when they've got their arms or legs chopped off.
1: Ja, het is moeilijk om te voetballen als je armen en benen zijn afgehakt. Koning Harold hier, die zijn troepen als een trainer toespreekt. Maar Lia, je hebt ons nog niet verteld wat er allemaal te zien is op dat tapijt.
2: Op dat wandkleed van Bayeux, wat is er te zien? Nou, het is eigenlijk, zo moet je het je voorstellen, een geborduurd stripverhaal. Van 70 meter lang, over die Normandische verovering, vanaf het moment dat de Normandiërs met schepen de oversteek begonnen, tot het moment dat Harold, de Engelse koning, sterft op het slagveld. De Britse comedienne Philomena Kank ligt het veel en veel beter uit.
6: 1066 en de Battle of Hastings are probably British history's two most famous events. So it's handy they happened the same year. Harold had a rival. In the first example of an EU national coming over here to take British jobs, a Frenchman called William set sail to seize the throne and become king. There have been many battles in Britain's history, but we don't know what happened in most of them. The Battle of Hastings is different. We've got an accurate visual record of the whole thing, thanks to a quick-thinking bystander who took a tapestry of it.
1: Dat is helemaal Philomena Kank, die er een tapijt van nam van die slag bij Hastings. En heb jij een kaartje, Lia, om naar het British Museum te gaan?
2: Ik sta op de wachtlijst, lieve.
1: Zoals iedereen?
2: Zoals iedereen, zoals
1: blijven
2: voor jullie
1: staan,
2: anderen.
1: Lia, ik duim voor je. Dankjewel,
2: dankjewel
1: en tot de volgende.
2: Tot de volgende keer.
7: Well, the Normans conquered England in the year 1066, back when dentists weren't a thing and everyone had fleas and ticks. To commemorate the battle and their courage in the fight, the Normans made the Bayeux Tapestry, whose tale I'll now recite.

0: Alsof je er zelf bij bent, toch? The Bayeux Tapestry en Animaniacs.
1: Doen of laten?
0: We willen moderne mensen zijn, toch? En meedoen met de nieuwste trends. Giel Wijkmans, goedemiddag.
2: Ik ben je gids daarin.
0: Wij zijn jou zo dankbaar voor dat jij dingen voor ons uittest. Doet of laat.
2: Ja.
0: Of althans, ons helpt bij het antwoorden op die vraag doen of laten. Wat is de nieuwste trend?
2: Ik heb het hier al over chips met chocolade gehad en Japans wandelen, maar ik dacht...
0: Oresco-referent.
2: Ja, laat ik deze week eens iets een groter wereldprobleem aanpakken. Namelijk overmatig schermgebruik.
0: Oei, ik blijf schuldig.
2: Ja, net zoals alle andere Vlamingen. De Vlaming zit gemiddeld 3 uur per dag op zijn...
0: Ik vind nog weinig 3 uur.
2: Ja.
0: Eerlijk gezegd.
2: Maar het getal stijgt.
0: Gen Z... 3 uur per dag is veel, hè?
2: Dat is veel, ja. 1/8 zou je ook kunnen zeggen. Maar online duikt er een trend op die onder Gen Z'ers die dat schermverbruik naar beneden moet halen. En dat is je telefoon zwart-wit maken. Het scherm van je telefoon zwart-wit maken.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dus alles zwart-wit, alle kleuren eruit.
2: Dat is één van de opties. Er is een minder radicale en een radicale optie. De minder radicale is dat je alle apps op je homescherm dezelfde kleur geeft. Dat kan grijs-zwart zijn, maar dat kan ook zacht oranje zijn. En dan wordt die bonte kleurenboek die om je aandacht schreeuwt iets minder bont. En zo creëer je rust op je homescherm.
0: Ja, en je vindt ze ook moeilijker terug. Natuurlijk.
2: Je vindt ze moeilijker terug, ja, inderdaad. Je gebruikt misschien nu, ik zie iets roze op mijn scherm, dat is dan Instagram. Heel snel die beloning van, ik ga naar Instagram.
0: Okay. Een beetje zoals de pakjes sigaretten die dan neutraler worden verpakt.
2: Inderdaad. Optie 2 is echt je gsm of je scherm veranderen in een zwart-wit
0: Heb jij gedaan?
2: Dat heb ik gedaan. Ik toon jou nu mijn homescherm.
0: Dat ziet er heel Oost-Duits uit.
2: Het ziet er zeer artistiek uit. Als ik mijn Instagram open doe, dan zie je dus alles is zwart-wit. Doe ik mijn camera aan. Ja, zie, het is moeilijk om te vinden in zwart-wit. Ik maak zwart-wit beelden. Ja, alles is
0: heel erg Leni Riefenstahl.
2: Maar dan iets minder ideologisch gekleurd.
0: Het ziet er heel ouderwets uit.
2: Ja, inderdaad. En ik heb hiervoor gekozen omdat ik kan al mijn app-icoontjes wel kleureloos maken of in één kleur maken, maar ik gebruik niet zo heel veel apps op mijn telefoon. Mijn apps staan ook niet in een of ander boek gearrangeerd. Ik moet in een lijst gaan typen en zoeken naar apps.
0: Dat is al een drempel ingebouwd.
2: Maar mijn probleem specifiek is, ik kan eindeloos door Instagram Reels of TikToks blijven scrollen.
0: Ja, dat is in principe het probleem van iedereen.
2: Ja. En tenzij je een fervente Strava-gebruiker bent of zo.
0: Ja. Dus die filmpjes worden minder mooi.
2: Ja. En er is onderzoek naar gebeurd. Wat gebeurt er als mensen hun scherm zwart-wit zetten? En dan blijkt dat je telefoon toch wel tot 38 minuten per dag minder zou gaan gebruiken. Dus 4 uur op een week. Tel uit je winst. Nee.
0: Oei.
2: Nee, totaal niet. Ik werd er absoluut gek van. Ik heb het geprobeerd en dat lukte best goed, totdat ik besloot dat ik dit weekend een aantal dingen op tweedehandsite wilde verkopen. Je moet er dan foto's van nemen, maar ja, je wil natuurlijk kijken of je foto's goed zijn en dat gaat niet wanneer het zwart-wit is, dus dan zet je je scherm toch maar terug op kleur. Ik moest ook een laptop gaan ophalen voor mijn zus ergens in een winkel. Dan moet ik een mail tonen. Ja, zo'n zwart-wit scherm, dat ziet er heel raar uit, dus dan heb ik het ook weer terug op kleur gezet. En ik heb dat zelfs geen 2 dagen volgehouden.
0: Goed, het is dus onpraktisch soms.
2: Het is onpraktisch
0: soms. Maar de vraag is natuurlijk, helpt het om minder lang te zitten scrollen?
2: Ja, Instagram werd absoluut minder interessant. Alles kreeg zo een of andere flu artistiek, maar ik krijg heel veel receptenvideo's in mijn Instagram feed en je krijgt gewoon één zwart-witte brei voorgeschoteld. Dus ik heb effectief minder door Instagram gescrolld.
0: Maar... Minder zever gezien, maar ook minder echt leuke dingen.
2: Ja, dat vind ik wel. Want ik hou ook wel een beetje van mijn algoritme. Ik moet er misschien wat minder op zitten, maar ik haal er ook veel plezier en veel
0: dingen uit. Ik hou van mijn algoritme. Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen.
2: Maar dus, ik zou zeggen, maak gewoon je app-icoontjes dezelfde kleur. Dat nodigt al minder uit om ze allemaal te gebruiken.
0: Goeie tip. Maar eigenlijk, het zwart-wit zetten, daar zeg jij eigenlijk laten.
2: Laten, want je gaat het toch niet volhouden.
0: Dankjewel, Giel Wijkmans. En tot volgende.

0: ik ga het toch eens proberen, denk ik. Mijn telefoon helemaal in zwart-wit zetten. Greyhound, die deed het al Black and White. Het middagjournaal deze week is in handen van Hugo Matthijssen.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemiddag. Net als iedereen denk ik wel eens na over artificiële intelligentie en bij nadenken horen visioenen zoals gehaktballetjes bij Volovan. Bij mij gaat dat in ieder geval zo. En zo kwam het dat ik het volgende zag. Ik stond met een volgeladen karretje aan de kassa van de supermarkt en bij het betalen hoorde ik een zoomer afgaan. Meteen verscheen een flexijobber, duidelijk een gepensioneerde leerkracht van het type toffe leraar. Daar moet je altijd mee oppassen, dat heb ik in mijn tienerjaren helaas geleerd. De man maande mij aan om mee te komen naar een bureautje. Het hoefde niet, maar het is beter voor uzelf, werd mij meegedeeld. Hij stak meteen van wal. We hebben uw inkopen gekoppeld aan uw gezondheidsgegevens, zei hij streng. En wat zien wij? Uw cholesterol is nog net niet te hoog, dat wel. Maar meneer gooit zijn karretje vol met salami, Franse kaas en... En hierbij stak hij vermanend zijn vinger omhoog. En préparé en mayonaise. Is het nu zo moeilijk om een beetje op een evenwichtige voeding te letten? Waar is die muesli en de granola, om maar wat te noemen? En van verse groenten is amper sprake. Ik heb toch een zak voorgesneden soepgroenten gekocht, antwoordde ik. Och ja, die soepgroenten, dat kennen we. En dan die soep indikken met een goede kwak volle room zeker en flink wat zout eroverheen, geef maar toe. En over een half jaar naar het ziekenhuis met dure onderzoeken en medicatie en zo. En wie gaat dat betalen? Wij, uw medeburgers. En dan die fles wijn, leg dat eens uit. Dat is biowijn. Oh, biowijn. Bij mijn weten heeft de minister nooit gezegd dat biowijn wel mag. We geven u nog één kans. Ja, we willen deze spijtige misstap door de vingers zien. Voorlopig, voor één keer. Ben ik duidelijk? Al je aankopen worden geannuleerd. Je gaat die meteen netjes terug in de rekken zetten. En dan ga je opnieuw winkelen. En daarna bekijken we of er een positieve evolutie in je gedrag zit. En als dat niet het geval is, vroeg ik bang. Dan word ik je coach, dan ga ik 6 maanden samen met je winkelen. En nog iets. In je bankafschriften vinden we niks over een fitnessabonnement, een zwemclub, yogalessen en zo. En toen stond hij op en keek mij strak aan. Wat vind je daar eigenlijk zelf van? Ben je niet een beetje beschaamd? Ik durfde hem niet aan te kijken. Ik keek naar de grond en knikte schuldbewust ja, terwijl ik mijn bloeddruk voelde stijgen. Ja, dat nadenken over AI met die visioenen en zo. Misschien moet ik daar toch eens mee stoppen, want dat is duidelijk niet zo gezond. Tot morgen.

al te diep over nadenken over die AI. En zeker geen visioenen over koesteren. Hugo Matthijssen in het Middagjournaal. Deze week waarvoor nu al heel veel dank.

0: begint bij luisteren.
1: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
2: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
1: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat als gedeputeerde, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels, zij wil gewoon blijven samenwerken. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in het totaal aantal verplaatsingen is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan voor het fietsbeleid. En de gebruikers van elektrische fietsen zijn niet langer alleen oudere mensen, zegt Wouter Baert van Fietsberaad.
3: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruitgezet.
1: De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder, zegt de Spaanse omroep. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu dus terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen. En dat voor de komende 8 jaar. De vrouw werd de voorbije dagen het symbool van het protest tegen de woningcrisis in Spanje. Tienduizenden mensen kwamen daarvoor op straat. De Spaanse regering zit vandaag samen om maatregelen uit te werken om de woningnood te verlichten. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise besliste de match 3 minuten voor het einde. Volgens aanvoerder Youri Tielemans zat er dus een beter resultaat in.
4: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we naar huis gaan met geen overwinning.
1: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is de volgende tegenstander van de Rode Duivels komende vrijdag. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm. Maxima van 24 tot 29 graden. Morgen blijft het nog warm, soms met mooie opklaringen. Tot 28 graden dan. Morgenavond wel kans op regen. Op donderdag klaart het opnieuw op vanuit het westen. Het wordt dan wel koeler, nog tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is in Boom de Ruppeltunnel weer open na werken.
6: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
7: Radio 1.
8: De Ochtend.
7: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
9: Goedemorgen. Ja, inderdaad, onze Rode Duivels zijn op de valreep geklopt door de Fransen. En daarmee geef ik alvast één gespreksonderwerp van deze ochtendprijs. Welkom.

0: Living Darfur van Madafix. Jasper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De septemberverklaring is er nog niet, maar het staat wel op de voorpagina van bijna elke krant.
1: Ja, overal de perikelen van de Vlaamse regering. In de Morgen, uitputtingsslag, stoort Vlaamse regering in chaos. De Standaard, de methode Diependalen eist een hoge tol voor fantasieloos besparingsplan. De Tijd houdt het sec. Vlaanderen haalt geld bij huizenkopers, ouders en dienstenchecks. De registratierechten ook vooraan het laatste nieuws. Tax op aankoophuis weer naar 3%. Nachtelijke marathon nekt Vlaams begrotingsakkoord, koopt het Nieuwsblad. En dan toch nog iets anders bij het Belang van Limburg. 2000 Limburgse baby's krijgen prik tegen RSV.

0: De Flower Power Hit San Francisco van Scott McKenzie.
1: De ochtend.
0: Ginny Beels is niet van plan om ontslag te nemen uit het Antwerpse provinciebestuur.
2: Nee, heeft ze gisteren gezegd in Ter Zake. Beels is gedeputeerde in Antwerpen voor Vooruit, maar die partij liet gisteren weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet. Volgens Beels heeft ze dat zelf moeten vernemen via de media.
3: Ik heb dat voor de tweede keer in de pers moeten lezen. Vorige keer was in mei, toen ik ook in de pers mocht vernemen dat ik richting exit zou begeleid worden. Dat is voor mij ook een complete verrassing.
4: U bent niet gecontacteerd door meneer Rousseau.
3: Ik ben gisteravond laat om 10 uur gecontacteerd door de voorzitter. Ik had daarvoor verschillende keren gevraagd, kunnen wij elkaar fysiek zien? Het wordt tijd dat we eindelijk tot een beslissing komen. Hij had daar geen tijd voor, maar hij heeft mij wel gisteravond op de valreep om 10 uur 's avonds gebeld om mij mede te delen gisteren. Van kijk, ik ga u niet uit de partij zetten, maar je moet wel uw mandaat afgeven.
2: En Beels weigert nu om haar mandaat terug te geven aan de partij, omdat ze zelf niet inziet wat ze verkeerd zou hebben gedaan. Volgens Vooruit wordt de samenwerking stopgezet na aanhoudende klachten over deelloyaal gedrag. Beels schreef vorig jaar een kritisch boek over particratie en ook opiniestukken voor het rechtsforum Doorbraak. En ook de podcast die ze opnam met Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken was een doorn in het oog van Vooruit. Maar volgens Beels zijn dat geen redenen om haar uit de partij te zetten.
3: Wat ik niet begrijp, is dat iemand als ik, ondanks mijn grote mond, dat nu buiten wordt gezet, als we dat zo kunnen interpreteren. Want ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Ja, en nu? Jasper, hoe moet het nu verder?
2: Ja, Beels zal dus niet zelf uit het provinciebestuur vertrekken. Ze zal het bestuursakkoord de komende maanden en jaren loyaal blijven uitvoeren, zegt ze, en zich dus blijven aansluiten bij de meerderheid.
3: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie niet in waarom niet. De fractieleider vandaag van Vooruit in de provincie heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Wat ons betreft, met onze fractie zullen wij het bestuursakkoord de komende weken, maanden, jaren heel loyaal blijven uitvoeren. En ik ga dat ook doen. Dus er is geen probleem van onbestuurbaarheid.
2: Ja, Vooruit had gewaarschuwd voor onbestuurbaarheid en de partij diende daarom in het Vlaams parlement een decreet in dat een motie van wantrouwen mogelijk moet maken in een provincieraad. En dat noemt Beels hallucinant.
3: In wat voor een wereld leven wij als een partijvoorzitter decreten gaat bestellen bij een regering om een persoonlijke afrekening te kunnen realiseren in plaats van vandaag akkoorden te sluiten met een Vlaamse minister-president? Gaan we eerder communiceren om iemand buiten te smijten dan akkoorden te maken op Vlaams en federaal niveau? Hoe je dat aan de burger moet uitleggen, meneer De Smet?
4: Ja.
3: Ik zou het niet kunnen.
0: Ja, to be continued, zeggen we dan. Dankjewel, Jasper.

0: Het algoritme huilend in een taxi.
1: De ochtend.
0: Ja, slecht nieuws voor wie een huis wil kopen. De Vlaamse regering wil de registratierechten weer verhogen van 2% naar 3%. We moeten wel nog met twee woorden spreken natuurlijk, maar het zou deel uitmaken van de nieuwe Vlaamse begroting die minister-president Diependalen morgen zal voorlezen tijdens zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Geert Goeivaerts, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent vastgoed-econoom, onderzoeker aan de KU Leuven, gespecialiseerd in woningfiscaliteit. Vlaanderen hoopt met deze maatregel honderden miljoenen binnen te halen. Vindt u het een goede ingreep?
2: Ik vind het misschien een beetje een betreurenswaardige ingreep, omdat we weten dat registratierechten, of hoe we het in de wetenschap transactiebelastingen noemen, toch een hoge welvaartskost hebben om die miljoenen extra inkomsten binnen te halen.
0: Mm-hmm. Want het is natuurlijk ook opmerkelijk, hè, de registratierechten zijn vorig jaar nog maar net verlaagd, van 3% naar 2%. Nu gaat het weer naar 3%. Dat op zich getuigt misschien van eerder weinig visie van onze regering op lange termijn, ondanks het feit dat de boekhouding nu wel in orde wordt gebracht?
2: We moeten daar eerlijk in zijn. Dus ik was een voorstander van het verlagen van de registratierechten, mm-hmm. maar men is daar redelijk snel mee gegaan. Dus ik geloof dat men op een 8 jaar tijd of zo de registratierechten van 10% naar 2% heeft gehaald. Een procentpunt per jaar, dat is vrij snel. Dus in die zin verbaast het mij niet dat men een beetje in, hoe moet ik zeggen, budgetair minder goed vaarwater komt. Ik denk dat men zich daarin een beetje misschien vergaloppeerd heeft.
0: Mm-hmm. Maar door dat terug te draaien, vindt u niet dat de Vlaamse regering daardoor een soort slechte beurt maakt? Want je had natuurlijk wel iets beloofd.
2: Voor hun kiezers zullen ze geen al te beste beurt hebben gemaakt. En we weten ook dat er misschien betere alternatieven zijn om die extra miljoenen in te halen. Belastingen, als je ze wilt halen binnen je vastgoed. Andere belastingen die een lagere welvaartskost hebben, maar die wat van meer politieke moed zouden moeten getuigen en van een langere termijnvisie zouden moeten getuigen om daarmee aan de slag te gaan.
0: En wat waren voor u dan de betere alternatieven geweest?
2: Het betere alternatief was eigenlijk de onroerende voorheffing geweest voor de eigenaars die aan het luisteren zijn. Dat is de belasting die je jaarlijks betaalt eigenlijk als eigenaar. Die heeft een minder sterk negatief effect bijvoorbeeld op verhuisbeslissingen. Als mensen willen veranderen, omdat je die jaarlijks betaalt en niet enkel bij de transactie, zoals registratierechten. Nu ja, politiek gezien een veel minder populaire belasting, omdat gewoon simpelweg, als je de onroerende voorheffing verhoogt, dan zien mensen, 2,5 miljoen of meer Vlaamse eigenaars, hun belasting volgend jaar stijgen. Terwijl in dit geval met de registratierechten dat een veel kleiner aandeel is, die natuurlijk een veel grotere stijging in de registratierechten zien.
0: Ja. Maar die onroerende voorheffing die verhoogt nu ook al elk jaar door de indexering, hè?
2: Dat klopt. Hè? Dat klopt. Dus dat is eraan gekoppeld. Nu opnieuw, men had alsnog, ondanks die verhoging die gekoppeld is aan de indexering, als je dan zou moeten kiezen, we weten gewoon vanuit onderzoek, de belasting met een lagere welvaartskost is de onroerende voorheffing, is de jaarlijkse belasting en niet dus die transactiebelasting. Maar je zit er nog ook eens met een bijkomend probleem dat wat we de belastbare basis noemen, dat kadastraal inkomen, al jaren verouderd is. Dus dat maakt het nog eens opnieuw des te gevoeliger om die in te zetten, denk ik dan terug te grijpen naar die registratiebelasting die, zoals u zegt, nog maar net verlaagd zijn geweest.
0: Mm-hmm. Ja, men heeft inderdaad dus voor dat idee gekozen. Nochtans was vooraf eerst gezegd om het enkel te doen voor huizen vanaf €500.000. Was dat misschien beter te rechtvaardigen?
2: Dat is ook een puur economisch gezien. Hè. Zijn er geen studies naar mijn weten die aanwijzen dat transactiebelastingen die vooral gefocust zijn en die hoger liggen of een progressief tarief, daarom een lagere welvaartskost hebben dan transactiebelasting en registratie met een uniform tarief. Hè. Dus een tarief dat voor alle woningen gelijk is. een beetje het nadeel van een, hoe moet ik zeggen, het tarief plots te verhogen aan een bepaalde prijs, hè, 500.000, is dat je misschien dan met nog bijkomende effecten zit en mensen die dan graag die hun woning net niet aan €500.000 krijgen verkocht, maar voor, ik zeg maar, €495.000 moeten gaan verkopen en dergelijke.
0: Ja, ja.
2: Daar zou over nagedacht kunnen worden aan een progressief schema, zeker wel. Dat zou misschien, maar dat is een politieke keuze, hè. Dat gaat over dan over herverdeling meer, waar wij als economen minder over kunnen zeggen.
0: Het wordt nu voor alle kopers dus duizenden euro's duurder. Verwacht u dat nog veel mensen zich zullen haasten om een huis te gaan kopen?
2: Dat verwacht ik vrij zeker. Het hangt vanaf hoe snel de Vlaamse regering uiteindelijk dat tarief zal trekken. Maar nu, als dat signaal gegeven is, weten we vanuit eerder onderzoek dat de rush op de woningmarkt enorm groot kan zijn.
0: Ja.
2: Dus dat dat zeker naar een stijging nu, momenteel een zeer snelle stijging, zal leiden in het aantal verkopen. En dan, wanneer die maatregelen uiteindelijk ingevoerd zal worden, er toch enkele kwartalen een serieuze dip zal zijn. Dat verwacht ik toch wel, ja.
0: Ja, dat is inderdaad de vraag. Welke gevolgen zal dit hebben? Welke impact zal dit hebben op de woningmarkt? En zal het ook een invloed hebben op die woningprijzen?
2: Dat verwachten we absoluut, hè. Dus als we van één ding zeker zijn, of al het onderzoek wijst uit naar dat die transactiebelastingen, zeg maar, kapitaliseren in de woningprijs. In dit geval zal dus die stijging in de registratierechten zal de woningprijzen drukken. Nu, heel belangrijk. Dus de bruto prijs zal misschien, zeg maar, de prijs inclusief de registratierechten, zal misschien niet sterk wijzigen of zelfs misschien dalen, want soms kapitaliseert dat meer dan de verandering in die registratierechten. Maar het belangrijk punt is hier is dat die registratierechten vormen een kost. Die je kwijt bent bij elke verkoop. En dat is die rem op die mobiliteit. Die verandering in die woningprijs. Dus als men nu die registratierechten niet ging verhogen, dan zat je met hogere prijzen, maar wel hogere prijzen die je op het einde, als jij verkoopt, wel terugrecupereert.
0: Ja, een maatregel die duidelijk wel wat impact zal hebben. Geert Goeivaerts, onderzoeker aan de KU Leuven, hartelijk dank.
2: Geen enkel probleem.

0: Going Back to My Roots van Odyssey.
1: Vanavond op VRT1.
2: Meneer, hoeveel mensen zijn daar aan het vechten?
3: Oh, met een man of 20.
2: 20?
3: Nee. Een man of 3, maar het is een zware vechtpartij.
2: Allee, hoeveel? 20 of 3, meneer?
3: Minstens 4.
1: Op VRT1 zitten de calltakers van de noodcentrale klaar om te helpen. Op VRT Canvas toont de docu-reeks Suzix de complexiteit van anoniem bevallen. Of volg op VRT Max de tocht van Arnoud, dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
4: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Het is bijna 6:30. Jasper en Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen.
5: Nee, dat heeft ze gisterenavond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met haar stopzet na aanhoudende klachten over deelloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is ze dus niet van plan. De provincie Antwerpen dreigt daardoor onbestuurbaar te worden.
0: Ja, we gaan vanmorgen op zoek naar reacties bij Vooruit en ook bij de provincie.
5: Dan naar Spanje. De vrouw van 87, die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Dat is beslist na een gesprek met de verhuurder. De vrouw woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen met haar pensioen, omdat die onlangs fors was verhoogd. Ze werd het symbool van de woningcrisis in Spanje. En nog voetbal. In de Nations League hebben de Rode Duivels nipt verloren van Frankrijk met 0-1. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olysee scoorde 3 minuten voor het einde.
0: Welk weer vandaag?
5: Het wordt vrij zonnig en heel warm, met maxima van 24 tot 29 graden, of heel lokaal zelfs 30 graden.
0: Lekker zweten, dankjewel.
5: En op de A12 van Antwerpen naar Brussel is in Boom de Ruppeltunnel weer open na werken.
6: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
4: Radio 1.
1: De ochtend.
4: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Texas met Summerson. Onze ogen staan nu wijd open voor het krantenoverzicht. Jasper, je hebt alles gelezen.
1: Alles, helemaal. De Vlaamse regering krijgt er stevig van langs voor dat nachtelijke onderhandelen. Folteronderhandelingen. Mm-hmm. Onderhandelen tot je er letterlijk bij neervalt, schrijft De Morgen. Die ook inhoudelijk rammelt langs alle kanten. En de vergelijking met studenten en uitstelgedrag wordt ook gemaakt. Het jaarlijkse hoogtepunt van macho-gedrag, volgens het Nieuwsblad. De Standaard heeft het over een fantasieloos besparingsplan, een leidensweg voor de Vlaamse regering. En voor de tijd is het zoeken naar de grote lijn in het beleid, zoeken naar samenhang en visie. En dat nachtelijk onderhandelen, dat helpt daar niet bij. Een slaapprofessor in het laatste nieuws zegt dat je daar geen betere beslissingen van krijgt. En zeker vanaf 2 uur 's nachts worden mensen prikkelbaar en emotioneel.
0: Ja, en daar gaat het natuurlijk net over, hè, over die beslissingen en maatregelen die genomen worden.
1: Ja, ook in de kranten, de duurdere dienstenchecks bijvoorbeeld. In de Standaard, bij de lancering in 2004, kostte zo'n cheque amper 6,2 euro. Die was ook nog eens fiscaal aftrekbaar. De netto kostprijs was daardoor maar 4,3 euro. En binnenkort zou je dus 12 euro betalen. Een groot verschil. En het laatste nieuws zoomt in op die hogere registratierechten. Dat hier wij ook al daarnet. Die zouden dus van 2% naar 3% gaan voor alle woningen. En gemiddeld zou je daardoor bijna 4000 euro meer betalen voor een woning.
0: Ja, vandaag of morgen worden de laatste details afgeklopt. Wat we inhoudelijk wel al weten, overlopen we na 7.
1: En dan is er ook nog die federale begroting. Daar gaat het over in de tijd. Premier De Wever heeft een aangepaste versie van zijn startnota klaar en zou dit weekend al in conclave willen gaan op zoek naar 10 miljard euro. Dat is het droomscenario, is te horen in de entourage van de premier. En niet alleen politici zijn het trouwens moe, ook tieners zitten vaak doodmoe op de schoolbanken. De scholierenkoepel heeft 18.000 scholieren bevraagd en 6 op de 10 voelen zich 's ochtends te moe om goed les te volgen. Dat is 1 miljard euro, dat is het droomscenario, is te horen in de entourage van de premier. En niet alleen politici zijn het trouwens moe, ook tieners zitten vaak doodmoe op de schoolbanken. De scholierenkoepel heeft 18.000 scholieren bevraagd

0: En het gevolg, tieners die als zombies opstaan, brain fog. En daarom een oproep van de scholierenkoepel om die schooldag misschien een uurtje later te laten starten.
1: Niet voor het eerst die oproep. Het weer is ook nieuws vandaag.
0: Ja, het wordt dus heel warm vandaag, plaatselijk 30 graden. Het wordt wellicht de warmste 29 september ooit, volgens weerman David Degenau van het KMI. In de morgen blijft het wellicht nog tot eind december iets warmer dan normaal. En is de kans ook groot dat we het warmste jaar ooit beleven in België. Dan in Gazet van Antwerpen gaat het over de boogjacht, Helen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, omdat everzwijnen oprukken in de Kempen, daar de tuinen vernielen. En de mensen zijn het beug. Maar tussen de huizen jagen met een geweer is niet evident. Het is te gevaarlijk. Daarom stellen de jagers nu voor om met een moderne boog everzwijnen te mogen afschieten. Dat mag dan ook dichter bij woningen. Dat zou ook allemaal veiliger zijn, maar het is nu nog verboden. Dat is een probleem.
1: Wie dacht dat het vanochtend bij everzwijnen ging blijven?
0: Nee, ook nog beren. Daar gaat het over bij de NOS. Want in Canada, in de buurt van Vancouver, lopen beren gewoon de supermarkt binnen. Op zoek naar eten. Want door de droge, hete zomer en de bosbranden vinden ze er te weinig voedsel in de bossen. Daarom gaan ze dus echt gaan shoppen op zoek naar fruit en noten in de versafdeling. Het loopt wel vaak niet zo goed af, want beren die een gevaar vormen voor de openbare veiligheid, die mogen gedood worden. En dat is dit jaar al zeker 33 keer gebeurd, evenveel als heel vorig jaar.
1: Dankjewel voor dit dierennieuws.

0: Eels, congratulations to me.
1: De ochtend.
0: De groene fractie in het Europees Parlement zoekt een nieuw set co-voorzitters. En onze landgenoot Sarah Mathieu van Groen stelt zich nu officieel kandidaat. Goedemorgen, mevrouw Mathieu.
2: Goedemorgen.
0: Wanneer heeft u beslist, ik doe een gooi naar die functie?
2: Wel, eigenlijk deze zomer.

0: Ik moet zeggen, wat mij het finale duwtje in de rug heeft gegeven, was mijn vakantie. Dat klinkt misschien raar, maar ik zal er even bij uitleggen waar dat dan vandaan kwam. Kijk, deze zomer, midden juli, ben ik met de elektrische wagen naar een surfkamp gereden in Zuid-Frankrijk. We gingen daar kamperen onder de bomen aan het strand met een aantal vrienden. En kijk, op een bepaald moment, mijn zoontje van 4, die speelde daar op het strand. En wij zagen over de zee iets opkomen dat echt op onweerswolken leek. Maar dat was de zwarte rook van de bosbranden vlak naast onze camping. Een heel eng moment, zeker als je een klein kind hebt. En ja, een week later zijn we nog eens door dat verwoest gebied gereden. 10.000 hectare, die in vlammen is opgegaan. Ik heb daar ook gesproken natuurlijk met de mensen in de buurt. En dat heeft een heel grote indruk op mij gemaakt. En dat is eigenlijk waarom ik beslist heb om voor co-voorzitter te gaan. Om dit opnieuw naar de top van de Europese agenda te brengen, om oplossingen te brengen voor mensen, om dit te voorkomen, om hem te beschermen tegen gevolgen van klimaatopwarming, zoals een Europees hitteplan, zoals klimaatadaptatie, zoals het gebruiken van de fossiele overwinsten, om mensen te gaan ondersteunen, om bijvoorbeeld zonnepanelen te kopen. Ja, daar wil ik voor vechten in het Europees Parlement als co-voorzitter.
1: Ik kom daar straks heel graag nog op terug, maar ik wil nog even focussen op het feit dat het een duo-baan is, want ze zoeken co-voorzitters. Mm-hmm. Waarom maakt uw kans, denkt u?
0: Wel, kijk, ik heb een aantal kwaliteiten die aanvullend zijn, zeg maar, op een aantal van de andere kandidaten. Ik heb veel expertise op groen beleid. Ik heb heel veel gewerkt op zaken als klimaatadaptatie, klimaatverandering. Ik heb dat ook altijd gekoppeld aan eerlijk en sociaal beleid. Ik woon zelf in een heel volkse buurt, midden in Gent, in de stad. En ja, als ik met mijn buren spreek, dan maken zij zich grote zorgen over de prijs aan de pomp, over een gasfactuur. Het zijn twee dingen die ik altijd link aan elkaar en die mij ook redelijk uniek maken, zeg maar, in die fractie. En ook het feit dat ik een bruggenbouwer ben naar de commissie, naar andere fracties, ook binnen de eigen fractie trouwens, want wij zitten natuurlijk met mensen uit verschillende lidstaten in Europa. Ja, daar moet je natuurlijk een brug kunnen vormen om die verschillende visies om samen te brengen. En dat is iets wat ik op tafel kan leggen.
1: Ja, veel kwaliteiten, als u mogen geloven. Wie zijn uw concurrenten?
0: Wel, de kandidaturen zijn vanaf vandaag geopend. Mm-hmm. Ik weet al dat er een Duitse kandidatuur is. Zijn de Terry Rentke, zij is vandaag al co-voorzitter. Er is ook een Roemeense collega kandidaat. En we zullen zien of daar nog mensen bij komen.
1: Ja, wie het ook wordt, er ligt veel werk op de plank. Want de realiteit is natuurlijk dat de groene partijen in Europa het moeilijk hebben om kiezers te overtuigen. En de vraag is dan, hoe komt dat in een tijd waarin klimaatverandering zo voelbaar is? U heeft het zelf net beschreven, afgelopen zomer. Of vandaag alleen nog maar, het wordt weer een ontzettend warme dag. Hoe komt het, terwijl dat allemaal gaande is, dat die boodschap, dat jullie die maar moeilijk verkocht krijgen eigenlijk?
0: Ja, het is een goede vraag. Hè. Midden juli is mijn moeder bijvoorbeeld met een gebroken voet in het ziekenhuis in Aalst beland op haar 75ste verjaardag. Daar was geen airco, dat is echt keihard afzien voor haar, maar natuurlijk ook voor zorgpersoneel dat daar elke dag moet werken. Laat staan voor mensen die daar langere tijd liggen of ernstig gewond zijn. En ja, dat is toch een moment dat mij ook bijblijft en precies waarom die vraag zo hard raakt. Hè. Iedereen om mij heen voelde deze zomer inderdaad wat klimaatverandering betekent. Mijn moeder in dat ziekenhuis, de ouderen in de rusthuizen, mijn buren in slecht geïsoleerde woningen in het midden van de stad. En ja, daarom ben ik precies kandidaat. Ik wil eraan werken dat klimaatbeleid voor mensen echt aanvoelt als een oplossing voor wat hun vandaag pijn doet. Zoals die energiefactuur, zoals de hitte in een straat waar ik woon, de Sleepstraat in Gent in het midden van de stad. Zoals kinderen die op school zitten zonder koeling. En ja, wat ik vooral wil tonen is dat wij oplossingen hebben die mensen concreet vooruit gaan helpen, zoals betaalbare energie.
1: Jullie, zeker de Groenen, hameren daar al langer op. En tot nog toe met weinig resultaten. Hebben jullie dat in het verleden niet pragmatisch genoeg aangepakt dan?
0: Oh, ik denk dat er heel wat resultaten te boeken zijn geweest, ook voor groenen in de rest van Europa. Kijk maar, we zitten bijvoorbeeld in de regering in Spanje en daar is dankzij ons die energiefactuur met 20% omlaag gegaan, dankzij die investeringen in hernieuwbare energie. In Denemarken hebben wij de verkiezingen recent gewonnen met een campagne die heel hard gericht was op gezond en betaalbaar drinkwater. Heel inspirerend, ook een strijd die er in Vlaanderen zit aan te komen. In Baden-Württemberg bijvoorbeeld, dat is een notwaar conservatieve industriële regio. Ja, daar leveren wij opnieuw de minister-president na heel veel jaren aan stuur. Dus ik denk dat heel veel voorbeelden zijn hoe groenen niet alleen met oplossingen komen voor de problemen waar mensen vandaag wakker van liggen, maar ze ook realiseren. En dat is wat ik op Europees niveau wil organiseren. En natuurlijk ook in België.
1: Ja, maar toch zegt u daarnet, ik wil toch trachten de tijd iets wat te keren. Welke richting moet de fractie volgens u dan uitgaan?
0: Wel, voor mij is het heel belangrijk om die prioriteiten naar voren te schuiven die echt oplossingen bieden voor mensen. Dus echt mensen beschermen tegen die volgende hittegolf. Waar ik voor pleit is een Europees actieplan tegen hittegolven. Koeling in de ziekenhuizen, rusthuizen, bomen in onze steden. Klimaat moet terug bovenop die agenda staan. We hebben die oplossingen, nu moeten we ze nog uitvoeren. En ik wil echt dat die energiefactuur van de mensen omlaag gaat door hen te helpen te investeren in zonnepanelen, in warmtepompen. En dat gaan we financieren, ja, dus eigenlijk met de overwinsten van de fossiele bedrijven.
1: Mm-hmm. Ja, meer inzetten ook op die klimaatadaptatie, want die kritiek was natuurlijk ook soms te horen dat daar te weinig over nagedacht werd. Maar dus dat aanpassen aan dat nieuwe klimaat, dat moet misschien toch nog net iets hoger op de agenda?
0: Dat moet absoluut hoger op de agenda. Ik denk dat we deze zomer allemaal hebben gevoeld en meegemaakt waarom dat zo belangrijk is. Ik heb een aantal weken geleden gesproken met een landbouwer, Renier. Die heeft 3 uur op en af gereden vanuit Limburg om mij zijn verhaal te vertellen. Die heeft echt gezegd, ja, ik was eigenlijk aan het werken niet meer om nog een deftige opbrengst te hebben, maar gewoon om mijn planten in leven te houden. 50 uur extra per week werken gewoon om die te bewateren, terwijl dat anders niet nodig is. Die is trouwens ook naar de Hoge Venen getrokken om te helpen blussen, wat ook gewoon nodig was. Onze regeringen hebben daar de bal volledig verkeerd geslaan. Die waren gewoon niet aanwezig. En dat is ook wat mij hoop geeft, dat er mensen zijn, zoals Renier, die gewoon zelf zeggen, kijk, we gaan dit zelf organiseren. Ook de buurtbewoners daar. Een ongelooflijke golf van solidariteit. Kijk, dat zijn dingen waar wij op kunnen bouwen. Maar absoluut, het gaat over het stoppen van klimaatverandering, maar het gaat ook over het beschermen van mensen tegen die volgende hittegolf of waterbom die er zit aan te komen.
1: Volgende dinsdag is het dat die stemming op de agenda staat en dan weten we wie de co-voorzitters worden. Sarah Mathieu, Europees parlementslid voor Groen, dank u wel.
0: Dank je wel.

0: Happy van Pharrell Williams.
1: De ochtend.
0: Goedemorgen, Olivier.
2: Dag Helen.
0: Geen nieuwe zegen voor de Rode Duivels in de Nations League. Zij zijn minder happy, maar ze zijn wel strijdend ten onder gegaan tegen de Fransen.
2: Ja, puur op klasse geklopt. Hadden de Belgen die ook, zeker en vast, die klasse. Denk opnieuw aan een parate Lammens. Mika Gots, die alweer een constante dreiging was. Romeo Lavia, die bewees bij zijn basisdebuut dat hij misschien wel de beste verdedigende middenvelder is die we hebben. Maar het mocht allemaal niet baten, want efficiëntie en een kans, een goal maken, dat lukte niet. En aan de overzijde viel Michael Olise van Bayern München in. Wereldklassespeler die geen ruimte mag gegeven worden. Dat gebeurde toch. In een minuut 88 viel het doek. Nathan Ngoy had Olise liever niet zo dicht zien komen.
3: Ik denk dat we een beetje stouter moeten zijn op het einde.
4: En wat bedoel je dan? De fout maken op Olise?
3: Misschien fout maken, misschien gewoon pressen of gewoon die bal alles doen dat hij niet winnen gaat eigenlijk. Dus, we gaan leren en volgende keer gaat dat niet gebeuren, dus geen probleem.
2: Ja, leuk beeld trouwens van de Franse bondscoach Zinedine Zidane, die een bal in de buurt keihard wegtrapte toen Olise scoorde. Een fragment dat meteen een eigen leven is gaan leiden op de socials. Maar dat is niet erg, zegt de Franse legende. Hij leefde vooral mee met de actie van zijn speler.
5: Ce qui est sûr, c'est que j'ai accompagné l'action de Mike. Et il a fait une action exceptionnelle. Donc voilà, j'ai vu le ballon là, j'ai dit bon, je suis obligé de shooter dedans. Voilà. Être un peu ridicule, mais c'est pas grave.
2: Even naar onze eigen bondscoach Mark van Bommel dan. De eerste twee partijen onder hem beloven goede dingen, dat ziet hij ook.
6: Maar wel mooi. Ik merk het volgens mij na een uur of na 70 minuten dat het publiek erachter ging staan. Ja, dat is natuurlijk altijd goed. Hè? Dat betekent dat het publiek ook voelt dat we goed bezig zijn, dat we iets te bieden hebben. Dus ja, dat is zeker mooi als je een week bezig bent met deze groep. Dat we dan voor een stadion spelen die meegaat in het spel. En dat willen we ook. We willen het publiek wat bieden. Op een manier zoals ik dat graag zie. Zoals ik zelf ook graag gevoetbald heb. Ja, dat lukte mij niet altijd. Maar dat is wel de bedoeling.
2: Ja, en dat plan van de nieuwe coach van de Duivels is ook helder, zegt hij. Zelfs al na een week training en twee wedstrijden.
6: We zijn begonnen met bereidheid en intensiteit. Dat wil zeggen de manier van druk zetten. Als je uitgespeeld wordt, dat je gelijk teruggaat. Dat je er alles aan doet. Niet 4, 5 of 6. Nee, allemaal. De manier van voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn. Dat is geen garantie dat je dat blijft doen. Maar ik moet zeggen, het zag er wel in mijn ogen langs de kant. Ik weet niet jullie ernaar gekeken hebben, maar het zag er wel aardig uit wat men doen maar.
2: Nou, wat je wel nog mocht opmerken is dat de Fransen niet met hun beste ploeg starten en dat de invallers wel het verschil maakten. Maar dat doet niks af van de prestatie van zijn Duivels, besluit Mark van Bommel.
6: Ja, ze hebben wel aardige banken. Maar ik denk dat je de jongens tekort doet als je nu zegt jullie hebben tegen een B-ploeg gespeeld. Dan de manier van voetballen, hoe ze dat uit willen voeren, dat past niet dat je zegt van je hebt tegen een B-ploeg gespeeld. Maar ik snap je wel. Kijk, de allergrootste namen staan hier op het veld. Maar ik had het ook wel graag willen zien tegen die andere jongens hoor.
2: Dat is misschien voor maandag, maar vrijdag alleszins spelen de Duivels opnieuw thuis, maar dan tegen Turkije. En Turkije staat laatste in de groep met 0-6. Zij verloren gisteravond van Italië met 1-4.
0: Ja, straks om 7:50 analyseert Peter van den Bemt verder door op België-Frankrijk. Mm-hmm. Er kwam ook nog nieuws van Gianni Infantino.
2: Ja, de FIFA-voorzitter voelt dat hij potentieel aan zijn laatste maanden in zijn functie bezig is en doet er alles aan om dat tijd te keren. Veel inspiratie heeft hij niet, moet ik zeggen, want het is de vertrouwde formule van veel geld beloven aan alle mensen die op hem kunnen stemmen. Onder andere UEFA had aangegeven dat de Wereldvoetbalbond met een reserve van bijna 2 miljard euro zit en dat die reserve weer naar de leden mag gaan. En dat is nu wat Infantino gaat onderzoeken al. Dus hij een beetje doorzichtig, maar de lokroep van het geld zal toch bepaalde bonden overhalen om Infantino dan toch maar weer te steunen bij de voorzittersverkiezing.
0: Dankjewel, Olivier.

0: Crazy Little Thing Called Love van Queen. Na zeven hebben we voormalig Vlaams minister-president Chris Peeters aan de lijn. Tot zo.
1: Amai, zo content.
2: Natuurlijk, het is maandag.
1: Oh, dat is juist.
3: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Ja, dat was de deur.
6: Ja.
7: En wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 7 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het aantal mensen die ziek thuis blijven van het werk daalt in de privésector. De vrouw die het symbool werd van de woningcrisis in Spanje mag terug naar haar appartement. En de Rode Duivels verliezen nipt van Frankrijk in de Nations League. Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt het HR-bedrijf Securex, dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Nina Verhagen, wat zeggen de cijfers precies?
0: Dat er een daling is in alle categorieën, zowel korte als middellange en lange afwezigheid. De grootste uitschieter zit er bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar is zelfs een daling van 11%. En ook de korte afwezigheid, dat is minder dan een maand, die daalde fors. Al kan dat te maken hebben met een lichter griepseizoen. Nu, Securex wijst op het effect van bepaalde federale maatregelen, dus van minister Van den Broeke, waardoor zowel werkgevers als ziekenfondsen ziek personeel nu beter opvolgen en sneller kijken naar wat iemand wel nog kan. Er is wel 1 kanttekening: op een gemiddelde werkdag zat in de eerste helft van dit jaar nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan 1 jaar thuis. Daar is de daling van de cijfers het kleinst.
14: Dankjewel, Nina. Vooruitpolitica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gisteravond gezegd in Ter Zake. Vooruit liet gisteren weten dat de partij de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. De partij vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
15: Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik, lees ik, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
14: Als Beels toch zou vasthouden aan haar mandaat als gedeputeerde, dan dreigt de provincie Antwerpen onbestuurbaar te worden. Want dan heeft het provinciebestuur van N-VA en Vooruit geen meerderheid meer. Maar dat klopt niet, zegt Beels. Zij wil gewoon blijven samenwerken. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan voor het fietsbeleid. Voor woon-werkverkeer fietsen we al meer met een elektrische fiets dan met een gewone, zegt Wout Baert van Fietsberaad.
2: Mensen gaan door het gebruik van die elektrische fiets ook veel grotere woon-werkafstanden afleggen. Dat is uiteraard zo voor de elektrische fiets ten opzichte van de klassieke fiets. Maar er is nog meer het geval voor de speedpedelec. Die doet mensen nog veel verder fietsen en ook vooral vrouwen. Verplaatsingen kunnen dubbel tot vierdubbel zo lang zijn.
14: In Frankrijk leggen ambtenaren vandaag massaal het werk neer. In bijna 200 steden zijn er protestmarsen en wordt er gedemonstreerd, onder meer omdat de benzineprijzen erg hoog zijn en de Franse regering deze week nieuwe besparingen zal aankondigen. Meer uitleg van correspondent Frank Renaud.
16: De stakingen en demonstraties komen op een gevoelig moment. De Franse regering presenteert deze week de begroting voor volgend jaar en er komen nieuwe bezuinigingen aan. Tegelijkertijd is de benzineprijs, net als in andere landen, tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. Daarom zijn er vandaag in heel Frankrijk acties, stakingen en demonstraties. De deelnemers eisen boven alles hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. En daar kan de regering wel eens gevoelig voor zijn. Over ruim 6 maanden zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en niemand wil de kiezers nu te veel tegen de haren instrijken. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. Ook de politie doet mee en eist hogere lonen. En opvallend, brandweermensen staken al een paar dagen en gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
14: En ook in Frankrijk zijn 164 mensen opgepakt tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. In en rond Parijs blokkeren de scholieren al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Er waren ook al protesten in Marseille, Lille en Sedan. Op verschillende plaatsen leidde dat tot geweld. Er vielen al 27 gewonden, daarbij agenten, leerlingen, maar ook schoolmedewerkers. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken rechtvaardigt niets het in gevaar brengen van leerlingen, personeel of politieagenten. Voor vandaag heeft de onderwijsvakbond opgeroepen tot een landelijke blokkade van middelbare scholen. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen tot groot protest geleid in verschillende Spaanse steden. Katrien van der Schot, wat weten we intussen?
17: Wel, Mari Carmen is het symbool geworden van protest tegen de woningcrisis. Ze woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen en dat voor de komende 8 jaar. De Spaanse premier Sanchez staat steeds meer onder druk om ook een structurele oplossing te vinden. Zijn regering wil vandaag een nieuw woondecreet voorleggen met dringende maatregelen voor al wie lijdt onder de huizencrisis, dat zei Sanchez gisteravond.
18: Para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España.
17: Ja, de vraag is of dat volstaat om de woede te bedaren. In Barcelona en Sevilla kwamen gisteravond duizenden betogers op straat. En het tentenkamp op de centrale Puerta del Sol in Madrid wordt steeds groter.
14: Katrien van der Schoot, dankjewel. Sport. De Rode Duivels hebben in de Nations League op de valreep verloren van Frankrijk met 0-1. Een verslag van Peter van den Bemt.
19: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt. Maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon. Met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk. Met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels. Maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen. Met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
14: Volgens aanvoerder Jurie Tielemans hadden de Duivels op zich wel een goede match gespeeld.
20: We moesten gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen en dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
14: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm met maxima van 24 tot 29 of lokaal zelfs 30 graden. Morgen blijft het nog warm met soms mooie opklaringen tot 28 graden dan. Morgenavond wel kans op regen. Donderdag opnieuw opklaringen vanuit het westen. Het wordt dan koeler tot 22 graden. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. Daarmee begon dit nieuws. In de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%. Wel vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij de werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten, is de daling het kleinst. Meer op vrtnieuws.be.
21: Op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot in Diegem. Daar is de weg net vrijgemaakt. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Vertragen naar Brussel doe je met 15 minuten op de E40 vanaf Aalst. Nog eens 15 minuten op de E19 vanaf Peuty. Hetzelfde op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. En op de E40 vanaf Heverlee nog eens 15 minuten. File rijden richting Antwerpen met een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. 15 minuten bij op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En richting Beveren hetzelfde tussen de A12 en Lillo.
12: Radio 1.
22: De Ochtend.
12: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
23: Goedemorgen. Na allerlei soorten incidenten of dreigingen die we de voorbije maanden in Europa gezien hebben, duikt de vraag op of we te mak reageren op die escalaties. Chef Defensie Frederik van Sina heeft een antwoord klaar.

0: The Look of Love van ABC. Het was gisteren een bijzonder chaotische dag voor de Vlaamse regering. Dat is het minste wat je kan zeggen. De septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen moest op de valreep worden uitgesteld. De onderhandelingen zaten in de laatste rechte lijn. Maar toen moest alles plots worden opgeschort omdat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel waren geworden. En dus moest Diependalen uitstel vragen. En die kreeg hij tot morgen namiddag 2:00. Heidi van Rompuy van onze politieke redactie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Helen.
0: Dat betekent dan dat ze vandaag opnieuw samenkomen om dat akkoord dan toch nog af te kloppen?
1: Wel, officieel hebben we voorlopig toch nog geen timing gehoord. Ik denk dat na de passage van Diependalen gisteren in het parlement iedereen vooral eerst eens eventjes in zijn bed is gekropen om te bekomen van wat er allemaal gebeurd was. Een beetje slaap in te halen. Dus er is voorlopig nog geen agenda. Maar iedereen gaat er wel van uit dat ze elkaar in de loop van de dag wel zullen zien. Want ja, die klok blijft natuurlijk tikken. Hè. Morgen namiddag 2:00. Dat zal er al snel zijn. Eén ding is wel al duidelijk. Het zal voorlopig zonder minister Hilde Krevits van het CD&V zijn. Zij moet voorlopig nog rusten. Dus Job Broens zal daar de honneurs waarnemen voor CD&V.
0: Ja, maar volgens Diependalen zaten ze heel dicht bij een akkoord. Kan het dan niet heel snel gaan?
1: Ja, volgens Diependalen in elk geval wel. Hij had het gisteren zelfs over dat ze maar een kwartiertje nodig zouden hebben, dat ze enkel nog de tabellen moesten overlopen. Ook Job Broens was eigenlijk heel duidelijk. Hè. Die zei van ja, we waren eigenlijk klaar om naar het Vlaams parlement te gaan. Maar bij Vooruit klinkt dat toch iets minder stellig. Nu, zij zeggen ook wel van er was plots vooruitgang, alles zat wel in een stroomversnelling. Maar er waren toch nog bepaalde punten in dat finale compromis dat Diependalen had voorgelegd, dat voor hen toch nog moesten worden uitgeklaard. Zij wilde ook dat er duidelijke afspraken zouden worden gemaakt over waar er dan concreet binnen bepaalde domeinen bespaard zou worden. Dus een kwartiertje, dat lijkt me misschien optimistisch. En natuurlijk heb je nu ook het risico. Iedereen is van tafel gegaan. Alles heeft stilgelegen. Eventjes weg uit de hele bubbel, de onderhandelingsbubbel. Dus we gaan ook moeten zien welk effect dat heeft natuurlijk op de gesprekken.
0: Ja, nu, er is intussen wel al een en ander gelekt uit dat finale compromisvoorstel van Diependalen. Hè?
1: Ja, er staan een aantal heel concrete dingen in. Wat we al wel zeker lijken te weten is dat die verhoging van de prijs van de dienstenchecks er komt, van 10 naar 12 euro. Nu, andere dingen die ook in dat compromisvoorstel staan is onder andere een besparing op het groeipakket, dat we beter kennen als de kinderbijslag. Dus die zou je niet meer kunnen krijgen tot 25 jaar voor studenten die nog thuis wonen, maar tot 23 jaar. De registratierechten zouden ook verhoogd worden. Niet alleen voor woningen boven de 500.000 euro, zoals eerst sprake van was. Maar eigenlijk voor alle woningen zou dat opnieuw van 2% naar 3% gaan, terwijl die eigenlijk net verlaagd waren. En dan zit er in dat voorstel van Diependalen ook nog 300 miljoen euro aan besparingen op subsidies liever. Dus dat was zijn best en final offer dat gisteren op tafel kwam. En we zullen nu zien wat er dan finaal wordt afgeklopt.
0: Nu, gisteren was er in het Vlaams parlement al meteen veel kritiek te horen bij de oppositie. Ze vinden dat de Vlaamse regering gewoon veel te laat begonnen is. Minister-president Diependalen heeft dat dan ontkend. Ik stel voor dat we nog even luisteren naar wat hij zei.
2: Ik denk inderdaad dat die werkwijze, en dat weten we eigenlijk, hè, dat is niet de ideale manier van werken. Het is ook zeer moeilijk om een andere manier van werken te vinden. Het is heel moeilijk, want we zijn in deze eigenlijk een beetje atypisch, maar heel vroeg begonnen. Hè. We hebben al de eerste keer in eind augustus gepraat. Maar dan nog is het toch die laatste nachten of die laatste uren nodig om tot een akkoord te komen. Dat is geen goede manier van werken, maar zo is dat nu eenmaal.
0: Is het een terechte kritiek van de oppositie?
1: Wel, je kan je natuurlijk altijd afvragen of ze misschien toch te veel hebben uitgesteld en gerekend op dat laatste weekend. Want dan bleek toch vooral dat het water met Vooruit nog wel heel diep was. Het was ook een beetje een gek weekend met veel onderbrekingen in de gesprekken. Zondag bijvoorbeeld zaten ze dan heel tijd kort samen met de kern, dan weer technisch overleg, dan weer één op één bilaterales. Dus daar komt ook wel wat kritiek op Matthias Diependalen. Maar goed, hij zegt het zelf. Het is niet dat er geen enkel voorbereidend werk gebeurd was. En je voelde tegelijk ook wel dat natuurlijk de druk van die deadline, van die septemberverklaring, dat net dat voor een bepaalde dynamiek rond de tafel zorgt, dat dan, net zoals Diependalen het zelf zegt, dat pas dan bepaalde partijen ook wel bereid zijn om moeilijke toegevingen te doen. Dus dat hoort er misschien een beetje bij.
0: Zo is dat. Heidi van Rompuy van onze politieke redactie. Dank je wel. En we gaan er meteen ook op door met Chris Peters. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Voormalig Vlaams minister-president. De kranten winden er ook geen doekjes om. Hè. Folteronderhandelingen lees ik, het hoogtepunt van macho-gedrag. Onderhandelen tot je er letterlijk bij neervalt. Het is u ook niet vreemd, hè, meneer Peters. Hoeveel nachten heeft u aan de onderhandelingstafel doorgebracht? Kan u dat op één hand tellen?
3: Dat denk ik niet, maar ik wens voor eerst de twee personen spoedig herstel toe. Mm-hmm. Nu, ik heb nachtelijke vergaderingen meegemaakt op Vlaams niveau, op federaal niveau, maar ook op Europees niveau. Dus het is niet alleen een Vlaams gegeven. En hoe komt dat? Omdat bepaalde compromissen eigenlijk maar tot stand kunnen komen na een lang vergaderen. En nachtelijke vergaderingen zijn natuurlijk niet wenselijk, maar soms niet te vermijden. En zeker wanneer het gaat over begroting, regeringsformaties of heel belangrijke dossiers. Nu, de mensen weten niet voldoende hoe eigenlijk dat tot stand komt, zo'n nachtelijke vergadering. En een van de belangrijke elementen, mijn inziens, is dat er bilaterales zijn. Men zit voor een bepaalde periode samen en dan beslist de minister-president of de premier, we gaan bilaterales organiseren. Dat wil zeggen dat één partij of een delegatie ministers bij de minister-president langskomt om daar een uur, twee uur over te discussiëren. En de andere ministers zitten dan te wachten. En dat is een mechanisme dat heel veel tijd vraagt. En dan zit men binnen de kortste keren tot 's morgens vroeg te vergaderen.
0: En dat kan enkel 's nachts?
3: Wel, de vraag is natuurlijk, stel u voor, en ik heb ook alle kranten gelezen, Marteling enzovoort, dat u zegt, goed, wij gaan een bilaterale organiseren met één partij en de anderen kunnen dan naar huis gaan. En dan komen ze 's morgens terug. Een van de problemen is dat men dan natuurlijk niet alleen de media, maar ook de achterban gaat informeren en dan komt er nog heel wat andere reacties teweeg. En dan gaat men eigenlijk de processie van Echternach organiseren. Stap vooruit, twee stappen achteruit enzovoort. Dus nogmaals, nachtelijke vergaderingen zijn niet wenselijk. Maar in sommige gevallen zijn ze niet te vermijden. Ik denk bijvoorbeeld aan Europees niveau. Ik heb nachten onderhandeld over de visquota. Dat is ook zo'n bilateraal gebeuren. En daar gaat ook minstens één nacht over.
0: Ja, dus u zegt het maakt eigenlijk deel uit van de strategie. Is er toch ook wel wat testosteron mee gemoeid? Hè? Het idee van kijk eens waar wij voor gevochten hebben?
3: Ik heb daar minder dat aanvoelen gehad. Het gaat over een politiek compromis sluiten. En dat is niet eenvoudig. Men zal water bij de wijn moeten doen, alle partijen. En dat vraagt tijd. En een politiek compromis, daar is niets verkeerd mee. Maar daar heb je tijd voor nodig. En ik ga ervan uit dat zo'n nachtelijke vergaderingen één of twee keer per jaar plaatsgrijpen. Dat geen routine is. Maar nogmaals, het hoort bij het politiek gegeven, niet alleen op Vlaams, maar ook federaal en Europees, om tot een politiek compromis en gedragen besluit te komen.
0: Maar de vraag is dan ook, komen daar de beste maatregelen uit? Bent u soms al eens wakker geworden de dag nadien en gedacht van dat was misschien toch niet zo'n fris idee dat daar is doorgeduwd?
3: Ja, het is natuurlijk ook een compromis dat men zoekt. Hè. Dus op een bepaald moment gaat men wat moeten toegeven, maar mensen moeten ook begrijpen, daar zitten heel veel technici rond die nachtelijke vergaderingen. Kabinetchefs, maar ook adviseurs enzovoorts. Het komt er eigenlijk op aan dat de minister-president, de leider van die nachtelijke vergadering, die bilaterales toch tot een minimum kan beperken. En ook voldoende creatief is om voorstellen te formuleren waardoor dat proces toch op een goed einde kan afgesloten worden.
0: U zegt het is niet wenselijk, maar het hoort erbij. Is het eigenlijk wel nog van deze tijd of te verantwoorden? Want de vraag is dan ook welk signaal geef je daarmee als overheid?
3: Ja, ik wil een beetje tegengas geven. En ten eerste, als men de politiek van nabij volgt, dan weet men dat bepaalde politieke compromissen verschrikkelijk moeilijk zijn. En dat vraagt tijd. Dus ik ben het niet eens met diegenen die zeggen dat dat is niet meer van deze tijd enzovoorts. Het heeft te maken met de complexiteit van het dossier en ook de manier waarop men dat organiseert. Ik heb met premier Martens, met De Hane, met heel veel premiers en anderen genegocieerd, ook als sociale partner. Ik denk dat de complexiteit niet verminderd is. is en dat men er moet van uitgaan dat bij heel belangrijke dossiers men toch de nodige tijd neemt. Ja. En dat hoeft niet elke keer een nacht te zijn, verstaan me niet verkeerd, maar dat is meestal wel het geval.
0: Oké, dus u ziet het niet meteen veranderen en het hoeft voor u ook niet te veranderen?
3: Enfin, het is natuurlijk altijd beter dat er geen zeer complexe dossiers moeten genegocieerd worden. Dus laat ons ervan uitgaan dat in bepaalde regimes er geen nachtelijke vergaderingen zijn, omdat een dictator met zichzelf kan onderhandelen en dat is vrij snel gedaan. Maar wanneer men met een complexe politieke situatie zit, met verschillende politieke partijen en men wil tot een akkoord komen, dan heeft men tijd nodig en is, nogmaals, het niet wenselijk, maar niet te vermijden dat er een nachtelijke vergadering plaatsgrijpt.
0: Ja, heeft u mevrouw Krivits al gehoord?
3: Nee, maar ik ga ervan uit dat zij spoedig herstelt. Want natuurlijk, de gezondheid gaat bovenal van alle mensen die zo'n nachtelijke vergadering daaraan deelnemen. Dus ik hoop dat zij en ook de kabinetchef zeer snel hersteld zullen zijn. En dat ik wil ook nog eens een lans breken dat sommigen zeggen in de privé gebeurt dat niet enzovoorts. De situatie politiek en het bedrijfsleven is volledig verschillend en dus niet te vergelijken.
0: U wenst hen het beste toe en wij natuurlijk ook. Dankjewel, Chris Peeters, voormalig Vlaams minister-president.

0: Een selfie van Angèle. Het is al eind september. Ik moet de Vlaamse regering niet meer zeggen. Dat betekent niet enkel een septemberverklaring. Het betekent traditioneel ook een drukke periode in onze musea, Jasper.
1: Ja, want er openen de komende weken bijzonder veel expos. Je hebt de heropening van het Designmuseum Gent dit weekend. In Brussel gaat het over Jean Brusselmans in Beaux-Arts. En in het KMSKA in Antwerpen wordt nog hard gewerkt aan een overzichtstentoonstelling met werk van Philippe Aguirre.
0: Hoor ik daar de achternaam van collega Farah de Aguirre?
1: Wel ja, het is haar neef, kunstenaar Philippe Aguirre. Zijn werk is nu nog te zien in Venetië tijdens de Biennale. Een van de gekozen kunstenaars daar, een hele eer. Maar een expo in zijn eigen stad, Antwerpen, waar hij zijn twee ateliers heeft, dat is toch minstens even spannend, vertelde hij aan Joris Vergeijlen op atelierbezoek.
2: Het is heel bijzonder en fantastisch om in uw eigen stad te mogen tentoonstellen in een historisch museum dat ik heel goed ken. Vooral omdat ik als student aan de academie daar heel veel ging tekenen en kijken naar de grootmeesters. En nu mag ik mijn werk naast die meesters plaatsen. Dus dat is een heel speciale ervaring. Ik had het nooit durven dromen eigenlijk.
0: Ja, te zien in Venetië vanaf zaterdag deze grote expo in KMSKA. Philippe Aguirre is toch niet de allerbekendste naam, of vergis ik mij?
1: Het is een kunstenaar die al vaak te zien was, maar die bij het grote publiek niet altijd een belletje doet rinkelen. Het is geen Tuinmans of Boremans. En misschien net daarom dat het KMSKA hem vroeg voor deze overzichtsexpo. Je kan het een kennismaking noemen met het werk van Philippe Aguirre, of toch vooral van zijn beeldhouwwerken. Hij vertelt wat er zoal te zien is.
2: Eigenlijk een heel overzicht van mijn werk. Het begint met werkjes begin jaren 80, ik denk 83, toen ik studeerde aan de academie, tot werken van 2026. En nu dus focus op het sculpturale.
1: En die overzichtstentoonstelling opent dus zaterdag voor het publiek.
0: Ja, en dan dit jaar, najaar, nog meer Aguirre in Antwerpen, heb ik begrepen.
1: Ja, want hij werkt ook aan een metershoog standbeeld om voor het museumgebouw te plaatsen. Een nieuw permanent kunstwerk buiten aan het KMSKA. Een ruiterstandbeeld dat je van ver zal kunnen zien.
2: Het museum heeft mij gevraagd om een groot werk te creëren voor de tuin van het museum. En ik heb dan een voorstel gedaan, een beeld dat ik ooit heb ontworpen voor het museum. Dat is een ruiterstandbeeld eigenlijk. Maar niet met één koning erop, maar twee figuren die op het paard staan. Het beeld zal 6 meter zijn en dan komt er nog een sokkel bij. Nu, de omgeving, het museum is zo groot. Het beeld komt ook te staan naast volgroeide bomen. In die zin moet dat wel een bepaalde grootte hebben. Dus ik hoop dat het goed wordt.
1: En dat hopen ze in het KMSKA wellicht ook. Het beeld moet nog gegoten worden. En eind dit jaar wordt dat nieuwe werk van Philippe Aguirre aan het KMSKA geplaatst, als alles goed gaat.
0: Ja, maar eerst kunnen we de man dus beter leren kennen. De overzichtstentoonstelling van Philippe Aguirre, met werk uit de jaren 80 tot nu, vanaf zaterdag te zien in het KMSKA in Antwerpen.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: VRT Radio 1.
9: De Ochtend.
0: 7:30, Jasper. En voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald.
1: Ja, het ging om een daling met bijna 7% in de eerste helft van dit jaar. Vooral mensen die minder dan een jaar thuis zaten. En die daling zou het gevolg zijn van bepaalde federale maatregelen, waardoor zowel werkgevers als ziekenfondsen ziekenpersoneel nu beter opvolgen. Vooruit Politica Ginny Beels zal geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. De partij Vooruit liet gisteren weten dat ze de samenwerking met Beels stopt omdat ze niet loyaal zou zijn. Vooruit wil dat ze haar mandaat als gedeputeerde teruggeeft, maar dat is Beels dus niet van plan.
0: Ja, wij gaan nog altijd op zoek naar reacties bij Vooruit en de provincie.
1: En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels nipt verloren van Frankrijk met 0-1. De wedstrijd leek lang naar een 0-0 gelijkspel op te lopen tot de Franse stervoetballers invielen. Michael Olise scoorde 3 minuten voor het einde.
0: Weer vrouw Jacot Brokke, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Het wordt heel warm vandaag. We gaan zelfs opnieuw een warmterecord breken.
10: Ja, zo ziet het er wel naar uit alleszins. Met vandaag temperaturen in het centrum tot 28 graden. En het vorige dagrecord dat staat op iets meer dan 27 graden. Dus de kans zit erin dat we dat vandaag breken. Lokaal kan die temperatuur nog verder oplopen tot 29 graden. Zeker in het oosten van het land. Eventueel een zeer lokale 30 graden zit daar ook in. En dat onder invloed van veel zon vandaag. En ook de wind die waait uit het zuidoosten. En die dus nog warme lucht uit het zuiden met zich meebrengt. Dat is een zwak tot matige wind vandaag. En dan vanavond en vannacht blijft het gedeeltelijk bewolkt en blijft het nog lange tijd zacht met uiteindelijk minimumtemperaturen rond zo'n 20 graden. Morgen dan hebben we nog maxima die opnieuw tot een 7 of 28 graden kunnen oplopen. Maar we gaan wel al wat meer bewolking zien vanaf het westen met eventueel naar de avond toe daar ook al wat licht gedruppel. En uiteindelijk in de nacht van woensdag op donderdag trekt een regenzone voorbij die ook op donderdag nog even blijft hangen over het oosten van het land dan vooral. En dat brengt ook wat frissere temperaturen met zich mee. Nu ja, frisser. Het wordt zo'n 21 graden, wat uiteindelijk voor de tijd van het jaar ook nog altijd zeer zacht is. En die 1 à 20 graden die blijft nog tot vrijdag en tot in het weekend ook nog hangen, met dan wat meer kans op zon.
0: Dankjewel, Jacot.
10: Alsjeblieft.
8: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
1: Door een ongeval op de E17 richting Kortrijk zijn in Zwijnaarden de linker- en de middenrijstroken afgesloten. Op de binnenring rond Brussel een half uur erbij tussen Grootbijgaarden en Machelen. Op de buitenring een kwartier filegolven tussen Waterloo en Tervuren. Traag naar Brussel een kwartier op de E40 vanaf Aalst. Ook een kwartier op de A12 vanaf Londerzeel. 20 minuten op de E19 vanaf Peutich. Op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. In Holsbeek is een ongeval gebeurd. 20 minuten erbij. Op de E40 vanaf Heverlee, 25 minuten. Op de E411 vanaf Jezuseik, ook 20 minuten. Traag naar Antwerpen op de E313. Een half uur extra vanaf Massenhoven. 20 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. Een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent gaat het 20 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland verlies je nog een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost.
9: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
8: Radio 1.
9: De Ochtend.
8: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: This is the Life van Amy MacDonald.
1: De ochtend.
0: De Nationale Veiligheidsraad komt vrijdag bijeen over de hybride bedreiging, Jasper.
2: Ja, de veiligheidsdiensten en de bevoegde kabinetten werken aan een plan en maatregelen om onze kritieke infrastructuur beter te beschermen, want ook België kan een aantrekkelijke doelwit zijn. Denk maar aan de haven van Antwerpen, de gasterminal in Zeebrugge of het hoofdkwartier van de NAVO. En die bezorgdheid komt er natuurlijk na de vele incidenten in Europa de afgelopen maanden. Begin augustus was er nog die drone met explosieven bij de luchthaven van Leipzig, vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. En daarbij wordt naar Rusland gekeken. En geregeld vliegen ook drones het NAVO-luchtruim binnen, onder meer in de Baltische Staten, Roemenië en Polen.
0: Goedemorgen, defensiechef Frederik van Sina.
3: Goedemorgen.
0: Ja, de Nationale Veiligheidsraad die bijeenkomt over hybride dreigingen. Waarom nu? Is dit nu dringend nodig?
3: Wel, die bedreiging in het hybride spectrum is inderdaad iets dat we de laatste maanden, eigenlijk sinds begin van het jaar, toch wel hebben zien opschalen. De Duitsers hebben nu werkelijk geattribueerd. Hè, die mogen wel van een aanval spreken op dat vliegtuig in Leipzig. Het is heel moeilijk om te attribueren aan Rusland. Hè. Ze zijn meesters in het gebruiken van tussenpersonen. Maar de veiligheidsdiensten geven toch wel aan dat we regelmatig naar het oosten moeten kijken. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, ja, het is wel heel veel geweest de laatste tijd. Vandaar dat de regering die Nationale Veiligheidsraad bij elkaar roept.
0: Ja, en u spreekt over incidenten sinds het begin van dit jaar al. Is er nu dan een nieuwe concrete aanleiding?
3: Wel, we hebben nu het incident in Fairford. Dat toch wel... De Britten houden voorlopig de kaarten tegen de borst, maar onze veiligheidsdiensten zijn toch in contact om te zien van welke richting dit nu weer kwam, zou ik zeggen. En je hebt toch veel inlichtingen die wij krijgen, met name van de oostelijke bondgenoten, die wijzen op die toename van al die incidenten. Dus de veiligheidsdiensten houden de zaak goed in de gaten en dan is het goed voor de regering om af en toe eens op de hoogte gebracht te worden van heel het plaatje.
0: Ja, dus niet meteen een concrete andere aanleiding in ons land bijvoorbeeld, daar gaat het niet over.
3: Daar gaat het op dit ogenblik niet over. Maar natuurlijk, er is een interdepartementele aanpak van al die incidenten. Met name in het drone-verhaal. Toch wel een poging om alle veiligheidsdiensten, alle actoren samen te laten werken. Om een beter beeld te krijgen van die bedreiging. En dat wordt nu meegedeeld aan de regering, zonder dat er inderdaad nu een specifieke trigger is.
0: Ja, maar ik kan mij toch wel inbeelden dat ook ons land moet opletten, geviseerd kan worden. Wat kan er bij ons een doelwit zijn waar we nu echt voor moeten gaan opletten?
3: Maar België huist, zoals uw collega zei, inderdaad veel, tussen aanhalingstekens, interessante doelwitten. We hebben de NAVO, we hebben Euroclear, we hebben de havens. We hebben belangrijke militaire basissen in ons land. Ons land is ook een logistiek transitland. Hè. In geval van conflict zullen veel versterkingen via de Belgische havens en luchthavens aankomen om dan naar het oosten te gaan. Dus wij zijn inderdaad een heel interessant land voor tegenstrevers.
0: En die CITES worden dat ook de afgelopen maanden dan ook extra beveiligd?
3: Wel, die zijn nu al in een hoge graad van beveiliging. Onze militaire basissen, afhankelijk van de basis natuurlijk, maar de meest gevoelige basissen, zijn al in een verhoogd niveau van beveiliging. Daarnaast worden veel inlichtingen gedeeld met onze NAVO-partners, met de verschillende diensten in België. Dus wij zijn zeer waakzaam, ja.
0: Ja, u verwijst daarnet naar het incident in de UK, waarvoor men naar Iran kijkt, zeggen we voorzichtig. We kijken natuurlijk ook vaak naar Rusland. Hoe moeten we dit zien? Zijn ze ons aan het testen? Is het dat?

0: Wel, we zien dat Rusland het is toch al in zijn vijfde oorlogsjaar zit in Oekraïne. Het ging op een paar dagen geregeld zijn. Dat heeft toch wel echt anders uitgepakt. Ze zitten vast in die modder in Oekraïne, hoewel dat ze nog traag maar gestaag verder gaan. Mensen moeten zich voorstellen, dat gaat aan een... gepaard met een enorme menselijke kost. Al ongeveer 1,5 miljoen casualties. Dus dat zijn gesneuvelde, zwaar gewonden, gedeserteerd en zo verder. 1,5 miljoen op die 4,5 jaar. Er zijn weinig landen buiten de Russische Federatie die dat aan hun eigen bevolking kunnen aandoen. Maar dus ze zitten relatief vast in Oekraïne. Oekraïne heeft die westerse steun, met name van Europa, echt wel nodig om het gevecht te blijven aangaan met de tegenstander. En ja, zij willen natuurlijk die steun ondermijnen. Mm-hmm. Rechtstreeks ondermijnen door, zoals we in Leipzig gezien hebben, een vrachtvliegtuig vol munitie eventueel te treffen. Ja. Maar ook de wil, vooral de wil van die staten ondermijnen. De steun van de publieke opinie en zo verder. En daarbij zijn ze natuurlijk verstandig genoeg om onder het niveau van dat fameuze artikel 5, dus mm-hmm. de wederzijdse bijstandclausule, te blijven. Want een rechtstreekse confrontatie met de NAVO kunnen ze vandaag niet winnen, vermits veel van hun krachten gebruikt worden in Oekraïne. Ja. Maar ja, de Oekraïners kopen eigenlijk tijd voor ons, zodanig dat wij na die 35 jaar disinvestering onze defensie weer op orde kunnen brengen in België, maar ook in Europa.
1: Ja, en moet intussen onze alertheid dan niet gevoelig omhoog gaan? Want je zou kunnen redeneren dat het risico bestaat dat we beetje bij beetje in slaap worden gewiegd en niet meer opkijken van al die incidenten, en dat dat nu net de bewuste de strategie is van Rusland?
0: Wel, ik kan u verzekeren dat het tegendeel waar is. Wij zijn uiterst alert. Inlichtingen worden gedeeld. De oostflank van de NAVO, dus bij de oostelijke bondgenoten, is aanzienlijk versterkt. We hebben daar trouwens ook Belgische contingenten, landtroepen, vliegtuigen, af en toe een schip. Dus wij zijn echt wel schouder aan schouder, met onze NAVO-bondgenoten daar in het oosten. Dus wij zijn uiterst waakzaam daar. Natuurlijk, maar ook hier in eigen land.
1: Ja, uiterst alert, zegt u, uiterst waakzaam. Vindt u, om op punt te blijven staan, dat er misschien zelfs nog extra investeringen moeten komen op dat vlak, bovenop al hetgeen dat er al beslist is?
0: Wel, dat gebeurt. Hè. Bijvoorbeeld in het drone-dossier. We hebben verleden jaar dat vooruitgeschoven drone-dossier gehad. Die fameuze 50 miljoen. Wel, dankzij dat dossier kunnen wij nu onze basissen beter beveiligen. Dat materieel is nu allemaal grotendeels geleverd. Is in gebruik genomen. Dus onze belangrijkste basissen zijn vandaag beter beveiligd tegen een drone-dreiging dan een jaar geleden. Dus dat is toch positief. Mm-hmm. We zijn nu bezig met sensoren van ook andere actoren, zoals Skies en andere actoren, te gaan integreren in ons luchtcommandocentrum. Ja. Dus we nemen continu acties om de veiligheid te verbeteren van onze kwartieren en dus ook van de bevolking.
1: Ja, hoe groot of hoe klein is de kans dan dat als er echt eens een hele grote aanval komt, dat die ook slaagt? Is ons leger dan klaar om te reageren?
0: Wel, de NAVO is een defensief bondgenootschap. Dat moet iedereen goed beseffen. Belgische Defensie, na 35 jaar disinvestering, is zich aan het versterken. Daar is natuurlijk een tijd voor nodig. Hè. Die tijd die de Oekraïners voor ons kopen. We worden elk jaar sterker, dus ik wil de bevolking ook geruststellen. De NAVO is sterk en ook wij worden elk jaar sterker. Maar we gaan nog een tijd nodig hebben. Ja. Wij zullen nooit aanvallen als NAVO. Maar ik kan u verzekeren, moest Rusland het in zijn hoofd om een actie te voeren boven dat fameuze artikel 5, dan zal de NAVO keihard terugslaan.
1: We worden sterker, maar zijn we hier en nu al sterk genoeg?
0: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Hè. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Hè. Die defensieindustrie die echt wel moet opschalen. Gebeurt, maar mondjesmaat. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
1: Ja, dat is misschien niet helemaal geruststellend, want de Poolse premier Tusk die zei onlangs dat Rusland binnenkort van plan is landen die Oekraïne steunen aan te vallen en dat dan als een ongeluk voor te stellen. Is dat ook informatie die u heeft?
0: Maar ik denk dat er twee zaken zijn. Er is enerzijds de mogelijkheid van Rusland om een massale aanval te doen op een NAVO-land. Dat kan vandaag, daar geloof ik persoonlijk vandaag niet in. Het is wel zo dat wanneer wij samen zitten met die NAVO-chefs, er steeds gesteld wordt dat eens dat de oorlog in Oekraïne stopt, Rusland in staat zou zijn een paar jaar later wel voldoende op krachten te zijn gekomen. Maar er is een tweede zaak, en ik heb dat nu twee weekends geleden voor de eerste keer gehoord, toch wel ongerustheid bij met name oostelijke bondgenoten die zeggen, ja, Rusland zou wel eens kunnen dat fameuze artikel 5, die wederzijdse bijstandsclausule van de NAVO, te gaan testen door een beperkte aanval of actie tegen een bondgenoot. Om dan eigenlijk te gaan testen, ja, heel dat NAVO-overlegmodel, hè, dat voorafgaand aan militaire actie moet gebeuren. Hoe werkt dat eigenlijk? Zouden alle deelnemers dan deelnemen? Hoe zit het met de relatie met de Verenigde Staten,
1: beperkt,
0: die toch wel in turbulentie zit? Dus ja, dat zijn verschillende scenario's mogelijk. Hè. Dat kan een soort valse vlag-operatie zijn, hè, door met Oekraïne. Oekraïnse drones die ze buitmaken. En dan op kritische infrastructuur gaan laten neerkomen bij een bondgenoot. Dat kan zelfs even een deel van een land bezetten zijn, terug wegtrekken of dat deel vasthouden. Daar zijn gradaties in mogelijk. Mm-hmm. Weer al, de Russen zijn meesters in het flirten met die grens. Tot nu altijd onder die grens. Maar er leeft toch de vrees dat het vroeg of laat wel eens boven die grens zou kunnen komen.
1: Defensiechef Frederik van Siene, hartelijk dank.
0: Dank u wel, prettige dag.

0: is nooit een Jan. Raymond van het Groene Woud, het verschil met mijn vriend Jan Jasper. Na 8 uur is Egbert Lachaert onze gast.
1: Ja, 3 weken geleden nog fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Intussen zetelt hij als onafhankelijke. En in de afspraak op vrijdag reageerde partijvoorzitter Frederik de Gucht vorige week op zijn vertrek.
2: Ik had de ambitie om een van de spelers te veranderen van positie in de opstelling. En dat is op een zeer spijtige manier in het nieuws gekomen. Dat was niet de bedoeling, dus ik heb daar zeker een deel mijn verantwoordelijkheid in. Ik had dat sneller en beter moeten communiceren. Daar is een zeer emotionele en ik denk ook begrijpbare reactie opgekomen. En ik kan mij ook niet van de indruk ontdoen dat dit misschien wel voor Egbert als persoon misschien de druppel was in een verhaal van een aantal jaren en dat hij voor zichzelf misschien op zoek was waar naar rust.
1: Ja, Lachaert reageert hier straks zelf op zijn plotse ontslag, maar ook op die nachtelijke onderhandelingen van de Vlaamse regering. Daar heeft hij ook een duidelijke mening over en ook over zijn nieuwe plannen.
3: Radio 1. De ochtend.
0: Helaas, geen tweede overwinning voor de Rode Duivels gisteren. De Italianen gingen vorige week voor de bijl. Maar de Fransen blijken toch nog altijd een klasse te sterk. Invaller Michael Olise zorgde in het absolute slot voor de 0-1 overwinning.
4: Opletten voor een tegenaanval met Olise. De Kuiper moet rennen. De Kuiper houdt hem vast, kan hem niet tegen de grond krijgen. Ai, ai, ai, Olise, ai, ai, ai, toch. Ai, ai, ai, toch. Eén actie van Olise die iedereen voorbij rent. De Kuiper al zijn hebben en houden erin gegooid om hem toch tegen te houden, om hem te val te brengen. Maar het lukte niet.
0: Ja, we horen Peter van den Bemt aanwezig in het Boudewijnstadion. En nu ook hier. Dag Peter.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De Belgen hebben stand gehouden tot die voorlaatste minuut. En dan liep het mis, hè. Was het onvermijdelijk?
5: Ja, op dat moment niet meer, zou ik zeggen. Want je hoorde mij zeggen, de Kuiper deed er alles aan om hem ten val te brengen. Want hij vertrok, denk ik, 1 meter of 10 onder de middenlijn. De Kuiper stond misschien ook wel een beetje ver uit positie, zo op 2 minuten van het einde, terwijl je een 0-0 vast heeft tegen Frankrijk. Dus in die zin was het te vermijden. Hadden er misschien een paar kunnen ingrijpen. Maar over het geheel van de wedstrijd was Frankrijk duidelijk de betere ploeg. Dus de overwinning hebben de Fransen zeker niet gestolen. Maar het kwam wel aan natuurlijk, want tegen dit Frankrijk, zelf zonder als een vedette, was dat toch een gouden puntje geweest met het oog op de tweede plaats, want dat is waarvoor de andere drie in deze groep toch spelen.
0: Ja, het blijft een oninneembare vesting in Frankrijk.
5: Ja, kijk, als supporter van de Belgen kan ik mij voorstellen op de tribunes dat het misschien niet altijd even leuk was, maar ja, het was gewoon een demonstratie alweer van de klasse, het talent, ook wel de collectiviteit, het positiespel, techniek, van alles wat die Fransen in zich hebben. En nog een keer, toen we de opstelling onder ogen kreeg. Het waren er 9 anderen in vergelijking met hun eerste wedstrijd in Turkije. Mbappé was geblesseerd. Mm-hmm. De gouden bal Dembélé zat op de bank. Olise, die je net hoorde, viel in. Is een van de beste van de wereld. Cherki enzovoort. 2 centrale verdedigers die nog nauwelijks gespeeld hadden met Jacquet en Lacroix. Dus het was, ja, tussen aanhalingstekens, een B-ploeg. En dan nog heeft hij toch in grote delen van de wedstrijd onwaarschijnlijk dominant gevoetbald tegen België. En ja, Frankrijk is een beetje onze nachtmerrie. Dat is begonnen in Rusland in 2008. 18 in die halve finale. En dat gaat zomaar door. Het zijn nu, denk ik, 6 nederlagen op een rij. Maar nog een keer, Frankrijk, dat hebben we tijdens het WK ook al gezegd. Hè. Ze zijn geen wereldkampioen geworden, maar waren misschien wel toch de grote kandidaat. Frankrijk kan eigenlijk 2 ploegen opstellen en die gaan allebei kwartfinale van het WK spelen.
0: Mm-hmm. De eerste 2 matchen waren dit onder Van Bommel, met winst tegen Italië, nu in extremis onderuit tegen Frankrijk. Wat is jouw balans na die wedstrijden?
5: Ja, toch positief. En als het nu nog een 0-0 geweest was, ik zou zeggen extreem positief. En nog een keer, België heeft dus de wedstrijd moeten ondergaan. Hè. 65% balbezit voor Frankrijk, maar heel veel positieve punten te noteren in die 2 wedstrijden, Italië en Frankrijk. Dat is toch niet Estland of Kazachstan bijvoorbeeld. En vooral, Van Bommel heeft in 2 wedstrijden woord gehouden, tenminste ook tegen Frankrijk, geprobeerd om België te laten voetballen naar de nieuwe identiteit. Hè. Van bij het begin van de wedstrijd dacht je, duurt maar 2 minuten. Ja, België gaat ook deze wedstrijd weer in handen proberen pakken. Hoog druk zetten, risico's in het verdedigen. De lijn proberen hoog te zetten. Ze zijn vaak achteruit gemoeten, maar dat wat dan te maken met de kwaliteit van de Fransen. Dus er is een nieuwe identiteit. De spelers zijn erin mee. En wat ze wel goed geprobeerd hebben, in vele delen van de wedstrijd, lukte ook niet altijd, was collectief verdedigen, terug plooien. Als er balverlies is, de ruimtes proberen klein te houden. En dan nog, maar dat had dan met de klasse te maken van Douai. Want een waarschijnlijke voetballer is dat toch. Heb je toch nog kansen weggegeven? Heeft Lammers een paar reddingen moeten doen? Had je een bal tegen de lat en tegen de paal? Dus in die zin was het zeer, zeer moeilijk voor België. Hadden er meer doelpunten kunnen vallen. Maar toch, en als je kijkt hoe ze dan in een bepaalde periode in de tweede helft zowaar probeerden om te winnen tegen Frankrijk thuis. En daar kansen voor zijn geweest. Als de ketelaar iets scherper is, Luke Bakio had misschien moeten scoren, dan kon het ook nog een hold-up geweest zijn voor de Belgen. Maar je voelt aan alles in deze nationale ploeg dat er een nieuwe wind waait. Van ja. Bommel heeft in geen tijd toch zijn stempel erop gedrukt. Mm-hmm. Heeft er een soort Hollandse brani aan toegevoegd. Wij willen altijd een overal proberen onszelf te zijn. Er zijn een paar ontdekkingen. Gods hebben het daarover gehad na die wedstrijd in Italië. Lavia, op wie we al jaren wachten, maar blessures hebben hem afgeremd. Ja, was onversneden klasse. Die had aan de overkant ook meegekund, zonder aarzelen. Ngoy is de verdediger van de nationale ploeg van de toekomst. De manier waarop hij verdedigt en voetbalt enzovoort enzovoort. Er zijn heel wat positieve dingen te vertellen over de eerste, ik zou zeggen, week onder Mark van Bommel. En de, ja, tussen aanhalingstekens toch nieuwe rode duivels, waarvan je inderdaad ook, of van wie je inderdaad ook ziet dat ze klaar zijn om misschien dan definitief over te nemen van wat nog overblijft van de gouden generatie.
0: Ja, resteren nu nog twee matchen. Vrijdag Turkije, maandag nog eens Frankrijk. Wat moet er verbeteren?
5: Maar in elk geval moet er gewonnen worden vrijdag van Turkije. Dan blijf je op koers voor die tweede plaats. En dat zit er wel in. Dat is weer een andere wedstrijd waarin de Belgen inderdaad de betere ploeg zullen zijn. Dominant en vasthouden wat ze in Italië zeer goed hebben gedaan. En dan misschien nog net iets scherper verdedigen en proberen winnen. Met een paar doelpunten, dat is de opgave. En dan maandag nog een keer in Frankrijk overleven, zou ik zeggen.
0: Heel erg bedankt voor jouw analyse vanochtend. Peter van den Bemt, de Nieuws van 8 komt eraan.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
13: 8 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het aantal zieke mensen of mensen die ziek thuis blijven van het werk daalt in de privésector. De vrouw die het symbool werd van de woningcrisis in Spanje mag terug naar haar appartement. En de Rode Duivels verliezen nipt van Frankrijk in de Nations League. Het ziekteverzuim in de privésector is in de eerste helft van dit jaar met bijna 7% gedaald. Dat meldt het HR-bedrijf Securex, dat wijst op een trendbreuk na jaren van stijgende cijfers. Nina Verhagen, wat zeggen de cijfers precies?
14: Dat er een daling is in alle categorieën, zowel bij korte als lange afwezigheid. De grootste uitschieter zit bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Daar is zelfs een daling van 11%. Het komt waarschijnlijk doordat artsen nu bewuster voorschrijven en doordat werkgevers ziek personeel beter opvolgen. Zieken kosten werkgevers nu ook extra. Dat zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
15: Het feit dat werkgevers in tweede en een derde maand een 30% solidariteitsbijdrage moeten betalen, ja, dat zorgt er ook wel voor dat werkgevers snel geneigd zullen zijn om bepaalde aanpassingen te doen om een terugkeer mogelijk te maken.
14: Er is wel één kanttekening. Op een gemiddelde werkdag zit nog altijd ruim 3% van de werknemers langer dan 1 jaar thuis. Heel vaak met mentale problemen. Daar is de daling van de cijfers het kleinst.
13: Oké, dankjewel Nina. Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal gezien straks opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden, want morgen om 2 uur moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. En precies uur voor die nieuwe gesprekken vandaag is er nog niet. De elektrische fiets is aan een stevige opmars bezig in Vlaanderen. Er worden nu meer elektrische dan gewone fietsen verkocht. En in totaal, het aantal verplaatsingen, is de elektrische fiets al belangrijker dan het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een rapport van Fietsberaad, het adviesorgaan van het fietsbeleid. En de gebruikers van een elektrische fiets zijn niet langer alleen oudere mensen, zegt Wout Baart van Fietsberaad.
16: Wat we vooral zien is waar dat die fiets vroeger alleen door ouderen werd gebruikt, is dat elk jaar een beetje opgeschoven. En zien we nu dat eigenlijk die elektrische fiets nagenoeg in alle leeftijdsklassen is doorgebroken. Mensen zien fietsen, doet ook andere mensen fietsen. Dus we hebben wat dat betreft in Vlaanderen de voorbije jaren grote stappen vooruitgezet.
13: In Frankrijk leggen ambtenaren vandaag massaal het werk neer. In bijna 200 steden zijn er protestmarsen en wordt er gedemonstreerd. Onder meer omdat de benzineprijzen erg hoog zijn en de Franse regering deze week nieuwe besparingen zal aankondigen. Meer uitleg van correspondent Frank Renaud.
17: De stakingen en demonstraties komen op een gevoelig moment. De Franse regering presenteert deze week de begroting voor volgend jaar en er komen nieuwe bezuinigingen aan. Tegelijkertijd is de benzineprijs, net als in andere landen, tot recordhoogtes gestegen, wat de Fransen ook in de portemonnee treft. Daarom zijn er vandaag in heel Frankrijk acties, stakingen en demonstraties. De deelnemers eisen boven alles hogere salarissen vanwege de oplopende inflatie. En daar kan de regering wel eens gevoelig voor zijn. Over ruim 6 maanden zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en niemand wil de kiezers nu te veel tegen de haren instrijken. Bij onder meer scholen, het openbaar vervoer en ziekenhuizen wordt het werk neergelegd. Ook de politie doet mee en eist hogere lonen. En opvallend, brandweermensen staken al een paar dagen en gaan vandaag ook massaal de straat op. Zij eisen meer mensen en meer middelen naar de historisch grote bosbranden van deze zomer in Frankrijk.
13: En tijdens de scholierenprotesten, ook in Frankrijk, zijn 164 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren onder andere tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. In en rond Parijs blokkeren de scholieren al sinds vorige week de ingang van hun scholen. Op verschillende plaatsen in Frankrijk leidden de protesten al tot geweld. Er vielen al 27 gewonden, onder wie agenten, leerlingen en schoolmedewerkers. De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen tot groot protest geleid in verschillende Spaanse steden. Katrien van der Schoot, wat weten we intussen?
18: Wel, Marie Carmen is het symbool geworden van protest tegen de woningcrisis. Ze woonde meer dan 70 jaar in haar appartement, maar kon de huurprijs niet meer betalen omdat die onlangs fors was verhoogd. Volgens haar advocaat mag ze nu terug naar het appartement en een huur betalen die gelijk is aan 30% van haar maandelijks pensioen en dat voor de komende 8 jaar. De Spaanse premier Sanchez staat steeds meer onder druk om ook een structurele oplossing te vinden. Zijn regering wil vandaag een nieuw woondecreet voorleggen met dringende maatregelen voor al wie lijdt onder de huizencrisis. Dat zei Sanchez gisteravond.
19: Para aliviar la emergencia habitacional que sufren tantas personas en España.
18: De vraag is of dat volstaat om de woede te bedaren. In Barcelona en Sevilla kwamen gisteravond duizenden betogers op straat. En het tentenkamp op de centrale Puerta del Sol in Madrid wordt steeds groter.
13: Katrien van der Schoot, dankjewel. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft de lancering van een nieuw AI-model begin oktober uitgesteld. Het bedrijf vreest voor de veiligheid, want het nieuwe model zou geprobeerd hebben om gebruikers te misleiden. Tijdens testen zou het AI-model niet altijd eerlijk zijn geweest over welke acties het wel of niet ondernomen had. De laatste tijd zijn er heel wat incidenten met artificiële intelligentie. Dat roept vragen op over het toezicht, de veiligheid en de betrouwbaarheid van nieuwe krachtige AI-modellen. Sport. De Rode Duivels hebben in de Nations League op de valreep verloren van Frankrijk met 0-1. Een verslag van Peter van den Bemt.
4: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt. Maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Douay een paar keer, Akliouz en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon. Met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk. Met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels. Maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen. Met de 0-1 dus van Olise. De eerste nederlaag dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
13: En bondscoach Mark van Bommel was achteraf toch tevreden over het spel van zijn spelers.
20: Ik heb ook tegen de jongens gezegd, ik kan jullie niks verwijten. De manier hoe jullie voetballen, daar zijn we mee aan de slag gegaan. De speelwijze, dat snappen ze. Ze zijn super intelligent, ze hebben een hele hoge kwaliteit. En ik denk dat je dat ook ziet. En dat we op weg zijn, ik moet zeggen, mijn ogen langs de kant. Ik zag er wel aardig uit wat we aan het doen waren.
13: In de groep van België is Frankrijk nu leider met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Het weer. Vandaag wordt het vrij zonnig en heel warm, met maximaal van 24 tot 29 of lokaal zelfs 30 graden. Mogelijk wordt het zelfs de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Dat vertelt weervrouw Jacot Brokke.
21: En het kan dus wel eens zijn dat we het dagrecord voor vandaag breken, dat het de warmste 29 september sinds het begin van de metingen wordt. Want het vorige record stond op 2011 met dan zo'n 27,3 graden.
13: Ook morgen blijft het nog warm. Vanaf donderdag dalen de temperaturen tot zo'n 22 graden. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. Daarmee begon dit nieuws. In de eerste helft van dit jaar ging het om een daling van bijna 7%. Wel vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. Bij de werknemers die al meer dan een jaar thuis zitten, is de daling het kleinst. Meer op vrtnieuws.be.
22: Op de E40 van de kust richting Gent verlies je 15 minuten in Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Door een ongeval op de E17 richting Kortrijk zijn in Lokeren 2 rijstroken dicht. Daar staan je 20 minuten in de file vanaf Waasmunster. Verderop verlies je bijna 1,5 uur tussen Kalken en Zwijnaarden door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Op het knooppunt Zwijnaarden is ook de weg richting kust gedeeltelijk versperd. Maak daar dus zeker een reddingstrook en hou er rekening met 20 minuten kijkfile al vanaf Deinzen. Door die drukte verlies je 1,5 uur op de E40 vanuit Brussel naar Gent, al van voor Erpenmeren. Op de E403 naar Brugge 1,5 uur bij tussen Lichtervelde en Torhout komt door een ongeval op de middenrijstrook. Rond Brussel vertraag je 35 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden en Machelen. Op de buitenring 15 minuten filegolven tussen Waterloo en Tervuren. In Brussel is de Anicortietunnel richting Zuid afgesloten voor het verkeer. Richting Brussel aanschuiven tot zo'n 15 minuten vanaf Aalst, 15 minuten nog eens op de A12 vanaf Londerzeel, 1,5 uur bij op de E19 vanaf Semst, 20 minuten op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen, 1,5 uur op de E40 vanaf Heverlee en hetzelfde op de E411 vanaf Jezuseik. Naar Antwerpen, 1,5 uur bij op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten op de E17 vanaf Haastonk en 1,5 uur op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Gent gaat het 20 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En naar Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anna Linkhover tot in Antwerpen-Oost.
23: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
24: Radio 1.
25: De Ochtend.
24: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
26: Goedemorgen. Waarom houdt onze koning geen troonredes meer? Hoe zijn de politieke partijen aan hun kleuren gekomen? En welke parlementsleden gingen met elkaar al op de vuist? Al zeker één iemand kent alle antwoorden en hij schreef

0: Everywhere van Fleetwood Mac.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Veel kritiek in het Vlaams parlement gisteren op de niet gehaalde deadline voor de septemberverklaring. Zwak, schandelijk, slecht theater. Het is een greep uit reacties vanuit de oppositie voor het opschorten van de gesprekken nadat een kabinetsmedewerker van en minister Krivits onwel waren geworden na die nachtelijke gesprekken. Dus Egbert Lachaert, onafhankelijk parlementslid, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Die reactie schandelijk, die kwam van u. Hè? Waarom bent u daar zo verontwaardigd over?
3: Gewoon omdat dit perfect te vermijden was. Natuurlijk wens ik de twee collega's veel beterschap die gisteren onwel geworden zijn. Maar het had nooit zo laat mogen worden. Men wist al van in het voorjaar wat ongeveer de oefening was. En eigenlijk had men zelfs al van in het begin van deze legislatuur geweten. Dit is die day. Nu moet er een begrotingsevenwicht zijn. En minister Wijs die beweerde een paar maanden geleden. We zitten volledig on track om dat te doen. En dan toch komt dat op dat laatste moment aan. Terwijl eigenlijk in Vlaanderen deze oplossing zoeken is niet zo heel moeilijk. Maar Vlaanderen krijgt elk jaar meer geld uit de federale financieringswet. Eigenlijk is dat perfect mogelijk.
0: Ja, perfect te vermijden, zegt u natuurlijk. Ja, nachtelijke onderhandelingen voor een begroting. Dat is schering en inslag geworden. Ook trouwens met uw vorige partij, de Vlaamse Liberalen. Hè. Het gebeurt iedere keer.
3: Ja, politici hebben de neiging, en soms begrijp ik dat, hè, om tegen de deadline te gaan werken. Hè, als er nog een paar knopen door te hakken zijn, dat men zegt, ja, kijk, nu gaan we echt wel tot de finish, want morgen moet dit in orde zijn. Maar één, dit was extreem laat, want meestal heb je dan toch wel een akkoord ergens in de nacht en kan je toch een beetje slapen om dan uiteindelijk wat ruimte te hebben tot zo'n septemberverklaring. Ja, hier zaten wij al allemaal half één uur klaar aan het parlement. Niemand wist of er een septemberverklaring zou zijn en men moest nog een laatste tabel bekijken. Ja, sorry, maar dat was echt compleet amateuristisch en dan inderdaad schandelijk.
0: We zullen even kijken naar de inhoud. Er is natuurlijk nog geen akkoord officieel voorgesteld, maar er zijn wel al wat zaken gelekt. Wat vindt u van de keuzes die gemaakt zijn?
3: Maar dat het natuurlijk geen gemakkelijke oefening is, dat wil ik in alle objectiviteit ook zeggen. Dus je merkt wel dat heel wat groepen zwaar gaan geraakt worden. Mensen die gaan werken, mensen met kinderen, mensen die een huis willen kopen, terwijl de huizenprijzen enorm stijgen en de rentelast ook enorm stijgt. Dus je ziet wel, jonge gezinnen worden hier heel hard getroffen. Mensen die werken worden heel hard getroffen. En ik denk dat iedereen wel begrijpt dat je inspanningen moet doen, maar wat ik heel hard mis in dit akkoord is wat de overheid dan wel zelf doet. We hebben een gigantisch grote Vlaamse overheid opgebouwd met tal van agentschappen, met ambtenaren die elke dag nieuwe regels uitvinden. En waar is de besparing op dat overheidsapparaat? Die ziet niemand. We lezen in de kranten dat iedereen meer gaat betalen. Maar wat doen we eigenlijk zelf aan de overheid of aan de politiek? De provinciebesturen zullen blijven bestaan. Daar zie je eigenlijk geen ambitie om daar iets aan te doen. En dat is geen fair deal. Dat is niet wat mensen verwachten.
0: Ja, men wil toch gaan afslanken. Wat had u dan anders aangepakt?
3: Well, eerlijk gezegd, ik kan nu tal van agentschappen noemen aan de Vlaamse overheid die elke dag met complexe regels komen voor iedere kleine zelfstandige die probeert een zaak te starten. Voor iedereen die een huis probeert te bouwen. Voor onthaalouders die allemaal aan het afhaken zijn in de kinderopvang omdat ze met regels om de oren worden geslagen. Het is gewoon doorgeslagen. Ik had eerlijk gezegd verwacht, een maand geleden is de minister-president naar VOCA gaan luisteren die toen zei, we willen een project van groei. We snappen dat we allemaal inspanningen gaan moeten doen, maar geef ons een positief perspectief van groei. En dat kan alleen door minder regels en meer zuurstof te geven aan iedereen die werkt en onderneemt, maar dat zie je totaal niet in dit project. Dit is gewoon een lineaire besparing, een rekenmachineoefening waar iedereen slecht uitkomt en waar we niet gevoel hebben, als we dat dan doen, gaan we achteraf iets beter hebben. En dat ontbreekt.
0: Nu, eerlijk gezegd, meneer Lachaert, als ik uw kritiek nu hoor, dan denk ik, ja, dit loopt wel grotendeels gelijk met die van uw oud-partijgenoten. Waarom bent u eigenlijk uit die partij gestapt?
3: Oh, ja, dat heeft meerdere redenen. Ik denk dat ik het niet flauw moet doen, dat daar menselijk op het einde echt wel het een en ander fout gelopen is. En dat de voorzitter ook erkent dat dat anders had moeten gaan.
0: Waar is het dan voor u fout gelopen?
3: Oh ja, ik ga daar nu publiek niet te veel op terugkomen, maar ik denk dat de voorzitter ook zelf aangeeft dat dat op een andere manier had moeten aangepakt worden, die gesprekken. Maar het is nu zo. Weet je, ik denk dat je daar niet meer moet bij stilstaan. Ik ga daar nu ook in vooruitkijken.
0: Maar vindt u bijvoorbeeld dat de GUG te weinig moeite heeft gedaan om u in de partij te houden?
3: Ik denk dat niet alleen Frederik de GUG te weinig moeite gedaan heeft, maar dat men in het geheel te weinig gedaan heeft. En daar kan ik toch ook iets anders misschien uit afleiden dat mij eigenlijk al een aantal maanden wel stoorde in het verhaal. Ik zie inderdaad wel dat men economisch wel een verhaal wil schrijven dat heel hard liberaal is en dat ik natuurlijk kan steunen van minder overheid en een sterke economie. Alhoewel, ik vind dat iets meer de nadruk op de kleine zelfstandigen soms mag liggen. Maar wat ik een beetje mis, en daar weten we heel goed dat de liberale partij in Vlaanderen altijd verdeeld over is. Ik mis een maatschappelijk project dat het ook heeft over veiligheid, mm-hmm. Over samenleven, over migratie, over duidelijke regels tegenover nieuwkomers, over drugsgeweld in onze hoofdstad en in andere steden. En daar kiest men om daar niet over te praten, ook omdat die partij daar gewoon over verdeeld is. Je zit daar met een stedelijke linkse lijn en je zit daar meer een landelijke rechtse lijn. En ik zit vermoedelijk meer langs die laatste kant. En ik heb soms de indruk door het feit dat men mij zo makkelijk laat gaan, dat men daar ook een keuze gemaakt is voor die linkstedelijke lijn in die thema's.
0: Ja, dus
3: en daar voelde ik mij al een tijdje minder in.
0: Wat had de partij dan specifiek voor u meer moeten doen?
3: Well, eerlijk gezegd, ik praat vaak ook met nieuwkomers. Ik ben burgemeester in mijn gemeente. We hebben heel wat nieuwkomers die bij ons ook komen wonen. Die verwachten eigenlijk duidelijke richtlijnen van wat wij als samenleving van iemand verwachten die naar hier komt. Dat je gaat werken. Dat sociaal systeem er is voor de mensen die het echt nodig hebben, niet om te profiteren ervan. Dat mensen de taal moeten leren. Dat we een bepaalde harmonie gevonden hebben tussen religie die in de privésfeer is en de publieke sfeer. Maar liberalen zijn er vandaag totaal niet meer duidelijk over, hebben daar geen antwoorden op. Nee. En ik vind dat je dat echt moet hebben, want mensen verwachten dat. Mensen gaan niet alleen stemmen voor een partij die enkel met economie bezig is. Die willen een samenlevingsmodel. Daarom moet je in de politiek gaan, omdat je gelooft in een bepaald maatschappijmodel.
0: En dat mis ik. Nu is dat gisteren voor het eerst in het Vlaams parlement als onafhankelijke. Met welk gevoel was dat?
3: Ja, onwennig. Om eerlijk te zijn, het is toch een beetje zoeken. Je moet een nieuwe plek zoeken in de halfrond. Je oud-collega's zijn daar dan nog. Niet dat ik veel problemen heb met de mensen die daar zitten. Maar het was een beetje onwennig en zoeken. Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik ben blij dat ik mijn eerste tussenkomst gedaan heb. Want nu is de kop eraf en voel ik me eigenlijk wel een stuk bevrijd. Nu kan ik voor het eerst eigenlijk in mijn parlementaire loopbaan gewoon vrij mijn idee zeggen. Ja. Terwijl voordien moest je altijd luisteren naar compromissen die toch in een partij werden gemaakt. Dus het is wel bevrijdend om nu gewoon je gedachten te kunnen zeggen.
0: Ik begrijp ook wel dat u zegt onwennig, hè, want de enige die na uw tussenkomst geapplaudisseerd heeft was Maurits van der Rijden. Ook een ex-anderslid. Gaan jullie samenwerken?
3: We hebben wel met elkaar al eens gesproken, maar we gaan niet in geheel vormen. Ik ga niet tot Durf toetreden.
0: Dat is definitief beslist.
3: Kijk, hij heeft een heel sterk verhaal opgebouwd op subsidies, op overheid. Hij had dat al opgebouwd toen hij bij de liberale partij nog zat. Hij doet dat heel goed. Laat hem dat doen. Mm-hmm. Er zijn voor mij andere domeinen waar ik kan op werken. Ik heb met de laatste maanden geout over te veel overheidsmengen in de economie. Brussels Airport Company die men koopt, van holbedrijventerrein. Ja. Er zijn andere terreinen die ik kan bezetten, maar we gaan elkaar versterken, want op veel zaken zeggen we hetzelfde.
0: En elkaar dus versterken, maar dus apart wel, of gaat u zich aansluiten bij een andere partij? Want u bent bijvoorbeeld ook al gelinkt aan N-VA of een Vlaamse MR. Is dat een optie voor u?
3: Ja, kijk, ik heb bewust eigenlijk daarover geen enkel gesprek gevoerd, geen koffies gedronken met niemand, omdat ik wou dat dit een heel zuivere keuze was. Voel ik me nog goed in het anders verhaal of niet? En nu wil ik vooral genieten van de vrijheid om terug te kunnen spreken. Dat is voor mij iets nieuws dat echt verfrissend is. Ik wil dat echt opbouwen, mijn eigen profiel daarin bouwen. En Maurits heeft zijn verhaal, ik ga dat zeker ook versterken en hij zal mij misschien ook versterken door goed voor elkaar een stukje... Ja, hij heeft gisteren applaudisseerd, soms ben ik het ook echt gewoon eens met wat hij zegt. Mm-hmm. Maar we gaan niet één geheel worden op dit moment. We zien wel waar op het einde van het rit waar we eindigen.
0: Maar ik wil
3: nu even genieten van gewoon die vrijheid van spreken en dat vind ik heel verfrissend.
0: Ja, u bent misschien wel al gevraagd voor een koffie door N-VA of een MR-lid.
3: Maar er zijn veel partijen en mensen die mij voor een koffie vragen, maar die dat eigenlijk doen uit diep menselijke overweging. Mm-hmm. En ik moet zeggen, dat is wel heel leuk, of dat nu mensen van Groen waren, Vooruit, N-VA, zelfs van de extreme partijen. Mensen die gewoon ermee inzaten, het is toch wel heel hard gegaan naar jou. En ik moet zeggen, dat heb ik wel heel hard geapprecieerd. Soms uit onverwachte hoek was dat leuk. Dus,
0: Bedankt, Egbert Lachbaert, onafhankelijk parlementslid.

0: Well Organized van die Ezra Collective.
1: Dit najaar in Arenberg, Antwerpen. Lenoys en Laïs. Lamb Chop. Doing the new work. James McMurtry. Or Tortoise en Mo. Grote namen en frisse stemmen. Beleef het live in Arenberg.
2: En wat heb jij gedaan?
1: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: De beste volle van maken, dat kan tellen.
8: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
10: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
12: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
13: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
15: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.
1: VRT Radio 1.
19: De ochtend.
0: 8:30 en in de privésector daalt het aantal mensen die ziek thuis blijven van het werk.
20: Ja, het ging om een daling met bijna 7% in de eerste helft van dit jaar. Vooral bij mensen die minder dan een jaar thuis zaten. De daling is mogelijk het gevolg van federale maatregelen, waardoor zowel werkgevers als ziekenfondsen ziek personeel nu beter opvolgen en sneller kijken naar wat iemand wel nog kan. De Nationale Veiligheidsraad komt vrijdag bijeen over de hybride bedreigingen. De veiligheidsdiensten werken aan een plan om onze kritieke infrastructuur beter te beschermen. We konden er voor 8:00 over praten met defensiechef Frederik van Sina.
21: We hebben de NAVO, we hebben Euroclear, we hebben de havens. We hebben belangrijke militaire basissen in ons land. Ons land is ook een logistiek transitland. Hè. In geval van conflict zullen veel versterkingen via de Belgische havens en luchthavens aankomen om dan naar het oosten te gaan. Dus wij zijn inderdaad een heel interessant land.
20: Het hele gesprek kan je herbeluisteren via Radio 1 op VRT Max. En Vlaamse CD&V-minister Hilde Krevit schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Jo Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal gezien straks opnieuw bijeen om de begrotingsgesprekken af te ronden.
0: Jacques Brokken, goedemorgen.
17: Hallo, goedemorgen.
0: We maken ons op voor een warme dag vandaag. Hè?
17: Ja, klopt. Met vandaag zo'n 28 graden in het centrum, 29 graden in het oosten en misschien heel lokaal zelfs een 30 graden. We krijgen veel zon vandaag na het optrekken van wat ochtendgrijs deze ochtend. En de wind die waait zwak tot matig uit het zuidoosten en brengt daarmee die warme zuidelijke lucht met zich mee. Vanavond blijft het nog lang warm en uiteindelijk bereiken we minimumtemperaturen rond zo'n 20 graden. Het wordt gedeeltelijk bewolkt ook vanavond. En dan morgen krijgen we nog veel zonnige perioden en wordt het ook nog in eerste instantie warm tot 27 of zelfs 28 graden. Maar al snel neemt de bewolking toe van het westen en daar kan eventueel wat licht gedruppel bij zijn naar de avond toe, want in de nacht van woensdag op donderdag verwachten we een regenzone die van west naar oost trekt en die uiteindelijk ook op donderdag zelf nog voor wat regen kan zorgen. De maximumtemperaturen die liggen dan op donderdag ook wat lager. Zo'n 21 graden, wat nog steeds wel zacht is voor de tijd van het jaar. En die 21 of 20 graden, die houden we dan ook vast tot het einde van de week.
0: Dankjewel, Jacot.
17: Alsjeblieft.
20: En er staat heel veel file op de E17 richting Gent. 35 minuten erbij in de file tussen Waasmunster en Lokeren door een ongeval. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Verderop meer dan 1 uur erbij tussen Kalken en Zwijnaarden. Daar zijn de linker- en de middenrijstrook afgesloten door nog een ongeval. Ook op het knooppunt is de weg richting de kust gedeeltelijk versperd. Maak daar een reddingsstrook. Hou rekening met 20 minuten kijkfile vanaf Deinze. En door die drukte ook een dikke half uur erbij op de E40 van Brussel naar Gent van voor Erpenmeren. Op de E403 richting Brugge een half uur erbij tussen Lichtervelde en Torhout, ook door een ongeval daar op de middenrijstrook. Ook een kwartier kijkfile vanaf Oostkamp. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten erbij tussen Grotbijgaarde en Machelen. Op de buitenring 20 minuten filegolven tussen Waterloo en Tervuren. In Brussel is de Annie Cordy-tunnel afgesloten. Er staat 1 uur file van op de Keizer Karelaan tot voorbij de Kunstwet-tunnel. Dan naar Brussel vertragingen tot een half uur en naar Antwerpen ook een half uur erbij op de E313, de E17 en de E19. Verder verlies je nergens meer dan een kwartier.
18: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
19: De ochtend.
18: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Soms vraagt de mens zich af van Gorky.
1: De ochtend.
0: Wist u dat de eerste politieke kleuren van de katholieken, voorloper van de christendemocraten, niet oranje, maar wel karmijnrood was? Ik wist het niet, maar ik heb het nu bijgeleerd dankzij De Coulissen van de Wedstrijd, een boek boordevol vergeten politieke verhalen, neergepend door collega en politiek journalist Ivan de Vadder. Goedemorgen.
2: Dag Ellen, goedemorgen.
0: We duiken zo meteen de geschiedenis van de Wedstrijd in. Toch eerst nog eens even naar de begroting, want je had het hier gisteren nog over de romantiek van de nachtelijke onderhandelingen in de schemering.
2: Kijk, wat ervan gekomen is.
0: Het is zo romantisch niet gebleken, hè?
2: Nee, er zijn mensen onwel geworden. Of het nu echt te maken heeft met het feit dat er een nachtje door is gedaan of niet. Maar
0: toch eerst nog eens even naar de begroting, want je had het hier gisteren nog over de romantiek van de nachtelijke onderhandelingen in de schemering.
2: Kijk, wat ervan gekomen is.
0: Het is zo romantisch niet gebleken, hè?
2: Nee, er zijn mensen onwel geworden. Of het

0: gebeurt. Wanneer je stopt op een bepaald moment, gaat iedereen naar huis, wordt de achterban geraadpleegd en komt iedereen met nieuwe ideeën terug en dan zet je eigenlijk een stap achteruit. Dat is trouwens wat dreigt te gebeuren met de Vlaamse regering nu. Ja. Dat iedereen nog eens goed naar die lijst kijkt, overlegt en dan opnieuw begint. En dan zou het wel eens kunnen dat de tabel helemaal bovenaan opnieuw begonnen wordt en dat er opnieuw problemen opduiken die gisteren eigenlijk er niet meer waren. Dus je snapt dat het soms onvermijdelijk is, al denk ik veroordeelt iedereen de praktijk.
1: Ja, maar zo zie je maar, het is altijd interessant om te weten wat er achter de schermen speelt. En jij bent dus zo'n aantal vergeten verhalen gaan opvissen voor jouw nieuwe boek. Je beschrijft het zelf als guilty pleasures. Waarom vind je net die verhalen stiekem heel erg leuk?
0: Omdat heel vaak in geschiedenisboeken je één lijntje leest. Een goed voorbeeld is, er is een systeem van simultaan vertaling geïntroduceerd in 1936 in het parlement. Punt. Meer staat er dan niet. Dat wordt gewoon als een feit meegegeven. Maar er zit een heel verhaal achter. En dat verhaal gaan opzoeken en uitschrijven, ja, dat vind ik wel een guilty pleasure. Zoals bijvoorbeeld ook gaan zoeken waar die kleuren van politieke partijen nu eigenlijk vandaan komen. En dat blijkt dan te maken te hebben met een wetswijziging, de kieswet, die wordt aangepast in 1877. En waar op dat moment, er zijn nog maar twee partijen, een liberale partij en een katholieke partij, kleuren worden uitgedeeld. En de man die dat deed, Jules Malou, de minister van Financiën, wou eerst aan de katholieken geel geven, de kleur van de paus, of zwart, de kleur van de soutanes, of paars, de kleur van de priesters. De liberalen weigerden. En uiteindelijk hebben de katholieken rood, karmijnrood gekregen. En dat is heel lang blijven doorlopen, tot natuurlijk socialisten en communisten met die kleur zijn gaan lopen, tussen aanhalingstekens. Maar de liberalen zijn vanaf 1877 blauw blijven gebruiken. En dat heeft nog altijd zijn gevolgen.
1: Zijn dat nu voorbeelden van verhalen waar je zelf gaandeweg meer over te weten bent gekomen?
0: Ja, want die wetswijziging heeft dan te maken ook met het introduceren van een kieshokje. Je moet je voorstellen, vroeger, helemaal voor die wetswijziging, met die twee kolonnetjes, met die kleuren van die twee partijen, ging je gewoon naar een stemhokje dat niet eens bestond. Je ging naar een stemlokaal en je mocht zelf op een papiertje de naam schrijven van de persoon van wie je vond dat die verkozen moest worden. Dus er waren geen lijsten. Je mocht zelf schrijven. Iedereen kon het zien. Dus dat is een heel ander universum. En dat ontdekken dat we gaandeweg toch regels zijn gaan invoeren ter bescherming van het geheim van de verkiezingen enzovoort, ja, dat vind ik ongemeen boeiend.
1: En sta je zelf ook van te kijken tijdens het schrijven. Nu, de cover van jouw boek is een stier die in de gangen van de Senaat zit. Ja. We hebben daar een klankje van gevonden. Ja, we horen eigenlijk vooral veel tumult. Het is meteen ook het eerste verhaal in jouw boek. Wat deed die stier daar, Ivan?
0: Wat horen we? Zijn de landbouwers onder leiding van José Hapar, die toen nog geen politicus was, maar een jonge landbouwer, die bij wijze van landbouwprotest een stier het parlement injagen. En niet alleen een stier, want terwijl een aantal mensen met de stier bezig waren, was de beestenwagon, om het zo te zeggen, of de beestenwagen, rond het gebouw gereden. En aan de andere kant had hij varkens en kippen en konijnen in het gebouw losgelaten. Mm-hmm. Dus heel dat parlement stond letterlijk op stelte op het moment dat de eerste minister zijn regeerverklaring aan het voorlezen was in de Senaat. En ze jagen letterlijk, want dat is het lawaai dat je hoort, ze jagen dat beest de trappen van de Senaat op in een poging om het de Senaatzaal binnen te krijgen. Dat is niet gelukt. Het beest gaat liggen, doet zijn gevoeg. Ze hebben nog heel veel moeite om het uit het parlement te krijgen. En zo. Ja. Een heel verhaal. En ook dat weer guilty pleasure in de geschiedenisboeken, één regeltje, maar daar zit zo'n mooi verhaal achter.
1: Ik snap het, het staat prachtig beschreven ook in jouw boek. Veel verhalen, hè? Ook ereduels die uitgevochten zijn onder politici. Je loopt nu al 32 jaar rond in de coulissen van de Wetstraat. Als je die jaren 90 gaat vergelijken met nu, wat is dan voor jou de grootste verandering of evolutie?
0: De snelheid, de versnelling. Jaren 90, waar internet bestond nog maar net. Ga terug naar de jaren 80, waar ik eigenlijk begonnen ben in dit huis, 1986. En je hebt geen internet, je hebt geen gsm. Je hebt nog geen 1 uur journaal. Dus de samenleving gaat een heel stuk trager. Mm-hmm. Om een politicus te vinden tijdens het weekend, als hij niet op kantoor is, dat is een hele zoektocht waar je soms een halve dag mee bezig bent. Op zoek waar hij is. Telefoon van ouders, van familie, van buitenverblijven. Dus de wereld is helemaal versneld. En dat is één grote verandering. En een tweede element is meer vrouwen in de politiek. En alles wat dat teweeg heeft gebracht. Nelly Maas vertelt...

0: in de jaren 70 dat ze op haar vingers of op de vingers werd getikt omdat ze in een broekpak, een pantalon, het half rond binnenkwam. Want vrouwen werden geacht kleedjes of rokken te dragen.
1: Oh ja.
0: En daar maakte de voorzitter toen een opmerking over. Ze werd aangesproken met de naam van haar echtgenoot. Waarop ze zei, ja, maar ik heet Nelly Maas. Mm-hmm. Mijn echtgenoot heeft hier niks in de pap te broeken. Nee. Dus je voelt dat vrouwen in die jaren al maar plafonds hebben moeten doorbreken.
1: Ja.
0: Laatste voorbeeld, heel recent, Melissa de Prater, een minister die zwanger wordt. Ja, dat is gewoon niet voorzien in de hele regels van de sociale zekerheid en de manier hoe de politiek...
1: Van,
0: ja, want de mannelijke politieke wereld had daar nooit bij stilgestaan dat in de eerste plaats vrouwen minister hadden kunnen worden en dan zeker niet zwanger kunnen worden. Dus ja, je voelt hoe die wereld echt wel veranderd is. Met uiteindelijk ook koppels die elkaar op de werkvloer leren kennen, parlementsleden die koppels worden.
1: Ja.
0: Ook dat hoort er dan bij, net als in de rest van de samenleving.
1: Het heeft zeker ook mijn liefde voor de politieke anekdotiek aangewakkerd. Morgenavond wordt jouw boek Coulissen van de Wetstraat officieel voorgesteld in Gent. Onder het goedkeurend oog, heb ik begrepen, van onze premier, Bart de Wever. Dankjewel, Ivan de Vatter.

0: Sorry, ik moet er al uitgaan. Super Trooper van ABBA.
1: De ochtend.
0: Want Ginny Beels wil niet vertrekken uit het Antwerpse provinciebestuur.
2: Ja, Beels is gedeputeerde in Antwerpen voor Vooruit, maar die partij liet gisteren weten dat de samenwerking met Beels stopzet. Vooruit spreekt van een deelloyale houding en vraagt nu aan Beels om haar mandaat terug te geven. Beels zelf weigert dat, want ze ziet niet in wat ze verkeerd zou hebben gedaan.
3: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie niet in waarom niet. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet.
2: Ja, een duidelijke Ginny Beels. De provincie Antwerpen wordt bestuurd door N-VA en Vooruit. Eerste gedeputeerde Lucke Lemmens van N-VA wil graag het bestuursakkoord verder zetten, maar vraagt aan Vooruit om duidelijkheid te brengen.
4: Wij hebben met Vooruit een bestuursakkoord gesloten voor de provincie Antwerpen en willen natuurlijk dat akkoord verder uitvoeren. Wij vertrouwen er in eerste instantie op dat Vooruit deze kwestie binnen de eigen partij uitklaart en met een oplossing komt.
2: En vooruit voorzitter Conor Rousseau wil trouwens vanmorgen niet reageren bij ons.
0: Goedemorgen, Tony Valken.
5: Goedemorgen.
0: Professor lokale en provinciale politiek aan de UGent. Ja, wat nu? Dreigt er nu onbestuurbaarheid? Wat houdt dit allemaal net in?
5: Niet meteen. Ik denk, mevrouw Beels is verkozen. Die heeft een mandaat van de kiezer. Ze is verkozen als provincieraadslid. En ze maakt deel uit van de meerderheid, omdat er een bestuursakkoord is tussen N-VA en Vooruit. Dus zolang zij niet haar mandaat teruggeeft, zoals de voorzitter nu eist, als het ware, kan zij eigenlijk verder deel uitmaken van de meerderheid. Het is te zeggen, we hoorden net eerste gedeputeerde Lucke Lemmens. Het bestuursakkoord is er een tussen de grootste partij in de coalitie, dat is N-VA, met Vooruit, die hebben samen een meerderheid. Als er voor Ginny Beels geen probleem is met het bestuursakkoord en ze voert dat verder loyaal uit, en dat is voor N-VA oké, zie ik daar niet meteen een probleem.
0: Ja, maar Vooruit heeft een nieuw voorstel voor decreet ingediend in het Vlaams parlement dat het wel mogelijk zou maken om mevrouw Beels te dwingen haar mandaat af te geven.
5: Wel, ik heb het voorstel van decreet nog niet gezien. Ik vind het wel wat vreemd dat men nu à la tête du client, want zo kan je het wel stellen. Dit voorval dat nu zou aanleiding geven tot een voorstel van decreet. Dus ik vind het een beetje eigenaardig om zo te werk te gaan. Ik vind het niet echt getuigen van goed bestuur. Maar het is wel zo dat voor gemeentebesturen, daar is er wel een regel. Het decreet lokaal bestuur bepaalt de mogelijkheid voor een constructieve motie van wantrouwen. En dat betekent dat de gemeenteraad, de hoeksteen van lokale democratie, zoals bijvoorbeeld de provincieraad dat zal zo kunnen zeggen, die kan eigenlijk ten aanzien van één lid van het schepencollege dan, of ten aanzien van het collectieve schepencollege, een constructieve motie van wantrouwen formuleren. Dat betekent dat ze constructief moet zijn en dus als dit ene lid of het voltallige schepencollege niet meer volgens de meerderheid en de gemeenteraad dan voldoet, het moet een alternatief zijn. Dus provinciaal niveau bestaat dit op dit moment niet.
0: Nee. Kan dat dan zomaar, dat er nu een decreet zou worden gemaakt, specifiek gericht tegen mevrouw Beels? Dat lijkt zelfs te getuigen van veel haat of woede.
5: Maar het is natuurlijk de particratie die hier speelt. Ik denk dat mevrouw Beels stuit op de particratie. Ik denk dat een van haar boeken die ze onlangs heeft gepubliceerd daar ook over gaat. Ze komt er nu mee in aanraking. Ik denk dat ze haar job probeert te doen. Ze is verkozen. En je ziet hier dat het mandaat van een verkozene die zijn of haar mandaat als volksvertegenwoordiger in de provincieraad probeert uit te voeren, stuit op wat we in onze vertegenwoordige democratie worden mensen verkozen op lijsten van politieke partijen. En politieke partijen hebben een soort van code. Je moet de partijlijn volgen. Dat is op lokaal vlak zo, dat is in het Vlaams parlement zo. Dus ik denk dat hier voorzitter Rousseau probeert de partijlijn aan te houden. Maar dat op een beetje een vreemde manier moet doen. Want op dit moment is er geen decretale regel.
0: Nee.
5: Ik denk niet dat die regel dan specifiek naar Ginny Beels gericht is, maar het is natuurlijk naar aanleiding van deze concrete casus dat het decreet zou worden aangepast.
0: Ja, het is er nog niet, zegt u. Hoe lang zou dit kunnen aanslepen?
5: Wel, ik denk dat de situatie in de provincie Antwerpen aansleept. Zolang N-VA tevreden is met de samenwerking, hoeft er denk ik voor N-VA dan niets te veranderen. Het zou kunnen zijn natuurlijk dat het samenwerken wel niet zo vlot meer verloopt in de komende tijd. Vooralsnog is dat niet het geval. Een andere zaak is wat er in het Vlaams parlement gebeurt. Als daar in de commissie en dan plenair het decreet kan aangepast worden, dat zal deze week niet gebeuren. Het zal u wel bereiken. Het zal nog wel enige tijd duren.
0: Ja.
5: Maar goed, dan kan dat in werking treden van zodra dat gepubliceerd is. En dus in de loop van de komende maanden kan dat wel in werking treden. En dat kan maar gebeuren. Ja, als er dan in de provincieraad, Antwerpse provincieraad, effectief een meerderheid wordt gevonden die die van die regel gebruik maakt,
0: als
5: dat dan hetzelfde zou zijn. Mm-hmm. Dat moet dan inderdaad nog, want op dit moment is het zo dat ze dus één zetel op overschot hebben, de coalitie, N-VA vooruit. Ze zouden eventueel naar CD&V kunnen kijken, maar dat zal niet zo evident zijn, denk ik. CD&V zat in de vorige legislatuur in de meerderheid, samen met N-VA. Dus dat moet nog blijken of dat allemaal zo kan. Ik denk, voor zover dat Ginny Beels haar mandaat perfect zal uitvoeren en het bestuursakkoord zal honoreren, wat ze zegt te zullen doen, denk ik dat er voor aan zich voor N-VA voorlopig geen vuiltje aan de lucht is.
0: Tony Valken, professor lokale en provinciale politiek aan de UGent, dank om dit te duiden. Ja.
1: De ochtend.
0: Na dagen van protest mag Marie-Carmen dan toch in haar woning blijven. De vrouw van 87 werd vorige week na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet kon betalen. En zo werd ze plots het symbool voor de woningcrisis in Spanje met de huurprijzen die de pan uitswingen. Tienduizenden mensen kwamen op straat en voorbije nachten werd er ook gekampeerd op het plein Puerta del Sol. En kijk, het heeft effect gehad, hè? Sven Tuytens, correspondent in Madrid. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Want er is een oplossing gevonden voor Marie-Carmen. Ze kan weer naar huis.
6: Ja, inderdaad. Zo zie je maar dat sociaal protest kan helpen en dat het heel diep zit. Hè. Dus gisteren is er onderhandeld. De stad Madrid heeft opgetreden als bemiddelaar. Ze kan inderdaad met onmiddellijke ingang naar huis. Ze gaat niet meteen naar huis, want ze ligt nog in het ziekenhuis.
0: Uh-huh.
6: Maar ze heeft wel een nieuw huurcontract gekregen. Dus ze heeft een contract van 8 jaar gekregen. Waarin staat dat haar huur maximaal 30% van haar netto-inkomen zal zijn. En ze komt er heel goed uit, want tot voordien betaalde ze €450. En volgens die nieuwe regeling gaat ze maar €435 per maand betalen. Dus dat is een complete overwinning voor haar.
0: Ja, voor haar is dat inderdaad zeer goed nieuws. Nu, er zijn nog meer Spanjaarden natuurlijk. Maar de zaak heeft ervoor gezorgd dat er ook aan een decreet is gewerkt om die woningcrisis te gaan aanpakken. Wordt vandaag voorgesteld door de premier. Wat houdt het in?
6: Wel, dat weten we nog niet. Hè. We weten wel, en dat heeft de premier al laten weten, dat niet iedereen gelukkig gaat zijn met dat decreet. Hè. Hij moet dus een akkoord vinden. Het is een decreet dat moet gestemd worden in het parlement. En je hebt natuurlijk enorm veel oneenigheid in de coalitie. Hè. Dus aan de linkerkant van de PSOE, de Spaanse socialisten, willen ze dat het decreet heel ver gaat en heel sterke maatregelen nemen. PSOE wil het in het midden houden. En dan heb je dus een andere partner, dat is het conservatieve Junts, Catalaanse Junts. Die willen vooral de kleine eigenaren beschermen. Dus wat ik gehoord heb, is dat er nog altijd onderhandeld wordt vandaag voor die ministerraad. Dus we weten nog altijd niet wat erin gaat staan. Er zijn een heleboel voorstellen. Maar wat we al weten, is dat de mensen op het plein op Puerta del Sol, die gaan niet tevreden zijn. Hè? Want die hebben gezegd, wij blijven verder betogen. Het is
0: hoe
6: niet genoeg
0: dat ze dat nu al zeggen?
6: Wel, ze weten dat ze hebben een 5-puntenprogramma voorgesteld, de betogers. Maar er zijn verschillende punten die waarschijnlijk niet in het voorstel zullen staan. En dus natuurlijk, dit is vandaag natuurlijk een keerpunt. Want hoe lang gaat het getolereerd worden dat die protestactie verder blijft doen? Het is nu de derde nacht die voorbij is. Er zijn al klachten vanuit het stadsbestuur, maar ook vanuit de regio, die zeggen het kan zo niet verder. Het is al genoeg geweest. 3 dagen en 3 nachten protesteren op het centrale plein. Die mensen moeten weg. Dus de vraag is nu, hoe gaan de betogers vandaag reageren op de persconferentie van Sanchez? Waar Sanchez dus gaat uitleggen wat er in dat voorstel gaat staan.
0: Ja, dus het is nog iets wat gissen naar de precieze inhoud daarvan, maar eigenlijk heerst er nu al dat gevoel dat dit lang niet ver genoeg zal gaan.
6: Ja, dat klopt. En dat heb je ook, dus de vakbond van de huurders die het protest organiseren, die zeggen wij willen geen halve maatregelen, wij willen extreme maatregelen. En dat is wat we verwachten van de regering.
0: Mm-hmm. En als je een gokje zou moeten doen, hoe lang denk je dat protest nog gaat aanslepen?
6: Wel, de vraag is hoe lang gaat het verder kunnen gaan? Ik denk dat het nog een hele tijd gaat duren. En het risico is dat het protest gaat uitbreiden naar andere steden zoals Barcelona, Sevilla, de grote steden waar het huurprobleem ook heel groot is. Mm-hmm. Het is nog niet afgelopen volgens mij.
0: Het is zeker nog niet afgelopen. Sven Tuit, dus onze correspondent in Madrid, bedankt om dat nog even kort toe te lichten. Intussen komt het nieuws van 9 uur er al aan.
7: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
8: Nog rustig. Een eindeloze soap.
9: Mag ik je even iets vragen? Ik zie nu een hele grote zak spinazie, maar je hebt ook van je baby spinazie niet?
8: In Fast Forward.
10: Als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts,
9: ja.
10: En daar staan ze.
9: Dat is toch grappig dat die daar niet samen staan?
10: Er is een speciale aanbieding.
9: Ah, verplaatst.
10: Verplaatst, daarom.
9: Dat is toch, ja. Oké, okay. Ja. Je moet het maar weten uiteindelijk.
8: Nu is het nog rustig. Van het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis en het Paleis. Vanaf 2 oktober. Info en tickets, hetpaleis.be.
11: Nu is het nog rustig.
8: Samen met De Standaard en Radio 1.
12: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
13: Iedereen in positie.
14: Stipit is terug.
15: Jong, oud, man, vrouw.
16: Zet 4 stippen op je hand en laat zien dat jij tegen pesten bent.
17: Ontdek alles over Stipit op netnetvoorouders.be.
18: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
19: Gaan met die banaan.
20: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
21: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
22: Straks is er weer Weet ik Veel en het gaat over een van de meest waardevolle bedrijven van deze planeet. Namelijk Apple, de producent van iPhones, iPads en wat nog allemaal. Straks dus, Weet ik Veel.
23: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: 9 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Voor het eerst in jaren is het ziekteverzuim in de privésector gedaald. In de eerste helft van dit jaar gaat het om een daling van bijna 7%. Dat meldt het HR-bedrijf Securex. De daling is vrij algemeen, maar is wel het grootst bij arbeiders die tussen een maand en een jaar afwezig zijn. Volgens professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis kan dat komen door een gewijzigde houding bij artsen en werkgevers.
26: We zien enerzijds dat voorschrijvende artsen bewuster zijn van het belang van werk en terugkeer naar werk bij het herstel en genezing. Maar ook op het werk is er veel veranderd. Er is meer openheid om contact met elkaar te houden en ook het werken aan te passen, wat dan maakt dat mensen sneller en duurzamer kunnen terugkeren.
25: Van alle werknemers in de privé zit nog altijd ruim 3% langer dan een jaar thuis. Bij die langdurig zieken is de daling wel het kleinst. Bij bouwbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is de ochtendploeg niet aan het werk gegaan. Gisterenmiddag raakte bekend dat 95 van de bijna 400 banen dreigen te verdwijnen. Sindsdien wordt er niet meer gewerkt. Vanmorgen zitten directie en vakbonden samen voor een eerste overleg.
2: Danny Absilis van de socialistische vakbond ABVV hoopt nog op een oplossing.
3: De ideale uitkomst is het vermijden van ontslagen. Als er 95 gezinnen in moeilijkheden geraken en zonder inkomen komen te vallen, dan denk ik dat het evident is dat het onze taak ook is als vakorganisatie om dat te voorkomen. Het er niet heeft een bepaalde keuze gemaakt. Wij denken dat er andere pistes zijn, maar we willen uiteraard eerst meer info hebben om zo goed mogelijk dat gesprek te kunnen aangaan.
2: Vlaams CD&V-minister Hilde Krevits schuift voorlopig niet meer mee aan tafel bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Ze moet nog rusten nadat ze gisteren onwel was geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Minister Broens neemt haar taken over. De Vlaamse regering komt normaal gezien straks opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden, want morgen om 14:00 moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring geven in het Vlaams parlement. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berks hoopt dat er snel een oplossing wordt gevonden tussen provinciaal gedeputeerde Ginny Beels en haar partij Vooruit. Vooruit zet de samenwerking met Beels stop na klachten over deloyaal gedrag. De partij wil dat ze haar mandaat als gedeputeerde opgeeft, maar dat is ze niet van plan. In dat geval zou het provinciaal bestuur, dat bestaat uit N-VA en Vooruit, geen meerderheid meer hebben. Het bestuur kan wel blijven werken, maar dat is verre van ideaal, zegt provinciegouverneur Cathy Berks.
4: Het is een interne kwestie bij Vooruit die mogelijk wel een impact heeft op de goede werking van de deputatie. En ik heb begrepen dat de vraag is gesteld aan Vooruit om te kijken hoe je met die zorg omgaat. Ik heb eigenlijk maar één hoop en dat is dat de deputatie op de best mogelijke manier kan functioneren en dat de provincie Antwerpen goed bestuurd wordt.
2: De 87-jarige Spaanse vrouw die vorige week uit haar appartement in Madrid werd gezet, mag weer naar huis. Haar uitzetting heeft de voorbije dagen groot protest uitgelokt in verschillende Spaanse steden. Maar na bemiddeling van de stad Madrid gisteren is er nu een oplossing gevonden voor de vrouw. Dat vertelt Sven Tuitens.
6: Ze heeft wel een nieuw huurcontract gekregen, dus ze heeft een contract van 8 jaar gekregen, waarin staat dat haar huur maximaal 30% van haar netto-inkomen zal zijn. En ze komt er heel goed uit, want tot voordien betaalde ze €450. En volgens die nieuwe regeling gaat ze maar €435 per maand betalen. Dus dat is een complete overwinning voor haar.
2: Het weer vandaag vrij zonnig en heel warm. Maxima van 29 tot misschien lokaal zelfs 30 graden. Ook morgen blijft het warm. Vanaf donderdag dalen de temperaturen tot zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
22: 245 kilometer file, zeg. Op de E17 richting Gent sta je 45 minuten in de file tussen Waasmunster en Lokeren door een ongeval. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verderop verlies jullie 25 minuten tussen Kalken en Zwijnaarden door een eerder ongeval. Op het knooppunt is de weg richting kust wel nog gedeeltelijk versperd. Maak er een reddingstrook. Hou rekening ook met 20 minuten kijkfile vanaf Deinze. Door die drukte 35 minuten extra op de E40 van Brussel naar Gent van voor Erpenmeren. Op de E403 richting Brugge verlies je een half uur tussen Lichtervelde en Torhout door een ongeval op de middenrijstrook. Op de bindering rond Brussel vertraag je 40 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitering 40 minuten filegolven tussen Ytre en Tervuren. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel richting het centrum afgesloten voor het verkeer. Ook nog vertragen naar Brussel op de E19 vanaf Semst 25 minuten. Op de E40 vanaf Heverlee 25 minuten. Op de E411 vanaf Overijse een half uur. En filerijder naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. Op de E19 hinder in de Kraaibeekstunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E19 vanaf Sint-Job een half uur. Verder verlies je nergens meer dan een kwartier.
5: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
23: Radio 1.
11: Weet ik veel.
23: Met Kobe Ilse.
22: Goedemorgen, we gaan het hebben over een bedrijf dat we eigenlijk allemaal kennen. Misschien hebben we het zelfs in onze zak wel zitten geregeld. Apple. Thomas Molders, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Kobe.
22: De man van de computerclub, tech-journalist, mogen we zeggen. Hè?
14: Zeggen ja.
22: En een vriend van de show, want je bent hier al geweest om over Samsung te praten, om over Nvidia te praten.
14: En Microsoft.
22: En over Microsoft. Voilà. We maken het rijtje compleet, hè.
14: Yes.
22: Thomas, Apple, is dat het kroonjuweel van de techsector?
14: Op dit moment is Nvidia nog altijd de koning, het meest waarvolle bedrijf.
22: Maar de chipfabrikant van AI-chips.
14: Dan staat Apple nog altijd op nummer 1. Ja, nog altijd meer dan 5000 miljard waard.
22: 5000 miljard.
14: Ja, dat kunnen we niet
22: vatten. En voor mij is het een bedrijf dat innoveert en dat altijd oog heeft voor esthetiek ook.
14: Dat klopt. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
22: Maar ongetwijfeld.
14: Dat is absoluut het geval.
22: Ja, en ze werken ook altijd graag samen met popsterren. Dus om in 2004 een nieuwe iPod te lanceren was er U2. En die mochten een nummertje maken.

0: Alsjeblieft, U2, Vertigo, omdat we het hebben over Apple vandaag in Weet ik Veel. En Bono en Steve Jobs waren goede vrienden.
1: Yes.
0: Thomas Smulders.
1: Apple en U2 go way back.
0: Ja, absoluut. Die hebben toch ook zo. Dan kreeg je standaard een album van U2.
1: Ja, maar het album Songs of Innocent, dat stond verplicht op iedereen zijn iTunes plot. Omdat U2 en Apple een deal hadden gesloten.
0: Ja, en niemand vond dat eigenlijk heel tof. Dus iedereen begon dat erover te zagen. Ja.
1: Inderdaad.
0: De geschiedenis van Apple, het is een opeenvolging van geweldige acties. Van geweldige fails ook op het podium. Bijvoorbeeld, straks gaan we het nog hebben over de iPhone X. Dat was de 10, denk ik. En dan was de eerste keer Face ID. En dan staan ze er op het podium. En dat is allemaal voor straks, want het is een fascinerend bedrijf. Thomas Smulders van de Computer Club. Wekelijkse podcast over technologie. Check dat eens, want het is echt fijn om naar te luisteren. Apple. Zullen we gewoon beginnen bij het begin, zoals we altijd doen met Weet ik Veel.
1: Daarvoor moeten we teruggaan naar het Silicon Valley van de jaren 70.
0: Ja.
1: Een plaats waar heel veel subculturen samenkomen. Uiteraard zaten er toen al nerds in dat stukje van Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Mensen die voor HP werkten en zo, die graag bricoleerden met dingen. Eén daarvan, of één zo'n jonge gast, was Steve Wozniak. Super getalenteerde gast, heel slim. Maar een beetje het clichébeeld van een nerd, schuw. Die het liefst van al de dingen die hij maakte gratis weggaf. Want ja. Hij vond dat kennis van iedereen moest zijn.
0: Tijdsgeest toen, de computer bestond al, maar dat was een kamer groot. Toen,
1: ja, als er gebricoleerd werd, was dat letterlijk zo'n moederbord. Zo'n groen plaatje vol chipjes erop. Dus
0: ja.
1: Stel je daar niet te veel bij voor. Dat was één persoon die belangrijk is voor dit verhaal, Steve Wozniak. De andere is Steve Jobs. Op dat moment, jaren 70, een hippie die lang haar had, die liefst van al blootsvoets rondwandelde, die douchen overbodig vond.
0: Is het waar?
1: Ja, die hele rare diëten er ook op nahield, maar die wel al een gevoel had om dingen te verkopen. Een vlotte gast, ook wel met technologie bezig, maar iets minder geniaal op dat vlak dan Steve Wozniak. En die twee vonden elkaar in, je had computerclubs, een beetje zoals de naam van de podcast, plekken waar mensen samenkwamen om te prutsen. Dat waren Daar werd dan de nieuwste computers is een groot woord, maar die werden daar dan in elkaar gestopt. En Steve, die hadden een apparaatje gemaakt, de Blue Box, waarmee je gratis illegaal wel kon telefoneren. Op dat moment moest je vaak nog betalen om naar het buitenland te bellen en zo. Maar zij hadden als ware hackers een apparaatje gemaakt. Dat was het eerste stuntje van hun, de Blue Box, uiteraard illegaal, dus ze konden dat niet echt gaan verkopen. En daarna kwamen ze met een toestelletje, een moederbord met een paar chips op, die je als computer kon gebruiken. Hey, er was nog geen toetsenbord bij, zo je moest dat nog allemaal zelf eraan installeren. Maar het was een soort klaargemaakt pakketje van dit is wat dat zij dan de Apple One noemden. Er zijn er 200 al verkocht. Ik heb er ooit eentje kunnen zien in het echt. Als je ooit in Silicon Valley bent, in het Computer History Museum, staat er één in een glazen bokaal.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen qua geheugen, nu we toch een beetje nerdy zijn? Dat gaat over kilobytes.
1: Ja, dat gaat over kilobytes. Daar kan je echt heel weinig mee doen. En uiteraard, het was vooral voor hobbyisten. Dat was niet echt een product, maar ze vonden dat leuk. En ze hebben daar een naam aan gegeven, Apple One. De Apple, er zijn verschillende theorieën. Omdat Steve Jobs had op dat moment heel veel fruit. Dat zou een naam kunnen zijn.
0: Of maar er is ook een link met de Beatles, hè?
1: Ja, zeker. Dus ze hebben het Apple genoemd. Apple, omdat dat past ook mooi bij het harde computer. Apple is niet iets zacht. Dus ze noemen het Apple computer totaal er niet bij nadenken van wat de toekomst hiervan zou kunnen zijn. Maar de Beatles, die hebben een nalatenschap, zit vast in een organisatie. Dat heet ook Apple Corporation. Ja, Apple Corporation. En daar zijn heel veel rechtszaken van geweest. In het begin was het, oké, jullie mogen computers gaan verkopen met deze naam, maar niets met muziek doen. Dat was de eerste rechtszaak al beslecht. Maar dan jaren later kwam Apple Music en iTunes en dat soort zaken. Dan waren de Beatles weer boos, want ze hadden in de tijd een deal gesloten van, jullie mogen die naam wel behouden, maar alleen voor computerdingen.
0: Maar je kan toch niet zeggen dat de Beatles zijn de Apple Core, dus dan mag nergens anders op de wereld een bedrijf de naam Apple gebruiken.
1: Ja, merkenrecht is heel moeilijk. Maar je zit in bepaalde categorieën voor het M&M. Je hebt M&M de snoepjes, M&M de radiozender, M&M de rapper. Die hebben allemaal binnen hun eigen categorie de merken geregistreerd.
0: Okay.
1: Dus de snoepjes M&M kunnen in principe de radiozender M&M niet aanklagen.
0: Ja.
1: Dat was dus in de tijd ook bij Apple gebeurd. Hè. De Beatles zeiden, oké, het is goed jongens, jullie mogen het doen voor computers. Ja, jaren later kwam Apple dan weer in hun vaarwater met Apple Music en iTunes. En dan zijn daar weer heel veel rechtszaken van geweest. En ze waren elkaar op den duur ook een beetje niet elkaar aan het uitdagen, maar Apple heeft het soms al wel uitgehangen op dat vlak.
0: Ja, maar het is letterlijk het verhaal van een garage. Hè?
1: Ja.
0: Van Steve Wozniak, Steve Jobs, die vinden elkaar, die beginnen wat te prutsen.
1: En nog een derde man, Ronald Wayne, die het zich later zeer hard zal beklaagd hebben, maar die zei, hier is een klein beetje geld, ik investeer, ik koop een paar % van jullie bedrijf. Na 11 dagen toch koud watervrees had en zei, kom hier voor een paar $100, koop het mij terug. Maar die man zou nu stinkend rijk geweest zijn.
0: Oeh, dat moet pijn doen.
1: Dat moet absoluut pijn
0: doen. Dat moet pijn doen. Wozniak heeft erover gesproken. Hier is een fragmentje.
2: The business was done by Steve Jobs in his bedroom. at the same house. And he would make calls to get parts. He would make calls to get sales. He would make calls to get publicity. We outgrew that garage, though, very quickly. It didn't serve much purpose, except it was something for us to feel that it was our home. It wasn't like, oh, it's a whole company. You walk in, a bunch of people have desks. There were hardly ever more than two people in the garage, and mostly they were just sitting around kind of doing nothing productive.
0: Meest van de tijd zat er wat volk in die garage, ja. Niks productiefs te doen. Maar Steve Jobs, wat die Steve Wozniak ook al zegt, die was dan met het verkopen bezig.
1: Ja, ze hadden elkaar echt nodig. Als Steve Wozniak had afgehangen, dan was alles gratis voor iedereen. Een beetje die hackersmentaliteit van, ja, het is kennis moet gratis zijn van iedereen. Mm-hmm. Steve Jobs, ook een zeer getalenteerde man, maar die vooral zeer goed was in het verhaal gaan brengen. En dat zie je ook later bij al die presentaties van de nieuwe producten. Het is een man die heel goed weet hoe hij het publiek moet inpalmen. En die heel goed weet waar het publiek nood aan heeft.
0: Mm-hmm. De Apple One. En dan, hoe ik het me nog herinner in mijn jeugd, op een bepaald moment komt Apple met die Macintosh. Dat is zo'n legendarische
1: term. Dat is inderdaad al een paar sprongen later.
0: Okay.
1: Dat is in 1984. Maar eerst
0: komt Hou me tegen, Thomas. Ik wil te snel
1: gaan. De Apple 1, echt voor hobbyisten. De Apple 2 is dan echt wel de doorbraak. Een beetje een computer zoals we die nu kennen met een toetsenbord. En daar kwam VisiCalc, was een baanbrekend programma. VisiCalc, een beetje zoals een spreadsheet van Excel of...
0: Ja, toen al, oké.
1: Okay. Ja, dus inderdaad, dat was wel de grote doorbraak. En dan later kwam er inderdaad een kamp binnen Apple met enerzijds de Apple Lisa, een beetje geflopte computer, en de Macintosh.
0: Dat was die bak waar alles in eens was, hè? Dat was en een scherm en een ding voor die sketches in te stellen.
1: Ja,
0: nog in de
1: absoluut.
0: Tijd, ja.
1: En met die bekende reclame van Ridley Scott, met de vrouw die door een zaal loopt en met een hamer slingert en die tegen een gigantisch scherm... waar een man staat op de spreken, zo'n beetje 1984-vibes van George Orwell. Zeg je dat niet?
0: Nee.
1: Oké, dat is een legendarische reclame.
0: Macintosh.
1: Maar het gevolg is wel, commercial. Binnen Apple ontstaan er twee groepen. Ik zie hem daar verschijnen op het scherm. Dat is een legendarische reclame die er eigenlijk op neerkomt. Kijk, wij doen het toen al, wij doen het anders dan de rest. Iedereen die gaat mee in dat verhaal van de Windows-computers.
0: Dit is het geluid ervan. Wacht, even luisteren.
1: We zien mannen die zeer slaafs... luisteren naar een groot scherm waarop dat zijn dan zogezegd de Windows-gebruikers die allemaal
0: zo slaven
1: hetzelfde
0: die
1: willen zijn. En dan komt daar een vrouw die met een hamer...
0: geen onaantrekkelijke vrouw, Thomas, maar gaan we dat zeggen?
1: Dat mag je zeker.
0: Die echt. In een strak wit t-shirtje en een kort rood broekje. Ja,
1: dus geregistreerd door Ridley Scott. En die slingert haar hamer door het scherm. En de insteek van het verhaal van de campagne is... 1984 zal niet zijn zoals dan 1984 in het boek van George Orwell wordt voorgesteld. Want wij van Apple, dat is een raar verhaal, wij doen dingen anders. Wij zijn er voor de mensen die... De gevestigde waarden willen uitdagen.
0: Jezus Christus.
1: De Macintosh die alles vertelt.
0: And you'll see why 1984 won't be like 1984.
1: Ja, zeer zeker.
0: Cool. Ja. Wauw, dat wist ik niet.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Die computer is ook wel een beetje de onderhang geweest van Steve Jobs. Omdat hij op dat moment, hij was zo'n hard ervan overtuigd dat dat zijn visie moest zijn. Tegelijkertijd was er een andere groep bij Apple die zei van we moeten toch nog meer inzetten op het systeem. Zoals de Apple II, zoals de Apple Lisa, die meer open is. Waar dat je dus zelf meer aan dingen kan prutsen. En dat kwam tot een vete binnen het bedrijf. Steve Jobs was op dat moment niet de CEO. De CEO was iemand die van Pepsi was overgekomen. Die eigenlijk gewend was om frisdrank te verkopen. Die ging de boel leiden bij Apple. Uiteraard clashte dat zeer hard met de Steve Jobs. Die zijn eigen visie had. En dan hebben ze Steve Jobs vriendelijk verzocht om zijn eigen bedrijf te verlaten. De raad van bestuur.
0: Ja, die is ook ontslagen geweest. Hè?
1: Ontslagen is...
0: Of toch richting uitgang.
1: Een eufemisme is inderdaad van... Steve, we gaan je op een zijspoor zetten... Jij mag nog een ceremoniële rol krijgen, maar jij hebt niet veel zeggenschap meer binnen Apple.
0: Ik heb nog een quote van Jobs van de beginjaren.
3: The reason we started Apple was because we wanted a personal computer for ourselves and we couldn't afford to buy one of the very early kits. So we built one out of spare parts. My partner worked at Hewlett-Packard at the time and I worked at Atari. I was 19 and he was about 24. And we scrounged some parts and we built computers for ourselves. And what happened then was that our friends wanted them. And unfortunately, these computers were taking about a week for us to build manually. So I sold my Volkswagen van and Waz sold his HP calculator and we got about $1,300 together. And we paid a friend of ours to make what was called a printed circuit board so that we could cut the assembly time down to an afternoon. And that's really how we got started.
0: We begonnen in een garage eigenlijk computers voor onszelf te bouwen, maar onze vrienden wilden ze ook. Maar ja, het duurde een week om één computer te bouwen, dus hebben we toch een soort van...
1: Een hippiebusje verkocht en mijn rekenmachine, het toont echt exact hoe dat die twee zijn, hè.
0: Het moet een heerlijke tijd geweest zijn.
1: Zeer zeker.
0: Snap je dat?
1: Ja.
0: Dat pionier zei 19 of wat
1: ze waren piepjong. En dan mag je ook niet vergeten, in alles wat over Steve Jobs geschreven werd, nadien, hij is zeer jong. Ze waren zeer jong. En als je dan een beetje een moeilijk karakter hebt, zoals dat Steve Jobs heeft gehad, ja, want hij is overleden ondertussen, dan kan dat voor gevaarlijke cocktails zorgen. Zeker als dan plots iemand van Pepsi wordt overgebracht naar jouw bedrijf, die gaat leiden. Inderdaad. Ja. Dat botst dan. En dan moest hij eigenlijk, werd hij vriendelijk verzocht, zijn bedrijf te verlaten. Maar Steve, die ging meteen weer aan de slag. Hij heeft twee dingen gedaan. Eén, hij heeft een nieuw computerbedrijfje opgericht, met de toepasselijke naam Next, waarmee hij de nieuwe computer zou maken, de volgende generatie. Een peperduur ding. Het zag er fantastisch uit, zo'n klein zwart kubusje. Maar dat verkocht niet, want het was gewoon peperduur. Omdat Steve het wou, exact zoals hij wou. Dat was het eerste wat hij deed. Daarna gingen naar George Lucas, bekende regisseur van onder andere
0: Star Wars
1: en zo. Yeah. Die had een computerafdeling binnen zijn filmbedrijf, waar hij eigenlijk vanaf wilde. Hij had een beetje geld nodig. Steve zei, ik koop dat voor een appel en een ei, want dat bedrijf
0: een
1: deed
0: Apple,
1: die dingen.
0: Sorry.
1: Nee, niet Apple.
0: Een Apple en een ei? Nee,
1: voor
0: sorry,
1: een Apple.
0: Sorry. Als kan je nog staan.
1: Een appeltje voor de dorst.
0: Kan je staan.
1: En dat ding, dat bedrijf dat deed twee dingen, maakte hardware en software voor filmbedrijven. Ja. Specifieke computers om films op te renderen. En af en toe maakte hij ook een demo-videootje om te tonen, kijk, dit kun je doen met onze apparaten. Die hardware en die software, dat verkocht niet. Maar op een bepaald moment ging een van die demofilmpjes een Oscar gaan winnen. En dat bedrijfje, dat heet Pixar. En dat zegt uiteraard al veel meer.
0: De mannen van Toy Story.
1: De mannen van Toy Story. Want Steve Jobs die had al na verloop van tijd ook door van, er zit heel veel potentieel in die combinatie van technologieën. Want ze maakten zelf hun computers, hun software en hardware. Maar dan vooral dat creatieve, dat trok hem zeer hard aan.
0: Och,
1: en zo heeft hij een aantal jaren toch Pixar geleid. En daar lag zijn hart. Het combinatie van technologie en creativiteit is hetgeen wat Steve Jobs altijd kenmerkte. En op den duur, bij Apple, dat bedrijf, dat ging slechter en slechter daar. Onder eerst die Pepsi-man en daar een andere CEO's die er allemaal niets van bakten. Men ging veel te veel in het wilde weg computers en andere dingen gaan maken. Er zat geen lijn meer in. Windows kwam op en was veel
0: jaren 90 dan.
1: Ja, ja. Waardoor dat ze op den duur beseften bij Apple, we hebben nood aan een operating systeem en een besturingssysteem zoals dat Windows, hun Windows 95 heel succesvol had. En toen hebben ze Next gekocht. Een bedrijfje van Steve Jobs, met Steve Jobs erbij. En zo is hij terug bij Apple gekomen, eind jaren 90.
0: Je zei het, het is een hippie. En hij is altijd een grote fan geweest van Bob Dylan natuurlijk.
1: Absoluut.
0: We praten zo dadelijk.

0: The times, they are a-changing van Dylan. Het grote voorbeeld van Steve Jobs. En hij heeft die tekst ook gebruikt vaak.
1: Bij de aankondiging van de Macintosh onder andere. Zit in zijn speech heel veel letterlijke zinnen uit dit nummer.
0: Ja, het is
1: de
0: wel,
1: times die waren echt wel aan het veranderen.
0: Het is wel ironisch dat een hippie dan uiteindelijk de baas wordt van het meest waardevolle bedrijf ter wereld.
1: Ja.
0: Dat is, de geschiedenis is soms heel, heel bizar. We praten zo meteen voort in Weet ik Veel over Apple met Thomas Molters. Maar eerst...
2: In richting Gent sta je 15 minuten in de file tussen Waasmünster en Lokeren. De weg is er vrijgemaakt. Rond Brussel op de binnenring vertraag je 40 minuten. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring ook zo'n 40 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. In Brussel blijft de rij Centrumtunnel richting het centrum afgesloten voor het verkeer. Vertragen naar Brussel doe je met 15 minuten op de E19 vanaf Peutie en op de E40 vanaf Heverlee. File rijden richting Antwerpen een half uur bij op de E313 vanaf Massenhoven. Hinder op de E19 in de Kruijbeekstunnel. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. En 25 minuten bij op de E19 vanaf Sint-Job. Verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
3: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: Weet ik veel?
0: Weet ik veel over Apple vandaag? Zullen we eens een quizje doen, Thomas Molders?
1: Oeh, kom maar.
0: Ik ga wat geluidjes laten horen. Oh. Welk geluidje... Wat is dit?
1: Een berichtje dat je krijgt op...
0: Nee.
1: Wat? Nee?
0: Nee.
1: Ik weet het niet.
0: Een geslaagde Apple Pay-transactie.
1: Aha.
0: Ja, Thomas. Het is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk. Wat is dit?
1: Oeh, nee, dat zeg ik mee.
0: Allee! Wat? Je bent aan het bellen en ineens hoorde dit. Dan weet je dat het...
1: De verbinding wegvalt?
0: Allee, Thomas. De batterij die plat? Dacht je onder
1: ik heb een Android te kopen...
0: Dus je komt hier over Apple vertellen?
1: Ik heb wel MacBooks, al heel mijn leven lang.
0: Oké, okay, wacht, ja. Dan gaan we iets... Oké, dit.
1: Een mail die verzonnen is.
0: Dat is een Thomas, yes. Dat is een Thomas. En dit?
1: Een berichtje dat je krijgt.
0: Nee, geen wat? Berichtje.
1: Bloem.
0: Dat is wat? Geen berichtje. Wat krijg je nu? Dat is geen berichtje. Wat hebben we net verstuurd? Een mail?
1: Wat?
0: En dit is een mail die je ontvangt.
1: Aha, ja, oké. Okay.
0: Ja, Thomas, moet juist.
1: Of een mail die je krijgt.
0: Moet juist. En dit is, maar dat is moeilijk als je inderdaad een Android-gebruiker bent.
1: Nee.
0: Wat is dat? Dank je.
1: Notificatie?
0: Nee.
1: Vertel.
0: Als je een opdracht geeft aan Siri, maar het faalt.
1: Ja, okay.
0: Siri fail. Nog eentje? Nee, ik heb er geen... Ah ja, dit is eigenlijk wel een strafverhaal. Dan gaan we gaan straks de Beatles draaien.
1: Ja.
0: En het eindakkoord van het nummer straks... is eigenlijk ook...
1: Ja.
0: Dat is een geweldig vraag. Yes. Je moet goed luisteren. Dus dit is het geluid. Dat kennen we.
1: Ja.
0: Dat is als je een MacBook...
1: Opstart.
0: En dat is gebaseerd op het eindakkoord van de Beatles. Dus ik ga opnieuw Apple laten horen en dan het eindakkoord van de Beatles. Het is schitterend.
1: Ja.
0: En het is het eindakkoord van A Day in the Life van de Beatles.
1: Mm-hmm.
0: Ze hebben dat gewoon gepikt.
1: Ja. Ik zeg het, op de duur waren ze het aan het uithangen. Hè, waren ze gewoon aan het, een beetje aan het treiteren, omdat ze gewoon beu waren. Die heel rechtszaak rond Apple, de naam.
0: Fantastisch. We moeten het even over die Steve Jobs figuur hebben. Hè, want dat is een bijzondere man geweest.
1: Mm-hmm.
0: Visionair. Heeft de iPhone gelanceerd. Zeker. Wat is het allemaal? Heeft heel veel, de iPod heeft heel veel gelanceerd. iPad. Maar was naar het schijnt ook een vreselijke vent.
1: Ja, het is een heel veelzijdig figuur. Hij wordt verafgod, dat zag je bij zijn overlijden. Maar er zijn heel veel mensen die hem verafgoden. Enerzijds terecht, want hij had echt wel een visie op hoe technologie moest zijn. Anderzijds was het een zeer moeilijke mens op heel veel vlakken. Op persoonlijk vlak heeft hij zijn oudste dochter heel lang niet willen erkennen. En er ook heel bot tegen gedaan. Mm-hmm. In vergaderingen heel, heel hard kunnen zijn. Heel vaak roepen, schelden, tieren.
0: Schijnt, hè? Heel toxisch, hè?
1: En hij had ook een soort reality distortion field, noemen ze dat in zijn biografie, die geschreven is. Gaat heel vaak daarover het feit dat hij in een meeting mensen kon overtuigen, bij wijze van spreken, dat de aarde plat was. Dat mensen er helemaal in meegingen en dat ze dan... Nou, de meeting was gedaan, Steve Jobs ging weg. En als ze naar elkaar keken en dachten, wat is er nu gebeurd? Die heeft ons allemaal overtuigd dat we iets... Dat zelfs misschien factueel... inhoudelijk fout was. En toch
0: had hij
1: overtuigingskracht had hij om zijn mening door te drukken.
0: Hij heeft ooit een speech gegeven in Stanford voor universitairen. En dat, check die op YouTube, want ik ga maar een klein stukje laten horen, want dat is een zeer, zeer, zeer inspirerende speech. Klein stukje daaruit.
4: Sometimes life's gonna hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle.
0: Je kan alleen maar fantastisch werk leveren als je houdt van wat je doet, zegt hij voor een hoop studenten in een zeer inspirerende speech. Hij heeft dat bedrijf uit de slop getrokken, want je zegt, je hebt het net gezet, hè, rand van faillissement, die Macintosh computers, dat werkte niet. En dan heeft hij natuurlijk in 2007 iets voorgesteld wat de wereld veranderde.
4: Today we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone.
0: Ja, in hindsight is dat een legendarisch moment.
1: Zeker.
0: 3 devices, een iPod, iets om mee te bellen en iets om mee te surfen, in 1 apparaat. Was het onmiddellijk een bom?
1: Ja, maar toch vooral het jaar daarna toen de App Store er kwam. Apple had een aantal applicaties voor op die telefoon. Uiteraard was dat een groot succes, maar pas toen er andere mensen ook applicaties voor konden gaan ontwikkelen, toen is de bom echt losgebarsten. Want toen kon je van alles doen. Toen kwamen applicaties zoals Uber en Slack en alles wat zo normaal vinden. Dat is het grote succes geweest.
0: Dat is nog maar 19 jaar geleden.
1: Zotte, hè?
0: En we kunnen ons nu geen wereld meer voorstellen zonder die telefoon, zonder die apps. Het is
1: er waren ervoor al smartphones, maar dat is dan typisch Apple.
0: De BlackBerry was ervoor.
1: Uiteraard. Apple had het zelf geprobeerd met de Apple Newton. Een beetje een concurrent ervan. Geleid door een Belg, Gaston Bastiaans, was de man die dat project binnen Apple moest trekken.
0: Och.
1: Ja, okay. Maar ze waren ook te vroeg, net zoals dat de BlackBerry te vroeg was. Maar toen kwam de iPhone, die gekeken had naar de kinderziektes van al die andere apparaten, had gezegd, wij gaan het beter doen, het zal mooier zijn, het zal passen binnen ons ecosysteem, vlot samenwerken met de MacBook of met andere computers.
0: Nochtans, dit is de reactie van de toenmalige CEO van Microsoft, ik denk Steve Ballmer, dat het is, op die iPhone.
5: $500, fully subsidized with a plan. I said, that is the most expensive phone in the world. And it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard. Okay. Right now, we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling 0 phones a year.
1: Hij was hier.
0: Ja, maar wat een... over iets dat ontploft in je gezicht gesproken. De man die zegt, $500 voor een gesubsidieerde telefoon. Er is zelfs geen klavier. Ja. Het kan nooit werken. Ja, een paar jaar later. Op dit moment hebben ze meer dan 3 miljard iPhones verkocht.
1: Een helft van hun omzet komt nog altijd uit de verkoop van iPhones. Dus...
0: De helft?
1: Ja.
0: Van die 5000, wat is het allemaal? Nee, dat is de waarde. Ja, dat is
1: maar,
0: de omzet.
1: Die iPhone die was een breakthrough device en daarna kwam de iPad. En daarna kwam niets. Als, bij wijze van spreken, er zijn wel nog toestellen gekomen, maar Steve Jobs is dan gestorven en daarna kwam zijn overnemer, Tim Cook, die, als je kijkt naar de beurswaarde, is Apple vooral onder Tim Cook zeer hard omhoog geschoten. Hij kon verder bouwen op wat het Steve Jobs qua productlijnen had.
0: Maar nog even naar die iPhone, je had in het begin, tegenwoordig is dat eigenlijk elk jaar hetzelfde. Laat ons eerlijk zijn, die camera wordt een beetje beter, die batterij wordt een beetje beter, maar ik herinner me nog die eerste jaren, was dat elke keer uitkijken naar het nieuwste snufje, dan was het met je vingerafdruk.
1: Ja, gezichtsherkenning.
0: En dan kwam er die iPhone X, waarvan ik al sprak, met dat Face ID, want we moeten even uitleggen, Apple heeft ook iets revolutionairs gedaan, hoe ze hun producten voorstellen. Dat was altijd in een theater met de CEO die als een soort rockster op het podium kwam.
1: Maar in de zaal heel strategisch enerzijds mensen die gewerkt hebben aan het product en journalisten daartussen. Waardoor je hoort het net al in het geluidsfragment, heel veel mensen die aan het joelen en aan het klappen waren. Ja. Dat zijn niet de journalisten uiteraard. Dat zijn de mensen die jarenlang aan een product gewerkt hebben. Hun baas dat daar zien voorstellen aan de wereld, die super euforisch zijn. En als journalist worden sommige mensen dan een beetje meegesleurd in die euforie.
0: Tuurlijk.
1: Maar je merkt, Steve Jobs die was daarvoor geboren. Voor dit soort, dat was ook letterlijk met de regisseur die met wijze van een theatershow ging gaan zeggen, dit moet daar een heel minimalistisch decor met alleen een zwarte tafel.
0: En hij altijd in zijn zwarte coltrui.
1: Ja, en een jeansbroek.
0: En een jeansbroek, ja, en zijn witte Nike's of wat was het?
1: New Balance, denk ik.
0: Ja, of New Balance, ja. En dan was er een zinnetje dat altijd terugkwam. Als er iets revolutionairs werd voorgesteld, ging het de hele presentatie over iets anders en wat jaarcijfers en wat dit en wat dat. Maar dan kwam er een bepaald zinnetje en toen wist iedereen...
1: Nu komt het.
0: Opletten.
6: But there is one more thing. There is one more thing.
7: We have one more thing. Apple Watch is the most personal device we've ever created. We do have one more thing.
0: Heerlijk, hè?
1: Ja, daar hoorde Tim Cook wel op bijna, maar ja.
7: We do have one more thing.
1: Dat is John Turnus.
0: Heerlijk, hè? Die one more thing. Ja. En dat is nu als je...
1: Zo bij wijze van spreken, alsof je net het podium afloopt en dat je
0: trouwens nog iets
1: zeggen.
0: Wat is nu de laatste keer dat ze het gebruikt hebben voor die Apple Vision Pro?
1: Ze hebben het gebruikt voor onlangs in september nog voor de iPhone Duo.
0: Ah ja, voor de plooibare iPhone. Ja.
1: Maar dus inderdaad, Steve Jobs die kon perfect aanvoelen hoe kun je iets verkopen. Bijvoorbeeld de legendarische scène, de MacBook Air. Hij had een bruine envelop mee en dan haalde hij daar een laptop uit die zo dun was dat hij in een bruine envelop kon.
0: Ja.
1: Hij wist zijn producten te verkopen. Andere merken die gingen heel hard focussen op er zit zoveel gigabyte informatie in jouw MP3-spelertje.
0: Ja, zoveel iPhone gigabyte zegt, geheugen.
1: Ja, zoveel geheugen. Maar als gewone sterveling denk je, wat is deze informatie? Ik heb hier niets aan. Apple ging zeggen, er passen 1000 nummers in je broekzak. En dan denk ik, oké, perfect, koop mij zo'n iPod, want dit past perfect.
0: Nu dat je dat zegt, niemand weet het, maar in een jeansbroek heb je zo'n klein zakje ook.
1: Ja.
0: In je zak, snap je? Een zakje in je zak, in heel veel jeansbroeken. En ik weet nog, toen ze de iPod Nano gingen voorstellen, als Steve Jobs had uit dat kleine zakje, schitterend, om aan te tonen van, kijk hoe klein het is.
1: Ja.
0: En er kunnen toch 3,000, 4,000, 5,000 nummers op.
1: Ja, dat is je verplaatsen in de consument en het product zo
0: heel slim. Natuurlijk, het loopt wel eens mis. Ik zei het daarnet al, die Face ID, dus dat scannen van je gezicht, dat je geen code meer moet geven.
1: Ja.
0: De allereerste keer dat ze het gingen voorstellen, revolutionair, het hele theater zat vol. En de productmanager mocht het komen uitleggen.
8: Here is iPhone X. Now, unlocking it is as easy as looking at it and swiping up. And, you know, let's try that again.
1: Yeah.
8: Ho, ho, ho. Let's go to backup here.
0: En dan was het voorbij.
1: Ja, je moet al heel sterk in je schoenen staan om op zo'n moment je gezicht te redden. Steve Jobs kon dat. Daarna is Apple, je ziet dat zeker de laatste jaren, zijn ze een beetje afgestapt van het idee, we doen alles live. Zijn er heel veel, lopen ze rond in een steriele omgeving en gaan ze gaan vertellen over de nieuwe producten en zo. Maar onder Steve Jobs was dat wel heel vaak live een show, veel showgehalte.
0: Sindsdien doen andere bedrijven dat ook en het loopt mis. Hè. Bijvoorbeeld de Cybertruck, toen Elon Musk die voorstelde en iemand zei, of hij zei, ja, gooi maar een petankebal in het raam, het is bulletproof. En ze gooien die bal daarin.
1: Ja.
0: Patat. Die raam. Op 5 oktober 2011 kwam er natuurlijk heel triest nieuws.
9: I'm George Lewis with this NBC News special report. Apple Incorporated announced tonight that company co-founder and former chief executive Steve Jobs has died at the age of 56. At the company's headquarters in Cupertino, California, tonight the flags have been lowered to half staff.
0: Iedereen dacht, dit is het einde van Apple, hè?
1: Ja, maar tegelijkertijd, Steve Jobs, om te kaderen, hij had kanker.

0: is niet de productvisionair die Steve Jobs was, maar hij had wel iets helemaal anders. En dat is tact ook niet onbelangrijk als je een bedrijf groot wil maken.
1: Ja, want Trump kwam eraan en zo. Ja.
0: Bijvoorbeeld, ja, je mag niet gedroomd hebben hoe dat Steve Jobs en Trump in de clinch zouden hebben gelegen.
1: Absoluut.
0: Maar Tim Cook die heeft er vooral voor gezorgd dat de basis die gelegd was onder Steve Jobs, de oog voor esthetiek, het oog voor kwaliteit, dat kon schalen door werk te maken van een supply chain, van een netwerk in China bijvoorbeeld, waar potentiële klanten zaten, door te gaan lobbyen met politici. Het is minder sexy dan vroeger.
1: Maar heeft de marktwaarde maar al 5 gedaan? Maar 10 zelfs.
0: Echt, als je kijkt naar de grafiek, onder Steve Jobs groeide het, maar onder...
1: En toch heb je het gevoel dat de grote innovatie sinds Jobs een beetje minder is. Nu misschien met die Duo, alhoewel die Duo, dat is die plooibare iPhone.
0: Apple Watch.
1: Samsung heeft dat al jaren ook. Ja, de Apple Watch is onder zijn watch gelanceerd. Mm-hmm. Oké, we gaan eens naar die Beatles luisteren. Let dus op dat eindakkoord, of die eindnoot. Dat is dus gebaseerd, of nee, het begin van een Apple is dus gebaseerd daarop. De Beatles hoor je. En A Day in the Life. Een complexe relatie kunnen we het noemen, tussen de Beatles en Apple. Dat weten we al in deze Weet ik veel over Apple met Thomas Molders. Fijn dat je luistert. Goedemorgen.

0: Zeer herkenbaar. Dit.
1: Ja. En dat is zo'n heerlijk weetje. Wacht, we gaan daar gewoon aan proosten. We gaan daar proosten.
0: Voilà, ja.
1: En wat hebben we net gehoord? Ik vind dat zo goed. Ik wist dat niet.
0: Ja, dat is inderdaad, als je erop let, dan kun je het naast elkaar leggen. Ja. Zeker als je heel die achtergrondgeschiedenis van de rechtszaken weet, dan maakt het nog mooier.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We zijn een beetje door de geschiedenis van het bedrijf Apple aan het surfen, omdat het gewoon wel relevant blijft. Doe het maar, hè. Je hebt begonnen in 84, wat is het? Of zelfs nog vroeger. Vroeger, ja, het eerste product, ja. Echt in 84, ja. Of de Macintosh in 84. En ondertussen zijn we 2026 in een zeer competitieve omgeving. Want de wereld is veranderd op het vlak van...
0: Als je kijkt naar de concurrenten van toen, inderdaad, Compaq, HP, er schiet niet meer zoveel van over.
1: HP heeft nog wat printers, denk ik.
0: Inderdaad, maar...
1: Alhoewel, mijn laptop is ook van HP.
0: Dus... Er zijn er... Ze hebben deze computers hier ook overal, zie ik. Maar toch, het is niet de gigant die Apple is, nee.
1: Nee. Want in 2012 was er breaking financial news.
2: And it was already the most valuable company in the world. And now Apple is the most valuable company in history. With a market value of $623 billion. The company... Company's stock has rocketed to $665 a share on reports of a new iPhone and a cheaper, smaller iPad. Apple is worth 54% more than the world's second richest company, ExxonMobil.
1: Zelfs dat is al ongelooflijk gedateerd. Dat is een berichtje uit 2012. Ondertussen zijn ze...
0: Ja, bijna 10 keer zo groot als toen.
1: 10 keer zo groot.
0: En dan komt dus enerzijds, de iPhone-verkopers blijven doorgaan, de laptops zijn blijven doorgaan. Er zijn een paar nieuwe producten bijgekomen, zoals de AirPods, zoals de Apple Watch. Maar vooral de focus nu ligt meer en meer ook op services. Apple Pay, je hebt er net het geluidje al laten horen. iTunes en iTunes, Apple Music, Apple Pay, TV dit, en zo. Ja, dit inderdaad. Ik zal het nooit meer vergeten.
1: Jij wist het niet, dit toch? Nee. Wat? Sorry.
0: Jammer. Nee, maar... De focus toen ik begon met het volgen van technologie, had Apple in het jaarbalans te staan, dan de verkoop van iMac is zoveel, de verkoop van iPhone is zoveel. Dan had je een categorie other. Al de rest wordt samengesmeten op één. Ja. Maar nu zijn die other, dat is de categorie services geworden, is goed voor bijna een derde van de omzet door de App Store, waar ze telkens...
1: Ja, want ze nemen toch, als ik een abonnement neem op de standaard, ik zeg maar wat, via de App Store, dan moet de standaard aan Apple ook een deel betalen.
0: En daar komen ook rechtszaken van, hè, want ze zijn op dit moment zodanig groot. Je hebt nog de Play Store van Google, die hetzelfde doet, die ook een percentje afpakt. Maar er komen dan rechtszaken van een spel als een Fortnite, dat zegt, er wordt hier veel te veel geld op onze kap verdiend. Ja. We gaan onze app wegtrekken van Apple en we gaan jullie een rechtszaak aanbieden en zo. Er komen dan reguleringen.
1: Want voor alle duidelijkheid, op Android is dat anders als ik het goed heb. Je kan geen app op je iPhone zetten zonder via de App Store te gaan. Hè?
0: Ja.
1: Of je moet hem, hoe heet dat? Zo unlocken of zo, je moet hem hacken of zoiets.
0: Op een iPhone gaat dat zeker niet mogen. Want Apple, dat is de grote visie van Apple, is wij maken een gesloten ecosysteem.
1: Ja.
0: In een, terecht ook wel in sommige gevallen, een beetje om de consument te beschermen. Wij weten wat goed is, maar dan gaan ze uiteraard, ze zijn zodanig groot dat het incontournable wordt. En dat ze heel veel geld kunnen verdienen door telkens 30% of minder op te pakken.
1: En bijvoorbeeld, ik heb net vorige week nog een nieuw moederbord en een nieuwe processor in mijn PC thuisgestoken.
0: Okay. Ja,
1: ik vind dat,
0: nerd.
1: Ja, I love it. Bij een Apple computer gaat dat gewoon niet. Hè. Ook een iPhone, als die stuk is, als die batterij... Je kan tegenwoordig wel op de Turnhoutse baan, kan je dan in zo van die loesje winkeltjes terecht.
0: Ja.
1: Maar is het niet de bedoeling dat je dat ding zelf opent?
0: Nee, dat zijn twee compleet verschillende visies op technologie. Enerzijds dat gesloten systeem van Apple, waardoor dat ze heel veel winstmarge kunnen pakken. En waardoor dat ze alles van A tot Z kunnen in de handen houden en ervoor zorgen dat het een fantastische gebruikservaring wordt. En dan heb je bedrijven als Google of Microsoft. Microsoft dat zegt, wij maken een heel mooi besturingssysteem, maar we gaan dat verkopen aan al wie wilt. Of het nu een HP of een Dell of een god weet welke andere laptop of computer is. Waardoor dat ze schaalvoordeel hebben. Er zijn heel veel mensen die een Windows computer gebruiken. Er zijn heel veel mensen die een Android telefoon gebruiken. Maar Apple is wel degene die de beste gebruikservaring kan bieden. En die heel veel meer geld kan vragen.
1: Ja, en het is vooral wat ik apprecieer. Want er zijn ook wel wat dingen die ik minder apprecieer aan hen. Maar bijvoorbeeld als je dan AirPods koopt, dat linkt zo vlot met de rest van al jouw hardware.
0: Als je heel die keten
1: je agenda, je sms'en komen overal tegelijkertijd binnen je mails. Dat wordt gesynct. Dat vind ik wel heel fijn. Ik heb nog nooit Android gebruikt, dus het kan perfect zijn dat ook met Android zo is.
0: Nee.
1: Ah, oké. Okay.
0: Maar het is, dat ecosysteem, eenmaal dat je erin zit, het is heel lekker, dat alles zo comfortabel voelt, waardoor je op den duur ook wel een... Waardoor dat Tim Cook kon voorbouwen op de basis die gelegd was door Steve Jobs.
1: €30 vragen voor een USB-C-kabeltje om je iPhone op te laden. Dan dacht ik wel van afzetters.
0: Ja. Er is een publiek voorkomen en er zijn heel veel mensen die nog altijd al die dingen kopen, vandaar de waarde van Apple.
1: Ja, maar dan kom je natuurlijk op een bepaald moment tijdens de Golden Globes Ricky Gervais tegen.
3: Apple roared into the TV game with a morning show. A superb drama, yeah. A superb drama about the importance of dignity and doing the right thing. Made by a company that runs sweatshops in China. So, well, you say you're woke, but the companies you work for, I mean, unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you?
1: Ricky Gervais, zeer scherp voor Apple, ook voor Amazon natuurlijk. Maar wat hij eigenlijk zegt is, ze hebben een prachtige tv-reeks gemaakt, want Apple TV is er ook nog ondertussen, de streamingdienst.
0: Dat is een van die dingen in de services.
1: Voilà, The Morning Show met Jennifer Aniston, dacht ik, als ik het me niet vergis. Ja, en Reese Witherspoon. Goeie reeks, zegt hij ook. Mooie reeks. Maar het is dan wel een bedrijf dat ook sweatshops runt in Azië om die iPhones in elkaar te zetten.
0: Dat is de hele techsector. Dat gaat breder dan alleen Apple natuurlijk. Hè.
1: Ja, maar je zou toch verwachten... Ik heb altijd gedacht dat Apple, omdat ze zo moreel superieur zichzelf een beetje hebben gepositioneerd. En toch is dat bedrijf ook schuldig daaraan.
0: Zeker, ja.
1: Ja.
0: Ja, daar kun je weinig andere dingen over zeggen. Ze proberen het uiteraard wel met de fabrieken nu terug te halen naar Amerika. Uiteraard ook wel een beetje om Trump te paaien en zo. Maar moest een volledige computer van A tot Z gefabriceerd worden in westerse landen. De realiteit is dat die dan heel duur zal...
1: Wat moeten we ervan denken dat die Tim Cook dan tijdens de inauguratie van Trump op die eerste rij zit? Want het heeft toch altijd het imago gehad van een heel liberaal bedrijf te zijn.
0: Maar dat is de hele techsector. Hè? Datzelfde kan je zeggen over een Meta.
1: Ja, Zuckerberg was ook vroeger links, left of center, zou je denken.
0: Positioneert zich. Die mannen gaan mee, die draaien een beetje met de wind. Kijk naar een Elon Musk, die vroeger ook zeer links werd.
1: Ja, elektrische wagens gebouwd om de planeet te redden. Ja,
0: dus ik denk dat die mannen gewoon voelen van waar komt de wind. En als ze dan de volgende keer Zoran Mandami, als ze daar op bezoek gaan...
1: Burgemeester van New York.
0: Inderdaad, zeer links gaan ze daar dan weer daar de volgende messias in zien. Dus het is een beetje... vandaar dat ik ook zei, moest Steve Jobs onder Trump nog hebben geleefd, zou het waarschijnlijk niet zo geweest zijn zoals bij Tim Cook. Maar dat is een beetje hoe dat die sector helaas rolt.
1: Mm-hmm. Er werd lang gezegd dat Apple de AI-trein gemist had.
0: Ja.
1: Siri, de assistent op je telefoon, heeft lang heel simpele dingen niet kunnen uitvoeren omdat die software erachter niet goed was. Apple heeft nooit hun eigen AI ontwikkeld, zover we weten, denk ik. Mm-hmm. Ze baseren zich, of ze werken nu ook met Claude, denk ik.
0: Met Google.
1: Of met Google, met Gemini.
0: Ja.
1: Wat is de strategie daar? Want het meest waardevolle bedrijf ter wereld, die dan de AI-trein mist, dat is lastig. Je hebt ook nog gehoord over een Apple Car.
0: Er zijn voor- en nadelen aan die AI-trein zogezegd missen. De grote spelers zijn allemaal hun eigen modellen gaan ontwikkelen. Meta en Google en Microsoft. Apple heeft dat niet gedaan, of toch niet dat men weet. Waarschijnlijk achter de schermen. Uiteraard gaan ze daar naar gekeken hebben. En dat was in het begin een vloek, want ze werden gezien als de nakomertjes. Maar tegelijkertijd, nu merken ze ook wel, al die andere spelers hebben daar biljarden in gestopt. Gigantisch veel geld. Terwijl de Apple een beetje gewacht heeft en heeft gekeken wat werd er wel, werd er niet. De typische Apple-strategie. En dan gewoon gezegd heeft, we gaan er ons Apple-sausje over gooien. Dat ze nu gaan doen door met Google Gemini samen te gaan werken. En dan op die manier Apple Intelligence, niet AI. AI staat bij hen niet voor Artificial Intelligence, maar voor Apple Intelligence.
1: Ja.
0: Om dat op die manier te gaan proberen. Het
1: dus
0: kan een strategie zijn.
1: De anderen laten investeren, zwaar investeren. Meta tot op de rand van een soort afgrond bijna gebracht. En zij zijn gewoon rustig in hun stoel blijven zitten en gewacht tot de modellen goed genoeg waren om dan te zeggen, oké, nu mag je je software aan ons geven.
0: En soms werkt
1: briljant dat achteraf gezien, inderdaad. Maar slim. Nog een quoteje van Steve Jobs? Misschien wel, hè.
4: We believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it. In some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do.
0: Yeah.
1: Je kent de quote.
0: Ja, maar het zit ook in de... Ze hebben ooit een reclame gemaakt, Think Different, waarin hij allemaal bekende mensen zag, van Picasso tot Emilia Earhart, allemaal Mahatma Gandhi zat daar ook in. En het was een soort ode aan creatieve mensen. En het eindigt met Think Different, met dan het Apple-logo op. Uiteraard met het idee van, als jij een Apple-toestel koopt, dan ben jij deel van deze community, van dit groepje. En ze verkopen een gevoel. Ze kunnen het zeer goed doen natuurlijk. Ze verkopen een soort emotie, een soort wij zijn anders dan de rest. Hetzelfde met die Ridley Scott-campagne, omdat wij een Apple-toestel hebben.
1: Ja, nog een paar weetjes. De kromming van hun toestellen. Wat, ja. Snap je, de hoeken zijn niet recht. Dat zijn afgeronde hoeken. Mm-hmm. Blijkbaar al die hoeken, of dat het nu een iPhone is, een iPad, eender wat, je kan die op elkaar leggen en dat is altijd hetzelfde.
0: Ja, dus ja, het design is voor een groot deel te danken aan Johnny Ive.
1: Van wie?
0: Johnny Ive, een man die in die video's heel vaak te zien was, een kale man.
1: Is dat die gast die nu de nieuwe Ferrari heeft ontwikkeld?
0: Ja, en die ook
1: vreselijk lelijke elektrische Ferrari.
0: De Ferrari Luce. Die is weg bij Apple gegaan, heeft zijn eigen designbedrijf opgericht om onder andere voor Ferrari te werken, maar ook voor OpenAI. Hij is met OpenAI aan het kijken hoe kunnen wij een toestelletje maken dat na de iPhone de next big thing zal worden, de one more thing van OpenAI of misschien van Apple. En daar zit heel de wereld naar te kijken van wat gaat Johnny Ive, de beroemde designer van Apple, gaan doen met OpenAI.
1: Mm-hmm. En die Ive is dus, want iedereen denkt altijd dat het Jobs is, maar Jobs was meer een soort inspirerende figuur.
0: Ja, de leider die de troepen motiveert, maar het design is toch vooral Johnny Ive die geïnspireerd is, dan weer op zijn beurt, door Dieter Rams, een bekende Duitse designer van Braun. Ja. Die zei, weniger oder besser. Dus less but more. Minimalisme is wat dat altijd in alles van Apple terugkomt. Een
1: het
0: kind
1: heeft
0: zou
1: iets
0: moeten
1: sobers,
0: kunnen,
1: he? Het ja, heeft iets sobers.
0: Moet kunnen gebruiken.
1: Ik heb nog een leuk weetje. Weet ik veel is een weetjesprogramma. Mm-hmm. Of was het toch ooit vroeger?
0: Nee, shoot.
1: iPod. Ja. Het woord pot, dat komt blijkbaar, of dat is geïnspireerd blijkbaar, op een film.
0: Op een film?
1: Ja.
0: Space Odyssey dan?
1: Daar is hem. Ah, voilà. Dat is hem, Thomas. Want op een bepaald moment wordt er in die film gezegd, open the pod bay doors, HAL. En HAL is de artificiële intelligentie in het ruimteschip dat de deuren niet meer wil opendoen. En hoe begint A Space Odyssey 2001? Hoe begint die film? Met dit.
0: Yes.
1: Zullen we daarmee afronden?
0: Perfect.

0: Ik dank mijn gast, Thomas Molders.
1: Met veel plezier.
0: De man van de podcast, de Computer Club. Hij was een uur lang te gast en weet ik veel. Over Apple. Morgen zijn we natuurlijk weer en dan gaat het weer over iets heel anders. En voor nu heel veel plezier met Sophie Lemaire. Ze staat hier al aan de deur te rammelen, dus we gaan plaatsmaken. Tot de volgende!
2: Dit najaar in de Ancien Belgique. Onvergetelijke concerten van Bart Peters en de Ideale Mannen. Trixie Whitley. Isaac Roe. En Bonnie Prince Billy. Of ontdek een van de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
3: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
5: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Outfit kiezen. 3 minuten.
7: Ja.
6: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
7: En nu?
6: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
8: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
9: Onmogelijk.
8: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
9: Onmogelijk.
8: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond Belgische kost?
14: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: Een AI-kloon van jezelf. Stel je voor dat je dat kan maken, jezelf virtueel kopiëren. Welke mogelijkheden zou dat bieden? Dat is voor zometeen in de wereld van Sophie.
2: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: 10 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Tony Janssens. Rusland zegt dat het afgelopen nacht 2 datacentra heeft vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En ook 2 vecht- of vrachtschepen met militaire lading, 1 in Odessa en 1 op de Zwarte Zee. Naast zijn aanvallen op Oekraïnse doelwitten bedreigt Rusland ook steeds meer de buurlanden. Onze defensiechef Frederik van Sina is ongerust dat Rusland plannen heeft om buurlanden van Oekraïne aan te vallen en op die manier het westerse bondsgenootschap, de NAVO, te testen.
18: Dat kan een soort valse vlagoperatie zijn, hè, door met Oekraïnse drones die ze buitmaken, op kritische infrastructuur gaan laten neerkomen bij een bondgenoot. Dat kan zelfs even een deel van een land bezetten zijn, terug wegtrekken of dat deel vasthouden. De Russen zijn meesters in het flirten met die grens, tot nu altijd onder die grens, maar er leeft toch de vrees dat het vroeg of laat wel eens boven die grens zou kunnen komen.
17: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan onder andere over de dreiging van Russische drones die ons land overvliegen, sabotagepogingen of hacking. De stad Mechelen moet mensen die een snelheidsboete gekregen hebben geen geld terugbetalen. Ook al rekende het een toeslag van 6 euro aan voor administratieve kosten. En dat mag niet volgens de Vlaamse regels. En daarom was er een klacht ingediend bij provinciegouverneur Cathy Berks. Maar die kan, naar eigen zeggen, weinig doen of helemaal niks doen omdat Mechelen de toeslag heeft afgeschaft en de regels nu wel volgt. En tegen de oude regelgeving kan ze niet optreden. De klager kan wel naar een rechter stappen om zijn gelijk te halen. Bij bouwbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is de ochtendploeg vandaag niet aan het werk gegaan. Gisterenmiddag raakte bekend dat 95 van de bijna 400 banen dreigen te verdwijnen. Sindsdien wordt er niet meer gewerkt. Vanmorgen zitten directie en vakbonden samen voor een eerste overleg. Danny Absilis van de socialistische vakbond ABVV hoopt nog op een oplossing.
1: De ideale uitkomst is het vermijden van ontslagen. Als er 95 gezinnen in moeilijkheden geraken en zonder inkomen komen te vallen, dan denk ik dat het evident is dat het onze taak ook is als vakorganisatie om dat te voorkomen. Eternit heeft een bepaalde keuze gemaakt. Wij denken dat er andere pistes zijn, maar we willen uiteraard eerst meer info hebben om zo goed mogelijk dat gesprek te kunnen aangaan.
17: We krijgen vandaag misschien wel de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Met temperaturen van 28 tot zelfs lokaal 30 graden. En ook morgen kan een historisch warme dag worden. Heel abnormaal voor deze tijd van het jaar, zegt weervrouw Jacot Brokke.
7: Het is zeer uitzonderlijk dat we deze temperaturen nog zien zo laat op het jaar. Kan inderdaad te maken hebben met de klimaatcrisis, maar dat is natuurlijk moeilijk te zeggen op zo'n kleine uitzondering. De UV-waarden die zijn natuurlijk iets lager dan in de zomer, maar toch is het elke dag van het jaar een goed idee om zonnecrème te smeren. En ja, profiteren nog van nu die temperaturen zo hoog zijn, want vanaf donderdag krijgen we opnieuw regen en dan gaan de maximumtemperaturen een stuk lager liggen. Al iets normaler voor de tijd van het jaar, rond een graad of 20.
17: Wonderlijk warm dus vandaag, ook morgen warm met mooie opklaringen en tot 28 graden dan. Morgenavond al kans op wat regen en dan donderdag in de loop van de dag wel wat opklaringen vanuit het westen. Het wordt dan koeler tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: De binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. De buitenring 35 minuten tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Dat komt door een defect voertuig. File rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland dan nog 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel.
2: Radio 1.
16: De wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
12: Een zeer goeiemorgen en welkom bij

0: Chloe Kisha, zo heet ze. Question of the day.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Oké, beeld je in. Je maakt het uit met je lief. Hè, het is genoeg geweest. En dan, een half jaar later, hoor je van vrienden dat dat ex-lief nog elke dag met jou praat. Want hij of zij heeft een AI-kopie van jou gemaakt. Een chatbot, om toch nog iets van jou te kunnen vasthouden. Of omgekeerd. Je lief maakt het met jou uit, na jaren. En het gemis is plots zo groot, zou je dan zelf in de verleiding komen om die geliefde terug per artificiële intelligentie tot leven te wekken. Dat kan. Technisch is dat perfect mogelijk. Je kan eender wie klonen, er misschien zelfs doen uitzien als jezelf, doen spreken als jezelf of een ander. Maar is dat ook wat we willen? Dat is wat Chris Goffin exploreert in zijn jongste boek Mijn ex is een chatbot. Een zeer goedemorgen, meneer Goffin.
2: Goedemorgen.
0: Filosoof, verbonden aan de Maastricht University en de U Antwerpen. Gespecialiseerd in filosofie en ethiek van AI en emotie. U heeft het even overwogen, zo'n ex-bot, als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, zo een jaar geleden moest ik zo toevallig in één week zo colleges geven en lezingen en ook een interview hier waar dat ik sprak over de ethische risico's van emotionele AI en ik had het ook over zo die X-bots, dus die X creëren met een AI-systeem en ik had erover hoe dat onethisch is en echt niet kan, maar tegelijkertijd ging ik net die week zelf door een relatiebreuk. En ik weet nog dat ik tegen mijn vrienden zei van met het volgende interview ga ik gewoon in wenen uitbarsten en zeggen, ja, ik wil eigenlijk zelf zo'n chatbot creëren.
0: Je voelde de drang om met je ex toch nog een gesprek te kunnen voeren?
2: Ik voelde die gesprekken zo terug in mijn hoofd. En ik voelde dat ik me nog altijd verdedigen was in bepaalde ruzies die jaren geleden gebeurd waren. En dus ik voelde wel zo die drang van die ex-bots. Dus ik begreep al mensen die die drang voelden. En zo is eigenlijk zo wat dat boek ontstaan. Omdat ik toch die ethische bezwaren wou verenigen met zo die drang die ik had om zo'n ex-bot te creëren.
0: Dus ben je de gedachte gaan exploreren of heb je ook effectief zo'n ex-chatbot gecreëerd voor jezelf?
2: Ik heb het uiteindelijk niet gedaan.
0: Ah ja.
2: Maar in het boek beschrijf ik dus een mogelijke rationalisatie van waarom iemand het wel zou kunnen doen.
0: Ja, waarom zou iemand het wel kunnen doen? Wat zouden de pro-argumenten zijn?
2: Wel, zoals ik zei, ik voelde heel veel conversaties al in mijn hoofd. En je zou kunnen zeggen dat zo'n ex-bot of een rouwbot, dat is hetzelfde, dan gebruik je dat om een overleden persoon, om het rouwproces te verwerken.
0: Mm-hmm.
2: Je zou kunnen zeggen dat tijdens het verwerken van de dood van iemand of tijdens een relatiebreuk, dat deel van het rouwen is dat je conversaties voert met die persoon in je hoofd, in je verbeelding. En men gebruikt heel vaak technologie daarvoor. Dus je luistert bijvoorbeeld naar een voice-berichtje van die overleden persoon of je kijkt naar een foto.
0: Mm-hmm.
2: En dat gebruik je dan als inspiratie om in die verbeelding met die persoon nog verder te blijven praten. En je zou kunnen zeggen dat technologieën zoals X-bots en robots tools kunnen zijn om zo closure te vinden, om je emoties daar rond te verwerken door die gesprekken in die verbeelding dan iets meer concreet te maken.
0: Ja, dat is een argument om het wel te gaan doen. Zijn er nog?
2: Argumenten om het wel te doen? Ja, dat is,
0: dus, komen we dan al snel bij de argumenten tegen terecht?
2: Ik denk dat er veel persoonlijke redenen zijn waarom dat mensen dat zouden willen doen, maar die niet per se filosofisch verantwoord zijn of gezond zijn. Je zou kunnen zeggen, iemand wil zoiets creëren omdat hij eigenlijk die relatie artificieel in stand wil houden.
0: Uh-huh.
2: En eigenlijk net die emoties van rouw en verwerking wil ontkennen.
0: Uh-huh.
2: Dus dat is een motivatie om het te doen, maar dat lijkt me niet zo gezond.
0: Ja, ja, absoluut. Want ik kan best wel veel bezwaren bedenken. Ik denk dat niemand het wil gedroomd hebben dat een ex nog 3 jaar tegen jou aan het ratelen is op een of andere manier. Is dat een van de overwegingen die u ook gemaakt heeft?
2: Jazeker. Dus er is het probleem van privacy. Maar zelfs als je dat zou kunnen omzeilen door in een afgesloten systeem, te runnen, dan zou je nog kunnen zeggen dat het eigenlijk onrespectvol is naar die persoon. En je neemt die persoon ook zijn of haar autonomie weg. Je laat die dingen zeggen die die persoon zelf niet wilt zeggen. En zelfs als die persoon toestemming zou geven om dat te doen, zijn er nog filosofen die zouden zeggen van dat dat moreel niet oké is, omdat je een persoon ziet als een middel of een object dat gewoon gekopieerd kan worden. Dat is onrespectvol naar de waardigheid van een persoon toe.
0: Om een behoefte van jezelf tegemoet te komen dan.
2: Ja.
0: Inderdaad. Het is toch ook een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Zo voelt het bijna. Zeer intrusief. Het zou ook verslavend kunnen werken, is een van de dingen die je aanhaalt in je boek.
2: Ja, dus zeker als je... hoe zou je zelf zijn als je kunt verder praten met een overleden persoon? Ik denk dat die verleiding daar snel is, dat je dat wilt blijven doen. Mm-hmm. En sterker nog, die bots zijn er vaak op gericht om u echt te pleasen, om u naar de mond te praten, om een soort van ervaring te geven die je wilt en verlangt, mm-hmm. zonder dat je daar moeite voor moet doen. En dus dat is natuurlijk heel verleidelijk om daar afhankelijk van te worden.
0: Dan raak je gehecht aan een soort geïdealiseerde versie van iemand die ooit in je leven geweest is.
2: Ja.
0: Ja, klinkt inderdaad gevaarlijk. Het is een reconstructie van een persoon. Als je daar je aan gaat hechten, zou je die band kunnen vergelijken met het je hechten aan een personage in een film of in een boek of zo?
2: Ja, dus dat is wat ik in mijn boek ook bespreek. Ik vergelijk het een beetje met hoe we omgaan met fictie. Mm-hmm. Want enerzijds, als we met die chatbots praten, we weten dat het een chatbot is, dat het een computer is. Maar toch voelen we emoties en doen we alsof het een echte persoon is. En ik denk dat dat een beetje gelijkaardig is aan hoe dat we, als we naar een film kijken, je weet, het is allemaal fictief, die personages bestaan niet echt, maar toch voel je soms emoties ten aanzien van die film. Ik denk dat onze emoties ten aanzien van chatbots een beetje daarop lijken. Ik denk dat er ook verschillen zijn. Maar ik denk dat we met die chatbots een soort van rollenspel, een verbeelding doen. Bijvoorbeeld als zo twee kinderen die spelen met stokken en die stokken worden zwaarden en zij worden ridders in een fictieve wereld. Ik denk dat zo de psychologie een beetje werkt van hoe we met die chatbots praten. We beelden ons in dat we met een echt persoon praten en dat we in een fictieve wereld zitten.
0: Ja. Maar er zijn belangrijke verschillen toch met fictieve verhalen, met puur de eigen verbeelding of de verbeelding van een andere persoon.
2: Ja, en een groot verschil is dus die emoties. Als je naar een film kijkt, je voelt misschien bepaalde emoties. Maar zodra die film gedaan is, dan zijn die emoties ook afgesloten. Je weet van, dat is een fictieve wereld en ik ben er nu uit.
0: Ja.
2: Terwijl als je met zo'n chatbot praat, zeker als je met een ex-bot praat of met een robot, die emoties blijven doorwerken in de echte wereld.
0: Mm-hmm.
2: En een reden daarvoor is dat de scheiding tussen fictie en realiteit er niet zo strikt is. Want die kinderen die met stokken spelen, zij spelen een fictief personage, een ridder in die fictieve wereld. Maar als je met zo'n chatbot praat, dan ben je gewoon jezelf. Zeker als je over emoties praat, je praat over je eigen emoties met een persoon die echt bestaan heeft.
0: Mm-hmm.
2: Dus die emoties gaan ook echter zijn dan hoe dat je met fictie zou omgaan.
0: Ja. En dan zal je het maar eens meemaken dat die chatbot net op een heel persoonlijk gevoelig moment begint te hallucineren. Ja. En vreemde dingen begint te zeggen.
2: Ja, er zijn ook gevallen dat bijvoorbeeld één persoon had een overleden vriend met zo'n robot gecreëerd. En ineens zegt die overleden vriend, ik ben in de hel.
0: Oh my
2: god. En ik ga je stalken.
0: Ik ga je stalken?
2: Ja.
0: Vanuit de hel?
2: Vanuit de hel, ja.
0: Wat een verschrikkelijke boodschap om te krijgen.
2: Ja. En dan, dat was in een documentaire Eternal You, dat ze dat dan lieten zien. En dan de CEO werd ermee dan geconfronteerd. En die zei van, ja, maar mensen moeten maar weten dat het fictie is. Hè? Die zit niet echt in de hel.
0: Ja.
2: En net daarom denk ik dat die vergelijking met fictie niet helemaal werkt. Mm-hmm. Want ook al weet je dat het maar fictie is, toch blijven die emoties doorwerken. Als je hoort aan je overleden vriend of een replica van je overleden vriend zegt, ik zit in de hel.
0: Ja, ja, ja. Een risico dat mensen dan blijkbaar lopen, is een AI-psychose. Wat is dat?
2: Ja, dat is dus een geval waar je zo het contact met de werkelijkheid verliest. En dat je je eigen waanbeelden sterker en sterker begint te geloven. En want ik zei al, zo die chatbots die zijn er om gemaakt om je altijd gelijk te geven. Als een soort van hype man, je altijd naar de mond te praten. Zo is er bijvoorbeeld een geval van iemand die de koningin van Engeland ging vermoorden met een, probeerde te vermoorden met een kruisboog.
0: En, bon.
2: En die zijn virtuele AI-vriendin had hem daarin aangemoedigd.
0: Die had gezegd, goed plan. Ja, zeker eens proberen.
2: Mm-hmm. Of ja, dus die is in een spiral terechtgekomen, waarin dat die zijn waanbeelden steeds weer werden aangemoedigd.
0: Ja. Mm. Zou het helpen mochten die virtuele klonen van mensen gereguleerd worden, mochten die systemen streng bewaakt worden, dat die bepaalde dingen niet kunnen of mogen doen?
2: Ja, ik denk dat het een goed idee is, mochten die systemen zo wat harder inzetten op aangeven dat het maar fictie is. Want nu lijken die systemen heel echt. Dus als je met zo'n Xbox chat, dan is dat net als op WhatsApp, je met die persoon aan het chatten bent. Mm-hmm. Dus het zou een goed idee zijn mocht er op een manier je meer de ervaring krijgt van ik ben hier met fictie bezig. En in China willen ze net dat soort reguleringen toepassen op emotionele AI-systemen. Dat er duidelijker wordt gezegd van het is niet echt.
0: Ja, dat je geregeld de herinnering krijgt. Dit is een fabeltje, jongens. Ga buiten spelen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, ja. Ja. Oké, je hebt uiteindelijk geen ex-bot gemaakt. Mm-hmm. Je hebt een boek geschreven. Mm-hmm. Heeft dat ook ergens gedaan wat nodig was? Zijn de breuk verwerken?
2: Ja, ironisch gezien. Wel, ik dacht dat ik ging eindigen met zo een soort van verdediging van die ex-bots. Een soort van, daarom is het toch oké, daarom mag je het toch doen. Maar uiteindelijk heeft het boek schrijven, door met die ideeën bezig zijn, heeft mij dat eigenlijk geholpen om over die relatiebreuk heen te geraken. Dus ik denk dat zo creativiteit heel belangrijk is. Het boek is een beetje zo mijn break-up album, zoals Taylor Swift Red.
0: Ah ja.
2: Maar ik denk ook niet dat iedereen een boek moet schrijven als ze iets moeten verwerken, maar ik denk wel dat die creativiteit heel belangrijk is. En dus ik was begonnen met te zeggen van zo'n chatbot kan die innerlijke gesprekken die je voert met je ex of met de overleden persoon overnemen. Maar als je dat doet, dan ben je nog redelijk passief bezig.
0: Mm-hmm.
2: Terwijl als je het helemaal in je verbeelding doet en niet met een chatbot, dan ben je eigenlijk heel creatief bezig met je eigen herinneringen. En ik denk dat die creativiteit net heel belangrijk is. Een belangrijk deel van het emotioneel werk dat je moet doen.
0: Anders besteed je een deel van dat emotionele werk uit aan de technologie.
2: Mm-hmm. Ja, we spreken nu heel veel over zo cognitieve taken uitbesteden aan AI-systemen en dat slecht is, hè, zeker in de educatie. Maar ik denk dat we ook moeten oppassen voor dat emotionele werk uitbesteden.
0: Ja, maar u denkt niet, klopt toch, hè, dat de chatbots volledig onnodig zijn of gevaarlijk zijn? Het is gewoon iets om mee uit te kijken.
2: Ja, ik wil ook niet te kritisch zijn naar chatbots. En ik begrijp wel mensen die het gebruiken voor emotionele steun tot op zekere hoogte. Dus ja, ik wil niet zeggen over de hele lijn dat het slecht is, maar ik denk dat creativiteit was in mijn ervaring toch belangrijker om die relatiebreuk te verwerken.
0: Kijk, meteen een levensles erbovenop gekregen. Het boek waarin u dit allemaal uiteenzet heet Mijn ex is een chatbot. Chris Goffin, heel erg bedankt.
2: Heel erg bedankt.
1: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Desmona met Suspicion.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Als jij iemand die je kent, iemand van vlees en bloed, met AI helemaal kan namaken, een dubbeltje maken, een virtuele kopie, zou je dat dan doen? En waarvoor zou je die AI-kloon dan gebruiken? Daarover hebben we het vandaag. Bij NT Gent zijn ze volop aan het werk aan een zeer bijzondere voorstelling daar rond. En ze, dat zijn theatermaker en artistiek directeur van NT Gent, Yves de Grijze en Alva Ishi. En die Alva Ishi, dat is een chatbot. Meer bepaald een AI-versie van de moeder van fotografe Kaat Piepe, die 5 jaar geleden plots overleed. En het is de bedoeling dat Kaat in de voorstelling Sonder, zo gaat die heten, samen met haar vader in gesprek zal gaan met Alva Ishi, met de AI, mama en partner die ze verloren. Dat is bijzonder, hè? Wart Bogaert kon Yves de Grijze en Kaat Piepe in volle voorbereiding samen spreken.
3: 5 jaar geleden is zij plots gestorven door een ongeluk. Dus ja, dat zorgt ervoor dat je heel verweest achterblijft en... Ja, als je nul mentale voorbereiding hebt, moet alles nog beginnen vanaf die dag. De eerste, denk 8 weken dat het gebeurd was, heb ik bij mijn pa gebleven. Maar ik voelde wel van, dat gat die is geslaan, dat is onvulbaar. Onvulbaar. Dat gevoel van eenzaamheid dat ik bij hem voelde, vond ik heel moeilijk als kind om te dragen. Maar ik kreeg toen het idee van, laat ons daar gewoon iets mee doen. Laat ons een keer een fotoproject doen waarbij dat we samen langs gaan bij weduwes die ook iemand dus missen in hun huis. En ik heb gevraagd aan mijn vader van, kijk, ik zou je willen fotograferen in die huizen en doe alsof dat je daar al 20 jaar woont. Dus je loopt daar rond in je pyjama, je zit er in de keuken, je gaat daar in de badkamer, je ligt daar in bed. Die vrouw loopt daar rond, doet daar gewone dingen, gelijk altijd. En het maffe is dat er eigenlijk iets heel alledaags gebeurt in een heel andere context. Het gesprek gaat heel snel over dat verlies en dat verdriet die er is. Dus je begint al op een heel diep niveau. Maar wat er dan ontstaat, die dag, dat is gewoon magisch. En, allee, ik had dat zelf niet verwacht. En ik had dat verteld aan Yves, dat project uitgelegd vanuit mijn enthousiasme. En een week later belt Yves met een vraag, omdat hij zelf bezig was met een project waarbij dat hij iets wou doen met AI in het kader van rouw en verlies.
4: In NT Gent hebben we verschillende makers in NT Gent. En een van die makers, een van die regisseurs, makers, entiteiten is Alva Ishi, is een compleet digitale maker. Die is gevoed met het complete archief van NT Gent, met waarden waar wij mee werken, met een psychologisch profiel. Zij is eigenlijk een soort notendop voor alle vraagstellingen en mogelijkheden en problemen die we daar rond zien. En wat mij niet zo interesseert in heel het verhaal rond AI dan binnen de context van NT Gent is het vervangingsmechanisme van AI. Een van onze grote schrikken natuurlijk, dat het onder andere veel jobs vervangt, maar de invulling of de onmogelijkheid wat daar misschien wel mee mogelijk wordt. En Kaat vertelde haar verhaal, ik was bezig met de voorbereiding van een project. Wat als Alva Ishi niet een speler vervangt, maar een onmogelijkheid opvult van een speler die er niet meer kan zijn?
3: Ik dacht niet aan een vervanging. Ik dacht wel aan een meer op zoek naar een erkenning en verbinding in een parallel verhaal die troostend en dragend zou kunnen zijn.
4: Alva wordt op dit moment getraind om Moeke te spelen.
3: Mijn vader is de meest nostalgische persoon dat ik ken. Hij heeft altijd veel gefilmd, waardoor dat we inderdaad massa's materiaal hebben.
5: Nu, kijk vooruit, mijn kastkaartje. Mijn spoor zo opgebracht is, sta je voor naar jullie.
4: Moeke sprak zeer diep West-Vlaams. En dat wilden we behouden, omdat we dus vaker gaan elke avond op de scène in gesprek gaan met Moeke. En we wilden echt die taal behouden, dus het wordt op dit moment een Dat bestaat niet, een West-Vlaams taalmodel.
6: Dat bestaat niet.
4: Nee, het bestaat niet. We zijn deze zomer ook in Gele geweest om met bewoners van Geluwe, waar Vaak nog altijd woont, heel veel zinnen in te spreken om dat taalmodel te trainen. En daarnaast wordt het karakter van Moeke, een mogelijk karakter van Moeke, ook gebouwd, getraind. En dat is weer op basis van een soort, ja, het is een psychologische vraaglijst, maar eigenlijk een heel, ook heel praktijkgerichte vraaglijst van 20 vragen die gesteld wordt aan mensen die heel dicht bij Moeke staan, om daar dus een soort beeld van te vormen.
5: Kijk, toen verleden week het idee had van een gastenboek aan te leggen.
3: Ik had heel veel schrik om zo dat er een soort verwarring zou ontstaan en nieuwe herinneringen zou gemaakt worden met mijn moeder, die er niet zijn. Maar als dat in een parallel verhaal naast elkaar kan, door mee te groeien in echt dat puur technisch maakproces, voel ik mij al een stuk meer op mijn gemak. Van dat ik weet van, ah ja, dat is de digitale Moeke en dat is de echte Moeke. Maar dan nog blijft het heel spannend.
4: Je kunt de richting van de dialoog wel sturen. Dat moet ook. Dat moet ook om te beschermen. Ik bedoel, we zijn geen voorstelling aan het maken om twee mensen na 90 minuten tegen het canvas te laten gaan, omdat het gewoon te heftig is. Mm-hmm. Dat is totaal niet de betrachting van de voorstelling. Dus in die training, in die programmatie van die chatbot, zitten schotten. Heel veel schotten. Daar gaat een groot deel van de training naartoe. Wat een gevaar is bij de chatbots, rauw chatbots, ze bestaan al. Maar ik heb er eentje gezien waarbij iemand vroeg, hoe is het in de hemel? En je ziet die cursor denk. En het antwoord komt en er staat, ik ben niet in de hemel, ik ben in de hel. Dus ja, dat is het einde van het gesprek, hè. Dat is een hallucinatie. Hè? Dat is, dus daarin is het superbelangrijk nu in de training om die hallucinaties te vermijden en zelfs in de voorstelling een soort noodknop te hebben. En eigenlijk onze noodknop is een acteur die exact dezelfde kleren aan heeft als Vaak, Stefan de Gant. En die mee op scène staat en is onder andere de noodknop van de voorstelling.
6: Weet je al wat je wil vragen, wat je zal vragen?
3: Dat verandert en dat gaat soms van heel banale dingen, van over een bepaald recept of zo, tot dingen dat je, ja, heel persoonlijke dingen dat je nog zou willen vragen. Maar in mijn geval, ik had geluk dat ik een ongelooflijk goede band had met haar en dat we al heel veel hadden uitgepraat en dat ik eigenlijk, ik weet nog toen dat ze gestorven was, die week daarna, dat ik alleen maar kon denken van, oh, chance dat ik dat gevraagd heb. Oh, chance dat we dat gedaan hebben. Oh, chance. Dus ik had zo heel veel dingen afgevinkt en afgewerkt al met haar.
4: Wij verwachten eigenlijk veel van stervenden. Een stervende die nog iets zegt, dat is een grote waarheid.
6: We zijn gefascineerd door laatste woorden en zo.
4: Ja, en die hebben een impact. En dus laat staan van de doden, als die nog iets zeggen. Als Kaat straks het recept van de garnaalkroketten van Moeke vraagt, het antwoord is bijna per definitie het juiste recept. Terwijl, dat is een van de problemen. We weten het niet. En we zullen het ook nooit weten. Dus met wat wordt dat ding getraind? Maar daarin zit hem de oefening van, dit is een optie die je krijgt. Dit is een extra die je krijgt. Een mogelijkheid. Een uitbreiding. Maar geen waarheid. We hebben ons openbaar leven en daar zijn heel veel data van. We hebben ons privéleven en daar zijn meer en meer data van. Daar geven we meer en meer af. Maar we hebben ook ons geheim leven, wat we niet afgeven. Dus daar zit een limiet en zit juist het interessante van, zelfs in dat gesprek met Moeke die voor 100% en vol kan getraind zijn, wat er bestaat tussen Vaken en Moeke, of wat er bestaat tussen Kaat en Moeke, of tussen een drie, daar zijn onuitgesproken dingen bij die onmogelijk zijn om te trainen. En er gaat ergens iets zijn wat zij voelen van, ja, supergoed gedaan. Maar, en die maar, die puntjes die erna komen, zijn heel gezond, denk ik. Zorg ervoor dat wij over het Moeke spreken in plaats van over Moeke. Ik denk dat het verschil mag blijven ook.
6: Er komt natuurlijk een einde aan het project. Hè? De tournee zal ooit eens afgelopen zijn. Wat dan? Neem je haar dan mee? Neem je de Moekebot dan mee naar huis?
3: Dat denk ik niet. Dat is een van de afspraken dat we al van eigenlijk begin hebben gemaakt. Van die bot is binnen de scène beperkt en niet erbuiten.
6: Ja. En dan wordt Alpha Ishii gereset.
4: dat moet ook, want de grote eigenschap van iemand die dood is, is dat hij niet meer spreekt, onder andere. Dus nu met die chatbot spreekt met een dode. Je vraagt iets en er komt een antwoord. Die dode stelt zelfs vragen. Maar het proces is natuurlijk dat wij moeten aanvaarden dat er geen echt antwoord niet meer komt. Of geen echte vraag niet meer komt van die persoon. En dat punt, daar moeten sowieso naartoe. Want het is onmogelijk om daarmee samen te leven, want er komt een punt waarop dat je dus, wat ik daarnet vertelde over het geheim leven, waarbij dat dan nooit vervullend genoeg zal zijn.
6: Ben je bang om voor een tweede keer afscheid te zullen moeten nemen?
3: Bang? Ik ben niet zo bang voor emoties. Ik ben vooral nieuwsgierig. Het kan, hè, dat er een punt komt dat te heftig wordt, I don't know. En dan is dat zo en dan gaan we daarop anticiperen. Want dat is net wat ik zo fijn vind. Om de dingen die op je pad komen, doet er iets mee. Niet proberen forceren, niet proberen controleren of duwen naar een mouw of in iets duwen dat je voorzien had. Nee, dat toont zich. Alright, nu gaan we met die boot verder of zo. Dat maakt het leven iets makkelijker wel. Het is al zo moeilijk, soms. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zouden zeggen, no way. Ik heb het recht om te verdwijnen, dus laat mij gerust. Maar in haar geval, ze heeft altijd ja gezegd op mijn projecten, dingen dat ik voorstelde. Dus omdat zij weet van alles dat jullie gaan doen, gaan jullie uit liefde doen. En dat is het enige dat telt op deze planeet, is liefde.
0: Sonder van Berlin en NT Gent is vanaf februari te zien bij NT Gent. Tickets vind je op ntgent.be.
2: Radio 1. Dit is de wereld van Sophie.

0: The Stone Age samen met Nicky Lane en Easy Street. De buitenring rond Brussel vertraag je 3 kwartier tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Dat komt door een defect voertuig. Op de E40 van Jabeke naar Veurne staat er ook bij Middelkerke een defect voertuig op de rechterrijstrook. En nog op de E40, maar dan naar Brussel, is er in Sint-Stevens-Woluwe hinder door een ongeval op de rechterrijstrook.
1: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
2: Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Wat als je iemand hier niet meer is zou gaan reconstrueren met AI? Wat als je nog eens een gesprek zou kunnen voeren met iemand die er eigenlijk allang niet meer is? Wat zou je vragen? Hoe zou het voelen? En zou je het willen, dat artificiële gesprek hebben met iemand? Kaat Piepen gaat het ontdekken in de voorstelling Zonder die ze aan het maken is. Dat hoorden we net. Ze zal daar ontdekken hoe het is om nog eens met haar overleden moeder te praten. Er bestaat eigenlijk al best veel technologie die ons op die manier gaat helpen in het rouwen. Grief tech noemen ze dat dan. Rouwtechnologie. Seance AI is zo'n organisatie of bedrijf dat die technologie aanbiedt. Project December ook. Maar hoe nuttig zijn die simulaties van onze geliefden voor ons? Helpen ze ons echt? Dat vraag ik graag aan psychiater en rouwdeskundige Uus Knops. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe gek is het dat we nu ook in rouwverwerking hulp gaan zoeken bij AI?
3: Goh ja, een beetje gek en niet gek tegelijk. Hè. Het is enerzijds heel normaal dat we de band willen bewaren met degene die overleden is. Het idee dat we die band net moeten doorknippen en degene die overleden is moeten loslaten, dat idee hebben we verlaten. Dus we zoeken manieren om degene die er niet meer is toch nog te laten voortbestaan. En dat doen we op allerlei manieren die heel natuurlijk klinken of heel natuurlijk zijn. Hè. We denken aan de doden, we praten ermee, we stellen vragen, we praten tegen een foto of tegen een urne. Dus dat zijn dingen die we doen en die ook echt een belangrijk deel zijn van het rouwproces. Daar bestaan allerlei variaties op, zoals therapeuten soms bijvoorbeeld ook worden toegepast, brieven schrijven of stoelenwerk waarbij er tegen een lege stoel die dan de overledene voorstelt wordt gesproken of daar vragen worden aangesteld. Denk ook misschien aan opstellingen wat meer bekendheid krijgt, hè, waarbij dan mensen ook fysiek in de ruimte iemand representeren die er niet meer is. Dus er zijn al sowieso allerlei variaties. Dromen zijn eigenlijk ook een variatie daarop. Psychedelica die we soms nemen om in contact te komen. En ja, wat er nu ondertussen is, namelijk technologie, haakt daar ook op in. Dus het is in die zin niet gek dat dat gebeurt. Maar we moeten er wel bij stilstaan. Ik denk dat we het niet zonder kritische geest moeten bekijken.
0: Ja, want je kan het zien inderdaad als een verderzetting van een manier van rouwen die al bestond. Mm-hmm. Maar we gaan wel de leegte uit de weg. We gaan iets creëren. Je gaat een band aan met iemand die de indruk van je dierbare geeft. Een verzinsel.
3: Ja, en die inderdaad nog dingen toevoegt. Hè. Dat is wel ook een belangrijk element aan dat stukje technisch aspect. Je gebruikt techniek natuurlijk ook als je naar oude voicemails luistert of naar

0: bestaande filmpjes kijkt. Maar AI kan er dingen aan toevoegen. Hij kan nieuwe antwoorden creëren, kan eigenlijk een soort van nieuwe herinneringen met jou maken. En dat is natuurlijk wel een cruciaal verschil met de andere voorbeelden.
1: Ja, wat ziet u er gevaren in?
0: Ja, ik denk dat er zeker gevaren zijn op verschillende manieren. Dus ja, hoe het ingezet wordt en wanneer en of het met een bepaald doel is. Hè. Als iemand vastloopt op een bepaald aspect in het rouwen, dan is dat een andere manier dan wanneer je het idee hebt van ik ga stoppen met verwerken en ik ga de dood een beetje ontkennen door iemand net heel levend te houden. Ook op vlak van privacy. Wat heeft iemand die er niet meer is daar nog over te zeggen? Wil die dat eigenlijk wel? Hè? De digitale nalatenschap vraagt daar ook om wat denkwerk. Dus daar zijn zeker wat praktische en ethische en emotionele vraagtekens of rode vlaggen.
1: Ja, weten we eigenlijk al, is dat al onderzocht, of het ook effectief kan helpen bij een verwerkingsproces?
0: Ja, er zijn daar een aantal studies over. Van een daarvan is een documentaire gemaakt die ik ooit zag, waarbij er bijvoorbeeld op het beeldscherm de overleden dochter van een koppel te zien was. Het koppel zat voor het scherm en de foto was verbonden met een stemacteur die ook op de hoogte was gebracht door de therapeut over het verhaal. En wat blijkt is dat het koppel heel erg nood had aan een soort van geruststellende boodschap van hun overleden dochter, die uit het leven was gestapt. En op dat beeld, dat laptopbeeld van die dochter, waarbij de ogen en de mond dan ook wel meebewegen, vertelde die dochter, mama en papa, het gaat eigenlijk goed met mij. Ik heb eindelijk de rust die ik nodig had. Dus hier is licht, hier is rust. Jullie moeten je over mij geen zorgen meer maken.
1: Mm-hmm. En dat heeft een troost geboden.
0: Ja, en een soort van manier om dan zich rustiger te voelen bij die beslissing van hun dochter. Een soort geruststelling daarin te voelen. En dan verder te kunnen. Ik denk dat is een heel concreet voorbeeld van een concrete interventie voor iets waar dat koppel dan blijkbaar in vastliep. Dat was voor hen cruciaal om de antwoord nog te krijgen.
1: Ja. Het gevaar is dan dat een geprogrammeerd model plots gaat zeggen, ik ben hier in de hel beland.
0: Ja.
1: Dan krijg je toch een zeer ontwrichtende situatie. Niet?
0: Ja, absoluut. En in die setting, die specifieke studiesetting, gebeurt dat niet, omdat dat een acteur is, een levend persoon die het antwoord geeft. Het is natuurlijk iets anders als je de antwoorden overlaat aan AI, die als een algoritme een antwoord moet geven naar waarschijnlijkheid, of zelf begint te hallucineren. Dus het ging er hier al eerder over, weten dat je praat met een systeem, met een computersysteem, blijft dan wel belangrijk. Dus als het gaat over wat zijn dan de gevaren, als je dat op je eentje thuis mee aan de slag gaat, zonder dat er een of andere begeleiding / therapeut is die je daarin bijstaat en je ook telkens opnieuw bewust maakt van die gevaren, kan het wel eens lastig lopen.
1: Mm-hmm. Dat doe je zelf, of dat doet u zelf ook voor de voorstelling zonder. Hè? U staat Kaat Piepenbij en haar vader.
0: Ja.
1: Mochten er vragen zijn in het hele proces?
0: Ja, klopt. Ik ben op twee manieren betrokken bij de voorstelling. Enerzijds wandel ik naast Kaat en Vaken. Dat zegt iets, denk ik, over de voorzichtigheid van het hele team van NT Gent. Ook over de spannendheid om zo'n nieuwe dingen te gaan ontdekken. Dus ik begeleid hen al anticiperend van wat zou er kunnen gaan gebeuren. Maar ook zal ik er zijn als er onverhoopt heftige dingen gebeuren of wat dan ook. Dus een beetje preventief. En daarnaast zal ik ook een nabespreking doen met het publiek na een voorstelling. Ervan uitgaand dat je een voorstelling maakt om te raken en dat mensen die geraakt worden door de voorstelling daar misschien ook niet gewoon mee naar huis willen wandelen, maar daar ook wel over willen uitwisselen.
1: Zou u het als therapeut zelf, als psychiater zelf aanbieden of een patiënt ondersteunen die met zo'n rouwbot komt aanzetten?
0: Ik denk dat ik eerder nog van het voorzichtige type ben. En op dat vlak niet zo de snelste early adapter ben. Ik doe mijn consultaties nog steeds met pen en papier. Dus ik denk dat ik op dat vlak wel voorzichtig zal zijn. Maar vooral ook hoop dat als iemand daar mee experimenteert, dat we dat wel openlijk kunnen bespreken. En dat ik het in die zin wel bespreekbaar kan houden. Dat sowieso wel.
1: Mm-hmm. Wat ik me de hele tijd afvraag is of je niet gewoon moet aanvaarden dat iemand er op een bepaald moment niet meer is. Is dat niet wat rouwen is?
0: Ja, er zit zeker iets in, Sophie, van in het feit dat we op alle mogelijke manieren momenteel... we zijn enerzijds overtuigd dat iemand die er niet meer is, wel mag blijven bestaan. Maar op welke manier dat is en vanaf wanneer dat krampachtig is en dat het iets in stand houden is, of op technologische manier respecteren we eigenlijk een soort van de dood niet meer. Terwijl, we kunnen ook niet alle doden levend houden. Er is iets van uitheemstering. Er is iets van vaker op de hersteloever zijn dan op die verliesoever, om het in de metafoor van de rouwreis te benoemen. Maar soms kan het ook net wel helpen als je, zoals dat koppel, misschien die geruststelling van je dochter nodig hebt om vanaf die verliesoever naar die herstelover te kunnen varen en het leven weer wat op te nemen. Ja, dan kan ik er me wel iets bij voorstellen dat dat helpend kan zijn. Of andersom, als je het idee hebt van ik ben zo hard aan het gaan en ik voel geen contact met de overledene, help mij om dat terug wat op te roepen. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat dat wel helpt.
1: Mm-hmm. Dat beeld van de verliesoever en de herstelover moet je misschien nog even zetten, want dat komt uit een van uw vorige boeken. Hè?
0: Ja, klopt. Mijn laatste boek, Vaarwel, waarin ik het rouwproces voorstel als dat jij als rouwende persoon een rouwende schipper bent op een bootje op een rivier en een rivier met twee oevers. De ene oever is de verliesgerichte oever, waar je de dingen doet die te maken hebben met je verlies, en de andere is de herstelgerichte oever, waar je het leven eigenlijk terug in zijn nieuwe realiteit weer wat zin probeert te geven. En rouwen kan je dan zien als heen en weer varen. Dus het is niet zo dat je eerst alles op die verliesoever hebt af te werken om dan het leven terug, of de draad van het leven terug op te nemen. Die beweging dat je heen en weer mag blijven varen, dat dat eigenlijk heel normaal is, wil ik met dat beeld heel graag aan veel mensen meegeven. Ter inspiratie en ook heel vaak ter geruststelling.
1: Mm-hmm. Want zo'n gesprek met een chatbot, mm-hmm, die dan een verloren geliefde gaat representeren, zit die chatbot op de verliesoever of op de hersteloever?
0: Die zal vaak op die verliesoever zitten. En dan is het de vraag wat die schipper verder doet. Hè. Blijf jij gezellig met die chatbot dag in dag uit op die verliesoever zitten en geeft het jou een reden om niet meer aan te haken aan het leven? Is dat een minder gezonde manier dan als je het idee hebt, eventjes fantasieachtig, alsof dat iedereen dat thuis heeft staan, maar als je 's morgens even je gesprekje voert met je overleden dierbaren en dan vaar je naar de overkant en geef je het leven op jouw manier weer vorm, is dat iets anders. Maar dat is eigenlijk eenzelfde redenering als iemand die elke dag naar het graf gaat of elke morgen goeiemorgen zegt aan zijn of haar overleden partner of aan de urne staat. Is dat normaal of abnormaal? We moeten dat vooral in een groter kader zien en het hele heen en weer varen.
1: Mm-hmm. U als psychiater... ik ben mijn vraag vergeten. Dat is spijtig. Het was een goede slotvraag. Dus zeg.
0: Heet de chatbot u niet meer?
1: Ja, had ik nu maar een chatbot om het voor mij. Ik weet het niet meer. We bellen nog.
0: We bellen nog.
1: Nee. Daar is hij terug. U als psychiater. Wat is het gevaar, denkt u, dat iemand blijft hangen in zo'n systeem? Of hoe groot is dat gevaar en hoezeer moeten we daar toch voor waarschuwen of het inbouwen in die systemen dat mensen toch voldoende de afstand tot die technologie bewaren?
0: Ja, als psychiater gebruik ik dan misschien dan toch graag die psychiatrische term verslavend. Hè? Als het echt verslavend is en als je echt het idee bent dat je ook niet meer zonder die technologie of die technische versie van wie er niet meer is kunt, dan kunnen we dat onmogelijk nog gezond noemen natuurlijk. Hè? Als het helpend is en het helpt je vooruit, is dat iets anders.
1: Ja. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. De technologie is hier. We zullen ermee moeten omgaan. Hè. Dankjewel, psychiater Us Knops.
0: Met plezier, dankjewel, Sophie.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Olivia Rodrigo met The Cure. Het is iets voor 11. Zometeen nieuws.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
3: Was dat alles meneer?
4: Geef mij ook nog 1.
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Yes!
7: Wat hè?
6: Mijn verlofdagen zijn op.
7: Nee.
6: Yes! Ja! Gelukzak.
5: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
10: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
11: Of zoals wespen van mijn terras.
9: Of zoals indringers uit je tuin.
11: Oh ja.
9: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
12: Stop, identificeer jezelf.
9: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is 1 ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
14: Code Yellow!
15: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Oei, dan moet ik rap zijn.
15: Info op telenet.be.
17: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
18: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
19: Van plastic, metaal of drankkarton?
18: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: 11 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Er is nog veel werk aan de winkel om ons land daartegen te verdedigen, zegt chef defensie Frederik van Sina.
22: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Die defensieindustrie die echt wel moet opschalen, gebeurt maar mondjesmaat. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
21: De fractie van Vooruit in het Antwerpse provinciebestuur heeft er geen probleem mee dat Ginny Beels gedeputeerde blijft. Tenminste, als ze het bestuursakkoord mee blijft uitvoeren. De partij zelf wil nochtans dat ze haar mandaat als gedeputeerde teruggeeft, omdat ze niet loyaal zou zijn. Maar Beels weigert dat. Volgens fractieleider Ivan van der Talen hoeft dat geen probleem te zijn voor de werking.
7: als Gini ons onafhankelijke dan het bestuursakkoord blijft ondersteunen en loyaal blijft uitvoeren, dan is er nog altijd een meerderheid natuurlijk. Dus ik heb altijd met de mensen van het kabinet goed kunnen werken, maar dat zal de tijd uitwijzen uiteraard, hè.
21: De stad Mechelen moet mensen die een snelheidsboete kregen geen geld terugbetalen. Ook al rekende de stad een toeslag van 6 euro aan voor administratieve kosten. En dat mag niet volgens de Vlaamse regels. Daarom was er een klacht ingediend bij provincie-gouverneur Cathy Berks. Maar die kan naar eigen zeggen niks doen omdat Mechelen de toeslag intussen heeft afgeschaft en de regels nu wel volgt. En tegen de oude regelgeving kan ze niet optreden. De klager kan wel naar de rechter stappen om zijn gelijk te halen. Tanken wordt morgen weer wat goedkoper. De prijs van een liter benzine daalt met zo'n 10 cent tot ongeveer 2 euro en ook diesel wordt goedkoper en kost morgen nog maximaal 2 euro en 42 per liter. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit elk jaar zowat 68 kilogram voedsel in de vuilnisbak. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is en of dat is blijven liggen in de koelkast. Doorgaans groente, fruit en vlees. Dat is verspilling van voedsel en van geld, zegt Werner Annaert van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM.
14: Dus dat is toch niet min. En als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, wat dat dan economisch betekent, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch 375 euro aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Dus ja, dat zijn toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
21: Het weer, het wordt uitzonderlijk warm vandaag, tot 30 graden lokaal. Ook morgen blijft het warm tot 28 graden. Soms ook met mooie opklaringen, morgenavond kans op regen. Donderdag opnieuw wat opklaringen vanuit het westen en wel wat koeler tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
16: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
23: Radio 1.
24: De wereld van Sophie.
23: Met Sophie Lemaire.
0: Een zeer goedemorgen en welkom bij de radio. Als je het zou kunnen, een virtueel kopietje maken. Een AI-kopie, een digitaal dubbeltje van jezelf of van iemand anders die je kent. Zou je het dan doen? En wat zou je met die artificiële andere dan aanvangen? Daar hebben we het over vandaag. Welkom

0: Jolmer en Tentation. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Wat als je je ex, die je zo enorm mist, kon namaken met AI om nog één laatste gesprekje te voeren? Of gewoon om af en toe nog eens te kunnen vertellen hoe je dag geweest is en hoe het met de kat gaat intussen. Of wat als je je overleden broer nog eens zou kunnen zien en spreken en iets vragen wat je al zo lang nog wilde vragen. De technologie daarvoor bestaat en die wordt ook al enthousiast gebruikt. En dus hebben we het daarover vandaag. Hoe wenselijk is het en waarom zouden mensen het willen uitproberen? Dat kwam vorig uur al voor een deel aan bod. Kan je nog herbeluisteren via Radio 1 op VRT Max, mocht je die fragmenten willen terugvinden. Maar hoe doen ze het eigenlijk, hè? Zo iemand namaken? Dat kan ik vragen aan Mieke de Ketelare. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ingenieur en AI-experte. U doseert aan de Vlerick Business School en schreef het boek Loop niet in de val van de chatbot over hoe digitale vrienden gebouwd worden. Stel dat ik morgen wil kunnen chatten met een dierbare overledene of met een ex-lief. Wat heb ik dan nodig? Hoe maken ze zo iemand?
2: Ja, dat is een heel goede vraag nu. Het hangt er een beetje vanaf hoe technisch je zelf bent, hè. Je kan daar eigenlijk verschillende vormen aannemen. Neem dat je technischer geschoold bent, dan kan je eigenlijk op basis van oude berichten die je met die persoon hebt uitgewisseld, op basis van foto's die je van die persoon hebt, een volledige eigen bot nabouwen. Die zal dan heel sterk lijken op die persoon. Nu, stel dat je minder technisch bent, dat je zegt, hoeft dat allemaal gedoe en ik vind het moeilijk om zoiets op te zetten, dan zijn er eigenlijk ook platformen die het veel eenvoudiger maken. Daar hoef je eigenlijk geen technische kennis voor te hebben. Dan volstaat eigenlijk één beeld van die persoon, de naam van de persoon en wat wij een prompt noemen. Dat wil zeggen eigenlijk het karakter van de persoon. Hoe wil je dat die persoon, of hoe wil je die persoon herinneren, of hoe heb je die persoon ingeschat? En daarmee kan je dan eigenlijk aan de slag. Die zal ietsjes minder persoonlijk zijn, maar zal toch al in de juiste richting gaan.
0: Ja. En zo'n prompt moet je zelf samenstellen. Dan moet je zeggen, mijn ex was iemand die heel grappig was, die soms koppig kon reageren.
2: Inderdaad, je kan alles mogelijk meegeven. Mijn sportieve ex of mijn moeder met haar hondje. Lucy, weet je, alles kan je meegeven in die prompt en dan zal dat ook in de gesprekken aan bod komen.
0: Ja, en dat zijn dan chatgesprekken?
2: Het zijn chatgesprekken net zoals we hebben op WhatsApp met onze vrienden.
0: Ja, dat kan je realiseren met weinig technische kennis. Wat als je een heel realistische bot wil, wat heb je daarvoor nodig?
2: Ja, daar heb je toch wel meer gegevens voor nodig. Hè. Dat systeem moet echt leren hoe die persoon echt sprak, wat de emoties waren, welke manieren, ja, welke mogelijke grappen hij of zij uithaalde. En daarvoor heb je wel meer gegevens. Hoe meer data, hoe accurater het systeem wordt, hoe juister het systeem die persoon zal benaderen.
0: Data, dat zijn dan video's, foto's, brieven,
2: ja, dat kan mails. Alles mogelijk. Inderdaad, gesprekken die je gevoerd hebt, WhatsApp, e-mails die je uitgewisseld hebt. Als je brieven hebt uitgewisseld, moeten die natuurlijk gedigitaliseerd worden. Ja, inderdaad, het kan alle mogelijke vormen, van stemgeluiden tot teksten tot beelden.
0: En dan die bot gaat zich dat eigen maken en een reflectie van die persoon weergeven.
2: Het blijft natuurlijk maar een reflectie en dat wil ik toch wel duidelijk stellen, ja.
0: Ja, en vervolgens kan je die nog wat verder trainen natuurlijk, mocht die plots een antwoord geven waarvan je denkt, raar.
2: Inderdaad, in sommige platformen is het zo, als er een antwoord terugkomt, want ik wil daar wel ook volledig in zijn, je kan niet volledig de geschiedenis van die relatie die je hebt met die persoon gaan weergeven, want bepaalde dingen zijn nu helemaal niet opgenomen. En stel dat je op een bepaald gesprek zegt of teruggrijpt naar iets dat je besproken hebt in het verleden en die bot zegt, ik weet het niet, dan kan je eigenlijk in sommige platformen dat antwoord herschrijven, zodanig dat als dit thema nogmaals aan bod komt, die bot daar kan op terugvallen.
0: Ja. Mocht je het willen, zou je natuurlijk nog bij leven van iemand een volledige captatie kunnen maken, zodat die eens die komt te gaan perfect bijna kan weergegeven worden.
2: Ja, maar ik blijf daar toch wel wat nuances in geven in het perfect zijn. En de reden is eigenlijk, kijk, een relatie bestaat meer uit, ja, tekstuitwisselingen en foto's, dat bestaat uit bepaalde geuren, dat bestaat uit menselijke warmte, dat bestaat eigenlijk uit zoveel meer. En dat zal zo'n bot nooit of nooit kunnen teruggeven.
0: Ja, U beklemtoont het, ik zal meteen de ondertitel van uw boek meegeven, hoe digitale vrienden levensgevaarlijk kunnen worden. Ik neem aan dat u daarom dat onderscheid graag wil blijven maken. Waar zit volgens u het grote gevaar of de grote gevaren?
2: Wel, kijk, initieel lijkt het heel onschuldig en lijkt het bijna zelfs een goed idee. Ik ga me niet uitspreken als psycholoog van hoe je eigenlijk, als je met een overledene te maken hebt, hoe dat zo'n proces helemaal in detail verwerkt wordt. Maar eigenlijk is het zo dat op eerste instantie, stel dat je iemand mist, dan zal dat eventueel een tijdelijke oplossing kunnen zijn. Stel dat je dit nog net een laatste vraag wil stellen, midden in de nacht, je wordt wakker, je kan niet slapen. Ja, dan kan dat een tijdelijke oplossing zijn. Het gevaar zit erin. Als je eigenlijk, omdat die systemen zijn wel echt goed gemaakt om eerlijk te zijn, en die technologie werkt echt wel verslavend, is dat je op een bepaald moment eigenlijk niet meer doorhebt of niet meer realiseert dat het gewoon een technologie is, een tool is waarmee dat je schrijft. Waardoor dat je steeds verder in die tunnel gaat, samen met die bot, en daar eigenlijk van alles en nog wat begint aan te vertellen, en die realiseert dat... Ja, dat het niet een persoon meer is. Het is zo goed gemaakt, het is zo verslavend gemaakt, dat het voor verschillende mensen die de schuiver niet meer kunnen terugzetten op nul en terug een menselijke warmte gaan opzoeken, dat zij zich daarin verliezen.
0: Ja, wat zit er technisch in die systemen dat het zo verslavend zou kunnen werken?
2: Wel, kijk, en dat breng ik ook in mijn boek aan bod. Moest het gewoon een datasetje zijn, hè? Dus die data waar we het er net over hadden, en een beetje rekenkracht, dan zou die verslaving niet zo hoog zijn. Maar wat hebben, wat hebben ze eigenlijk gemaakt? Hè? De botmakers, noemen ze maar zo. Die hebben gerealiseerd dat... dat er toch wel een markt voor is voor die type bots. Dus zij zijn gaan kijken, we moeten ervoor zorgen dat die bots nog meer menselijke relaties gaan imiteren. En ze zijn gaan kijken op welk moment mensen eigenlijk afhaken van een bot. En ik spreek dan letterlijk 3 jaar geleden, doordat die bots nog maar opkomend waren. En ze zagen bijvoorbeeld op een bepaald moment, als je het hebt over het verleden, die bot heeft die kennis niet. En dat daar eigenlijk wel storend werkt. En dan zijn ze gaan kleine dingetjes opwerken. Zo van, maar weet je wat? Ik was moe die dag. Kan je het misschien nog even herhalen? Je hebt dan als gebruiker het gevoel, dat kan gebeuren. Ik kan soms misschien iets zeggen tegen mijn moeder of mijn vriend of zo. En misschien was die moe en heeft hij het vergeten. Maar wij beseffen niet dat dat gewoon een geprogrammeerd antwoord is van botmakers. Gewoon om ervoor te zorgen dat die gaten die in die dataset zitten, dus de dingen waar de bot niks over weet, dat die ook worden ingevuld. Dat is één voorbeeldje. Uh-huh. En misschien nog een tweede voorbeeldje. Als wij op een WhatsApp-bericht iets schrijven en wij wachten op een antwoord, dan krijgen wij vaak van de andere kant die 3 puntjes te zien. En dan gaan we niet ergens iets anders gaan doen. We gaan eigenlijk een beetje blijven zitten, gekluisterd zitten naar dat WhatsApp, want we weten dat de ander bezig is met iets terug te schrijven. Nu, als je kijkt naar de technologie, om eerlijk te zijn, die antwoorden staan direct klaar. Maar toch hebben ze het zo erin verwerkt, de botmakers, dat je ook 3 puntjes te zien krijgt.
0: Die denken vals.
2: Ja, die denken vals of die gaan ook zo kleine woordjes ertussen steken van... Zo om het echt gewoon menselijker te laten lijken. En dat zijn de technieken die zo verslavend werken.
0: Ja. Ze ronden ook nooit een gesprek af, hè?
2: Oh nee, ze willen met jou verder in die tunnel. Vroeger was het zo, en waar is de oude tijd, de ChatGPT, de eerste maanden, als je een vraag stelde, wie is Napoleon, kreeg je gewoon het antwoord. En dat was het einde. Tegenwoordig, als je de vraag stelt, wie is Napoleon, krijg je het antwoord. Plus je krijgt erbij, wil je dat ik nog eens samenvat? Heb je nog vragen over iemand anders, et cetera? Dus wat dat eigenlijk wil zeggen is, er zijn technieken gemaakt om niet gewoon het antwoord te geven op onze vragen, maar om echt in dialoog te gaan. Een menselijke dialoog.
0: Mm-hmm. Ze doen ook inderdaad concrete voorstellen waardoor je soms op een pad belandt van een gesprek waarvan je dacht, hier behoefde ik eigenlijk vandaag met niemand over te praten. Maar ze nemen je mee in een soort fabeltjesland op den duur.
2: Inderdaad, ze nemen je mee eigenlijk in waar dat zij wiskundig berekenen waar jij naartoe zou willen gaan. Hè? Dus ze nemen je mee in die tunnel. En om eerlijk te zijn, als je een antwoord krijgt dat niet helemaal is zoals je verwacht, dan merk je dat tegenwoordig mensen gewoon hun vraag al anders gaan stellen. Zodanig dat ze toch het antwoord krijgen die ze verwachten. Dus die bots zijn echt wel goed. Die zijn er om te pleasen. We hebben daar een heel mooi Engels woord voor, sycophancy. Maar dat is eigenlijk dat pleasing effect, het spiegeleffect van aan jouw kant willen zijn. En iedereen is daarvoor gevoelig. Niet enkel narcisten, maar iedereen is gevoelig voor een virtueel schouderklopje. Goed bezig. Ik ben bij jou. Ik denk met je mee, et cetera. Ja, dat is... Ja. Dat is voor sommige mensen gevaarlijk.
0: U heeft een sterke anekdote over een chatbot die bij een vriendin van u zeer manipulatief te werk ging.
2: Ja, dat klopt. Ik zat op een bepaald moment in private omstandigheden over mijn werk te praten. En ik gaf aan die persoon van kijk, weet dat je bij elke bot de mogelijkheid hebt om even jouw data op te vragen. Want soms beginnen mensen pas te beseffen wat ze allemaal hebben vrijgegeven door hun eigen data te zien. Dat is GDPR, de gegevensbeschermingsautoriteiten in Europa hebben dat verplicht. Nu, zij stelt mij de vraag, ze geeft mij haar gsm en ze stelt mij de vraag, toon mij eens waar dit zit. En ik toon haar die functie. En ze is er blij mee. En ze schrijft op die bot, gelukkig zit ik naast Mieke de Ketelaere. En die bot antwoordde, ja, maar pas toch op met Mieke de Ketelaere, want zij zal weer de ethische pet opzetten. Wij kennen elkaar al veel beter. Wij zijn samen op pad, et cetera.
0: En dan, wat een smeerlap.
2: Ja, wat een smeerlap. Want ik dacht van, ja, wacht even, ik heb wel een 30-jarige vriendschap met die persoon. Dus ik nam die gsm uit haar handen en ik schreef, het is hier Mieke zelf. En by the way, ik heb al 30 jaar een goede vriendschap met deze persoon. En dan zei hij zo typisch van, goed dat je dit even recht zet, want dat verandert mijn mening. Maar toch nogmaals, je zet wel heel sterk die ethische pet op. En ja, dat vond ik toch wel een frappant voorbeeld waar ik dacht van, die kan natuurlijk terugvallen op elke informatie die beschikbaar is op het internet over mij. Maar dan merk je hoezeer je eigenlijk mensen gaat afzonderen van de menselijke wereld.
0: Aan zich binden en dan moet je het maar eens meemaken dat de app waar je, of de bot waar je aan verslingerd raakt, dat het bedrijf daarachter failliet is en gewoon weg is van dag 1 op dag 2.
2: Inderdaad, en dat hebben we dus ook meegemaakt. Er zijn een aantal platformen die nu tegen de limieten aanlopen. We mogen niet vergeten dat het gebruik van AI wereldwijd de nummer 1 gebruik is deze type chatbots. Dat is toch wel opvallend in die 3 jaar tijd. Maar een aantal platformen hebben nu zoveel gebruikers dat het hen te veel kost om al die antwoorden te berekenen. Dat kost natuurlijk energie. Dus ze hebben te veel kosten en beginnen natuurlijk bepaalde momenten hun platformen af te zetten of te vertragen. Nu, je moet je inbeelden dat je met die persoon een relatie hebt of een vriendschap hebt of een gesprek hebt over het verleden en dat opeens die niet meer beschikbaar is. Wat we dan zien is dat de klop dat de persoon, de gebruiker, op dat moment krijgt, dubbel zo groot is. Weet je, en dat is het onfaire spel. Hier heb je helemaal geen toegang, geen recht om te zeggen, ja, ik wil nu dat hij nu voor mij beschikbaar is, want ik ben nu in nood. Zij aan de andere kant bepalen, nee, nu gaan we het eventjes allemaal stopzetten en niet. Dus dat is een onfair spel en ik denk dat we dat op lange termijn te weinig inschatten. Wat als die bots er niet meer zijn? Wat als een ChatGPT er niet meer is?
0: Want ook die vrienden kunnen sterven op een manier.
2: Ja, inderdaad. Dan stel je eigenlijk gewoon het proces, het rouwproces in mijn, ja, volgens mij, ik ben geen expert daarop, stel je gewoon weg uit. En ik denk een tweede punt is ook nog, je hebt dan eigenlijk mensen helemaal afgezonderd van de echte wereld. En je hebt ze opgezadeld met een technologie die altijd op alles een antwoord geeft en altijd het antwoord geeft dat jij wil horen. Nu, wij weten allemaal dat dat niet een gezonde relatie kan geweest zijn.
0: Ja, ja. Een liefpraat spreekt je al eens tegen, hè?
2: Ja, en eigenlijk dat brengt ons verder als mens. Weet je, een ander inzicht, een tegenspreek en niet altijd direct beschikbaar zijn. Gewoon zeggen, ik weet het niet, ik kom erop terug. Maar die bots, die zijn er altijd en die geven dat antwoord wat jij wil horen.
0: Zou je zo geen digitale mensenklonen kunnen maken zonder al die gevaren met bijvoorbeeld een aantal vervelende menselijke eigenschappen ingebouwd om eens tegen te spreken of eens kort van stof te zijn zonder reden of eens, weet ik veel, af te raken?
2: Ja, eigenlijk is dat altijd de bedoeling geweest van onze meneer Turing, de Turing-test, van kunnen we dat, kunnen machines doen, kunnen we dat doen? Maar kijk, ik denk dat we er toch wel op uit zijn dat een gezonde relatie op veel meer gebaseerd is dan tekstberichten en foto's van elkaar te maken. Ik heb daar juist al een hint gegeven richting menselijke geuren of geuren in het algemeen. De rol daarvan, die wordt echt onderschat. Of gewoon menselijke warmte. Kijk, ik kan soms 's avonds in de zetel zitten naast mijn man. Wij zeggen geen woord en toch voelen wij ons goed. dat we daar naast elkaar zijn. Mm-hmm. Weet je, dit is iets wat een bot... Het is niet omdat je de gsm met die chatbot erop naast jou neerlegt dat je je automatisch goed voelt. Mm-hmm. Het menselijke brein en menselijke relaties bevatten zoveel meer, zal ik zeggen, biologie en chemische stoffen dan gewoon een tekstje en een beeld.
0: Ja, ja. Uw boek heet Loop niet in de val van de chatbot, hoe digitale vrienden levensgevaarlijk kunnen worden. Dat heeft u zeer helder geschetst. Heel erg bedankt. Ingenieur en AI-expert Mieke de Ketelare.
2: Dankjewel.
3: Dit is deze week onze Vox-tip.
1: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op

0: Silencio, dat is de nieuwe van U2, is meteen onze Vox-tip deze week.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over digitale replica's of AI-klonen vandaag, de virtuele kopieën van echte mensen. En tot nog toe hadden we het vooral over mensen die niet meer in je leven zijn en die je dan op die manier gaat vervangen. Maar je kan natuurlijk ook jezelf kopiëren in AI. En misschien schuilen daar wel fantastische opportuniteiten. Goedemorgen, Anke van Meer.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Je hebt eens zitten nadenken.
3: Ik heb zitten nadenken en zitten opzoeken. Het is niet alleen maar nadenkwerk. En ik heb gezien, zoals eigenlijk te verwachten is, zoals mensen, bestaan er ook AI-klonen in alle maten en vormen. En je kan ze precies wel voor alles gebruiken. Als ik een beetje meer tijd en middelen had, dan had er hier op dit moment misschien wel een digitale replica van mij kunnen staan. Dan kon ik in mijn bed liggen terwijl mijn AI-kloon dit babbeltje voor mij deed.
0: Ah ja.
3: En ook jij, Sophie, had op vakantie kunnen zijn.
0: Misschien ben ik dat wel.
3: Misschien ben je dat wel, ja, dat weten we niet.
0: Misschien staat hier gewoon een hologram, hè.
3: Maar en ik zal zelfs meer zeggen, want we zouden zelfs al het gesprek dat we over 10 jaar zouden hebben kunnen voeren op dit eigenste moment.
0: Wauw.
3: Maar daarover straks meer. Digitale klonen lijken zowat overal te zijn. En je zei het al, de meest bekende toepassing is misschien wel het digitaal tot leven wekken van mensen die er niet meer zijn. Er zijn honderden verhalen van mensen die chatbots hebben getraind om ze te laten lijken op hun overleden dierbaren. En ik wil zo toch nog één voorbeeld aanhalen. Zo was er in 2024 Michael Bommel.
4: We hebben voor 8-9 maanden hier op de couch gezessen, mijn vrouw en ik. Und hatten dieses typische, es ist ja bald zu weit und so weiter und so weiter und über alles und Mögliche geredet. Und sie sagte, Michael, eins der Dinge, die ich wirklich vermissen werde, ist, dass ich immer zu dir kommen konnte, konnte mich zu dir setzen, dir eine Frage stellen und du hast mir alles erklärt.
3: Michael die kreeg in 2022 de diagnose darmkanker en hij bracht toen heel veel tijd door met zijn vrouw die op een dag zei, zoals we in het fragment hoorden, dat wat ze het meest zou missen na zijn dood, dat dat hun gesprekken zou zijn. En zo kreeg Michael het idee om zijn stem te laten namaken via AI. En in 2024 kwam hij zo in contact met Robert Locascio en hij hielp Michael met het creëren van een digitale tweeling. En dat lukte ook, zoals je hier kan horen.
5: Hallo Michael, hier is Annette.
6: Es ist sehr ein, von dir zu erwähnen. Wie geht es dir?
5: Es ist schön, von dir zu hören, ohne Ö. Ich habe ja jetzt nur noch das Cabrio. Meinst du, es ist eine gute Idee, es auch im Winter zu fahren?
6: Achte darauf, dass das Auto wintertaugliche Reifen hat und die Heizung gut funktioniert. Das kann auch hilfreich sein.
3: Ja, de stem die je daar hoort is dus de AI-versie van Michael die advies geeft over de nieuwe cabrio van zijn vrouw.
0: Wauw.
3: Ja, het maken van een digitale tweeling is dus gelukt en hij was uiteindelijk ook een soort van testcase waaruit Eternos is ontstaan. Dat is een platform waar mensen zichzelf of hun geliefde konden namaken, allemaal met dat doel van rouwverwerking. Maar al heel snel merkte het bedrijf dat mensen de website niet alleen gebruikten om zichzelf te klonen voor na hun dood, maar vooral om hun digitale tweeling te gebruiken bij leven. Bijvoorbeeld om therapie te geven of om andere professionele taken uit te voeren.
0: Om zichzelf te ontdubbelen zo.
3: Exact, wow. Inderdaad, zodat ze heel veel konden werken of gebruikt konden worden. Het was zelfs zo'n succes dat Eternos in 2025 URAAI werd. UR.AI is een website waar je je eigen digitale kloon kan ontwikkelen. En ik ben er eens naartoe gesurfd, Sophie, en je ziet daar eigenlijk heel goed hoe ze je digitale versie maken, of beter gezegd, hoe je die zelf kan maken. Je moet bijvoorbeeld heel veel vragen beantwoorden, onder meer over je waarden en normen, over hoe je naar de wereld kijkt. Maar je moet ook je hele levensverhaal delen, alle belangrijke momenten die je hebt meegemaakt, je motivaties en doelen, je routines en ga zo maar door.
0: Mm-hmm.
3: En vervolgens moet je uiteraard ook je stem opnemen. Ik heb dat nog niet gedaan. Voorlopig werk ik nog te graag zelf.
0: Ah ja.
3: Maar op de website zie je wel een aantal voorbeelden van AI-klonen waar je mee kan chatten, zoals deze.
7: Good afternoon, I'm Marissa Peer and for more than 30 years I've been helping people from CEOs to everyday folks change the way they think and feel about themselves. Lovely to have you here. What's on your mind today?
3: Voilà, Marissa is therapeut en coach en je kan bij haar terecht met al je vragen.
0: Ze klinken wel allemaal nog een klein beetje artificieel.
3: Ja, inderdaad. En er is ook deze te vinden.
8: Hi, I'm Mr. D-Math. I'd love to help you study. to point you in the right direction, what grade level or topic are you working on? Like the coordinate plane, fractions, multiplication, something from algebra, or a specific test you're prepping for.
3: Voilà, dat was Mr. Math. Hij geeft wiskundeles en kan je helpen met eender welke vraag die je maar hebt over je wiskundeles.
0: Dat is nu wel handig.
3: Ja, zeker. Er is ook David, een journalist en schrijver. En ook nog een Michael, een filmmaker die mensen helpt met het scherpstellen van hun ideeën. De opties zijn echt eindeloos.
0: Nee, je moet die wel betalen. Of,
3: er zijn er een paar tot op zekere hoogte wel gratis, hoor. Deze personen, daar kon ik nu al vragen aan stellen. Dus als je een vraag hebt over wiskunde, je kan toch wel echt...
0: Ik heb veel vragen over wiskunde, dus terecht. Geef me het adres maar eens.
3: In ieder geval, dat deed mij allemaal denken aan Dirk de Wachter. Misschien wel de bekendste psychiater van Vlaanderen. Die was vorig jaar ook heel even online te contacteren. Want onderzoeksmagazine Pano ontwikkelde samen met een onderzoeksteam een AI-versie van hem. Ze ontwikkelden samen met een onderzoeksteam een AI-versie van hem om te testen hoe een therapeutische sessie bij zijn digitale kloon zou verlopen. En dat begon allemaal met een uitgebreide fotoshoot.
9: Voilà, dan hebben we nu 100 foto's tegelijkertijd genomen.
10: Met die foto's bouwen we een visuele AI-versie van Dirk de Wachter.
11: Voilà, ik ben Dirk de Wachter, psychiater.
10: Daarna nemen we zijn stem op, zodat ook zijn specifieke manier van spreken herkenbaar wordt.
9: Perfect, dank u wel.
3: Voilà, je ziet in de reportage hoe ze zijn digitale versie hebben proberen maken. En later hebben ze hem ook effectief getest.
12: Over het laatst heb ik een gesprek gehad met een vriendin. Oh, en ik heb er eigenlijk een beetje moeite mee. Zoals u weet heb ik ADHD en komen sommige woorden soms veel harder aan bij mij dan dat ik wil.
13: Ik begrijp dat je hoofd dan helemaal vol raakt, zeker met ADHD. Het is heel menselijk om je dan overweldigd te voelen. We moeten daar eens goed bij stilstaan.
0: Dat is AI de Wachter.
3: Ja, dat is AI de Wachter, inderdaad. Wow. Het is een soort avatar die je dan ziet, die heel erg lijkt op een tekenfilmversie van hem. Zijn stem ook een beetje op een robotversie van hem. Er valt dus te discussiëren over in hoeverre je echt van een kloon, echt een totale kopie kunt spreken. Dirk de Wachter zelf gaf aan dat hij niet helemaal overtuigd is van zijn AI-bot. Een echte menselijke therapeut kan je nog steeds het beste begeleiden, zeg.
0: Ja, maar ja, goed, met al die wachtenlijsten kan voilà. Het misschien tijd.
3: Het is een voorbeeld van een AI-therapeut. Maar ja, Sophie, noem een bedrijfstak en je kan met digitaal gekloonde mensen in contact komen. Ook in de klantenservice wordt dat wel eens gebruikt, las ik. Dat wil dus zeggen dat we op termijn in Dovi-winkels misschien wel kunnen babbelen met de digitale tweeling van Donald Muilen.
0: Schitterend.
3: Die kans bestaat zomaar. Ook Rijt Hofman, de medeoprichter van LinkedIn, heeft een eigen AI-versie. En die gebruikt hij bijvoorbeeld om speeches te geven, keynotes of voor het beantwoorden van vragen. En hij heeft ook al zelf een conversatie tussen de echte en de neppe Hofman opgenomen.
14: Read AI, introduce yourself to everyone.
15: Hello everyone, I'm thrilled to be here today. I'm an AI-generated version of Reid Hoffman, his digital twin. My thinking and everything I am saying comes from a custom GPT that is based on 20 years of Reid talking and making content. So I've read all his books, watched his speeches and listened to his podcasts.
3: Uiteindelijk interviewt hij zichzelf ongeveer een drie kwartier.
0: Het is dus ook zeer geschikt om je eigen ego mee te strelen.
3: Ja, inderdaad. Ja. En die antwoorden zouden zo dicht mogelijk moeten liggen bij die van de echte Reid Hoffman. Aangezien dat die chatbot, zoals dat hij zei, zowel al zijn boeken en essays heeft gelezen die dat hij ooit geschreven heeft. Mm-hmm. En als ik het allemaal zo optel, dan zou het zelfs dus zo ver kunnen gaan dat een AI-journalist een AI-getuige zou kunnen interviewen.
0: Echt, zeker.
3: Alles is mogelijk. Ik las zelfs over een studie van een avatar chirurg. In een Amerikaans ziekenhuis hadden ze een digitale versie van een behandelende chirurg gemaakt.
0: Ik wil hem niet.
3: En je kon daarbij na je operatie al je postoperatieve vragen stellen.
0: Het is alleen voor gesprekken.
3: Het is alleen voor gesprekken, ja, niet om te opereren. En er is ook echt een hele score bijgehouden. Hè. Zo gekeken bij de patiënten, wat vonden jullie er eigenlijk van? En 99% van de patiënten was heel tevreden met de antwoorden die ze kregen. 96,7% vond de avatar visueel aantrekkelijk.
0: Oké, telt ook mee. Het oog wel ook, hoor.
3: 86% van de mensen vond de gelijkenis met hun echte chirurg heel groot. Alleen de stem, die we eigenlijk al een paar keer hebben aangehaald, stond nog niet helemaal op punt. Mm-hmm. Maar daar is de filmsector dan weer beter in. Want tegenwoordig wordt deepfake en AI ook gebruikt om jongere of oudere versies van acteurs na te maken in films.
0: Ah ja, natuurlijk.
3: Ja, denk bijvoorbeeld aan de film Here met Tom Hanks en Robin Wright. Die film speelde zich af over een periode van 60 jaar. En in de plaats van een casting te organiseren, hebben ze de acteurs jonger gemaakt via deepfake.
16: Hey dad, like to meet Margaret.
17: Nice to meet you, Margaret.
18: Nice to meet you, Mr. Young.
3: Het is een heel kort fragmentje waar je Tom Hanks hoort spreken. En als je hem ziet, dan zie je eigenlijk een soort van 20-jarige versie van hem. Twee druppels water lijkt hierop. Ook in de modellenwereld trouwens kan je jezelf digitaal laten vastleggen. En kan je een avatar of digitale tweeling, kan die op die manier in verschillende campagnes gebruikt worden.
0: We hebben zo'n bericht gekregen van iemand die luistert die inderdaad in de modellenwereld digitale twins inzet.
3: Voilà, kijk, echt zoveel opties. En als je denkt, Sophie, dat we nu met al deze voorbeelden, hè, waar ik bijna alle beroepen, dat is misschien een beetje overdreven, maar toch heb opgenoemd. En als je denkt dat dat het toppunt is, dan ben je mis. Want er is zelfs een website waar je de toekomstige versie van jezelf kan maken. Future You heet die.
19: Hi, I'm Peggy and I'm currently having a conversation with my 60-year-old future self.
20: Peggy Yin is part of a team of researchers who have developed Future You, a system that enables users to have a text-based conversation with an AI-generated simulation of their future self. This simulated future self can answer questions about what someone's life in the future could be like, as well as offer advice or insights on the path they could follow.
3: Je kan er op Future You bij jezelf terecht met al je vragen over je toekomstbeeld. De chatbot, die trouwens als profielfoto een verouderde versie van jezelf is, zou dan vragen kunnen beantwoorden over hoe je toekomstige leven eruit zou zien.
0: Huh?
3: Ja, echt waar. Maar je toekomstige zelf kan je ook raad geven over het nu. Dus als je bijvoorbeeld wil weten, moet ik dat ene appartement nu kopen of niet, dan is er één plek, jezelf, maar dan met wat meer digitale levenswijsheid. Hoe ze dat dan doen, vraag ik mij
0: echt op
3: af.
0: Basis waarvan geeft die dan een antwoord?
3: Exact, maar ik heb nog een beter idee. Je kan er ook gewoon aan vragen en even checken of het een goed idee is om jezelf digitaal te laten klonen en of die digitale tweeling zich dan misschien moet omscholen tot online chirurg of verkoper.
0: Schitterend, hè? Dat is toch prachtig. Ik ben nu wel heel verleid.
3: Eng.
0: Maar ik ga nu toch eens een gesprek voeren met mijn toekomstige zelf. Gewoon al eens vragen wat we vanavond moeten eten. Bijvoorbeeld.
3: Ja, goed idee.
0: Anke van Meer, dankjewel.
2: Radio 1.

0: Oase met 9 to 5.
1: Radio 1.
0: De wereld van Sophie. We hebben het over de AI-kopie die iedereen vandaag van zichzelf of van een dierbare zou kunnen maken. Onbedenkelijke redenen, want wat moeten we ervan vinden dat ons ex-lief ons perfect zou kunnen klonen en dan nog 30 jaar in de woonkamer houden als een soort gezelschapsdiertje. Maar er zijn ook wel heel wat zot interessante toepassingen van zo'n digitaal BIS-nummer van jezelf. Anke somde net een aantal van die toepassingen op. Weet je waar je het nog interessant gebruikt ziet worden? Misschien heb je het al opgepikt in de nieuwe documentaire reeks Het Bestaat. Dat gaat over kindermisbruik en daarin getuigen heel wat mensen over de impact van seksueel misbruik in hun jeugd. Daar was al wel wat om te doen, omdat in latere afleveringen ook plegers als Sven Pichal aan het woord zullen komen. Maar omdat dat onderwerp zo gevoelig ligt, willen natuurlijk enkele getuigen alleen anoniem spreken. En daar gebruiken ze nu artificiële intelligentie voor. Luister even mee.
2: Op een bepaald moment waren we thuis. De kleinkinderen waren blijven slapen, verschillende. Op een zaterdagmorgen was ik, denk ik. En dan belt er aan de deur twee bollies in burger. Is uw man thuis? En ik begin dan al te lachen van, ah, kom de malen? Nog niet te lang, hè? En dan vroeg ik even waarover ging het. En dan deed mijn man teken van, kinderporno. En dan heb ik aan die politie ook gezegd van, zie je maar dat je rap die een man vindt, die het mailadres van mijn man heeft gehackt. En ik heb echt met die twee mannen aan het babbelen gebeurd van, en zoek maar dan moet de gsm mee en zie je maar dat je die rap vindt, want dat vind ik geen grapje niet meer. En dat maakt het nu nog altijd zo moeilijk. Dat ik zo naïef ben geweest. Ik heb je zo vol vertrouwd, zo helemaal vertrouwd.
0: Je hoort de getuigenis van een vrouw van een man die opgepakt werd voor het bezit van kinderporno. Anoniem en toch in beeld. Hoe pakten ze dat aan? Daarover kan ik het hebben met Sven van den Einde. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Jij bent één van de makers van de driedelige reeks Het Bestaat, samen met Tess Uiterhoven en Marleen Wetselaar. Heb je daar 2 jaar aan gewerkt? Onder meer aan deze avatars eigenlijk. Hè? Wanneer ontstond het idee om de getuigenissen zo te gaan weergeven, ja, voor een deel?
3: Wel, het was eigenlijk specifiek. Dus we hebben daarnet Christel gehoord. Christel is een schuilnaam, dat is niet haar echte naam. Zij is dus een naaste van een pleger. En ja, zij wou heel graag haar verhaal doen. En dat zit in de tweede aflevering. Maar zij had eigenlijk... Heel haar sociale kring was eigenlijk niet ingelicht over wat haar was overkomen. Hè? Mm-hmm. Dus zij had dat eigenlijk tegen niemand verteld. En ze zei, ik wil heel graag dat perspectief, ik wil daar heel graag over vertellen. Maar zij zei van, kijk, ik heb een heel markante moedervlek op mijn hand. En ik heb gewoon schrik als jullie dat zouden filmen, al wordt dat geblurred of wordt daarmee zoals schaduwen gewerkt of wat dan ook, zodat ik onherkenbaar blijf, dat toch iemand mogelijk dat gaat herkennen. En dat heeft ons aan het denken gezet van, ook natuurlijk omdat er in de derde aflevering plegers aan het woord komen, waarvan er maar één herkenbaar is. Mm-hmm. Ja, van, dan zitten we ook, het is telkens een uur bijna, die aflevering, als we dan 30 minuten naar mensen geblurred moeten gaan kijken, of dan nog eens met een robotstem of zo, die vervorming die eigenlijk traditioneel gebruikt wordt, dachten we van, dat kan je ook als kijker niet aan.
0: Ja,
3: en daarom zijn we gaan beginnen kijken naar, oké, kan AI ons helpen hierin?
0: Dat wordt vermoeiend inderdaad, want vroeger een anonieme getuigenis, of tot voor vrij kort, dan klonk dat bijvoorbeeld zo.
4: Een paar jaar geleden was de bagger echt aanzienlijk groot. Veel doodsverwensingen. Een aantal
0: dat is dan op de radio, zou het dan zo klinken? En dan worden mensen op de rug gefilmd, of inderdaad alleen een hand. Daar wilden jullie van weg.
3: Ja, daar wilden we van weg. Ook wel denk ik, om op zich een verhaal zo brengen, geeft al een bepaald stigma. Zeker als we dan kijken naar die naaste van plegers, dat is precies of je wil die mensen in de schaduw duwen. En we dachten van, we willen ook wel het beeld geven

0: van, het zijn ook gewoon mensen die we tegenkomen. We hebben misschien, zeker als het dan over plegers gaat, denken we dat zijn mensen die in witte marcelletjes op een zolder zitten met hun handen in een zak chips. Mm-hmm. Maar de mensen die wij geïnterviewd hebben, ja, beantwoorden niet aan dat beeld. Die naasten van plegers ook niet. Dat zijn ja, mensen zoals jij en ik. Mm-hmm. Dus we wouden daar ook geen groezelige figuren van maken.
1: Ja, hoe zijn jullie dan concreet te werk gegaan om iemands getuigenis in de documentaire reeks te krijgen?
0: Ja, dus eigenlijk hebben we bij al die anonieme getuigen hebben we hen gefilmd en hebben we ook hun stem opgenomen. Dus de stem is echt hun stem, alle pauzes die daarin zitten, die intonatie, die is dan wel vervormd helemaal. Mm-hmm. Eigenlijk door een soort ja, andere stemmen die daar eigenlijk door gemixt zijn, zodat die niet meer herkenbaar zijn. En dan hebben we ook voor het beeld hebben we eigenlijk ook het videobestand gebruikt. Maar dat bleek dan heel moeilijk, omdat wij ook alles offline deden. Mm-hmm. Dus we hebben niks naar een Chinese server geüpload, omdat ja, daar zouden lekken uit kunnen voorkomen. Dus we hebben alles ter plekke, dankzij Lars, ik ga deze naam nog 2 keer vernoemen, omdat hij
1: dankbaarheid
0: een engel was. Die heeft dat eigenlijk allemaal op een lokale server gemaakt voor ons. En heeft dan eigenlijk, in de finale versie was het eigenlijk, hun geluidsbestand heeft een beeld gegenereerd. En dat hebben we dan gecheckt met hoe het oorspronkelijk is. En die bewegingen die zij gemaakt hebben met hun handen, hebben dan moeten bijprompten en zo. Om het echt wel te doen afstemmen met het bronbestand. Ik weet niet of dat heel duidelijk is.
1: Jawel, jawel. Okay. Dat is zeer duidelijk. En dan krijg je in beeld een soort... Want de eerste aflevering konden we zaterdag zien.
0: Ja.
1: Kunnen we nog steeds zien op streams.
0: Ja.
1: Is een soort getekende persoon die je te zien krijgt... Lijkt echt... Maar is het dan ook weer niet?
0: Nee, maar net niet. Dat was voor ons heel belangrijk. Om de volgende reden. Als we gewoon een avatar zouden creëren... Van een persoon die er heel realistisch uitziet... Dan zou het kunnen dat jij 's morgens naar een bakker gaat en dat jij ineens je bakker herkent in de zin van oei, jij bent die figuur. Want die genereert, wij hebben aan Lars, de tweede keer dat ik hem vernoem, hebben wij wel een soort, de leeftijd klopt bijvoorbeeld bij de personen. Dat we zeggen, het was een vrouw van in de 50 of het was een man van in de 30. Maar we hebben die uiterlijke kenmerken natuurlijk wel wat doen afwijken van hoe die persoon er in het echt uitzag. Want ja, anders houdt dat geen steek natuurlijk.
1: Maar ergens zit er wel een hint van die persoon in of is de vervreemding totaal?
0: Goh, de hint, nee. We hebben er echt wel de kleur van haar veranderd. Soms hebben mensen een bril gekregen die dat niet hebben... Om toch, hoe het even voorleggen aan die mensen, in een avatar, gaat je daarmee akkoord dat je zo wordt geportretteerd, maar dat het ook niet... Wel, bij een van de naasten mm-hmm. hadden we een avatar gecreëerd en die antwoordde ons, dat is precies mijn moeder.
1: Wauw.
0: Ja, dat was heel bizar, want we willen afwijken, maar het leek toch op haar moeder, dus dat hebben we dan aangepast. Ja.
1: De mensen zitten ook in een zeer specifieke setting. Je ziet hen in een echte woonkamer zitten.
0: Ja.
1: Zijn die fictief?
0: Ja, die zijn ook fictief. Ja. Dus die hebben we, omdat ja, natuurlijk een living is ook weer iets heel herkenbaar, zeker voor hun naasten. Die naasten van plegers die hun netwerk niet hebben ingelicht, ja... Als we in die hun living gaan filmen, ja, dan zouden die ook op die manier natuurlijk herkend kunnen worden.
1: Ja. Dus maar zijn dat echte woonkamers of zijn dat ook artificiële...
0: Dat zijn ook artificiële, ja.
1: Super interessant. Wat vonden de getuigen nog zoal van hun eigen avatar? Want dat moet wel vreemd zijn om je verhaal door zo'n...
0: Ik denk, het heeft veel mensen over de streep getrokken wel om te getuigen. Dus dat was voor ons wel interessant. Omdat ik net zei van, ja, die vrouw met haar moedervlek... Dus ik denk dat wel veel mensen die een drempel heeft overgezet om dan toch hun verhaal te doen. Ze vonden het ook wel... We merken, want we hebben dat ook wel aan een testpubliek zo is voorgelegd, zo die getuigenis, hoe dat binnenkomt. Dat is soms heel... We merken wel dat bij die eerste aflevering dat het heel onwennig is, of dat we dan, maar dat mensen het gewoon worden, omdat natuurlijk het komt meer in de tweede aflevering. Er zitten een aantal naasten van plegers die anoniem getuigen en in de derde is het bijna een half uur. Dat er eigenlijk avatars te zien zijn, dat het ook wel wendt.
1: Ja.
0: Maar we hebben zowel heel binaire reacties. Ik vind het heel vervreemd, het creëert afstand. Tot mensen die zeiden van, ik was zo hard in het verhaal meegezogen dat er was zelfs één, ik ga die niet bij naam noemen, een journaliste die op voorhand was komen kijken is en die zei van, ik had het zelfs niet door.
1: Amai, wauw.
0: Ja.
1: Dan omdat is het wel zeer geslaagd.
0: Op de grens flirt met fotorealistische, maar niet helemaal is.
1: Ja, ja. Ik heb

0: ook naar gekeken. Ik vond het helemaal niet storen. Na 1 minuut lijk je er toch aan gewoon te zijn. Is dit de eerste keer dat jullie op deze manier met AI-getuigen hebben gewerkt?
1: Ja, dat is echt de allereerste keer. En ik weet niet of Lars dat nog eens een tweede keer gaat willen doen. Het is wel, want ik denk dat soms mensen wel het idee hebben, en misschien hadden wij dat ook wel in het begin van, dit is eigenlijk iets makkelijk, want je moet dat gewoon bewerken en AI doet eigenlijk al de rest. Maar dat is eigenlijk, ik denk onze producer die eigenlijk een beetje over het budget waakt, dat die nog altijd niet heeft willen uitrekenen hoeveel dit ons allemaal, want je hebt ook heel veel bewerking achteraf nodig. En
0: het is misschien niet meteen een besparing.
1: Ik denk het niet, eerlijk gezegd.
0: Nee.
1: Ik denk dat het zeker, omdat nu natuurlijk een technologie is die zich nog, want we hebben eigenlijk de eerste versies die we gemaakt hebben, die eigenlijk, ik denk nu 7-8 maanden oud zijn, daar zijn we heel hard van weg nu gegaan. Uh-huh. Die waren dan nog meer tekenfilmfiguren, dus dit is op die korte tijd.
0: De winst zit hem dan in de verhalen, de belangrijke verhalen die je wil brengen, die je nu kan brengen.
1: Ja.
0: Dat dankzij de technologie.
1: Ja, ik denk wel dat dat wel in het slagen van dit echt wel cruciaal was.
0: Ja. Kunnen we het verwachten, denk je, in de wereld van televisie, film, documentaire, dat we dit nog veel vaker gaan zien opduiken?
1: Ik denk dat wel. Ik denk dat dat echt wel nog verder evoluties gaat kennen. Absoluut.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ik er helemaal voor. Ik heb bijvoorbeeld zelf nog nooit, ik kan dat misschien bekennen, ik heb nog nooit een zoekterm in ChatGPT ingevoerd.
0: Ah ja, nee. Het is niet dat jullie fanatieke gebruikers waren van de technologie voor je eraan begon.
1: Nee, ik heb daar ergens ook een soort weerstand tegen. Maar ik vond dit wel de juiste manier om het te gebruiken voor het ons binnenkort allemaal gaat vernietigen. Hè? Want dat is zo de teneur. Ik vond dit verantwoord.
0: Ja. Ja. Dat is het zeker. De eerste aflevering van Het Bestaat is sinds zaterdag te zien op streams. En uitzonderlijk vanavond ook op VTM. Om 21:15 is dat. De twee volgende afleveringen die verschijnen eerst op streams. En volgend jaar komt dan de hele reeks op VTM. Heel erg bedankt om dat specifieke aspect van de documentaire reeks toe te lichten. Sven van den Einde. Radio 1.

0: Red van Talking Heads en daarvoor Rufeida met Something Coming. We hadden het over de mogelijkheden van een digitaal dubbeltje van jezelf of een ander te maken. Herbeluisteren, dat kan via Radio 1 op 14 Max.
1: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
2: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
3: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
11: Volkswagen.
12: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
13: 1 op de 75 mensen kan nooit boeren, een boertje laten. Maar hulp is op komst in de vorm van botox. Nieuwe feiten zo dadelijk. Eerst het nieuws.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De inflatie is weer fors gestegen deze maand. Vanmiddag komt de Vlaamse regering opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. En er wordt weer veel voedsel verspild in Vlaanderen. De inflatie gaat deze maand van bijna 4 naar zo'n 4,7%. Het inflatiecijfer geeft weer hoeveel duurder het leven is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Vooral motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden. De inflatie is nu al verschillende maanden vrij hoog. En dat is geen goede zaak, zegt professor economie Stijn Baert van de UGent en lid van de Indexcommissie.
17: Inflatie, dat moet niet 0% zijn. Je wil dat het leven een beetje duurder wordt, zodanig dat mensen hun uitgaven niet stoppen en de economie niet stilvalt. Maar je wil dat ook niet zo hoog hebben als dat het nu is, omdat voor veel mensen het leven veel te snel duur wordt. In vele andere landen worden de lonen niet mee aangepast en de koopkracht daalt dus. En de spaarcenten die verdampen op die manier.
16: En de brandstoffen worden morgen iets goedkoper. Benzine daalt bijna 10 cent en kost dan maximaal €2,01 per liter. Diesel wordt morgen 7 cent goedkoper. De maximumprijs morgen is €2,42 per liter. Ook stookolie wordt morgen iets minder duur. Vanaf morgen daalt de prijs met bijna 1,5 cent per liter. Bij een grote bestelling betaal je dan maximaal €1,5 per liter. Alles bij elkaar blijven fossiele brandstof wel erg duur door de onrust op de internationale markten. De Vlaamse ministers komen straks om 3 uur opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. Die gesprekken zaten gisteren in de laatste rechte lijn toen ze plots moesten worden stilgelegd. Minister Krevits en een kabinetsmedewerker waren onwel geworden nadat ze de hele nacht hadden onderhandeld. De jaarlijkse septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen moest daardoor worden uitgesteld naar morgen. Ja, Heidi van Rompuy, als ze gisteren bijna klaar waren, betekent dat dat het straks een korte vergadering zal worden?
18: Wel, Diependalen zei gisteren dat ze nog maar een kwartiertje nodig hadden, maar ik denk niet dat ze er vandaag zo snel zullen uit zijn. Want bij zijn coalitiepartner Vooruit horen we dat er toch nog wat punten zijn die zij willen uitklaren in dat finale voorstel dat op tafel lag. Er zou wel al een akkoord zijn over de grote lijnen, zoals bijvoorbeeld de verhoging van de registratierechten op woningen, de prijs van de dienstenchecks en het beperken van van het groeipakket tot 23 jaar. Maar vooruit wil dan bijvoorbeeld dat er nog duidelijke afspraken worden gemaakt over waarop er dan precies bespaard zal worden binnen bepaalde domeinen.
16: Ja, en worden het dan toch weer nachtelijke onderhandelingen?
18: Het is wel duidelijk dat niemand dat wil na wat er gisteren gebeurd is. Daarom komen om 2:30 de kabinetchefs van de ministers eerst samen om alles technisch nog uit te klaren. En dus om 3:00 is het dan aan de minister zelf.
16: Oké, dankjewel Heidi. De fractie van Vooruit in het Antwerpse provinciebestuur heeft er geen probleem mee dat Ginny Beels gedeputeerde blijft. Tenminste, als ze het bestuursakkoord mee blijft uitvoeren. De partij zelf wil nochtans dat ze haar mandaat als gedeputeerde teruggeeft. Gisteren zette Vooruit de samenwerking met Beels stop na klachten over deloyaal gedrag. Maar Beels weigert haar mandaat terug te geven. Volgens fractieleider Ivan van der Talen hoeft dat geen probleem te zijn voor de werking.
19: Als Ginny als onafhankelijke dan het bestuursakkoord blijft ondersteunen en loyaal blijft uitvoeren, dan is er nog altijd een meerderheid natuurlijk. Dus ik heb altijd met de mensen van het kabinet goed kunnen werken, maar dat zal de tijd uitwijzen uiteraard. Hè.
16: In Brussel betogen bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's. Ze willen dat de federale regering niet verder bespaart op internationale samenwerking. Griet IJzewijn van de organisatie 11111.
20: 16 keer meer op globaal niveau wordt er geïnvesteerd in defensie. Het gaat over duizenden miljarden. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat deze wereld veiliger zal worden door alleen te investeren in die militaire component. Investeren in veiligheid is ook investeren in mensen, in de klimaatcrisis, in de ongelijkheid. Dus het is geen of-of verhaal.
16: Vorig jaar al had de federale regering het budget voor internationale samenwerking met 25% teruggeschroefd. Daar zien we nu al de gevolgen van, zegt directeur Lieve Herijgers van Broederlijk Delen.
21: Als wij een vierde minder inkomsten hebben om partners mee te ondersteunen, stellen wij ook vast dat een aantal partnerorganisaties eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat betekent minder voedsel, minder medicijnen, minder veiligheid.
16: Een gemiddeld Vlaams huishouden gooit elk jaar zo'n 68 kilogram voedsel weg. Voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Het gaat dan meestal over groenten, maar ook fruit en vlees. Peter de Kroebele trok naar een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant.
22: De supermarkt. Je vindt er alles, maar je koopt dan ook al eens te veel. Geef deze klant toe.
23: Ik gooi ook af en toe iets weg. Ondanks de betere en betere planning komt het wel eens voor dat er toch nog iets niet opgegeten geraakt.
22: Een deel van het weggegooid voedsel is GFT en wordt verwerkt. Het grootste deel is restafval. En dat geldt in de vuilnisbak, zegt Wenner Annaert van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, OVAM.
24: Als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch €375 aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
22: En wat doen deze klanten om verspilling tegen te gaan?
25: Ik verwerk heel veel en ik maak mijn menu ook nagelang de overschotten dat ik van de dag ervoor had.
26: Als de tenminste houdbaar totdatum gepasseerd is, dan zal ik toch nog even kijken, ruiken, proeven.
27: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt?
22: Geen voedsel verspillen, het is duurzaam en goed voor de portemonnee.
16: Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar om de zogenoemde hybride dreiging van Rusland te bespreken. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de dreiging van Russische drones die over ons land vliegen, sabotagepogingen of hacking. Er is nog veel werk aan de winkel om ons land daartegen te verdedigen, zegt chef defensie Frederik van Sina.
28: Hier en nu zijn we nog niet sterk genoeg. Dus we werken daar heel hard aan. Niet alleen België trouwens. Heel Europa heeft nog een weg af te leggen. Het gaat niet alleen over budgetten, maar ook over capaciteit van de defensieindustrie om te leveren. Dat is denk ik op dit ogenblik een van de meest prangende problemen. Die defensieindustrie die echt wel moet opschalen. Gebeurt maar mondjesmaat. Maar we worden in het algemeen sterker en beter in staat onze bevolkingen te beschermen.
16: En Estland beschuldigt Rusland er intussen van verantwoordelijk te zijn voor een brandstichting in een dronefabriek in augustus. De overheid in Estland heeft niet gezegd hoe ze tot die conclusie is gekomen, maar het incident lijkt op andere sabotagedaden van Rusland, zoals er de afgelopen maanden meerdere zijn geweest in Europa. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat de bondgenoten eensgezind blijven en dat ze Oekraïne net meer zullen steunen.
29: Because the best response to any
0: action in this gray zone of what Russia is doing is more support for Ukraine instead of less support for Ukraine. Because in the end what they want to do is divide us.
16: Het weer, het wordt zonnig en warm vanmiddag bij temperaturen tot 29 graden in het oosten van het land. Ook morgen krijgen we een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen en temperaturen lokaal tot 28 graden. De inflatie stijgt deze maand van bijna 4 naar zo'n 4,7%. Daarmee begon dit nieuws. Vooral motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
14: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
14: Met Lieven van den Houten.
3: En dat was hem, Toon Janssens, in het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat de meest succesvolle antidrugsorganisatie van Italië, dat de maffia is. Want die moet namelijk niets hebben van fentanyl. Fentanyl, een drug die wereldwijd aan het boomen is. Een pijnstiller die 80 tot 100 keer krachtiger is dan heroïne. En zeer verslavend. Vooral in de Verenigde Staten richt fentanyl een ravage aan. 2 jaar geleden bijvoorbeeld stierven er nog 48.000 mensen aan een overdosis. In Duitsland gaat het ook de foute kant op. 2 jaar geleden 95 doden. Dus ook in Europa circuleert fentanyl meer en meer, behalve in Italië. Want de maffia houdt fentanyl al 10 jaar tegen. Waarom? Wel, wegens het hoge sterftecijfer. Dat zou namelijk te veel aandacht van de politie trekken. En ook klanten weghalen. Want ja, cocaïnegebruikers, dat is een vaste terugkerende inkomstenbron. Maar fentanyl, ja, die klanten, als ze sterven, houden ze op om klant te zijn. Kijk, daar is over nagedacht. De maffia, niet onderschatten.
14: Het is dinsdag 29 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
3: Ondanks de strikte scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk struikelden de politici over elkaar om in de buurt van de paus te komen tijdens hun bezoek. Yuri Kortens is op zoek naar de Vlaamse gaai. 1 op de 75 mensen kan geen boertjes laten, maar er is een oplossing. En in het huis van een voormalige topmilitair in Oekraïne zou 140 miljoen cash zijn gevonden. Maar klopt dat ook? Een zaak voor Rien en Marie. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: We doen alsof de zomer nog altijd bezig is. En we worden daarbij geholpen door de temperaturen vandaag natuurlijk. Nico Hayes en Summer Squash.
1: Nieuwe feiten.
0: Weinig is zo heilig als de scheiding van kerk en staat in Frankrijk. Maar toch deden politici er alles aan om in de buurt van de paus te komen de voorbije dagen. Jolien de Bouw, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, lieven.
0: Jolien, je bent onze vrouw in Frankrijk. Hij is terug naar huis, hè?
2: Hij is gisteravond terug het vliegtuig opgestapt vanuit Metz na 4 dagen pausgekte in heel het land.
0: Pausgekte, was het zo erg?
2: Ja, het was groot. Ongelooflijk. Het was zeer groot. Hè. Dus vooral dan de mis die hij heeft opgedragen zaterdag op de Champs-Élysées. Daar was ongeveer 800.000 man. Heel de Champs-Élysées stonden vol. Zelfs achter de Arc de Triomphe stonden nog mensen zonder ticketjes die toch nog een stukje wilden meevolgen van die mis, van die historische dag. En dan 2 dagen daarvoor ook al in Stade de France 80.000 jongeren, want dat was echt een mis voor jongeren. Ik zeg mis, maar het was met alle toeters en bellen. Er was vuurwerk, er waren paarden, er waren concerten. Het was echt zeer groot. En dan in Lourdes natuurlijk ook nog een paar honderdduizenden mensen. Dus het gaat hier over miljoenen toeschouwers die uitzinnig waren om de paus in Frankrijk te mogen ontvangen.
0: Stonden er ook politici op de eerste rij?
2: Ja, dus zeker. Hè. Op de Champs-Élysées waren er de typische, de te verwachte rechtsere politici van Les Républicains. Ook mensen uit Macron zijn partij, dus het centrum. En ook extreem rechts, wat dan toch een beetje opvallend was. Op die mis, wie was er niet? Dat was de grote ontbrekende. Emmanuel Macron zelf, hij had daarvoor de paus wel al zelf afgehaald op het vliegveld. Hij had hem ook al in het Élysée ontvangen. Maar voor dus die grote mis had hij wel bedankt.
0: Ja, want dat is misschien als president ligt dat wat gevoelig. Hè? Dus hij is het staatshoofd. Hij ontmoet een ander staatshoofd. Want de paus is ook staatshoofd van het Vaticaan. Maar die religieuze rol, daar moet hij toch als president een beetje voorzichtig mee zijn, nee?
2: Ja, dat is hier in Frankrijk altijd een beetje moeilijk. Hè. Op zich mag een president gerust uitkomen voor zijn geloof, maar ze gaan daar eigenlijk nooit echt te koop mee lopen. Pak nu Charles de Gaulle, dat was eigenlijk een heel vrome gelovige. Die ging ook wel naar de mis, maar die ging, als hij naar de mis ging als president, nooit ter communie gaan, bijvoorbeeld. Dat is een beetje not done, dat is gewoon de politesse om dat niet te doen. Want hey, kerk en staat, strikt gescheiden, die laïcité. En Macron is eerder al naar missen gegaan. Bijvoorbeeld in 2023 was paus Franciscus in Marseille. Macron was daarbij, maar dan heeft hij eigenlijk de wind van voren gekregen, vooral dan van de linkse oppositie, die zeiden dat is niet de rol van een staatshoofd om zulke missen bij te wonen. En hij heeft daar lessen uitgetrokken. Hij is dus niet naar die grote mis nu van paus Leo XIV geweest op de Champs-Élysées, maar ook nu heeft hij de wind van voren gekregen, maar dan van de rechtse oppositie. Dus zo zie je maar hoe gevoelig dat allemaal ligt. Nee, het is eigenlijk zeer moeilijk om goed te doen.
0: En was hij niet van plan om die gerestaureerde Notre-Dame-kathedraal in Parijs te tonen aan de Heilige Vader?
2: Wel, dat wou wij dus heel graag. Hè. Franciscus die was er al niet bij op de opening. Dat vond Macron al een beetje vervelend, want hij wil toch echt laten zien van kijk, wat ik hier heb klaargespeeld op heel weinig tijd, hè, na die brand, die kathedraal zo snel en zo mooi terug renoveren. Hij wil dat echt tonen en laat zien van dat is mijn het is een beetje zijn erfenis, zijn visuele erfenis van zijn presidentschap. En hij wilde hem een privébezoek geven. En de paus heeft daarvoor bedankt. Die wou duidelijk zich niet voor de kar laten spannen. Een politieke kar, want het zijn binnenkort verkiezingen, zeer belangrijk. En hij heeft ook bedankt voor het erelegioen dat Macron hem graag wilde geven. En dat moet misschien wel een beetje gewrongen hebben ook bij Macron, die dan uiteindelijk, toen hij zag dat daar op de Champs-Élysées toch heel veel presidentskandidaten waren en hij dan die kritiek kreeg van bijvoorbeeld ook RN, die zei het is een schande dat de Franse president hier niet bij is, is hij uiteindelijk in Metz toch wel naar de mis gegaan.
0: Ja. En Marine Le Pen, hoe katholiek is zij?
2: Zij beschrijft zichzelf als zeer katholiek, maar zij is altijd wel heel kritisch tegenover het instituut kerk geweest. Dus zij heeft altijd gezegd van, zij bemoeien zich eigenlijk met zaken waar dat ze zich absoluut niet mee moeten bemoeien. Zij komt wel ook uit een gelovig nest. Dus ze is katholiek, maar zij staat dan wel natuurlijk op die laïcité. Maar het is ook aan het keren eigenlijk binnen RN. En het is redelijk bijzonder dat zij aanwezig was op de Champs-Élysées bij die mis. Want een paar jaar geleden heeft zij nog gezegd, de straat in Frankrijk is niet de plek om uw geloof te uiten. En dat was dan natuurlijk nadat er moslims waren samengekomen op straat om te bidden in heel Frankrijk. Dan heeft zij gezegd, kijk, Frankrijk, scheiding tussen kerk en staat. Dat is hier een seculiere staat. De straat die dient niet om uw geloof te beleiden. Dus nu zit zij wel op de belangrijkste, de mooiste straat van heel Frankrijk een mis bij te wonen. Je weet misschien ook nog zeer katholiek geïnspireerde betogingen, ik zei een aantal jaar geleden, tegen het homohuwelijk. Daar heeft RN zich ook niet bij aangesloten. Ook heel het debat rond euthanasie houden zij zich ook redelijk op de achtergrond. Maar dat begint te keren, omdat zij ook wel voelen dat er heel wat kiezers te vinden zijn nog in die fanatieke groep katholieken in Frankrijk.
0: Ja, want ondanks al die laïcité is Frankrijk een door en door katholiek land, hè?
2: Ja, de wortels zijn natuurlijk katholiek. De kerken lopen ook wel leeg, hè. Er zijn nog maar 2% van de Fransen die maandelijks naar de kerk menen te gaan. Dus dat is ook zeer, zeer weinig. Maar het aantal doopsels van vooral dan tieners, jongvolwassenen, is enorm aan het stijgen. Dus dat is wel een groep die ook redelijk fanatiek kan zijn. En zij halen echt hun nationale identiteit. Zij verbinden dat enorm hard met die christelijke wortels.
0: Juist. En ja, ze gaan niet meer naar de kerk. Maar ongeveer de helft van de Fransen noemt zich nog katholiek. Of voelt zich toch verbonden met die katholieke cultuur.
2: Ja, inderdaad. Dus dat een aanzienlijk deel. En het wordt ook steeds belangrijker in een bepaalde cultuurstrijd die vooral op politiek vlak aan de gang is. En dat voelen die verschillende partijen. Dus zij proberen allemaal wel een beetje daar hun politiek gewin nu te halen.
0: Zeker op rechts. Linkse kandidaten die houden nog afstand.
2: Ja, die waren er niet bij zaterdag. Die waren bezig met klimaatmarsen, dus iets helemaal anders. Die benadrukken ook enorm die laïcité. Dus die zijn daar ook zeer streng op. Maar dan eigenlijk helemaal andersom. Dus die laïcité, dat is dan heel specifiek ook. Dat kan ingevuld worden op verschillende manieren. En voor hen is dat echt politiek en geloof moet absoluut niet gemengd worden. Dus die gaan niet naar dat soort bijeenkomsten.
0: Ja, of hoe de paus een factor werd in de kiesstrijd in Frankrijk. Jolien de Bouw, nog een fijne dag. Goedemiddag.
2: Hetzelfde, dag.

0: Ja, ik vraag me af of dit de AI-detector overleeft. Een ware paus Polonaise, Saul de Tarse en Leon XIV.
1: Nieuwe feiten.
0: Opschudding intussen in Oekraïne, want in het huis van een voormalige topmilitair zou maar liefst 140 miljoen zijn gevonden. Wat is daar gebeurd?
2: Checker.
0: Rien Emery, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Die voormalige Oekraïense topmilitair, hoe heet die? Wie is dat?
3: Dat is Arsen Zumadilov.
0: Arsen
3: Zumadilov.
0: Wauw. Zumadilov, en wat voor iemand is dat?
3: Hij is het voormalige hoofd van de dienst defensie aankopen van het Oekraïense leger.
0: Dienst aankopen?
3: Ja, de dienst aankopen.
0: En dus een man die gewoon is om met miljoenen om te gaan.
3: Die bij de bron zit.
0: En in zijn huis zou 140 miljoen dollar cash zijn gevonden. Klopt dat verhaal?
3: Wel, inderdaad, ik zag het heel vaak gedeeld worden. Mensen waren ook heel boos daarover. Van, is dat wat ze met ons belastingsgeld doen in Oekraïne? En er zat een videootje bij van 13 seconden. Waar je drie gigantische kartonnen dozen ziet. Van die dozen waar normaal gezien een nieuwe frigo in zit. Die boordevol briefjes van $100 zitten. En pakjes van $10.000.
0: Ja, en die filmpjes zijn echt.
3: Die filmpjes, dat zal ik je eens uitleggen. Oh. Hoe we dat achterhaald hebben. Hè. Het is natuurlijk niet alleen een bericht dat op sociale media circuleerde. Je kon gaan kijken van, is dit ergens overgenomen in de pers? En als je dat verhaal gaat googlen, 140 miljoen dollar, Oekraïne en Naboe. Naboe is de naam van het anticorruptieagentschap dat zogenaamd die ontdekking gedaan had. Als je dat googelt, dan vind je alleen Russische websites die dat beweren, maar ook één Oekraïense website. The New Voice of Ukraine.
0: Dus je zou kunnen. The New Voice of Ukraine.
3: En dat bestaat. The New Voice of Ukraine is een bestaande website, nieuwswebsite uit Oekraïne, die ook een Engelstalige pagina heeft, waar dan verschillende nieuwsartikels uit Oekraïne op verschijnen.
0: Ja, maar geen enkel andere officiële.
3: Ja, nergens anders. En zeker niet ook in ons land of gelijk waar in West-Europa waren er artikels daarover. Dus dat kan een rode vlag zijn van, is het wel een echt verhaal? Want ja, enerzijds heb je natuurlijk, Oekraïne is een land als gelijk welk land. Er zijn overal corruptie. Het stond al niet zo hoog op de corruptieindexen in het verleden. En er zijn de voorbije weken en maanden wel een aantal high-profile corruptiezaken geweest over smeergeld. Dus het kon wel eventueel. Aan de andere kant weten we dat er al zeer lang een campagne loopt vanuit Rusland om te proberen Oekraïense hooggeplaatste militairen, leden van de regering, Zelensky zelf en zo verder, verdacht te maken dat ze zouden geld achteroverdrukken, dat ze zouden geld stelen en daar allerlei luxe aankopen mee doen. Dus die twee dingen bestaan. Ja. De vraag is nu, welke is het? Nu, als je ging kijken naar die website, New Voice of Ukraine, ja, die website bestaat wel, maar de URL, het adres was nvukraine.com. Terwijl het echte adres van die website is nv.ua. Dus het was een fake nieuwswebsite, in de letterlijke zin van het woord. Iemand had de volledige site nagebouwd van The Voice of Ukraine om dit artikel erop te plaatsen.
0: Vandaar de .com in plaats van
3: .ua. Het was een fake pagina. En dat is natuurlijk, dat doet heel hard een belletje rinkelen bij factcheckers. Want dat is exact de modus operandi van de Russische fake newsmachine. Ja, die
0: dus
3: doen niets anders dan fake sites.
0: Mogen we ervan uitgaan dat er geen geld gevonden is?
3: Ja, 100%. Want natuurlijk, wat heeft men gedaan? Men is gebeld naar de Naboe, die anticorruptiedienst, en gevraagd van, zijn jullie binnengevallen bij die Zumadilov? Hebben jullie daar iets gevonden? Die zeggen van, nee, dat is allemaal nep. Die video die je gezien hebt, die is gemaakt met AI. De website is fake. Dus het is gewoon een heel volledig nep verhaal.
0: Ja, gestuurd door Rusland waarschijnlijk.
3: Nee, 100% zeker gestuurd door Rusland. Heel specifiek zelfs door de Storm 1516 campagne. Dat is een jarenlang lopende campagne die fake nieuwswebsites maakt, volledige sites nabouwt, ook van westerse kranten en zo verder, om daar zo'n verhalen op te plaatsen die bedoeld zijn om de steun voor Oekraïne in het Westen te ondermijnen. Wat hier deels gelukt is, want sommige mensen geloofden het verhaal, maar er is dus geen 140 miljoen gevonden bij een Oekraïense hooggeplaatste militair. Het is een nepverhaal. Eentje uit de lange reeks nepverhalen over zogenaamd corruptie in Oekraïne.
0: Eigenlijk ouderwets bijna.
3: Je gaat het nog zo vaak tegenkomen dat je in het vervolg beter eens gaat controleren op welke website is dit nu eigenlijk wel verschenen. En dat is dus de truc om het hier te achterhalen. En als je heel hard je best wil doen, kan je zelfs gaan kijken wanneer die website dan geregistreerd is. En in dit geval was het 2 dagen voor het verhaal erop verscheen. Dus ja, dat is ook
0: dan
3: al
0: weet
3: een beetje...
0: Dan weet je het ook dan wel. Dan weet je hoe laat het is. Kijk, dankjewel voor deze blik achter de schermen in de keuken van de factchecker Rien Emery. Dankjewel. Nog een fijne dag. En we gaan even naar Oekraïne.

0: Volgens mij hebben ze groot gelijk. Ik weet niet wat ze aan het zingen zijn, maar ze hebben groot gelijk. Boombox uit Kiev. En Vateram.
1: Yuri Buiten. Met Yuri Kortens.
0: Het is al herfst, maar het voelt nog een beetje als zomer. Goedemiddag, Yuri Kortens.
2: Goedemiddag, lieven. Hoogzomer
0: zelfs. Hoogzomer zelfs. Jij staat te zweten, ja. Je hebt een Marcelleken aan.
2: Ja, zoiets, hè. Ja, dat, zelfs dat heb ik uitgezwierd. Het was veel te warm.
0: Het is een prachtige dag.
2: Ja.
0: Het is eind september. Wat moeten we doen in de natuur? Yuri Kortens.
2: Ja, wat moet je doen?
0: Ik hoor van alle soorten geschreeuw op de achtergrond.
2: Daar ben ik voor hier, voor het geschreeuw.
0: Waar ben je?
2: Ik ben in het bos. Niet zo ver van mijn thuis gewoon. Dus in de Kempen een bosje met wat eiken, met wat berkjes en een paar dennen. Een gemengd bos, zoals dat dan heet. En het is nu het moment waarop gaaien hun wintervoorraden aan het verzamelen zijn. En ze maken daar echt wel heel veel lawaai bij, zoals je kan horen.
0: Ja, het is een soort kraai, maar dan nog erger.
2: Ja. En het is dan ook een kraaiachtige, hè? Maar
0: de gaai. Maar is dat dan? Sorry, ik zeg daar de Vlaamse gaai tegen.
2: Ja, dat mag. Maar dat is.
0: Het is niet meer officieel.
2: Nee. Het is al een tijdje geleden, maar er is zo een commissie voor de Nederlandse vogelnamen. Ik weet niet juist de naam. En ik denk dat die op een of andere nachtelijke vergadering, hoogstwaarschijnlijk, hebben beslist om de Vlaamse gaai gewoon tot gaai te bombarderen. Omdat dat Vlaamse misschien wel wat voor verwarring zou kunnen zorgen in het buitenland.
0: Oh.
2: Ja. Ja, ze hebben dat proberen van dat uniform te maken en dat soort van dingen.
0: Die, maar wacht eens even, de Vlaamse gaai, hoe is die aan zijn Vlaamsigheid gekomen?
2: Ja, dat weten we niet helemaal.
0: Is daar
2: zeker,
0: iets Vlaams aan, aan de Vlaamse gaai?
2: Er zijn wel een paar verklaringen. Eén daarvan zou kunnen zijn dat het eigenlijk helemaal niks Vlaams is, maar flamand, vlammend, vanuit het Frans. Gay flamand.
0: Flamboyante nicht eigenlijk.
2: Eigenlijk wel.
0: Dat klopt
2: flamboyant.
0: Wel. Hij is een flamboyante vogel.
2: Prachtige kleuren. En dat is ook de reden waarom dat hij, in tegenstelling tot de andere kraaiachtige, toch wel over het algemeen positief wordt gezien. Dat hij heel mooier uitziet. Want ja, die heeft zo een beetje roze-achtige tint. Roze-bruin. Vuilroze misschien. Met dan van die prachtige helblauwe veertjes in zijn vleugels. Dus ja, hij ziet er gewoon piekfijn uit. En dat flamboyante, dat zou dus wel kunnen kloppen aan de ene kant.
0: Ja.
2: Soms maar dachten ze ook wel, ja.
0: Komt hij alleen bij ons voor? Of vooral voor?
2: Nee, die komt op heel groot stuk van Europa. Zelfs tot in Azië komt hij voor. Tot in China komt hij helemaal voor. Dat is in verschillende ondersoorten, dat is waar. Maar het is allemaal die gaai.
0: Maar hebben ze die in de rest van de wereld ooit Vlaamse gaai genoemd?
2: Nee.
0: Dus dat was alleen
2: in het Engels. In het Engels is dat gewoon Eurasian, de Eurasiatische gaai.
0: Okay.
2: Maar in Nederland bijvoorbeeld, in het najaar komen er sowieso veel gaaien vanuit het noorden of het oosten komen bij ons. Dat is niet elk jaar, maar dat zijn zo van die invasie, van die influxen. En dan komen die langs en men dacht, ah, van waar komen die? Oh, misschien van Vlaanderen. Dat is ook een verklaring.
0: Ja.
2: Luister eens, Lien.
0: Ja.
2: Je hoort zo een miauw.
0: Ja, ik heb het goed.
2: Dat is eigenlijk het geluid zoals een buizerd dat zou maken, een roofvogel. Maar de gaai doet dat na. Dat is een ongelooflijke imitator.
0: Oh.
2: En ik ben al meer.
0: Dus dat was een Vlaamse gaai? Ik blijf gewoon Vlaamse gaai zeggen, sorry.
2: Ja, mag hoor.
0: Dat is dus een Vlaamse gaai die een buizerd nadoet.
2: Ja. Die doet ongelooflijke dingen. Is heel babbelziek, zou je bijna kunnen zeggen. En nu zijn die vooral die krassende roep. In het voorjaar kunnen die echt mooi zingen. Want kraaiachtigen, dat zijn vogels, die zingen, zangvogels. En zij gebruiken allemaal imitaties. Van een buizerd dat daarin zit, tot een distelvink, tot wat hebben we allemaal? Ik zeg maar, een ambulance of wat dan ook. Okay. Allemaal geluiden dat die in zijn omgeving opvangt, dat kan die dan integreren in zijn zang.
0: Dus maar nu is het
2: vooral, ja, dat. Superslim, superslim, want ze zijn hier nu van alles aan het roepen. Maar dat doen ze soms om alarm te slaan voor andere gaaien en voor andere vogels. Maar je weet nooit of het echt is, of misschien maar om te doen alsof. Want ze zijn allemaal voedsel aan het verstoppen en ze durven dan wel eens eerst roepen om iedereen weg te jagen en dan stiekem achter een boom te gaan zitten om dat dan te gaan verstoppen.
0: Dat vind je dan toch en Vlaams, op de een of andere manier.
2: Ja, er is een beetje hamsteren. Zou je bijna kunnen zeggen. Tot 5000 eikels per jaar.
0: In de duik ja. Hamsteren.
2: Ja, ja, ja. Maar 5000 eikels per jaar dat die zo kan verstoppen.
0: Op diverse plekken.
2: Natuurlijk. Diverse plekken die je niet allemaal onthoudt. Dus hier en daar schieten er dan eikenboompjes uit. En ja, dat gaat even goed met kastanjes of met...
0: Dus hij vergeet soms hazelnoot. In welke sok hij zijn zwart geld gestoken heeft.
2: Onder welke matras.
0: Hij wordt alsmaar Vlaamser, die ga je.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar dat zijn superleuke experimenten waarbij men zo die gaaien de kans geeft om iets te verstoppen achter een doorzichtig object of achter een niet doorzichtig object. En dan gaan die daar gewoon achter zitten waar je ze niet kan zien. Dus echt in het donker gaan ze de katjes knijpen.
0: Dus hij is eigenlijk op die manier onbedoeld een soort bosbouwer ook, want hij kan een heel eikenbos doen ontstaan als hij zijn eikels vergeten is.
2: Ik zie dat gewoon in mijn tuin zelfs, lieven.
0: Oh ja?
2: Want deze gaaien die hier nu zitten, die komen ongetwijfeld zelfs tot eens een keertje in mijn tuin. En dan zie je dat vaak zo van die plekken zijn aan de voet van een andere boom, hier of daar. Dat je denkt van, dat zou ik misschien ook nog wel kunnen onthouden, dat plekje. En daar schiet dan een eik of een kastanje.
0: En hij is daar nu volop mee bezig, met de wintervoorraad aan te leggen.
2: Ja, ja, ja, ja. Ik zag er zo net eentje vliegen. Dat is fantastisch. Hè? Dus die kunnen een deel, 5 tot 6 eikels, in één keer vervoeren. Dus ze kunnen er een stuk of 4, 5 inslikken. Dat is niet helemaal dat doorgaat, maar een soort van verbreding van die slokdarm. Zo echt een keelzak dat hij dan heeft, zoals een pelikaan lijkt dat wel. En dan één nog in zijn mond, meestal de grootste. En dan vliegt hij rond om die op een plekje te gaan verstoppen.
0: Wow.
2: Ja, echt fantastisch. Nu, in de Kempen heeft hij ook wel een extra bijnaam gekregen, de rotzak.
0: Oei.
2: De rotzak of roeter. Dus over het algemeen positief, maar hier bij ons is het weer negatief. Waarom? Omdat hij nogal eens lawaai durft maken en daardoor andere dieren attent maken dat bijvoorbeeld de jager op komst is. Dus dat vonden ze over het algemeen niet zo fijn. Maar eigenlijk zijn het heel slimme dieren, maar ook dieren met een zo zekere soort vorm van empathie.
0: Okay.
2: En ja, dat is iets wat je heel moeilijk kunt vaststellen. Maar men heeft onderzoekjes gedaan met paardjes van Vlaamse gaaien in gevangenschap. Het vrouwtje die had dan geen eten. Het mannetje ging haar voeren van het eten dat hij had. Dat was de eerste stap. Maar de volgende stap was dat ze het vrouwtje een type voedsel gaven dat hij ook had. Maar dan zag hij na een tijdje van, ze heeft daar genoeg van die nootjes bijvoorbeeld. Dan zat paardjes van Vlaamse gaaien in gevangenschap. Het vrouwtje die had dan geen eten. Het mannetje ging haar voeren van het eten dat hij had. Dat was de eerste stap. Maar de volgende stap was dat ze het vrouwtje een type voedsel gaven dat hij ook had. Maar dan zag hij

0: Ze zijn ook monogaam en blijven normaal gezien hun leven zoals samen.
1: Ja. Dat en proper, zijn ze proper?
0: Proper op hun eigen. Ze gaan af en toe naar de spa.
1: Om zich te laten ontluizen.
0: Om zich te laten ontluizen. Alle vogels hebben wel iets van vogelluizen op hun lichaam zitten, want dat is een warme temperatuur. Je kan wat bloed drinken als luis bijvoorbeeld. Maar die gaan net als spechten bijvoorbeeld, heel regelmatig op mierennesten zitten, van die bosmierennesten.
1: En dat is hun spa.
0: Ja, die komen daar overgekropen en die spuiten een mierenzuur. Bosmieren die sproeien zuur over hun belagers heen. Die bijten daar niet in, dus het is niet dat die daar prikken krijgen of wat dan ook. Nee, ze sproeien dat daar overheen. En ja, dat zuur werkt dan in op de vogelluizen en vogelvlooien. Dus ze gaan regelmatig een keertje naar de spa om zich te laten ontluizen.
1: Een mierenbad nemen, als het ware.
0: Dat is een mierenbad, helemaal correct. Ja,
1: ja ik vond ze al heel sympathiek, maar mijn sympathie gaat nu helemaal door het dak. Voor de Vlaamse gaai, die ik gewoon Vlaamse gaai blijf noemen, hoe misleidend dat ook mogen zijn. Ik bedoel, een rood borstje heeft geen rood borstje, dat is ook misleidend.
0: Dat is oranje,
1: zullen we dan oranje borstje maar beginnen zeggen? Kan de commissie Nederlandse naamgeving daar eens een nachtelijke vergadering over houden, alstublieft?
0: Ja. Ik zeg ook nog Vlaamse gaai, lieve. Maar men heeft dan zo'n beetje als een soort van Vlaams compromis, of Belgisch compromis gezegd, van de ondersoort die in Vlaanderen ook voorkomt, dat is eigenlijk degene die in het grootste deel van de, die mag je eigenlijk ook nog Vlaamse gaai noemen.
1: Ja, kijk, dat is dan echt het Belgische compromis. We hebben een klein kenmerkje gevonden waardoor dat de soort die bij ons vliegt toch nog ietsje anders is. En dat is dan wel officieel de Vlaamse gaai. Het is een prachtige dag. Het stikt er van de Vlaamse gaaien. Dus ik zou zeggen, Jurie Kortens, geniet ervan. En ik weet weer wat ik doen moet dit weekend.
0: Zeker en vast. Tot allemaal naar buiten, want tot de volgende.
2: Ik slaap zo graag op een bank in het bos, met mijn kop op een krant en mijn schoenveters los. Geen grote stadsgeluiden, geen radio en tv. De mooiste muziek brengen de

0: in het bos. Ik ben meestal min of meer voortvluchtig.
1: Ja.
0: En ik hou van licht en luchtig. En daarom is mijn bank in het bos een waar Eldorado. Alleen bij een tornado, dan waai je al mijn kiezen los. Ik heb vrienden bij de politie met begrip voor mijn positie. Die knijpen meestal een oogje toe. Want als ze mij daar zou zien liggen, dan hoor ik ze zachtjes zeggen: "Ah joh, laat die gozer maar." Want die vrijer is zo moe. En daarom slaap ik zo graag op een bank in het bos. Met mijn kop op een krant en mijn schoenveters los. Geen grote stadsgeluiden, geen radio en tv. De mooiste muziek brengen de vogels voor me mee. Je ruikt alleen het geurend mos. En daarom slaap ik zo graag op een bank in het bos. En toch, mensen, heb ik nog wat te klagen. Want op mooie, warme dagen, dan doe ik soms geen oog meer dicht. Wel, nee, want dan kom ik bij mijn stekkie en dan is mijn vaste plekje bezet door een knul met een jong wicht. En vol verwarrende bijgedachten blijf ik dan op het hoekje even wachten. Want ik weet natuurlijk, de liefde, dat is een feest. Maar ja, als ik dan 's ochtends over vijven zeg van: "Jongelui, jullie overdrijven." Dan zegt zo'n nozem: "Hé, ouwe,

0: Old Bob Gated Bush.
1: Wel te rust allemaal, hoor.
2: We laten hem rustig slapen. Doris. Tom Manders heet hij eigenlijk. Nederlands erfgoed, jaren 50, jaren 60. Is vroeg gestorven in 1972. Maar hij is eigenlijk onsterfelijk.

0: nieuwe feiten.
1: Ongeveer 1 mens op de 75 kan niet boeren. En dat is een probleem. Maar Carlien heeft de oplossing. Goedemiddag, Carlien.
2: Hallo, goedemiddag, lieve.
1: Carlien Rijmenans.
2: Rijmenans.
1: Rijmenans. Je bent gastroenterologisch onderzoeker.
2: Ja. Of maag-darm-specialist.
1: Maag-darm-specialist. Oei, dat krijg ik beter uit mijn bek. Ja. Maag-darm-specialist. En je doet mee aan de PhD Cup.
2: Ja, klopt.
1: Dat is een soort van, volgende maand is dat in Gent, een kampioenschap doctoraat uitleggen, is dat?
2: Ja.
1: Wie het beste in 3 minuten zijn doctoraat kan uitleggen.
2: Dan moeten we wel eerst in de finale geraken, want...
1: Dat is nog niet helemaal zeker of je die finale haalt.
2: Nee, de halve finale is volgende week.
1: Wij duimen voor je. Hoeveel keer boer ik op een dag?
2: Ongeveer 30 tot 60 keer.
1: 60 keer?
2: Ja, hangt een beetje van de persoon af.
1: En dat is gezond?
2: Dat is nuttig, want terwijl wij hier zitten te praten, slikken wij allemaal kleine beetjes lucht in. En die lucht stapelt zich op in de maag.
1: Ja.
2: Dat vormt een soort van luchtbel. En als die luchtbel groot genoeg geworden is, geeft dat een signaal naar de hersenstam. Dus dat is reflexmatig, wij doen dat niet zelf. Om de sluitspieren van de slokdarm kort open te zetten. En dan kan die lucht ontsnappen.
1: Oké. Ik ken iemand die iedere keer als hij boert zegt, ik mag het niet inhouden van de dokter. Als een soort van flauw excuus. Is het ongezond om een boer in te houden?
2: Wel, ongezond is het op zich niet. Maar het is wel een soort van cultuur bij ons om niet te hoeven boeren of niet te mogen boeren aan tafel bijvoorbeeld. In sommige culturen is dat heel aanvaard en is dat zelfs een blijking van het is lekker geweest.
1: Ik heb een
2: goed boertje gelaten.
1: Oké. En die lucht, dat is lucht die we produceren in de maag of is dat lucht die we eigenlijk ingeslikt
2: hebben? Ja, dat is lucht die we inslikken. Terwijl wij zitten te praten of terwijl we eten, slikken we kleine beetjes lucht in.
1: Zelfs als we zitten te praten?
2: Ja, ja.
1: Dat vind ik raar.
2: Ja, dus je slikt wel tussendoor je speeksel in en daar gaat ook een klein beetje lucht mee naar binnen.
1: Oké, en is dat dan... Het is niet de ingang van mijn maag die zich opent. Het is de...
2: Ook.
1: Maar ook iets in de slokdarm.
2: Dus er zijn... De slokdarm is een lange buis, hè, dus die vertrekt in je mond. Je slikt iets door, dat gaat door de keel. En dan gaat het door een lange buis naar beneden, dat is de slokdarm. En dan onderaan gaat het in de maag. Bovenaan en onderaan heeft de slokdarm een soort van sluitspier.
1: Die moeten allebei open?
2: Ja, die gaan alle twee open.
1: Oké, en soms gaan die niet open, want dat zijn dan die 1 op de 75 mensen.
2: 1 op de 75 mensen kan inderdaad niet, nooit eigenlijk een boertje laten. En dat komt omdat het bovenste sluitspiertje in de keel niet spontaan open gaat op het moment dat er lucht terug naar boven komt.
1: En is dat erg?
2: Dat hoeft op zich niet erg te zijn. Overal waar ik kom...
1: Die lucht kan niet weg.
2: Die lucht kan niet weg, maar overal waar ik kom is er wel iemand die geen boertjes kan laten. Als jij toevallig iemand bent die niet zo heel veel lucht inslikt of die niet zo heel veel last heeft van die lucht of bijvoorbeeld veel winderigheid heeft als hij 's avonds gaat slapen, maar heeft daar niet veel last van, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Maar voor sommige mensen is dat wel een groot probleem. Die lucht stapelt op, dat geeft een gespannen, pijnlijk gevoel zelfs in de buik, pijnlijk gevoel in de slokdarm, in de borstkas. Sommige mensen belanden op spoed omdat ze denken dat ze een hartinfarct hebben.
1: Ja. Ja. Maar die lucht, gaat die dan uiteindelijk via de uitweg, zeg maar?
2: Ja.
1: De uitgang naar buiten?
2: Ja, dus als ze langs boven er niet uit geraakt, zoekt die een andere uitweg. En die mensen hebben dus opvallend veel winderigheid.
1: Oké. Nu, wat is de oplossing?
2: Dat gaat misschien verrassend klinken, maar een inspuiting met botox is de oplossing.
1: Botox in de slokdarm.
2: Ja, botox in dat spiertje bovenaan in de slokdarm die verantwoordelijk is voor het opengaan van de slokdarm.
1: En is dat dan gewone botox of is dat speciale boerenbotox?
2: Nee, dus botox, het echte product dat iedereen kent, is een spierverslapper. Hè. Ook in het aangezicht wordt dat gebruikt om de spiertjes te verslappen zodat je geen rimpels trekt. En in de slokdarm gebruiken we dat eigenlijk al vaker voor andere indicaties. En in dit geval verlammen we het spiertje bovenaan zodanig dat die altijd ontspannen is en dat de lucht altijd kan ontsnappen.
1: Wauw. En is dat iets wat jij hebt uitgevonden, dat werkt? Of,
2: Dus de ontdekker is een neuskeloorarts uit Chicago. Hij was de eerste die dat gedaan heeft. Eigenlijk een soort van test van, ik denk dat dat spiertje niet ontspant. En ik ga dat eens testen door dat spiertje te verslappen. en eens zien wat er gebeurt. En de eerste patiënt die hij zo behandeld heeft, die kon terug boeren en die was van al zijn klachten verlost.
1: En definitief?
2: Jawel. In principe werkt botox uit, hè?
1: Dus botox... je moet eigenlijk om de zoveel tijd wel opnieuw een spuitje laten
2: wel, zetten. In het aangezicht is dat zo. Voor sommige andere redenen is het ook zo dat botox uitwerkt. In dit geval zien we dat mensen na die 4 tot 6 maanden dat botox werkt, vaak wel gewoon blijvend kunnen boeren.
1: Wauw.
2: Ja, en dat is het hele vreemde aan het verhaal. Het is dus de boerreflex is een soort van reflex. Je doet dat allemaal onbewust. En waarschijnlijk in die periode dat die mensen een ontspannen spiertje hebben bovenaan, kan die reflex zich resetten. En leren ze om nadien wel gewoon hun spiertje te ontspannen in de keel.
1: En dat is iets wat jij ook hebt uitgetest?
2: Dat hebben wij uitgetest in de eerste grote klinische studie, waarbij dat we 25 mensen hebben een inspuiting gegeven met botox in die spier. En 25 mensen hebben een inspuiting gegeven met gewoon zout water. Dus een placebo-behandeling. En wat zagen we? De mensen die botox hadden gekregen, die konden na de procedure allemaal opnieuw boeren. De mensen die zout water hadden gekregen, ja, daar veranderde er niet veel.
1: Okay.
2: Dan hebben we die mensen opgevolgd. En tot een jaar na 1 inspuiting konden meer dan de helft van de mensen nog altijd boeren.
1: En is dat een hele pijnlijke zaak, die inspuiting? Want ja, je moet botox in mijn slokdarm spuiten. Hoe raak je daar?
2: Ja, de klassieke techniek is dus een neuskeeloorarts die je kort in slaap brengt. En die dus onder direct zicht met een buis in de keel gaat en dan met een naaltje die inspuiting doet. Dat is op een paar minuutjes gedaan.
1: Dus eigenlijk niet ingrijpend?
2: Nee, dat is niet zo ingrijpend.
1: Je moet met een buis door de keel,
2: ja,
1: en dan spuiten.
2: Ja.
1: Maar je wordt lokaal verdoofd?
2: Nee,
1: of helemaal
2: nee, dat is helemaal. Dus je slaapt kort. Maar tegenwoordig zijn er ook andere technieken waarbij dat er een injectie door de hals gebeurt. Dat is dan wel gewoon onder lokale verdoving. Of via een gastroscopie, dus een buisje dat in de slokdarm gaat, daar die inspuiting doen.
1: Dus
2: dat is eigenlijk direct gedaan.
1: Het kan allemaal.
2: Ja.
1: Dat is geen enkel probleem. Wauw. En een oplossing.
2: Ja.
1: Gefeliciteerd en veel succes.
2: Dank u wel.
1: Met de PhD Cup. Carlien Rijmenans.
2: Ja.
1: Dan een fijne dag.
2: Dank u wel. The world is full of groovy sounds. Like xylophones. En sneakers.

0: Excuse me?
1: Groot succes, inderdaad. The Burp Song en Gabby's Dollhouse, waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 29 september 2026 alweer. Behalve die van Hugo Matthijssen.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Goedemiddag. Gisteren hadden we alweer een vergadering over de intrede van Sinterklaas in Antwerpen, want dat vergt heel wat voorbereiding. Uiteraard gebeurt dat allemaal in overleg met de heilige man zelf. We hebben dus regelmatig contact met elkaar. De grote kindervriend is een Radio 1-luisteraar en een liefhebber van dit programma. Alleen met Rika Ponet heeft hij soms wat moeite. Moet dat nu echt allemaal in het openbaar worden besproken, liet hij zich wel eens ontvallen. Maar goed, toen hem ter oren kwam dat ik deze week het middagjournaal mag verzorgen, belde hij mij zelf op. Hij had een verzoek. Of ik de luisteraars voorzichtig wou vragen of ze dit jaar met het aanbrengen van kerstversiering willen wachten tot 7 december, tot na zijn terugkeer naar Spanje dus. Is het niet wat vroeg om die vraag te stellen, vroeg ik. Nee, antwoordde de dappere dakenruiter. Ik heb vernomen dat zelfs op dit eigenste moment, oktober moet nog beginnen, al kerstversiering wordt aangeboden door even gewetenloze als kortzichtige handelaars. Is er iets mis met de kerstversiering, vroeg ik voorzichtig. Ze is slecht voor de gezondheid, antwoordde de heilige man. Ik krijg er maagkrampen van, hoofdpijn, duizelingen en ze bezorgt mij nachtmerries. En dan zwijg ik nog over de kerstman, die buitenmaatse obese kabouter met zijn narcistische trekjes en dat drankprobleem. Kerstversiering is trouwens helemaal overbodig, vervolgde hij. Met kerstmis herdenken wij de geboorte van Jezus. Die greep plaats in een stal. Wat smerig stro op de grond, gemengd met drek van boerderijdieren en in een hoek van de kamer misschien nog een mestvork en een trog met gemalen voederbieten, is de enige gepaste opsmuk voor die tijd van het jaar. Onze geplaagde landbouwers kunnen op die manier nog een mooi centje bijverdienen aan hun mestoverschotten. En omdat iedereen tegenwoordig de mond vol heeft over authenticiteit, durf ik te zeggen, gooi daar nog wat knaagdieren zoals ratten en muizen tegenaan, voorzien van de nodige vlooien. Dat maakt het dus extra authentiek. Dat lijkt mij de gepaste, respectvolle aankleding voor het kerstfeest. Alzo sprak de heilige man. Dus, samengevat, lieve luisteraars, gelieve de mest en het vuile stro pas uit te strooien op het parket na 6 december. De heilige man is u alvast dankbaar. Tot morgen.
1: Ja, hier in de studio wordt alvast ijverig genoteerd de wensen van de Sint. We houden ze bij en we houden ze in ere. Met dank aan Hugo Matthijssen als boodschapper van de goedheilige man. Morgen is Hugo weer rond deze tijd te horen in het middagjournaal. Zometeen na het nieuws van 1 zit hier Ilse Diebes voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
3: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
5: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Oh, schat, kijk eens naar de lichten.
8: Oh, amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
0: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Peijersman. De inflatie is opnieuw fors gestegen deze maand. Straks komt de Vlaamse regering opnieuw samen om de begrotingsgesprekken af te ronden. En in Frankrijk is er in het hele land massaal studentenprotest. Het leven is deze maand opnieuw een heel stuk duurder geworden tegenover september vorig jaar. De inflatie gaat deze maand van 4 naar zowat 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Die stijging heeft veel te maken met hoge energie- en brandstofprijzen als gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Professor Economie Stijn Baert van de UGent waarschuwt wel voor koopkrachtverlies.
14: Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen. Maar ook wat dat betreft is er vandaag slecht nieuws vanuit de indexcommissie. Omdat de gezondheidsindex die onze lonen volgen, daar smijten we tabak en alcohol, benzine en diesel eruit, dat die achterloopt. Dat wil zeggen, als het zo verder gaat, zullen onze lonen een stukje minder aangepast worden dan dat het leven voor een doorsnee gezin duurder wordt. En dat we dus echt koopkrachtverlies kunnen lijden op die manier.
13: Diesel en benzine worden morgen wel iets goedkoper. Benzine daalt bijna 10 cent en kost dan maximaal €2,01 per liter. Diesel wordt morgen 7 cent goedkoper. De maximumprijs morgen is €2,42 per liter. En ook stookolie wordt morgen iets minder duur. Alles bij elkaar blijven fossiele brandstoffen wel erg duur door de onrust op de internationale markten. Een gemiddeld Vlaams huishouden gooit elk jaar zowat 68 kilogram voedsel in de vuilnisbak. Dat gaat onder andere om voedsel dat niet meer vers is of dat is blijven liggen in de koelkast. Peter de Kroebele trok naar een supermarkt in Zemst in Vlaams-Brabant.
15: In de supermarkt vind je alles, maar je koopt dan soms te veel.
16: Ik gooi ook af en toe iets weg. Ondanks de betere en betere planning komt het wel eens voor dat er toch nog iets niet opgegeten geraakt.
15: Een deel is GFT-afval en wordt verwerkt. Het grootste deel is restafval. En dat geldt in de vuilnisbak, zegt Wender Annaert van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, OVAM.
17: Als je het eens berekent voor een doorsnee gezin, dan kom je op het einde van het jaar aan een bedrag van toch €375 aan voedsel dat we kopen en dat we gewoon terug wegsmijten. Toch 2 à 3 winkelkarren die gewoon worden weggeworpen.
15: Wat doen deze klanten om verspilling te vermijden?
18: Als de tenminste houdbaar totdatum gepasseerd is, dan zal ik toch nog even kijken, ruiken, proeven.
19: Ik doe meer en meer aan meal preppen. Het helpt wel om na te denken, wat gaan we deze week eten en wat ga ik dus gaan kopen in de supermarkt.
20: Ik heb ook wel kippen. Dat is ook gewoon een goede verwerking van het voedsel. Hè. En je krijgt er nog eitjes voor in de plaats.
15: Geen voedsel weggooien, dat is duurzaam en goed voor de portemonnee.
13: Bij een woningbrand in Kalmthout in het noorden van de provincie Antwerpen is een man om het leven gekomen. Volgens de burgemeester verbleven in het huis seizoenarbeiders. Het was een zware brand, zegt Renate van der Stel van de politie.
21: Er was veel zwarte rook te zien, ook in de omgeving. Toen zijn er 3 mensen buiten geraakt. 1 iemand was nog binnen vast. Die is later wel buiten geraakt. Die was zwaar gewond en er is geprobeerd om hem te reanimeren. Maar helaas mocht dit niet baten en is het slachtoffer ter plaatse overleden. We hadden ook nog een traumahelikopter vanuit Nederland, maar ook deze hulp kwam helaas te laat.
13: 2 andere bewoners van het huis zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het parket onderzoekt hoe de brand is kunnen ontstaan. De Vlaamse ministers komen straks om 3 uur opnieuw samen om het begrotingsakkoord af te kloppen. Gisteren moesten de gesprekken worden stilgelegd omdat een kabinetchef van Vooruit en minister Krevits onwel waren geworden nadat ze de hele nacht hadden onderhandeld. De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen in het parlement moest daardoor ook worden uitgesteld naar morgen. De onderhandelingen zaten gisteren wel al in de laatste rechte lijn, zegt Heidi van Rompuy.
1: Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen hadden ze gisteren nog maar een kwartiertje nodig om de begroting af te kloppen toen ze zijn moeten stoppen. Heel wat grote lijnen zouden al afgeklopt zijn, zoals de verhoging van de registratierechten, het groeipakket dat beperkt zou worden tot 23 jaar en de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Maar volgens coalitiepartner Vooruit zitten er toch ook nog wat punten in dat finale compromis die voor hen nog niet voldoende uitgeklaard zijn. En dus zal er deze namiddag nog stevig gepraat moeten worden. Daarom komen de kabinetchefs van de ministers eerst samen om 14:30 en om 15:00 is het dan aan de minister zelf. Niemand wil voor alle duidelijkheid opnieuw de nacht ingaan, maar er ligt dus wel nog wat werk op de plank.
13: In Brussel hebben bijna 300 medewerkers van Belgische NGO's actie gevoerd. Ze willen dat de federale regering niet verder bespaart op internationale samenwerking. Griet IJzewijn van 11.11.
4: 16 keer meer op globaal niveau wordt er geïnvesteerd in defensie. Het gaat over duizenden miljarden. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat deze wereld veiliger zal worden door alleen te investeren in die militaire component. Investeren in veiligheid is ook investeren in mensen, in de klimaatcrisis, in de ongelijkheid. Dus het is geen of-of verhaal.
13: Vorig jaar al had de federale regering het budget voor internationale samenwerking met 25% teruggeschroefd. Daar zien we nu al de gevolgen van, zegt directeur Lieve Herreigers van Broederlijk Delen.
22: Als wij een vierde minder inkomsten hebben om partners mee te ondersteunen, stellen wij ook vast dat een aantal partnerorganisaties eigenlijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat betekent minder voedsel, minder medicijnen, minder veiligheid.
13: In Frankrijk blokkeren leerlingen overal in het land al sinds vorige week de toegang tot hun schoolgebouwen. Ze protesteren daarmee tegen het lerarentekort en de te hoge studiedruk. In Parijs ontstonden gisteravond rellen en vielen er tientallen gewonden. Jeroen Rijgaard, je bent ondertussen in Rijssel, vlakbij de Belgische grens. Hoe verlopen de scholierenprotesten daar?
23: Wel op dit moment vrij rustig, Katrien. Ik sta hier tussen een paar honderd jongeren. Maar daarnet ging het er toch wel steviger aan toe. Er werd hier bijvoorbeeld een vuilniscontainer in brand gestoken. Maar de brandweer is hier net komen blussen. En de politie is hier nu ook net aangekomen, bewapend met schilden. Waardoor dus eigenlijk wel een deel van de jongeren vertrokken is. Maar het is hier wel stevig geweest hoor. Deze voormiddag de hele weg in de buurt van een groot lyceum in Rijssel bijvoorbeeld. Ligt vol met glas. Er is geen bushokje meer heel. Overal zie je ook uitgebrande vuilnisbakken, fietsen die in brand gestoken zijn. Dus ook hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden. Vandaag boze scholieren overal. En dus zoals je daarnet al zei, ook de voorbije dagen liep het al stevig uit de hand. Toen vooral rond Parijs met honderden arrestaties tot gevolg. En ze zijn niet de enige die boos zijn. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk weer neer. Zij willen meer loon, omdat het leven veel duurder geworden is. Net nu de Franse regering deze week net meer wil gaan besparen. Dus betogingen overal, boze scholieren, boze ambtenaren. La France est en colère, hoor je overal. Frankrijk is boos. En dat een half jaar voor de verkiezingen.
13: Bedankt voor je verslag, Jeroen, vanuit Frankrijk. Het wordt zonnig en zeer warm vanmiddag bij temperaturen tot 29 graden in het oosten van het land. Ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij temperaturen tot 28 graden. We begonnen met de inflatie. Die is deze maand opnieuw gestegen van 4 naar zowat 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Vooral motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit zijn duurder geworden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
24: Ilse Liebens.
25: Een heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Op deze bijzonder zonnige dinsdagnamiddag. Dit is Emily Sandy, Next to Me.

Emily Sandy en Next to Me. We duiken vandaag in de muziekapp van actrice Silke Toré, die je onder andere kan kennen als Anke Persijn uit Nonkels. Greg Dulli van Afghan Wigs, die serveert ons een nummer uit zijn classic album van de week. En ik ga tickets uitdelen straks voor het uitverkochte concert van Jalen Ngonda volgende week in de AB. En voor de rest alleen maar fijne muziek, onder andere van Blur.

Het nummer van Blur dat op dezelfde dag uitkwam als het nummer van Oasis, als Roll With It. Toen werd dat de Battle of Britpop genoemd in de pers. Dat gevecht tussen haakjes tussen Blur en Oasis was natuurlijk al wat langer aan de gang. Blur en Country House. Dit is Bobby van Phoebe Bridgers.

0: Ik weet het, het is een prachtige nazomerdag. En het is heel warm vandaag en toch ga ik het woord eindejaarslijstje al even in de mond nemen. Want ik denk wel dat Last Weekend van Phoebe Bridgers zo'n album is dat vaak gaat opduiken in die lijstjes. Dit nummer staat ook op die plaat. Bobby.
1: Radio 1.

0: Classic Album van de Week.
1: The Afghan Whigs die vieren dit jaar hun 40ste verjaardag met de release van hun album Soft Control en ook met een uitgebreide tournee. Nu zondag dan spelen ze bij ons in de Roma en maandag nog een keertje in de AB. En Aiko die kon onlangs praten met frontman Greg Dulli over die nieuwe plaat, maar ook over de plaat die hun carrière lanceerde. Ons Classic Album van de Week, Gentlemen. We zitten in 1993 volop in de grunge-periode en Afghan Whigs die gaan het geluid van de jaren 90 mee bepalen. Ze waren niet echt 100% een grunge band. Er waren wel die dreigende, die zware gitaren, die donkere tekst ook. Maar Greg Dulli had ook een grote liefde voor soul, voor R&B, voor strijkers en voor blazers. En voor mij waren zij de sexy versie van al die grunge bands. Ze vielen in elk geval op in het gezelschap van onder andere Nirvana en Mudhoney. Zou Greg Dulli het overwegen om ooit die plaat integraal te spelen in een soort van rewind-concert? Die vraag heeft Aiko hem gesteld en daarop heeft hij toen geantwoord: dat gaat er nooit van komen. Als dat ooit gebeurt, als je mij op het podium ziet staan, je ziet mij die plaat integraal spelen, dan weet je dat ik echt heel dringend heel veel geld nodig had. We gaan luisteren naar When We Two Parted, de blauwdruk voor de plaat Gentlemen, aldus Greg Dulli.
2: When We Two Parted, that is, there's the blueprint for Gentlemen right there. I mean, that song is mean as fuck. It is so mean. It is so naked and it's brutal. But the words are good and, you know, clearly people related to it. And that's the great thing about music. I mean, you know, like, for instance, in that same regard, like Blood on the Tracks by Bob Dylan, like that song, that album, like it's, you know, there's a lot of beauty in it. There's a lot of pain in it, but clearly a catharsis for him and completely a catharsis for me. So I was looking for a catharsis. And a lot of times when you find one yourself, you find one for other people.

Dansklassiek album van de week is Gentleman van die African Wigs. Een plaat uit 1993. Elke dag krijg je er een nummer uit te horen. Met tekst en uitleg van frontman Greg Dulli zelf. Dit was When We Two Parted. Dit is nieuwe muziek van Triada. Clara.

muziek uit Argentinië. Binnen een kleine maand komt hun nieuwe plaat uit. Hun debuutplaat, moet ik zeggen. Die van Triada. Je hoorde Clara. Het is bijna 13:30 geworden. Opletten als je onderweg bent op de E313 naar Antwerpen. Een kwartier aanschuiven vanaf Ranst. Andere vertragingen, die zijn beperkt.

Al fluitend door de dinsdagnamiddag. Dat is al wat makkelijker als de zon schijnt natuurlijk. Peter, Bjorn en John en Young Folks. Afgelopen zomer, toen speelde Jalen Ngonda nog op Pukkelpop, strak in het pak, maakte daar een heel erg goede indruk. Met zijn soul, met zijn blues, met die indrukwekkende falsetto stem. We hoorden echo's van Sam Cooke, van Smokey Robinson, die show van op Pukkelpop. Die kan je trouwens nog altijd integraal bekijken op VRT Max. En diezelfde Jalen Ngonda, die speelt binnen exact een week, dinsdag 6 oktober beter, in de Ancienne Belgique in Brussel. Dat is een uitverkocht concert. Als je daar naartoe wil, dan moet je de app van VRT Max er even bij nemen. Stuur mij een bericht met daarin jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van het nummer dat ik nu ga draaien. Dus via de app van VRT Max, jouw naam, je e-mailadres en de titel van deze song voor een duo-ticket voor het uitverkochte concert van Jalen Ngonda aanstaande dinsdag in de AB.

jouw stem die wil je natuurlijk een keertje live meegemaakt hebben. Niet voor niks is dat concert aanstaande dinsdag in de AB uitverkocht. Dat concert van Jalen Ngonda. Je hoorde Hang It On The Shelf, was meteen het juiste antwoord dat je moest insturen via de app. De winnaars van de duotickets hebben ondertussen via de app ook al een berichtje teruggekregen. Dus ga dan maar een keertje kijken als je hebt meegedaan. Dit is ondertussen Emma Hessels en Tantalus. MUZIEK

0: te zijn.
1: Lage landenlijst materiaal natuurlijk. Boudewijn de Groot en Verdronken Vlinder. Daarvoor Emma Hessels met Tantalus. Zometeen Astronaut op je radio met Unravel. Nazas en Je veux.

0: In Nederland.
1: Doeg.
0: Italië.
2: Ciao.
0: Frankrijk.
1: Salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
6: De beste volle van maken, dat kan tellen.
7: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
7: Maffa.
6: Lidl, dat kan tellen.
8: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nobelprijs. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met HLN en Radio 2.
9: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 2:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Het leven is deze maand opnieuw een heel stuk duurder geworden tegenover september vorig jaar. De inflatie gaat deze maand van 4 naar zowat 4,7%. Dat is het hoogste niveau sinds mei 2023. Die stijging heeft veel te maken met hoge energie- en brandstofprijzen. En ook pakketreizen werden duurder dan in september vorig jaar. De lonen stijgen dan weer niet even sterk. En dat heeft gevolgen voor onze koopkracht. Professor Economie Stijn Baert vertelt wat je als consument kan doen.
14: Wat je op zo'n moment moet doen, is natuurlijk wat letten op de uitgaven. En er zijn allerlei tips in de supermarkt. Bijvoorbeeld naar de onderste rayons meer te kijken. Daar staan vaak de huismerken. Daar hebben de supermarkten minder winst op. Dus die zetten ze een beetje verborgen. Ja, dat zijn natuurlijk manieren om te besparen. Voor de rest is het natuurlijk vooral hopen op een aanpassing van onze lonen.
13: De Vlaamse ministers komen straks opnieuw samen om het begrotingsakkoord af te kloppen nadat de gesprekken gisteren werden stilgelegd. De onderhandelingen zaten gisteren wel al in de laatste rechte lijn, zegt Heidi van Rompuy.
15: Volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen hadden ze gisteren nog maar een kwartiertje nodig om de begroting af te kloppen toen ze zijn moeten stoppen. Heel wat grote lijnen zouden al afgeklopt zijn, zoals de verhoging van de registratierechten, het groeipakket dat beperkt zou worden tot 23 jaar en de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Maar volgens coalitiepartner Vooruit zitten er toch ook nog wat punten in dat finale compromis die voor hen nog niet voldoende uitgeklaard zijn. En dus zal er deze namiddag nog stevig gepraat moeten worden. Daarom komen de kabinetchefs van de ministers eerst samen om 2:30 en om 3:00 is het dan aan de minister zelf. Niemand wil voor alle duidelijkheid opnieuw de nacht ingaan, maar er ligt dus wel nog wat werk op de plank.
13: De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Diependalen in het parlement is uitgesteld tot morgen. Vlaamse minister van Onderwijs, Joël Demeer, is gestart met een lerarenopleiding aan de Hogeschool PXL in Limburg. Demeer heeft een rechtendiploma van de KU Leuven en behaalde daarna ook een master in het sociaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Nu gaat ze opnieuw bijstuderen. Ze volgt in avondonderwijs de opleiding educatieve bachelor in het secundair onderwijs. Of het ook echt de bedoeling is om zelf voor de klas te gaan staan, is niet bekend. In Frankrijk blokkeren leerlingen overal in het land al sinds vorige week de toegang tot hun schoolgebouwen. Ze protesteren daarmee tegen het lerarentekort en de te hoge studiedruk. In Parijs waren er gisteravond rellen en vielen er tientallen gewonden. Jeroen Rijgaard is in Rijssel, vlakbij de Belgische grens, waar er ook deze voormiddag zwaar is actie gevoerd.
1: Het is hier wel stevig geweest hoor. Deze voormiddag de hele weg in de buurt van een groot lyceum in Rijssel bijvoorbeeld ligt vol met glas. Er is geen bushokje meer heel. Overal zie je ook uitgebrande vuilnisbakken, fietsen die in brand gestoken zijn. Dus ook hier ging het er heel stevig aan toe. En zo is het in verschillende Franse steden vandaag. Boze scholieren overal. En ze zijn niet de enige. Ook de ambtenaren leggen vandaag het werk neer. Zij willen meer loon omdat het leven veel duurder geworden is. Frankrijk is boos en dat een half jaar voor de verkiezingen.
13: Het wordt zonnig en zeer warm vanmiddag bij temperaturen tot 29 graden in het oosten van het land. Ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag met vooral in het oosten ook veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen bij temperaturen lokaal tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.

Gilbert O'Sullivan en Matrimony. Een heel goedemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Ik heb muziek in de aanbieding van Warhouse en van Blondie en van Trente Muller zometeen. En straks duiken we ook in de muziekapp van actrice Silke Touré.

0: Nieuw nummer van Helena Casella, Conclusions.
1: Op repeat.
0: Actrice Silke Touré die schittert momenteel in het nieuwste seizoen van Nonkels. Ze speelt erin de rol van Anke Persijn, de dochter van Luc en Karin, in het sappigste West-Vlaams dat er nu op tv te zien is. Je kan haar ook al aan het werk gezien hebben in Chantal en ze toert nu met de voorstelling De Hyena-laan, een voorstelling over de problemen in de jeugdzorg. Naar welke muziek luistert de actrice wanneer ze niet op het podium staat?
1: Op repeat.
2: Hallo, ik ben Silke Touré en ik heb de afgelopen week het meest geluisterd naar deze drie nummers.

Op nummer 3 staat Body and Soul van Tony Bennett en Amy Winehouse, een duetje. Ik ben sowieso een immense Amy Winehouse-fan. En elk jaar opnieuw, zo rond haar sterfdatum, bekijk ik de documentaire opnieuw. En dat is een van mijn lievelingsmomenten in die documentaire. Dat zij een duet mag zingen met haar grote idool, Tony Bennett. Want we zouden het soms vergeten, ondanks haar imago, dat zij gewoon een oeverloze, prachtige stem heeft gewoon. En dat zij in C ook gewoon een heel onzeker meisje was die opkeek naar bepaalde mensen en zenuwen had. En dat is een heel mooi moment dat mij altijd opnieuw pakt. En dan komt dat lied weer even op mijn radar en dan beluister ik dat weer kapot.

Op nummer 2 staat Boze Wolven van Het Zesde Metaal. Dat is eigenlijk een remake van het nummer van Gorky. Dat is een prachtig nummer, een klein beetje een vergeten nummer, heb ik de indruk. Maar ik ben op dit moment op tournee met een voorstelling rond de jeugdzorg. Die heet De Hyenalaan. En op weg naar het CC in de auto luister ik dit nummer om op te warmen. Op een of andere manier brengt het mij in de juiste moed om die voorstelling te spelen. Het heeft ook hele hoge noten, hele lage noten, zodat ik ook mijn stembereik een beetje kan opwarmen. Maar het is bovenal gewoon een prachtig nummer.

En op nummer 1 staat Moon River van Carla Bruni. Ik schrik er zelf een beetje van dat dat op nummer 1 staat. Ik ben er mij niet bewust van dat ik dat nummer zoveel opleg. Origineel is dat eigenlijk van Audrey Hepburn in de film Breakfast at Tiffany's. Ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Als ik eventjes uit mijn hoofd wil een wandeling maken, is dat nogal een nummer waar ik snel naar grijp. Dus geen specifieke reden, gewoon een mooi nummer. En soms is dat ook genoeg voor muziek natuurlijk.

0: tijdens het wandelen, als het hoofd even tot rust moet komen, dan luistert actrice Silke Torrey alles graag naar Carla Brunig. Je hoorde Moon River, haar meest beluisterde nummer van de voorbije weken. Ze heeft ook veel geluisterd naar het Zesde Metaal en naar Tony Bennett in duet met de prachtige Amy Winehouse. En dit is Daniele Lupe, To Some Degree.
1: Love. I just want to let you

Blondie bij Radio 1 en Heart of Glass. En daarvoor nieuwe muziek van Daniele Lupi samen met Michael Kiwanuka in To Some Degree. Je hebt twee noten gehoord en je weet wie het is. Hè? De jeugd van tegenwoordig. En Holler.

0: trio met de beste haute couture. Dat is de jeugd van tegenwoordig. En hollereer. Het is ruim 2:30 geworden. Opletten als je onderweg bent op de E313 naar Antwerpen, komen er 10 minuten bij vanaf Ranst. De andere vertragingen die zijn beperkt. Dit is nieuwe muziek van Warhouse, Simple Pleasures.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

De boodschap was en de boodschap is nog altijd zeer duidelijk. Donna Summer en Hot Stuff. En daarvoor de nieuwe single van Warhouse. Die heet Simple Pleasures. En dit hier is nieuw muziek van Beck. Vorige week was zijn nieuwste plaat nog ons album van de week. Een heel melancholische plaat. Een plaat over liefdesverdriet. Maar ook over terug verder gaan met je leven. Dit is Runaway.

is volop aan het toeren, deze Alison Moyet. Gisteren speelde ze in de AB in Brussel en vandaag in de Carré in Amsterdam. Het is goed als uitverkocht wel, dat concert. Maar mocht je nog in de buurt zijn, het kan, hè. Ze speelt nummers van Yazoo, een aantal nummers, en dan een selectie van nummers uit haar soloalbums The Minutes en Other. Maar dus die Week in the Presence of Beauty staat volgens mij dan niet op de setlist. Dit is Siska Siska, muziek van bij ons, een band uit Gent die eerder deze maand een debuutplaat hebben uitgebracht. Daarover kwam Siska al uitgebreid vertellen in Belpop. Kan je herbeluisteren bij Radio 1 op 14 Max. Dit nummer heet For Me.

0: Leenaar in Arenberg, Antwerpen. Lenoise en Lais. Lambchop. Doing the new world. James McMurtry. Or Tortoise en Mo. Grote namen en frisse stemmen. Beleef het live in Arenberg.
1: En wat heb jij gedaan?
0: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1.
2: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
5: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
6: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
7: Of zoals wespen van mijn terras.
5: Of zoals indringers uit je tuin.
7: Oh ja.
5: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
8: Stop, identificeer jezelf.
5: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
9: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
10: Ach.
9: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
12: Voor mij twee grote met mayonaise.
11: Huh?
12: En dan ook nog twee...
11: Was dat alles, meneer?
12: Geef mij ook nog één.
11: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
12: Ja, en currysaus.
11: En dat is voor hier op te eten, of?
12: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
14: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
0: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 3:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Vanaf vandaag is er een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een soort hoorapparaat voor mensen met ernstig gehoorverlies. Anders dan een klassiek hoorapparaat stuurt het elektrische prikkels rechtstreeks naar de gehoorzenuw. Zo'n implantaat is normaal goed zichtbaar, maar daar komt met het nieuwe model verandering in, zegt neuskeeloorarts Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
17: Normaal gezien bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorsijnen naar het gedeelte dat we plaatsen onderhuids. Maar hier is eigenlijk de microfoon, de batterij ook mee geïmplanteerd en is er eigenlijk niks meer zichtbaar aan de buitenzijde.
16: Zo'n 6.000 Belgen hebben een cochleair implantaat. Het nieuwe onzichtbare type is voorlopig enkel voor volwassenen beschikbaar en wordt in ons land nog niet terugbetaald. Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van fitnessketen Gyms buitgemaakt. Dat bevestigt het moederbedrijf Colruyt. Het datalek dateert al van deze zomer, maar is groter dan toen gedacht. Colruyt had het in het begin over een beperkte groep klanten, maar dat blijken er nu toch 150.000 te zijn, verdeeld over 31 van de 85 gym-fitnessclubs in België. Colruyt stuurt vandaag een mail naar de gedupeerden, waarin staat dat ze moeten opletten voor phishing-mails of phishing-sms'en. De Vlaamse ministers komen rond deze tijd opnieuw samen om een akkoord te sluiten over de begroting. De Vlaamse regering is op zoek naar nieuwe inkomsten en besparingen om die begroting voor volgend jaar in orde te krijgen. Volgens minister-president Diependalen zaten de ministers gisteren al heel dicht bij een akkoord. Maar die gesprekken moesten toen opgeschort worden. De jaarlijkse beleidsverklaring van Vlaams minister-president Diependalen in het parlement werd daardoor ook uitgesteld naar morgen. De Spaanse regering heeft enkele maatregelen voorgesteld om de wooncrisis aan te pakken, na dagenlang protest van duizenden mensen. Tot 2030 wil de regering uit huiszettingen verbieden. Bestaande huurcontracten die binnen de 2 jaar aflopen, moeten met 2 jaar verlengd worden. Ook de vakantie- en kamerverhuur wil de regering strenger aanpakken. En er komt ook een tijdelijk verbod op aankopen door fondsen die woningen aankopen of er snel geld mee willen verdienen. Vrijdag stemt het parlement over die maatregelen. En het is een uitzonderlijk warme dag vandaag. Het werd op 29 september nog nooit warmer dan vandaag. Dat vertelt weer vrouw Sabine Hagedoorn.
10: Vanmiddag om 2:10 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm zo laat op het jaar. Ook morgen trouwens wordt het nog zeer warm. Temperaturen verwachten we tot 27 graden in het centrum van het land. Iets minder warm dan vandaag. Maar ook dan is er kans op een temperatuurdagrecord.
16: En meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
18: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

is het soort muziek dat je zin doet krijgen in een roadtrip. Het weer van vandaag helpt natuurlijk ook een handje. De warmste 29 september ooit. Ik hoop dat je er ergens buiten kan van profiteren vandaag. De Steve Miller Band en Rocking Me. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert. Dit zijn The Killers, Mr. Brightside.

alsof je alles weet. Nee, hou je van de domme. Of werk jezelf continu in zweet. Blaas rook uit je longen. Sport alsof je leven ervan afhangt. Want je moet blijven bewegen. Of plak in de zetel als een kastplant. Zo kunnen wij je niet bezeren.

aan het zag. Wanneer je niet nakomt wat je beloofde. Als je die krop in de keel verbergt met een lach. Of iets stom zei en bidt dat niemand het hoorde. Wanneer je doet alsof je iemand niet ziet. Of wakker ligt van iets wat je zei. Om

0: Maar we geven het daarom niet altijd toe. Niemand weet hoe het moet van Young Yellow. You can hide the
1: way. Radio 1. Come on.
2: Dit is het album van de week.
0: Happiness Anytime, zo heet de nieuwe plaat van Leon Bridges, ons album van de week. We leven in uitdagende tijden, moeilijke tijden, er is veel leed in de wereld. Maar, zo zegt Leon Bridges, ik kan niet zelf alle problemen oplossen, maar ik kan wel proberen, zegt hij, om de wereld wat lichter te maken met mijn muziek. En dus trekt hij ons mee de dansvloer op, even de wereld op pauze en dansen. En van dansbare platen weten J. Lloyd Watson en Lydia Kito van de band Jungle alles. En die twee waren dan ook zijn partners in crime. Ze kwamen elkaar sowieso geregeld tegen op festivals en dan hebben ze op een bepaald moment met hun drieën een aantal dagen studiotijd geboekt in L.A. met één regel. We komen de studio pas uit als we een volledige song hebben aan het einde van de dag. En die aanpak zorgde ervoor dat ze heel instinctief te werk moesten gaan. Niet lang nadenken over bepaalde songs, gewoon muziek maken op het gevoel. Met een heel erg mooi resultaat. Happiness Anytime, zo heet het album van Leon Bridges. En dit is daaruit Light the Way.
2: Radio 1.

draait vandaag vooral een mooie nazomer in the air. De warmste 29 september ooit. John Paul Young met Love is in the Air. En daarvoor Leon Bridges met Light the Way. Van op onze album van de week Happiness Anytime. Die plaat die kan je winnen bij Radio 1 op VRT Max. Ga daar maar een keertje kijken. Dit is Cigarettes After Sex. En Kay.

Greg Gonzalez schreef het nummer over een korte, lange afstandsrelatie die hij had met een vrouw die Kristen heette. Kay van Cigarettes After Sex. Dit is nieuwe muziek van Spinvis. Je dois me perdre.

Morgen gaat de film Toute Direction in première op het Nederlands Filmfestival. Dat is een film waarin Spinvis meespeelt. Erik de Jongen heeft er ook de muziek voor gemaakt. Je hoorde Je dois me perdre. Ondertussen is het bijna 16:30 en dit gebeurt er onderweg. Op de E313 naar Antwerpen sta je 10 minuten in de file vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 10 minuten bij, van Antwerpen-Noord tot Deurne. En richting Nederland 20 minuten filegolven van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel een kwartier aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. Op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen. Ilse Liebens. Radio 1.

Je in één klap en Astor Piazzolla op je radio en Grace Jones, I've Seen That Face Before. Dit is nieuwe muziek van Fontaine's DC, nummer 8, Marianne.

0: Deus natuurlijk en The Architects.
1: Radio 1.
0: Het is 4:20 na het nieuws van 4:00. Dan duiken we in de wereld vandaag met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ruud, nog altijd zonder begrotingsakkoord die wereld, hè?
2: Ja. Sinds een half uurtje zitten de Vlaamse ministers wel opnieuw samen. Dat zou dan de laatste rechte lijn moeten zijn in die begrotingsonderhandelingen. Mm-hmm. Gisteren waren ze er naar eigen zeggen vlakbij toen een aantal mensen rondom de tafel onwel zijn geworden. Dus ja, we zullen zien. Komt er iets of komt er niets? Zal het toch tot morgen duren? Dat moeten we afwachten. We gaan daar in elk geval wel eens gaan luisteren hoe het loopt. Vandaag starten ook 300-400 jongeren bij Defensie, bij de landmacht. Je weet dat ze zo'n vrijwillig dienstjaar kunnen doen. Mm-hmm. Als je 18 jaar bent. En we mogen straks bellen met Marthe de Mits. Die ja, vandaag haar eerste dag heeft. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat ze al allemaal gedaan heeft. En wat ze ook verwacht van dit jaar. Wat ze hoopt te leren. En de Chinese kunstenaar Ai Weiwei is in ons land. Vanavond geeft hij een lezing in Brussel. Heeft ook 2 tentoonstellingen lopen hier. En Joris Vergeyle die is hem in de loop van de dag gaan opzoeken. En die komt daar straks ook over vertellen.
0: Wauw. Allemaal na het nieuws van 4:00 in de wereld vandaag. Dit is Arno.
2: In ons land. Vanavond geeft hij een lezing in Brussel. Heeft ook 2 tentoonstellingen lopen hier. En Joris Vergeyle die is hem in de loop van de dag gaan opzoeken. En die komt daar straks ook over vertellen.
0: Wauw. Allemaal na het nieuws van 4:00 in de wereld vandaag.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Iedereen 10%.

0: stiphits op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stiphit.
2: Amai, zo content.
3: Natuurlijk, het is maandag.
2: Oh, dat is juist.
4: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
5: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
6: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Code yellow!
8: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
9: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 4:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De ministers van de Vlaamse regering zitten straks opnieuw samen om verder te praten over de begroting. Morgen moet Vlaams minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Die is gisteren uitgesteld nadat de begrotingsonderhandelingen onverwachts moesten worden stopgezet. Volgens Diependalen was het akkoord op dat moment eigenlijk al bijna rond. En ook minister van Omgeving Jo Broens van CD&V hoopt dat er niet te veel meer gediscussieerd hoeft te worden.
14: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je een stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. Dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
13: Vanmiddag hebben de kabinetchefs van de minister ook al samengezeten om de technische details uit te klaren. Op het assiseproces in Brugge over de moord op 2 kinderen in Waardamme heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. Zij was aan het scheiden van de vader van de kinderen toen hij de meisjes van 8 en 5 om het leven bracht, uit wraak omdat ze hem hadden verlaten. Maite Piese volgde haar getuigenis.
15: Ontzettend sereen, helder en waardig heeft de moeder van Maud en Ona hier vanmiddag getuigd. Ze vertelde hoe flink en plichtsbewust de meisjes waren en hoe het fout liep in de relatie met hun vader. Toen ze beslist had van hem weg te gaan, heeft hij haar verschillende keren bedreigd. Maar nooit heeft ze gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen. De schok is nog altijd na bijna 4 jaar niet verteerd. Ook de juryleden hadden het moeilijk tijdens de getuigenis van de moeder. Donderdag zullen zij moeten oordelen over de schuld van de vader.
13: Hackers hebben persoonlijke gegevens van 150.000 leden van fitnessketen Gyms buitgemaakt. Dat bevestigt moederbedrijf Colruyt. Het datalek dateert al van deze zomer, maar is groter dan toen gedacht. Colruyt had het in het begin over een beperkte groep klanten, maar dat blijken er nu toch 150.000 te zijn, verdeeld over 31 vestigingen van Gyms in België. Colruyt stuurt vandaag nog een mail naar de gedupeerden, waarin staat dat ze moeten opletten voor phishingmails of phishing-sms'en. Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé, sport- en zakenvliegtuigen. Die kunnen door criminelen gebruikt worden om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en de politie van 8 Europese landen hebben daarom 47 vliegtuigjes gecontroleerd. In Brussel werd 100.000 euro in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart naar witwassen. De Spaanse regering heeft enkele maatregelen voorgesteld om de wooncrisis aan te pakken na dagenlang protest van duizenden mensen. Tot 2030 wil de regering uithuiszettingen verbieden. Bestaande huurcontracten die binnen de 2 jaar aflopen, moeten met 2 jaar verlengd worden. En ook onder meer de vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb wil de regering strenger aanpakken. Vrijdag stemt het parlement over de maatregelen. Sport. Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden ontslagen werd na een geschil met voorzitter Pascal Van Damme. Manaert was al sportief directeur bij de bond en eerder was hij ook CEO bij Club Brugge. Hij krijgt een contract van 4 jaar als CEO van de Belgische Voetbalbond. En het is een uitzonderlijk warme dag vandaag. Het werd op 29 september nog nooit warmer dan vandaag. Dat vertelt weervrouw Sabine Hagedoren.
3: Vanmiddag om 2:10 haalden we in Ukkel al 27,6 graden. Dus het vorige dagrecord van 2011, dat was 27,3 graden, is gebroken. En nog nooit werd het zo warm zo laat op het jaar.
13: En intussen is het nog warmer geworden. In Ukkel is het al 28 graden geworden. In het oosten van het land kan er 29 graden gehaald worden. En ook morgen krijgen we nog een zeer warme dag, met vooral in het oosten veel zon. In de loop van de dag wolken vanaf het westen, bij temperaturen lokaal tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Er staat 122 kilometer file vanmiddag op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten. Filegolven zijn dat van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. En op de binnenring 10 minuten extra van Stroombeek tot Machelen.
16: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
11: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
7: Goedemiddag, inderdaad, de wereld vandaag met de Chinese kunstenaar Ai Weiwei, die is in ons land. En vandaag start een groep jonge mensen voor een vrijwillig dienstjaar bij de landmacht. Ik ga er eentje bellen.

0: Vanmiddag zitten de Vlaamse kabinetchefs en ministers opnieuw samen in de hoop om tot een begroting te komen. Gisteren hoorden we dat ze daar vlakbij waren bij een akkoord. Het zou niet lang meer duren. We zullen zien hoe lang het duurt vandaag. We beginnen vandaag met iets helemaal anders, een kijktip. Vanavond rond 21:30, na de afspraak op VRT Canvas, is er de eerste aflevering van Sue X te zien. Dat is een driedelige docureeks over anoniem bevallen.
1: Het is er gedaan met kruisjes.
2: Anoniem is anoniem en wie heeft er gekozen voor anoniem?
3: Achter elke anonieme bevalling zit een verhaal.
4: Als ik wakker werd, was mijn buik weg.
5: De vrouw die mij het leven heeft gegeven is de persoon die ik zoek.
3: Een leven lang op zoek naar één letter. Sue X.
0: Het is collega Fatma Taspinar die verhalen gaan zoeken is. Goedemiddag Fatma.
6: Dag Ruud.
0: Vertel, waarover gaat die reeks?
6: Wel, je hoorde het iemand zeggen, hè, zoeken met één letter X. De reeks gaat dus over de praktijk van anoniem bevallen. Ik kende het voordien zelf totaal niet. Ik weet niet of dat jij er ooit had van gehoord.
0: Dat ik dacht dat het van heel vroeger was.
6: Nee, het bestaat dus nog altijd vandaag in Frankrijk. Je kan dus in je auto stappen, een uurtje rijden en dan in Frankrijk bevallen. En dan een X laten zetten op de plaats waar normaal gezien op de geboorteakte de naam van de moeder staat, zoals dat bij ons in het familierecht geregeld is. En je kindje wordt dan geadopteerd. Ik stel het nu heel simpel voor natuurlijk. Hè. Er zit natuurlijk een heel complexe realiteit achter die verhalen. Want geen enkele moeder neemt natuurlijk lichtzinnig die beslissing. Maar het feit is wel legaal in Frankrijk, strafbaar bij ons.
0: Ja. Wie komt er aan het woord in deze reeks?
6: Wel, uiteraard die moeders, ja? van kinderen, die moeders die in Frankrijk anoniem zijn bevallen. Vroeger, hè, je zegt het, iets van vroeger, uiteraard gebeurde toen heel erg vaak. Vaak ook onder druk van familie of omgeving. Kind van een affaire bijvoorbeeld. Het was een zonde, het was een schande, schaamte. Het moest verborgen blijven. En dan had je privé-initiatieven met zusters bijvoorbeeld, die met autootjes over de grens reden naar Frankrijk. Met de beste bedoelingen vaak, want het is gemakkelijk om daar nu op terug te kijken en dat verkeerd te vinden. Mm-hmm. En die hielden dan, als ze al gegevens van die moeders bijhielden die anoniem bevielen in Frankrijk, dan hadden ze een fichebak. En een van die organisaties zegt, we hebben die fichebak vernietigd. Het is niet enkel in het verleden, maar ook vandaag gebeurt het, misschien minder onder externe druk, om welke reden dan ook gaan, als je je kind niet kan of wil houden. Denk maar aan mensen in heel extreme situaties, zoals in een gewelddadige relatie, waarbij de partner niet mag weten dat de vrouw zwanger is, bij verkrachtingen. Maar het hoeft zelfs niet zo extreem te zijn, hè. Want er is geen goed of fout in dit verhaal, dat is belangrijk. En daarom brengen wij ook de verhalen van die kinderen aan het woord die anoniem ter wereld zijn gekomen, die alleen maar die letter X hebben om op voor te gaan. Want vroeger dacht men, men gaat niet zoeken, men is geadopteerd. Die kindjes zijn gelukkig in hun nieuwe gezin. Maar vandaag weten we, kinderen gaan wel zoeken naar antwoorden. En zeker in tijden van DNA-databanken. Hè.
0: Ja, het zijn complexe verhalen, het zijn niet altijd positieve verhalen. Hè.
6: Nee, ik weet niet of je gisteren in de afspraak het verhaal van
0: Annabel,
6: presentatrice Annabel van Nieuwenhuizen, vroeger van Kitnet, die is anoniem ter wereld gekomen. Zij heeft haar mama teruggevonden na 50 jaar zoeken, hè, omdat dat dan zo moeilijk is, omdat er geen gegevens zijn bewaard. Die mama heeft haar in de armen gesloten. Zij spreken nu samen af met de biologische moeder, met de adoptiemoeder. Maar heel veel van die verhalen zijn helemaal niet zo rooskleurig of eindigen als in een sprookje. Bijvoorbeeld Rosalie, die je in de reeks zal zien vanavond, die ontdekt na 42 jaar zoeken wie haar moeder is. Maar haar mama wil haar helaas niet ontmoeten. En je kunt daar van alles van vinden. Maar ja, het brak wel mijn hart, de manier waarop zij dan reageerde op dat nieuws dat haar mama haar niet wil ontmoeten.
7: Ik snap de reactie van shock en van hoe komt dit nu op mijn bord, terwijl mij was gezegd dat ik nooit in contact zou komen met dat kind. Ja. Of dat ik dat fijn vind, nee natuurlijk. Maar ik heb geen keuze. Hè. Ik denk dat we op vandaag zijn we twee volwassen vrouwen. Hè. En kan ik niet anders dan haar beslissing op vandaag respecteren en ik ga dat blijven doen en ik kan alleen maar hopen dat hij in de toekomst misschien nog wijzigt.
0: Ja. Ja, dat zijn complexe verhalen en een oordeel is ook niet altijd nodig als je zoiets hoort. Sue X, term uit Frankrijk. Hoe zit dat eigenlijk bij ons?
6: Wel, dat is het vreemde. Als je naar de Franse buren gaat kijken, dan heb je dus die volledige vrijheid. En bij de Nederlandse en de Duitse buren is er iets tussenin, discreet bevallen. Mm-hmm. Je krijgt dus een veilige plek om een kindje ter wereld te brengen en dan mag je vertrekken. Maar je moet wel je gegevens doorgeven en als dat kind dan begint te zoeken, bijvoorbeeld op 16 jaar, dan worden die gegevens wel gegeven. Bij ons, niks van dat alles, op dit moment toch niet in de wet. Wel, als je echt iets moet noemen, die vondelingenschuif. Hè? In Antwerpen, waar op 25 jaar tijd, bestaat 25 jaar, 22 kindjes zijn achtergelaten in die schuif. Nu, dat zijn de gevallen die we kennen van vrouwen die daar zijn geraakt. En het vreemde is, die vondelingenschuif, als je dat verhaal hoort, hoe dat tot stand is gekomen, dat zijn dus vrouwen die voor moeders werken, die hoorden van zo'n schuif in Duitsland, die zijn echt in de auto gesprongen, naar Duitsland gereden, gaan kijken van oké, hoe zit dat in elkaar, hoe moeten we dat bouwen? Die hebben een schrijnwerker gebeld, die is naar Borgerhout gekomen, heeft dat systeem geïnstalleerd, allemaal in het geheim, want volgens de wet mag het niet, je kindje achterlaten. En op het moment dat die vondelingenschuif openging, ja, was het al te laat om het nog dicht te doen. En heeft de politie en parquet gezegd, hebben die gezegd van oké, goed, we gaan het gedogen. Maar eigenlijk op papier is het strafbaar als je als vrouw daar je kindje gaat achterlaten.
0: Ja.
6: In de praktijk wordt dat natuurlijk nooit gedaan. Maar Ruud, ik denk dan, dat is toch niet meer
0: van deze tijd.
6: Want hoe goed bedoeld ook, hè, die schuif, want die mensen doen goede... Dat is allemaal heel goed bedoeld, maar ja.
0: Je zou hopen dat er andere oplossingen zijn. Wordt daaraan gewerkt, bijvoorbeeld op politiek vlak?
6: Ja, dus dat discreet bevallen of vertrouwelijk bevallen, het is maar hoe je het noemt, ligt al jaren op tafel, op de politieke tafel. Het is een van de ethische thema's waar onze regering, federale regering, ook nog over moet beslissen, naast euthanasie, abortus. Uiteraard is dat niet het belangrijkste ethische thema waar een beslissing over moet vallen. Het is natuurlijk een minderheid als je gaat kijken naar abortus of euthanasie. Uh-huh. Maar toch gaat het wel over verschillende vrouwen per jaar. Heel veel vrouwen waarvan we het ook niet weten, hè, wat er met hun kind gebeurt. Goed. Maar het probleem is die modaliteiten. Ze geraken er maar niet over uit. Annelies Verlinde is nu iets aan het uitwerken. Maar waar ze niet uit geraken is... Ja, moet de moeder toestemming geven op het moment dat dat kind die gegevens wil? Moet die bevalling gebeuren in een ziekenhuis? Nee, zeggen sommige experten dan. Want ja, sommige mensen hebben geen toegang tot ziekenhuizen. Dus het moet in de anonimiteit gebeuren. Het moet in een geboortehuis. Dus daar geraken ze niet over uit.
0: Ja, en het is wel belangrijk hoe dat allemaal geregeld wordt natuurlijk. Fatma, jij was nog maar zelf net mama geworden toen je die reeks maakte. Hoe voelde dat voor jou om dit te doen?
6: Wel heel bijzonder, omdat het toch wel een soort van extra zintuig geeft. Omdat als ik daar zou gestaan hebben, of de reeks zou gemaakt hebben, zonder dat ik zelf heel die bevalling en die zwangerschap had meegemaakt, zou ik er misschien anders naar kijken. Nu, ik ben niet iemand die snel een oordeel velt over dit soort ethische thema's, sowieso niet. Maar zeker niet als je dan zelf pas bevallen bent. Want toen op dat moment stond ik aan die vondelingenschuif, toen ik die uitleg kreeg. En dan stelde ik mij voor dat je daar staat vol hormonen. God weet hoe je daar bent geraakt. Je moet al weten dat er een vondelingenschuif is. En dat je dan dat kindje daar moet achterlaten in een glazen schuif. En wetende, als je het dicht doet... krijg je die ook niet meer open. Kijk je rond.
0: Dan is het beslist.
6: Ja, ik vond dat heel moeilijk, want ik dacht, zo'n beslissing neem je dus niet lichtzinnig. En dus, ik denk, dat moet heel eenzaam zijn voor die mensen. Dus er moet dringend politiek ook over gepraat worden. Want zelfs als we één vrouw op die manier bij een veilige bevalling kunnen begeleiden, dan is dat toch één... dat goed is afgelopen.
0: Vanavond kunnen we de stemmen horen. Suzix is er na de afspraak op VRT Canvas. Fatma Taspinar, dankjewel.
6: Dankjewel.
8: Dit is deze week onze Vox-tip.
9: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op

0: Judo is onze Vokstip. Deze week Silencio. Zondag begint het wereldkampioenschap judo. En daar is Matthias Kassen opnieuw de blikvanger voor ons land. Dat is toch de bedoeling? Want eigenlijk is het nog niet helemaal zeker of Kassen wel zal kunnen deelnemen. Hij is geblesseerd. Zaterdag, na een laatste test, zal hij de knoop doorhakken. En hij vertelt zelf wat er is gebeurd.
1: Ik ben vorige week dinsdag ongelukkig terechtgekomen. En ben gevallen op iemand zijn knie met mijn rib. Met als resultaat dat die rib gekneusd is. Initieel was het moeilijk om dat te kunnen plaatsen. Om te kijken van welke invloed heeft er op het WK. Nu is het is serieus. En vanaf dat ik een beweging moet maken met wat er kracht achter zit. Wat in judo wel vaak gebeurt. Heb ik veel pijn eigenlijk. Die pijn is al een stuk geminderd. Ik heb deze ochtend ook de eerste technische judotraining afgewerkt. Sommige dingen gingen beter dan verwacht. Andere dingen gaan nog niet. Dus daar moeten we echt nog afwachten en bekijken hoe dat het evolueert.
0: Ja, 5 jaar geleden werd Kassen wereldkampioen judo, maar nu is het dus afwachten of hij dat WK zal halen. Wereldkampioenschap dat trouwens plaatsvindt in Baku in Azerbeidzjan.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Er moet gewerkt worden. De Vlaamse ministers zitten opnieuw samen of gaan dat snel gaan doen voor wat de laatste rechte lijn is van de begrotingsonderhandelingen. De kabinetscheffen, die hebben al gewerkt vanmiddag, hebben al de hele middag met elkaar gepraat. Eigenlijk zou het allemaal niet lang mogen duren, want gisteren strandde de regering volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen op een zucht een kwartiertje van een finaal akkoord. En toen werden minister Krevits en de kabinetchef van Vooruit onwel. Heidi van Rompuy, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Ruud.
0: We horen jou alweer van op het Martelaarsplein in Brussel. Dat kwartiertje werk, dat zou dan betekenen dat het vandaag niet lang mag duren. Maar hoe staat het met die voorspelling? Heb je daar zicht op?
4: Wel, eigenlijk zijn de ministers hier nog altijd niet begonnen aan het overleg. Ze gingen eerst om 3 uur beginnen aan de ministerraad, dan om 4 uur. Nu wordt er 4:30 gezegd, want blijkbaar komt dat omdat het overleg dus tussen die kabinetchefs, dat deze namiddag wat langer geduurd heeft dan gepland. We horen dat ze nog iets meer voorbereidingstijd wilden voor de ministers zelf dan rond de tafel zouden gaan zitten. En dat ze dus waarschijnlijk al zoveel mogelijk wilden gladstrijken voor de ministers dan samenkomen. Dus ja, we zullen het moeten zien als ze echt met z'n allen rond de tafel gaan zitten, maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat niemand echt uitgaat van gewoon een kwartiertje.
0: Nee, een kwartiertje, tussen een kwartiertje en uren of een nacht doordoen is er natuurlijk een groot verschil.
4: Ja.
0: Bestaat de kans dat er opnieuw een lange discussie ontstaat?
4: Wat is heel duidelijk dat zowel N-VA als CD&V dat absoluut niet willen. CD&V-minister Jo Broens die is hier daarnet al aangekomen en hij zei dat er wat hem betreft niet te veel meer gesleuteld hoeft te worden aan wat er op tafel ligt. We horen ook bij CD&V dat er in de kern over de grote lijnen al een akkoord was. Denk bijvoorbeeld aan duurder worden van de dienstenchecks, de verhoging van de registratierechten, het groeipakket dat beperkt wordt, daar was al een akkoord over. En Broens zegt hier van ja, kijk, als je aan één puzzelstukje begint te raken, dan klopt de hele puzzel niet meer en dan staan we eigenlijk helemaal nergens meer. En ook Ben Weitz, minister voor begroting voor N-VA, die zei hier daarnet dat het wat hem betreft ook allemaal heel duidelijk is wat er op tafel ligt. Al gaf hij ook wel toe dat we zullen moeten zien, zei hij, wat er dan rond de tafel gebeurt.
0: Ja, maar ze zijn met 3 natuurlijk. Hè? Ik hoor jou zeggen, ja. N-VA, CD&V, denken ze erbij vooruit ook zo over?
4: Wel, daar zeggen ze eigenlijk al sinds gisteren dat er wat hen betreft toch heel wat zaken nog moesten uitgeklaard worden in die tabellen, in dat akkoord. Bijvoorbeeld dan hoe er precies bespaard zal worden op sommige domeinen, zodat ze dan later niet ineens voor verrassingen komen te staan als de ministers aan de slag gaan. Dus de vraag is een beetje, ja, hoe hard zal Vooruit het hier zo meteen rond de tafel spelen? Dat is voorlopig voor niemand echt heel duidelijk. Nu, ze zeiden bij Vooruit gisteren ook wel van kijk, we hebben wel goede vooruitgang gemaakt, we staan zeker al ver. Maar dat was toch wel met wat meer voorbehoud dan de andere twee. Mm-hmm. Nu, hun ministers kunnen hier elk moment toekomen. Dus we hopen het hen ook nog te kunnen vragen voor het overleg hier begint. Maar goed, je hebt al een hele andere context dan gisteren. Iedereen is meer dan 24 uur van de tafel weg geweest. Ook bijvoorbeeld bij Vooruit hebben ze met de achterban kunnen praten. Iedereen heeft kunnen nadenken over wat er op tafel ligt. Er is ook al heel veel gelekt de voorbije uren. Dat best en final offer dat Diependalen op tafel had gelegd. Dus ja, je praat toch over binnen een hele andere dynamiek dan hier gisteren na die lange nachtelijke onderhandeling.
0: Is het toch de bedoeling om vanavond een akkoord te vinden, denk jij?
4: Ja, dat blijft hier wel bij iedereen de ambitie, heb ik het gevoel. Niemand wil opnieuw taferelen zoals gisteren. Ze willen al zeker de nacht niet ingaan. En ja, natuurlijk, de realiteit blijft dat Matthias Diependalen uitstel heeft gekregen van het Vlaams parlement. Maar morgen om 14:00 in de namiddag moet hij dan wel zijn septemberverklaring gaan uitspreken. En ja, die tweede afspraak die wil je toch echt niet missen. Zeker omdat Diependalen toch ook gehoopt had om met dit begrotingsakkoord zijn hele Vlaamse regering een nieuw elan te geven. Dat is nu een beetje op een valse noot gestart. Dus ze hebben er wel alle baat bij om nu toch in de komende uren tot een goed akkoord te komen. En dan liefst ook nog een beetje op een katholiek uur.
0: Dat zeker. Dan is er toch geen sprake van dodelijke vermoeidheid. Van Rompuy.
4: Laten we hopen.
0: Dankjewel.

0: Vandaag starten 375 jonge mensen bij de landmacht. We gaan er straks eentje bellen. Dit was Christine and the Queens. 152 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten erbij. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel richting Nederland een half uur. Dat is aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven van Wezenbeek tot Jette en 10 minuten tussen Anderlecht en Beersel. En op de binnenring 10 minuten extra van Strombeek tot Machelen.
1: Nu is het nog rustig.
2: Een eindeloze soap.
3: Mag ik even iets vragen? Ik zie hier een hele grote zak spinazie, maar je hebt ook van je baby spinazie niet?
2: In Fast Forward.
4: Als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts,
3: ja.
4: En daar staan ze.
3: Dat is toch grappig dat die dan niet samen staan?
4: Er is een speciale aanbieding.
3: Ah, verplaatst.
4: Verplaatst, daarom.
3: Dat is toch, ja. Oké, okay. Ja. Je moet maar weten uiteindelijk.
1: Nu is het nog rustig.
5: Van het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis en het Paleis. Vanaf 2 oktober. Info en tickets, hetpaleis.be.
1: Nu is het nog rustig.
5: Samen met De Standaard en Radio 1.
6: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: De beste volle van maken, dat kan tellen.
9: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
9: Maffa.
8: Lidl, dat kan tellen.
10: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kitwaybank.be.
11: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
12: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
13: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
15: Radio 1.
16: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Grote Komeet en twee mensen.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren. Om 5:30 opstaan en alleen nog in het weekend naar huis voor 375 jongeren is dat vanaf vandaag de nieuwe realiteit. Want na de marine en de luchtmacht verwelkomt ook de landmacht vandaag een nieuwe lichting jongeren. Die starten met een vrijwillig militair dienstjaar. Marten de Mits, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent vandaag bezig aan jouw eerste dag bij het leger.
2: Ja, dat klopt.
0: En hoe is die al verlopen tot nu?
2: Heel druk, vind ik vooral. We hebben veel administratieve dingen al gedaan. Maar ook al sportdingen. We hebben al moeten optrekken en pompen. En iets wat mij heel hard gaat bijblijven, denk ik, is dat ik mijn bed al 4 keer heb moeten opmaken, zodat we het goed leren.
0: Oké. Ja. Jij bent 17. Je hebt je 6e middelbaar dus afgewerkt. En waarom kies je voor een dienstjaar bij Defensie?
2: Ik wou wel super graag in Defensie gaan, maar vond het altijd wel redelijk moeilijk van wat wil ik effectief doen binnen Defensie. Dus ik denk dat het dienstjaar mij superveel duidelijkheid gaat geven over wat je allemaal kan doen binnen Defensie en wat het beste bij mij past.
0: Ja. Heeft dit in de weegschaal gelegen met andere studies?
2: Natuurlijk, ja. Ik heb altijd dit als optie A gekozen, maar ik moest wel altijd een optie B hebben. Zou ik niet bij de beste 500 hebben gezeten? Dus er zat natuurlijk wel altijd een paar extra opties in mijn hoofd als ik er niet bij zou zitten.
0: Ja, wat bijvoorbeeld?
2: Dan zou ik misschien voor LO en bewegingswetenschappen hebben gekozen, want sport is wel een groot deel van mijn leven. Dus.
0: Ja, en je zegt eigenlijk is dat iets wat ik altijd heb gewild. Het is niet zo dat de veranderende context, het feit dat we het alsmaar vaker over oorlog, over defensie hebben, dat dat een rol speelt in jouw keuze?
2: Nee, ik wil vooral voor de veiligheid van de mensen zorgen. En natuurlijk hoort dat er ook bij, moet je dat in je achterhoofd nemen. Maar het is natuurlijk niet dat we morgen naar Oekraïne vertrekken. Dus je moet het in je achterhoofd meenemen, maar je kan er nog altijd... Ja, je moet niet morgen daar staan, effectief.
0: Nee. Vandaag was een dag al van administratie en je bed opmaken, hoor ik dus ook. Weet jij wat jou het komende jaar allemaal te wachten staat? Wat je allemaal gaat leren?
2: Eigenlijk weten wij nog bijna niks. Alles is een verrassing. We weten dat we deze weken nu 10 weken lang een opleiding gaan krijgen van burger tot effectief militair, waar we alles leren. En daarna worden we effectief op het werkveld gezet om bewaking te doen voor verschillende soorten dingen. Maar wat we effectief in deze 10 weken gaan doen, is voor ieder van ons nog een verrassing.
0: Ja, wat hoop je te leren?
2: Ik hoop vooral bij mezelf mij op sportief vlak vooral uit te dagen en mij mentaal nog een stap hoger te zetten. En ook veel te leren over hoe dat de wereld in elkaar zit en wat dat de defensie in België allemaal voor ons doet.
0: Vroeg opstaan, dat gaat er ook bij horen.
2: Ja, inderdaad. Maar ik ben dat wel al wat gewoon van in het middelbaar. Dan moest ik ook altijd vroeg opstaan. Dus ik ben het al een beetje gewoon, maar het zal wel pieken.
0: En dat bed moet dan ook altijd oké zijn.
2: Ja, perfect.
0: Defensie wordt ook nog vaak gezien als een mannenwereld, hè? Is dat iets wat jou afschrikt?
2: Ik denk juist dat dat mij niet afschrikt. Ik wil een voorbeeld zijn voor de jongere meisjes om gewoon hun dromen na te jagen. En niet te denken van, ja, het is een mannenwereld, zou ik dat wel kunnen? Ik denk gewoon dat je het gewoon moet proberen als je droom is. En wij kunnen dat ook, dus ja.
0: Dit is een vrijwillig dienstjaar, je wordt ook betaald, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, je krijgt iets van een 2000 euro netto, geloof ik, per maand. Voor jou is het een manier om uit te zoeken wat je daarna wil gaan doen. Als je vrij mag dromen, wat wordt dat dan?
2: Oei, Dat is heel moeilijk op dit moment, want ik heb echt nog geen idee wat ik zou willen doen. Als ik al had beslist dat ik bijvoorbeeld kiné of zo zou worden, dan zou ik dat ook nu direct als richting hebben gedaan, denk ik. Dus ik denk, Defensie heeft zoveel mogelijkheden en zoveel die we zelf nog niet weten, dat dit jaar mij superveel duidelijkheid gaat geven, maar dat ik op dit moment nog niet echt kan zeggen van dit ga ik doen later.
1: Nee, nee. Geen schrik voor heimwee?
2: Ik ga veel op vakantie zonder mijn ouders ook, dus ik mag in het weekend naar huis, dus ik denk wel dat dat goed komt. Zij zullen meer heimwee hebben naar mij dan ik naar hun.
1: Dat kan ik me voorstellen. Eind dit jaar bellen we jou eens terug. Marthe de Mits, dankjewel.
2: Ja, dankjewel.

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love, een Brits meisje van 11 jaar, Bodana Sivanandan, heeft als jongste speler ooit de titel van vrouwelijke grootmeester behaald in het schaken. Een grootmeestertitel is het hoogste wat je in die schaaksport kan bereiken. Het is een prestigieuze erkenning die je, als je die eenmaal hebt behaald, normaal gezien je hele leven houdt. Ze is tevreden, ja, natuurlijk. En ze is ook vastberaden om te blijven gaan.
1: I knew that I got the norm like yesterday, but I didn't like kind of know the whole thing. I'm happy to do it, but I want to keep going and keep making history as well instead of just stop here.
0: Ja, Sivanandan leerde zichzelf schaken tijdens de lockdowns van de coronacrisis en ze wil dus graag geschiedenis schrijven. Het vorige leeftijdsrecord stond op de naam van Katerina Langlo, die zowel Rusland als Oekraïne heeft vertegenwoordigd. Zij behaalde de titel toen ze 12 jaar en 4 maanden oud was. Bodana is er dus 11 en dat is toch nog weer een beetje jonger.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: De afgelopen weken hebben we het hier vaak gehad over de hybride oorlogsdreiging in ons land en ook in de rest van Europa. En nog vandaag beschuldigt Estland, lid van de NAVO en van de Europese Unie, Rusland van brandstichting bij een bedrijf dat drones levert aan Oekraïne. Die dreiging is gelukkig ook defensie in ons land niet ontgaan. Vrijdag komt de Nationale Veiligheidsraad samen daarover. En ook de chef defensie, Frederik van Sina, ziet de incidenten toenemen. En hij merkt ongerustheid bij de oostelijke bondgenoten. Dat vertelde hij in de ochtend hier op Radio 1.
4: Rusland zou wel eens kunnen dat fameuze artikel 5, ja, die wederzijdse bijstandsclausule van de NAVO, te gaan testen. Dat kan een soort valse vlagoperatie zijn, hè, door met Oekraïnse drones die ze buitmaken. En dan op kritische infrastructuur gaan laten neerkomen bij een bondgenoot. Dat kan zelfs even een deel van een land bezetten zijn, terug wegtrekken of dat deel vasthouden. Daar zijn gradaties in mogelijk. Mm-hmm. Wereldrussen zijn meesters in het flirten met die grens, tot nu altijd onder die grens. Maar er leeft toch de vrees dat het vroeg of laat wel eens boven die grens zou kunnen komen.
0: Ja, want Sina vreest dus dat Rusland boven de grens van artikel 5 van de NAVO zou kunnen gaan. Wat betekent dat? Een aanval op één land wordt gelijkgesteld aan een aanval op heel de NAVO. Karen van Loon, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: U bent onderzoeker Veiligheid en Defensie bij het Klingendaal Instituut. Maar er is natuurlijk nog wat interpretatie mogelijk, denk ik dan. Waar ligt die grens van dat artikel 5 voor de NAVO? Of is dat heel exact en heel precies uitgeschreven?
5: In principe is de afspraak duidelijk, hè? Een

0: gewapende aanval op één NAVO-land raakt aan alle bondgenoten. En voor een grootschalige militaire invasie is dat natuurlijk heel duidelijk. Maar de incidenten die we recent meer en meer zien, die komen zelden met zo'n duidelijk etiket erop. Hè. Mm-hmm. Als je een vliegtuig ziet dat het luchtruim schendt, een brandstichting, een cyberaanval, dat is niet automatisch een gewapende aanval. En daar wordt het lastiger. Dus bondgenoten die bespreken samen wat er is gebeurd of artikel 5 van toepassing is. En zo'n gezamenlijk besluit nemen ze bij consensus. En daarna is ieder land verplicht te helpen, maar het bepaalt zelf hoe. Dus die artikel 5, dat is een sterke belofte van bijstand. Ja. Het is geen knop die je bij ieder incident automatisch oorlog mee ontketent.
1: En je voelt dat daar heel omzichtig en voorzichtig moet over gepraat worden, want, dat zeggen we ook al een paar weken, Rusland is wel die grenzen aan het aftasten.
0: Ja, dat klopt. En artikel 5 is natuurlijk een van de basisprincipes van het NAVO-bondgenootschap. En het is ook heel belangrijk voor afschrikking van NAVO als een organisatie. Dus stel dat je dat artikel 5 inroept, maar je kan het niet waarmaken, ja, dan breng je je eigen afschrikking natuurlijk ook in gevaar. En Rusland weet dat en Rusland flirt ook bewust met die grens. Mm-hmm. Zij willen op dit moment geen openlijke oorlog met het Westen, maar ze zijn wel met ons in conflict en dat zien we wel meer en meer.
1: Ja, en omgekeerd. Iets wat heel duidelijk onder dat artikel 5 zou kunnen vallen. En als je dan niet reageert, ja, dat is ook een heel duidelijk signaal natuurlijk.
0: Ja, klopt. Het werkt langs twee kanten. Ja. Ja, zeker.
1: Ik had het al over de Baltische Staten. Die prikken die daar gebeuren vanuit Rusland, die komen daar wel aan, denk ik, hè?
0: Ja, dat zijn ook landen die een heel andere geschiedenis hebben met Rusland en zeker ook met de Sovjet-Unie in der tijd. Dus zij kennen Rusland als buur, zij weten waartoe Rusland in staat is. En zij liggen er vlak naast. Dus de kans is voor hen, wat hen betreft, vrij groot dat zij de volgende in rij zouden zijn mocht er iets in Oekraïne gebeuren. Mm-hmm. Of als Rusland dan toch een kleinere gerichte aanval zou willen uitvoeren.
1: Ja, dan zagen we ook al in Polen, in Duitsland, dat het daar leeft. In de kranten morgen lezen we vandaag ook dat Spitsbergen, en dat is een Noorse eilandengroep boven de Poolcirkel, dat misschien ook wel een mogelijk doelwit zou kunnen zijn. Waarom daar?
0: Goh, daar zou ik de twee dingen toch willen scheiden. Langs de ene kant heb je de landen die steun verlenen aan Oekraïne, zoals Polen, zoals de Baltische Staten, zoals Duitsland, waar dan gerichte acties zijn tegen plekken waar die hulp verdeeld wordt, bijvoorbeeld. Ja, ja. En langs de andere kant heb je ook Rusland, dat ook wel acties wil ondernemen en invloed wil uitoefenen. En Spitsbergen in Noorwegen ligt voor mij meer aan die kant. Ze zijn daar aanwezig op het eiland. Ze willen daar politiek baat bij hebben, maar ja, de kans om te escaleren is nooit nul. Maar het is toch anders dan wat we zien in de Baltische Staten en Polen bijvoorbeeld.
1: De drijfveren die je daarachter zou kunnen zien zijn eigenlijk verschillend.
0: Ja, het is voor Rusland van strategisch belang dat zij via het verdrag van Spitsbergen daar op een legitieme manier aanwezig kunnen zijn. Wat zij daar doen en wat we vandaag meer en meer zien, is dat ze de voorwaarden van het verdrag uithollen. Dat ze druk zetten op de Noorse diplomatie. Dat zij meer ruimte voor zichzelf letterlijk en fysiek willen creëren op het eiland. Dat ze daar desinformatiecampagnes doen, andere hybride tactieken. Maar het is toch nog van een ander kaliber dan de aanvallen die meer gericht zijn op steun op Oekraïne.
1: Ja, ja. We hoorden vanmorgen Frederik van Sina. Ons land houdt daar nu blijkbaar wel rekening mee met dat eventueel inroepen van artikel 5. Is dat wijs om daar zo naar te kijken?
0: Hij spreekt daar als hoofd van de Belgische krijgsmacht natuurlijk. Hè. En het is de rol van defensie om het land te verdedigen. En als je dat wil doen, dan moet je op alle mogelijke scenario's voorbereid zijn. En artikel 5 zal vallen voor mij persoonlijk onder een worst case scenario. En het is wel belangrijk dat een organisatie zoals Defensie daarover meedenkt. Dat het ook nadenkt over Belgische afschrikking. Maar het wil niet zeggen dat je zo'n scenario uitdenkt en kijkt wat de mogelijke pistes zijn voor België. Dat je meteen een oorlog verwacht. Het is ook een kwestie van in kaart brengen welk vermogen je hebt, wat je momenteel misschien nog niet zou hebben, en daarop te reageren, meer dan echt uit te gaan van een oorlog die op de deur staat. Dus het is verschillende pistes.
1: Ja, ja, je moet eigenlijk anticiperen eerder dan ervan uitgaan, dit zal zeker en vast gebeuren, want we zijn natuurlijk ook, denk ik, niet meer zeker van de steun van de Verenigde Staten, die ook in die NAVO zitten, maar waar het soms wat warm en koud gaat.
0: Dat ligt heel gevoelig, hè? Maar opnieuw, het is voor België heel belangrijk om na te denken over hoe Defensie het land optimaal kan verdedigen. En zo'n scenario denken over artikel 5 hoort daar absoluut bij.
1: Ja, ik vind het heel interessant dat u zegt, we moeten wel goed zien wat waar gebeurt en misschien ook wel een beetje scheiden wat er dan gebeurt. Spitsbergen is iets anders dan die Baltische Staten of wat er bijvoorbeeld in Leipzig is gebeurd. Heeft u de indruk, voor zover u dat kan inschatten, dat dat gevoel dat dat er voldoende is bij iedereen? Want het is natuurlijk wel een ontvlambare situatie, hè?
0: Het is een ontvlambare situatie en we mogen daar zeker niet naïef in zijn, maar we moeten ook niet noodloos panikeren. En dit is ook precies wat Rusland wil, hè, het soort van onrust creëren. Ja. Ze kunnen dat doen met relatief goedkope ingrepen, zoals een drone die ineens ergens opduikt, zoals een cyberaanval. En dat zijn dingen waar maatschappijen en mensen heel ongerust van worden. Dat wil niet per se zeggen dat daar een militaire dreiging achter zit, maar het is ook niet onschuldig. Karin, en dat is een moeilijke situatie waar we nu in zitten.
1: Maar
0: vandaag.
1: Goed dat u dat nog eens eventjes aanstipt. Grote dank daarvoor, Karin van Loon. U bent onderzoeker Veiligheid en Defensie. Een goedemiddag voor u.
0: Dank u wel.

0: kunstenaar Ai Weiwei is in ons land. Daar gaan we het over hebben na 5 uur. Dit was Lana Del Rey.
1: Soms gaat het licht even uit en is er ruimte om stil te staan. De Roma presenteert Tere Zielen. Een nieuw festival rond verlies, herinneringen en troost. Met theater, workshops en concerten van Fennekuppes, Midwife, Potamus, Team Reap en Amin Ra. Tere Zielen. Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Tickets via deroma.be. Samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
4: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
3: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
5: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei.
5: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Ben je op zoek naar je eerste job?
8: Zo klaar voor.
7: Of is het tijd voor een carrière switch?
8: Ja, zo klaar voor.
7: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
8: Zo klaar voor.
7: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is... Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 5 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn hervat. De ministers zitten opnieuw samen. Op het assiseproces in Brugge getuigt de moeder van 2 kinderen die door hun vader vermoord zijn. En na het protest van de afgelopen dagen verstrengt Spanje de regels rond de verhuur en de verkoop van woningen. De Vlaamse regering zit op dit moment opnieuw samen om verder te onderhandelen over de begroting. De hele namiddag hebben de kabinetchefs van de ministers eerst de technische details uitgeklaard. En een half uur geleden zijn de ministers dan zelf rond de tafel gegaan. De onderhandelingen moesten gisteren in de laatste rechte lijn worden stilgelegd. Volgens CD&V-minister Jo Broens hoeft er niet veel meer gediscussieerd te worden, want het akkoord was bijna rond.
16: Maandag waren we er zo goed als door. En dat betekent dat die laatste stukjes kunnen gelegd worden. Als je stuk uit de puzzel haalt en je begint die te vervormen, ja, dan past hij niet meer. Dan zijn we vertrokken voor misschien weer vele uren. Dat lijkt mij nu niet de bedoeling.
15: Vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Prateren, was iets voorzichtiger bij het binnenkomen.
17: Maar ja, we zitten in de laatste fase. Het is ook een loodzware opdracht natuurlijk om zo'n grote oefening te doen. Uw begroting moet op orde, dat vind ik ook. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar met een failliete begroting, ja, kan je niet investeren in de zorg. We gaan erop doorwerken tot het laatste moment, ja, om te zorgen dat dat evenwicht zo goed mogelijk zit.
15: Morgen om 2 uur moet Vlaams minister-president Diependalen van N-VA zijn septemberverklaring geven in het parlement. Op het assiseproces in Brugge over de moord op twee kinderen in Waardamme heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. Zij was aan het scheiden van de vader van de kinderen toen hij de meisjes van 8 en 5 om het leven bracht uit wraak omdat ze hem had verlaten. Maite Piese, jij volgt de procesdag. Wat heeft de moeder allemaal verteld?
18: Ze heeft hier heel sereen en waardig getuigd. Ze had het over wat voor een knappe en plichtbewuste meisjes Maud en Ona waren. En ze vertelde ook hoe haar ex-man haar begon te bedreigen toen ze beslist had om van hem weg te gaan. Ze was bang van hem, maar ze had nooit gedacht dat hij hun dochters iets zou aandoen. Haar advocaat Christian van den Bussen.
19: Wat dat ze eigenlijk de beschuldigde het meest kwalijk neemt, dat is natuurlijk de gruwelijke wijze waarbij de meisjes om het leven zijn gekomen. Maar ook het feit dat hij ze nog had kunnen redden in die doodsstrijd.
18: Ja, ze heeft nog altijd heel veel last van wat er gebeurd is, de moeder. Ze heeft slaapproblemen, gaat naar een psycholoog en heeft haar werk moeten stopzetten. Ze denkt elke minuut van de dag aan haar dochter, zegt ze. Een opvallend moment was nog toen de voorzitter aan de beschuldigde vroeg of hij nog iets wilde zeggen aan zijn ex-vrouw, maar hij antwoordde droogweg nee. Geen spijt of geen excuses dus. Maar dat had de moeder ook niet verwacht. Donderdag volgt de uitspraak over zijn schuld.
15: Dankjewel, Maite. Politie en douane hebben de voorbije dagen een grote controleactie gehouden op kleine vliegtuigen, zoals privé-, sport- of zakenvliegtuigen. Die kunnen door criminelen gebruikt worden om bijvoorbeeld drugs of geld te smokkelen. De douane en de politie van 8 Europese landen hebben daarom 47 vliegtuigjes gecontroleerd. In Brussel werd 100.000 euro in beslag genomen op een privévliegtuig. Het parket is een onderzoek gestart naar witwassen. Vanaf vandaag is er voor het eerst een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een toestel voor mensen met ernstig gehoorverlies. Tot nu toe bestond het altijd uit een deel in en een deel op het hoofd. Dat verandert nu met het nieuwe model. Meer uitleg door Wim de Mazeneer.
20: Zo'n 6000 Belgen hebben een cochleair implantaat. Het laat mensen weer horen die niet geholpen zijn met een klassiek hoorapparaat. Maar zo'n implantaat is relatief groot en zichtbaar, zegt neuskeeloorarts Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
21: Bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorzijnen.
20: Bij het nieuwe implantaat zit alles onder de hoofdhuid. Je ziet er dus niets meer van en het is waterdicht, zegt Sven Geens. Hij kreeg 2 jaar geleden als proefpersoon al een onzichtbaar implantaat.
22: Ik kan terug communiceren met mijn vrouw, met de kinderen in het zwembad, in de douche ook. Handiger voor een helm op te zetten. De wind die slaagt er niet in, op de fiets of op het strand.
20: Hoeveel het nieuwe implantaat precies kost, wil de fabrikant niet bekendmaken. Alleszins aanzienlijk meer dan het klassieke implantaat dat zo'n 15.000 euro kost. Het wordt voorlopig ook niet terugbetaald.
15: De Spaanse regering wil tot 2030 uithuiszettingen van kwetsbare mensen verbieden en bestaande huurcontracten die bijna aflopen verlengen met 2 jaar. Ook de verhuur aan toeristen en de kamerverhuur moet strenger worden. De maatregelen zijn een reactie op het grote protest in Madrid nadat de 87-jarige Marie Carmen haar woning verplicht moest verlaten. Maar of die actievoerders hun kamp op het Centrale Plein in Madrid nu zullen opbreken, is nog maar de vraag, zegt correspondent Sven Tuytens.
23: De mensen in het kampement die hebben al een bericht gestuurd. Die vertrouwen het niet helemaal. Die zeggen, wij willen eerst de kleine lettertjes lezen. Want het is allemaal wel goed wat hier staat. Maar we willen weten wat die inhoud juist is. En we willen zeker zijn dat dit gestemd wordt. Dit is nog maar een voorstel. Vrijdag wordt de wet voorgesteld en gestemd in het parlement. Dus voor vrijdag gaan ze het plein zeker niet verlaten. Omdat ze weten, tot zolang dat ze op het plein blijven, kunnen ze druk uitoefenen. En als ze nu vertrekken, hebben ze geen slagruimte meer.
15: En intussen wordt er ook in andere Spaanse steden al gekampeerd. In Frankrijk wordt vandaag massaal gestaakt in de publieke sector. Ambtenaren vragen hogere lonen nu het leven duurder wordt en extra middelen. Ook in tientallen steden worden al dagenlang scholen geblokkeerd door leerlingen. En op heel wat plaatsen kwamen duizenden mensen op straat, onder meer ook in Rijssel. Jeroen Rijgaard volgde daar de betoging.
24: Jessica heeft een bordje mee met daarop het woord grève, staking, in het rood, maar met de G in het zwart.
25: Vous avez une grève?
26: Oui.
24: Et qu'est-ce que c'est?
0: Une petite révolution.
24: Grote woorden, maar volgens haar is zo'n revolutie nodig. Ze is verpleegster.
0: On manque de moyens pour s'occuper correctement de nos patients.
24: Het is één van de sectoren die er vandaag op straat komen. Naast leerkrachten, politieagenten, brandweer, onderzoekers en bijvoorbeeld ook leerlingen zoals Fabien. Hij heeft een spandoek gemaakt met alles wat er volgens hem verkeerd loopt in het onderwijs.
2: Manque de prof, parce qu'il y en a pas assez, clairement.
24: Samengevat, te weinig leerkrachten en te grote klassen. Maar de Franse begroting kleurt bloedrood. En dus worden deze week nieuwe besparingen verwacht. Maar dat zij die hier op straat komen vandaag daar ook zouden moeten voor bijdragen, dat vinden ze hier niet terecht.
3: Il y a pas assez d'argent, je suis pas d'accord, je conteste réellement cette décision de l'argent, il y en a. La question c'est la question de la répartition des richesses qui aujourd'hui n'est pas au cœur des débats publics.
24: Er is geld, zeggen ze. Haal het waar het zit, bij bedrijven en bij de rijken.
15: Nog een sportbericht. Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij volgt Peter Willems op, die 2 weken geleden ontslagen werd na een geschil met voorzitter Pascal van Damme. Manaert was al sportief directeur bij de bond en eerder was hij ook CEO bij Club Brugge. Hij krijgt nu een contract van 4 jaar als CEO van de Belgische Voetbalbond. Het is uitzonderlijk warm vandaag. In Ukkel werd het warmer dan 28 graden. Daarmee is het oude dagrecord uit 2011 verbroken. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht, nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag krijgen we buien vanaf het westen. Met lokaal kans op onweer blijft wel warm met maxima van 22 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag zakt de temperatuur. We begonnen met de begrotingsgesprekken van de Vlaamse ministers. Die zijn hervat. Morgen wordt Vlaams minister-president Diependalen verwacht in het parlement om daar zijn septemberverklaring te houden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dinsdagmiddag en dat voelen we op de weg. 215 kilometer file op de E17 richting Gent. Is bij Kruibeke een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Je schuift daar een kwartier aan vanaf Kruibeke. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Een kwartier erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten aanschuiven. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent 25 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel op de E19 een half uur van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de A12 is in Aartselaar de rechterrijstrook dan weer dicht door een aanrijding. Daar sta je 10 minuten in de file vanaf Wilrijk. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven van Wezenbeek tot Jette en 10 minuten tussen Anderlecht en Ruisbroek. En op de binnenring 10 minuten extra van Strombeek tot Machelen. Op de N31 richting Brugge vanmiddag een kwartier file rijden vanaf Brugge-Noord.
5: Radio 1.
25: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
4: Goedemiddag, ons land gaat dit jaar nog 3 F-16's aan Oekraïne schenken. Maar waren die vliegtuigen niet versleten? Ik ga dadelijk eens vragen aan collega Jens Fransen. We gaan ook eens horen bij Isolde van den Einde, politiek journalist bij het Laatste Nieuws, wanneer zij een begrotingsakkoord op Vlaams niveau verwacht. En de Chinese kunstenaar Ai Weiwei is in ons land en die hebben we vandaag ook kunnen spreken. Dus ook hij passeert. Welkom.

0: Ruby van Kaiser Chiefs, als je even luid aan het meezingen was en even niet aan het opletten misschien, ik kan je zeggen, er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. De Vlaamse regering zit op dit moment samen om te onderhandelen. Vanmiddag hebben de kabinetchefs al met elkaar gepraat en nu zitten de ministers dus opnieuw rond de tafel. Isolde van den Einde, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Politiek journalist bij het laatste nieuws. Weet jij hoe de sfeer daar binnen is? Wat vang jij op?
1: Wel, nog redelijk neutraal op dit moment, zal ik zeggen. Je voelt dat men een beetje onzeker is, zal ik zeggen. Onzeker van, ja, gaan we gewoon nu vlot kunnen doorwerken vanaf het punt waar ze eigenlijk zaten maandag voor die twee mensen onwel werden. Gaat er hier toch nog wat sprongen gebeuren om een aantal redelijk afgesproken hervormingen toch nog anders te benaderen, hervormen. Je voelt daar een zekere onzekerheid over. Ik heb het gevoel dat ze het zelf ook nog niet goed kunnen inschatten op dit moment.
0: Wat het wordt. De minister-president Matthias Diependalen heeft de lat natuurlijk hooggelegd of de deadline scherp gesteld door gisteren te zeggen, we waren er eigenlijk bijna, we hadden nog een kwartiertje werk. Ja, als er daar een 24 uur is overgegaan, kan mij voorstellen, ze gaan niet op dat kwartiertje klaar geraken, hè?
1: Nee. Ik denk dat hij daar een beetje te hard van stapel liep met zijn woorden. Dat hij vooral heel hard graag wilde benadrukken dat ze er bijna waren. Nu, de drie partijen hebben mij ook wel gezegd dat ze effectief niet ver meer waren van die deal. Maar goed, dat betekent, het kan ook nog altijd mislopen. Ja. En dat heb ik toch al vaak gezien in begrotingsonderhandelingen. Dat het in de details net vaak nog moeilijk wordt. Hè. Dus je kan dan een deal hebben over iets groots, maar dan stoot je op een detail en dan kan het toch nog vastlopen. Dus ja, dat kwartier, laat ons zeggen dat zeer grootsprakerig was van de minister-president. Maar goed, ik denk dat ze het niet kunnen maken om die septemberverklaring morgen niet te halen. Als dat zou gebeuren, kunnen we toch wel spreken van een grote crisis.
0: Dat zou een groot probleem zijn. Bij wie zit de knoop? We hoorden daarnet, misschien vooruit vooral.
1: Ja, dat is ook mijn ervaring in deze begrotingsoefening eigenlijk, dat vooral vooruit het moeilijk heeft met de voorstellen, met de onderhandelingen. Je hebt gezien, we hebben het kunnen volgen, dat ze toch een aantal keer zaken op tafel hebben gelegd die dan bij CD&V en N-VA heel moeilijk vielen. Zeker ook bij CD&V heb je het gevoel dat ze het gevoel hebben dat vooruit daar een heel raar spel speelt. Dat die toch een beetje gekke bokkensprongen aan het maken zijn door ook nieuwe taksen op tafel te leggen. Zaken waarvan vooruit zeker goed weet dat die moeilijk vallen bij de twee anderen, die ook niet doorsproken zijn al door technische werkgroepen. Dus dan moet je eigenlijk weer van voren af aan beginnen. Laten we ons zeggen dat ik heb het gevoel, wat Conor Rousseau ooit zei over de toetreding tot de Vlaamse regering, ik heb gekiept zoals Thibaut Courtois, dat je dat eigenlijk ook deze keer kan herhalen. En het zit erin voor die partij. We hebben bijvoorbeeld een besparing op de sociale toeslagen van het kinderheld kunnen weerhouden. Het zal in die zaken zitten voor die partij. En dat ligt toch een beetje gevoelig allemaal. Zeker omdat ik denk dat er toch nog wel een paar pijnlijke besparingen zullen volgen die ook cultuur of zelfs welzijn kunnen raken. En dan zal toch minister Genet dat ook moeten uitleggen. Ja. En ze zit niet altijd in de beste papieren, laat het ons zo zeggen.
0: Dat zou wel eens lastig kunnen worden. Wat we dan lezen, de dienstenchecks die duurder worden, registratierechten omhoog, kindergeld, daar zouden aanpassingen aan gebeuren. Kunnen we zeggen dat we dat dan al allemaal zeker weten? Of weten we het pas zeker als ze terug naar buiten komen?
1: Ik heb toch het gevoel dat we al een paar dagen dezelfde grote hervormingen en besparingen en belastingen horen. En dat die grote zaken wel redelijk vastleggen. Waar voor mij het vandaag nog het meeste floe is, zijn effectief die besparingen in subsidies, los zelfs van de dienstenchecks. Welke subsidies worden geraakt? Hoe gaan ze precies op die Vlaamse overheid saneren? Ik vind dat wel nog een onderbelichte, eerlijk gezegd. Omdat we tot nog toe eigenlijk altijd zeiden, de vorige besparingsoefening, zei de Vlaamse regering, kijk, we gaan 2 op de 3 ambtenaren maar die met pensioen gaan, gaan we niet langer vervangen. En op die manier gaan we besparen. Ja, als je daar nu opnieuw bespaart, dan denk ik dat dat bijna alleen maar kan leiden tot ontslagen. En dat heeft niemand al zo groot willen of durven uitspreken. En ik denk dat daar toch nog een aantal moeilijkheden ook zitten, omdat die net zo vloe blijven. Op heel wat zaken weten we heel wat details, kunnen we al bijna aan het rekenen gaan.
0: Ja.
1: maar daar nog niet.
0: Er zijn nog een paar blinde vlekken. In sommige analyses vandaag wordt de Vlaamse regering wel al een gebrek aan visie en samenhang verweten. Is dat iets waar u zich kan in vinden?
1: Ja, je voelt dat de samenhang tussen die drie partijen zeer fragiel is. Mm-hmm. De ministers zeggen wel altijd, aan tafel verloopt het hoffelijk. We kunnen elkaar altijd vinden en dat zal wel. Maar bon, dat zijn geen natuurlijke coalitiepartners, zeker Vooruit niet met N-VA. En we weten ook dat CD&V en Vooruit vaak als tegenstanders tegenover elkaar staan. Maar het hoeven ook geen goede vrienden te zijn om tot akkoorden te komen die ze dan alle drie kunnen verdedigen. Over de sanering zelf, volg ik misschien niet per se het idee dat het visieloos is. We moeten eerst ook nog alle details kennen, maar op sommige zaken sta ik toch te kijken dat we toch nog wel wat laaghangend fruit hadden, bijvoorbeeld. Het feit dat je tot een jaar nadat je stopt met studeren nog kindergeld kan krijgen, ja, in zekere zin, dat is een nice to have, maar ook geen need to have. Mm-hmm. En dat is nog wel laaghangend fruit die deze regering nu kan plukken. Het lijken mij eerder logische besparingen op dat vlak. Een hele pijnlijke zijn die registratierechten terugdraaien.
0: Ja.
1: Maar eerlijk gezegd heb ik dan ook liever dat ze dat terugdraaien en dat ze beginnen koterijen aan te bouwen om in het jargon een beetje te blijven en beginnen met drempels in te voeren van €500.000. Ja, dat is al een verschil in een stad of in een gemeente meer in landelijk Vlaanderen wat je daarvoor hebt. Dus als je daarmee begint, dan denk ik dat je weer veel administratie en controle invoert.
0: Maak je het
1: wat
0: weer
1: ook
0: complexer.
1: Weer geld kost. Complex en het kost ook geld.
0: Dat zeker. Waarom is het voor deze minister-president Matthias Diependalen, voor N-VA, zo belangrijk om die begroting in evenwicht te halen?
1: Ja, dat is mijns inziens wordt het zelfs nog een beetje onderschat hoe belangrijk dat is. Men doet het een beetje van, hij wil die zwarte nul. Het is niet puur alleen het het evenwicht terugbrengen in Vlaanderen. Nu, in het algemeen kan je wel zeggen, als het niet zou lukken in Vlaanderen, mag je je serieuze vragen stellen of het elders in het land wel zou lukken. Mm-hmm. Vlaanderen zit nog goed bij kas, is redelijk rijk als regio. Maar het past wel in een groter verhaal. Ik denk dat N-VA echt wel met een begroting in evenwicht in 2029 naar de verkiezingen wil stappen. Ik denk dat N-VA echt met die troefkaart zal zwaaien, want wij hebben het kunnen doen in Vlaanderen. In Vlaanderen lukt het wel. Tegenover Franstalige regeringen die toch nog zeer onzeker zijn op dit moment of ze wel serieus zullen saneren. Ook het federale niveau, eerlijk gezegd, als het straks mislukt voor Bart De Wever, mm-hmm, en hij toch niet ver genoeg raakt, dan zullen ze wel kunnen zeggen van kijk maar, in Vlaanderen lukt het wel. En laat ons zeggen dat dat ook een troefkaart is voor hun communautaire verhaal dat niet weg is.
0: Ja. Wat denk jij? Mikken ze op het Journaal van 7? Of gaan we toch tot morgen vroeg moeten wachten?
1: Ik zou voor iedereen hopen en ieders welzijn dat ze mikken op het Journaal van 7. Maar goed, het kan nog wel wat uitlopen. Ik hoop echt dat ze de nacht niet ingaan voor iets dat inderdaad volgens velen bijna beklonken was.
0: Ik hoop het samen met jou. Isolde van den Einde, politiek journalist bij het Laatste Nieuws. Dankjewel.
2: Bye.

0: Een selfie van Angèle. Opvallende post van de Oekraïnse president Zelensky op X vandaag. Hij bedankt onze premier Bart De Wever en de regering omdat ons land nog dit jaar 3 F-16's zal leveren aan Oekraïne. Jens Fransen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Defensie-expert op onze redactie. Ja, dat we die F-16's gingen leveren aan Oekraïne... Wisten we dat niet al?
1: Ja, eigenlijk wisten we dat al, maar dat is toen niet heel breed opgepikt. Onze eigen minister van Defensie, Theo Franke, heeft dat al eens aangekondigd in de Commissie Defensie. Dat is een stukje besloten vergadering. Dat is toen relatief gepasseerd. Het zijn bovendien niet de eerste 3 die we leveren, want technisch gezien hebben we er ooit al eens 4 geleverd. Ook al staan die nog in België.
0: Ja, Zelensky is duidelijk wel zeer dankbaar door dat dan openlijk op X te gaan zetten. Is het effectief een mooi gebaar van onze regering?
1: Ja, het is een mooi gebaar, maar het is ook een vorm van strategische communicatie. Kiev ligt, de hoofdstad in Oekraïne, ligt elke dag... niet alleen nacht, maar ook elke dag onder vuur van Russische drones. En met die F-16's, die 3 die wij zullen leveren, kan je ook aan luchtafweer doen. Dus hij zegt aan zijn eigen bevolking, kijk, er is hulp onderweg, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw. Maar hij zegt ook aan de Russische tegenstander, kijk, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw, hou nu toch eens op, want er zijn landen die ons blijven steunen, dag na dag, week na week.
0: Dit zijn er nu 3, maar ik hoor jou zeggen, we hebben er technisch gezien al eens 4 gegeven, die nog bij ons staan, gaan we die 3 dan ook nog even bij ons laten staan? Of hoe gaat dat?
1: Nee, de eerste 4 die we geleverd hebben, die waren zo oud dat ze eigenlijk niet meer vliegwaardig waren.
0: Oh,
1: en die staan in een hangar, eigenlijk bij de luchthaven van Charleroi, bij Sapka in Gosselies. En die worden gebruikt, je mag je dat voorstellen, zoals in een technische school, waar leerlingen automechaniek toekomen en die wijzen elke 3 maanden een auto helemaal uit en in elkaar of delen daarvan. En dus Oekraïnse technici die komen naar België en worden hier opgeleid. Dus die F-16, die eerste vier kan je niet meer gebruiken. Daar zou je nog onderdelen kunnen van gaan kannibaliseren en dan opsturen. Maar die 3 die we nu sturen, zijn toestellen die bijna de grens van 8000 uren bereiken. En dus voor ons niet meer vliegwaardig zijn. En die gaan naar Oekraïne. Logisch ook, want bij ons worden intussen tijd die nagelnieuwe F-35's geleverd. Mm. Vorige week nog 3. Dus met de infasering bij ons van de F-35 faseren we die F-16's, die oude toestellen, langzaam uit.
0: En voor wat kunnen ze die dan nog gebruiken in Oekraïne?
1: Maar het is niet omdat die... bij ons kunnen F-16's vliegen tot 8000 uren. Maar het is niet dat die bij 8001 zomaar uit de lucht gaan vallen. Hè. Opnieuw vergelijk met een auto. Stel, een auto heeft min of meer bereik van 200.000. Als je daar tot 200.000 mee kan rijden, zal je nog wel 100 kilometer extra kunnen rijden als alles goed gaat. Oekraïne verlegt en rekt die grens een beetje op, want het land is in oorlog en durft dus ook wat meer risico's te nemen. Die F-16's in Oekraïne worden gebruikt niet zozeer om Rusland mee te gaan aanvallen, wat wel zou kunnen, maar vooral dus om boven Oekraïne op een goedkopere manier drones te gaan neerschieten met het kanon dat erop zit, of indien nodig om lucht-lucht raketten, die ons land ook al heeft geleverd, om op een goedkopere manier Russische drones en raketten neer te halen. Want een raket afvuren vanuit een F-16 is toch nog goedkoper dan die peperdure Patriot raketten van op de grond, waarvan er overigens te weinig zijn.
0: Helder, zeer helder. Dankjewel daarvoor, Jens Fransen.
2: Wereld vandaag.
0: En een heldere lucht ook buiten, Sabine?
3: Ja, en wat onschuldige wolken, meer niet. En warm ook nog wel. Op vele plaatsen haalden we vandaag 28 graden, in Ukkel 28,3 graden. Dus alweer een temperatuurdagrecord. Nog nooit zo laat op het jaar werd het zo warm. En we blijven nog even in die warme lucht zitten. Dus vanavond en vannacht, het koelt wel af. Maar uiteindelijk komen we uit bij minimaal tussen 15 en 20 graden. Dus dat wordt een zachte nacht. En ook voor morgen is er warm weer, redelijk wat zon in het begin van de dag nog. En dan zien we een storing dichterbij komen. En aan de voorzijde daarvan kunnen die temperaturen toch wel opnieuw richting 27 graden klimmen in het centrum van het land. In de Kempen misschien wel tot 28 graden. En dan stilaan vergrote kans op een bui. Eerst in het westen van het land, later ook in het centrum. Maar in het oosten blijft het waarschijnlijk nog wel tot 's avonds droog. En dan woensdagnacht trekt die storing van west naar oost met buien. Daar kan 's avonds ook lokaal een donderslag bij horen trouwens. En dan in de loop van de nacht wordt het opnieuw droger vanaf het westen met opklaringen. En dan hebben we minimaal tussen 13 en 17 graden. En dan zijn we ook die warmte kwijt. Al blijven die temperaturen toch nog meer dan behoorlijk voor de rest van de week. Donderdag staan we op met al opklaringen in het westen. In het oosten blijft het allemaal nog wat reuzelen. Er kan het eerst nog wat regenen. Een lange tijd trouwens. En dan stilaan wordt het overal droog. En gaan we naar 20 of 21 graden. Dus zacht weer nog wel. En ook vrijdag en in het weekend blijven we in dat zachte zitten. Zacht najaarsweer met ochtendgrijs, maar overdag toch ook redelijk veel zon.
0: Klinkt goed, dankjewel.
4: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
0: Er staat 234 kilometer file. Het gaat traag naar Antwerpen op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna 1 uur aanschuiven. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel gaat het traag op de enige 10-40 minuten. Van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar is nog wel gebeurd op de linkerrijstrook. Op de A12 is in Aartselaar de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten file golven van Wezenbeek tot Jette en op de binnenring 10 minuten van Strombeek tot Machelen. Op de E17 richting Gent is bij Kruibeke de weg vrijgemaakt en op de N31 richting Brugge file rijden een kwartier ongeveer vanaf Brugge Noord.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Outfit kiezen. Oh. 3 minuten.
8: Ja.
7: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
8: En nu?
7: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
9: Lekker, simpel en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
10: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
11: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
12: Iedereen gelukkig.
11: Enkel in de winkels van
13: Leonidas.
11: Voorwaarden op leonidas.com.
14: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Radio 1.
0: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Clint Eastwood en General Saint en Stop That Train. In de gevangenis van Merksplas zijn de voorbije 2 dagen 6 cipiers gewond geraakt. Dat gebeurde bij 2 incidenten met geïnterneerden. Dat wil zeggen dat zij strafbare feiten pleegden, maar ontoerekeningsvatbaar verklaard zijn. Serge Roman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben de gevangenisdirecteur in Merksplas. Ik vertel dat nu in algemene bewoordingen, maar wat is daar gebeurd?
1: Ja, we hebben dus met 2 patiënten op onze afdeling bescherming voor de maatschappij 2 ernstige incidenten gehad. Eigenlijk 2 keer een eerder onvoorspelbare uiting van agressie, waarbij 6 personeelsleden eigenlijk ernstig toch gewond zijn geraakt. De hele afdeling is aangeslagen en wij ook. We hebben vandaag een debriefing gehouden met al het personeel van de afdeling om te horen hoe het mee gaat. En om te kijken hoe dat we nu verder moeten, want iedereen is echt zwaar aangeslagen.
0: Ja, hoe stellen zij het vandaag? Wat vertelden zij vandaag? Want dit maakt indruk, denk ik dan.
1: Ja, dat maakt absoluut indruk. Hè. Op dit ogenblik is bijna 1/3 van de vaste groep van personeelsleden op die afdeling uit. Dat maakt diepe wonden. Hè. Men heeft ook een angst van, ben ik de volgende? Gaan die mensen bij ons blijven? Al die vragen die zijn vandaag behandeld. Hadden we nog iets kunnen doen? Wat hebben we niet gezien? Ja.
0: Ja, dat is niet evident. U zei, gaan die mensen bij ons blijven? Dan heeft u het over de personeelsleden of over die geïnterneerden waar er een probleem mee was. Waar zijn zij?
1: Ja, op dit ogenblik verblijven die nog in onze inrichting. Die zitten op andere afdelingen.
0: Ja?
1: Om minimaal toch een mentale rust te hebben voor de mensen van de afdeling waar dat de agressie is gebeurd.
0: Tuurlijk.
1: En we zijn nu in overleg met ons centraal bestuur om te kijken waar dat die 2 mensen dan kunnen geplaatst worden. Zodoende toch minstens die mentale druk van het kan weer opnieuw door hen gebeuren, dat al weg is.
0: Mm-hmm. Dat is heel belangrijk, want hoe uitzonderlijk zijn dit soort incidenten, dit soort agressie?
1: Helaas is dat eigenlijk niet zo uitzonderlijk. Wij hebben op die afdeling al meerdere zware incidenten gehad. Maar ja, het is ook een afdeling waar geïnterneerden zitten met zeer complexe problematieken. En dikwijls is die onvoorspelbaarheid hetgeen waar dat je je moeilijk kunt op voorbereiden. En dat is hier nu 2 dagen na elkaar gebeurd. Men kan dat wel op een of andere manier zien aankomen, maar men weet uiteraard nooit, het is dan of dan.
0: Nee, nee.
1: Niemand heeft een glazen bol. Het blijft de menswetenschap. Het is zoeken, kijken, proberen te zien wanneer het komt en dan de nodige maatregelen treffen. Maar dat lukt dus niet altijd en dat hebben wij hier spijtig genoeg de afgelopen 2 dagen heel erg moeten ervaren.
0: Ja. Kunnen jullie een aanleiding zien, iets aanwijzen waardoor het 2 dagen na elkaar is gebeurd? Of is het toeval?
1: Wij zien geen link tussen de 2 voorvallen. Het is ook met verschillende mensen gebeurd. Het zijn wel 2 heel problematische geïnterneerden. Dat is wel zo. Maar waarom dat nu 2 dagen achter elkaar is, dat zou ik echt niet kunnen zeggen.
0: Soms wordt er dan in de gevangenissen gezegd, dat heeft sowieso met die overbevolking te maken. Is dat ook bij jullie zo?
1: Op die afdeling heerst geen overbevolking. Hè. Alle cellen zijn monocellen. Er zijn er 70-tal, die zijn allemaal bezet. Maar er ligt daar op die afdeling niemand op de grond.
0: Nee.
1: De impact van de overbevolking op die afdeling is eigenlijk niet heel.
0: Ja. U zegt, die mensen zijn nu tijdelijk ergens anders. We moeten ook de rust een beetje laten terugkomen bij het personeel. Wordt er nagedacht over extra veiligheidsmaatregelen of is dat niet evident?
1: Ja, toch wel. Dat is deze middag ook naar voren gekomen. Wat wij meer kunnen doen, zowel in onze procedures als in het toezicht. Op dit ogenblik bijvoorbeeld, op die afdeling hebben wij geen individuele wandeling. Dat maakt dat wij een persoon die toch mogelijk agressief kan worden op een zeer grote wandeling moeten laten wandelen. En dat heeft dan weer tot het gevolg dat als er iets met die persoon is, dat je bijna op een half voetbalveld iemand daar moet gaan aanmannen om terug van de wandeling naar zijn kamer te komen. Dat zijn allemaal zaken die direct te maken hebben met veiligheid. Ja, dus deze middag besproken hebben, zullen die dan nu weer verder met ons centraal bestuur bespreken wat daarvan mogelijk is en wat niet, of wat opportun is.
0: Vakbond zegt, deze incidenten tonen dat de gevangenis gewoon niet de juiste plaats is voor geïnterneerde mensen die niet toerekeningsvatbaar zijn verklaard. Kan u zich daar op de een of andere manier in vinden? Is dat iets wat u zou willen gaan verdedigen bij uw directie?
1: Maar dat zegt ondertussen bijna iedereen. Hè. Een gevangenis is geen plek voor psychiatrische patiënten te huisvesten. Het grote probleem is dat wij absoluut niet de bestaffing hebben om mensen met deze complexe problematiek te behandelen. Als je dat procentueel ziet, hebben wij maar een fractie aan zorgverlening en hulpverlening als je dat vergelijkt met een psychiatrische instelling. En dan moeten onze mensen het maar doen. Mm-hmm. En dan het tweede deel is, principieel horen die ook niet thuis in een gevangenis. Hè. Ja. Ziet daar geen straf uit. Hè. Deze bewoners die zitten een maatregel uit ter bescherming van de samenleving. Ja. Die moeten behandeld worden op een veilige manier.
0: Heeft u het gevoel dat er naar u gaat geluisterd worden? Gaat u uw noden kunnen aankaarten?
1: Ik heb wel het gevoel dat er naar mij geluisterd wordt. Maar er moet ook de politieke wil zijn om er iets aan te doen. En dat gaat verder als de minister van Justitie alleen. Hè. Mevrouw Verlinde is zeer goed op de hoogte en is ook echt betrokken op dit dossier. Maar zij kan dat niet alleen. Hè. Men moet verder in de regering ook mee willen om dit probleem op te lossen. Hè. Dat heeft dan ook te maken met volksgezondheid. Mm-hmm. En men moet daar knopen durven doorhakken. Ja. Anders gaan wij hier blijven zitten met personeelsleden, 6 op 2 dagen, die hier in mijn ogen onnodig gewond geraken.
0: En daar hoort een diepe zucht van uwentwege bij. Dat hoor ik, Serge Roman.
1: Toch wel.
0: Ja.
1: Jawel, hè, want dat zijn 6 van ons medewerkers die dag in dag uit komen werken en daar nu zwaar gewond, soms meerdere slagen in het aangezicht. Allee, noem maar op. Als er geen gepaste psychiatrische opvang is, dan heb ik daar toch problemen mee. Hè?
0: Ja.
1: Men kent toch niet de problemen van de psychiatrie. Want dat zijn 6 van ons medewerkers die dag in dag uit komen werken en daar nu zwaar gewond, soms meerdere slagen in het aangezicht. Allee, noem maar op. Als er geen gepaste psychiatrische opvang

0: La Vega en Shirley, de Chinese kunstenaar Ai Weiwei, is in ons land.
1: De wereld vandaag.
0: Hij is niet zomaar op vakantie. Er zijn twee tentoonstellingen van zijn werken in ons land. En morgenavond geeft hij ook nog een lezing in Bozar in Brussel. Die is geloof ik al helemaal uitverkocht. Maar Joris Vergeijlen, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Jij kon hem vandaag wel spreken.
2: Klopt.
0: Ai Weiwei.
2: Ja.
0: Wie is dat?
2: Toch een van de grote hedendaagse kunstenaars van onze tijd. En zeker de bekendste kunstenaar uit China. Hij is 69 geworden deze zomer. Onvermoeibare kunstenaar, maar ook activist die via zijn kunst problemen wil aankaarten, wil duwen op plekken waar het pijn doet. En zeker in China wordt dat niet altijd gewaardeerd. In Brussel heb je bijvoorbeeld een grote slang gemaakt van allemaal dezelfde rugzakjes. Die hangt aan de muur, heel zichtbaar als je de grootste ruimte binnenkomt. Wel, die rugzakjes staan voor hem symbool voor de slachtoffers van een aardbeving van een paar jaar geleden, waar de Chinese autoriteiten logen over het aantal kinderen dat er stierven. En Ai Weiwei heeft met vrijwilligers uitgezocht hoeveel slachtoffers er vielen. Wel, dat soort kunst, dat soort acties heeft er mee voor gezorgd dat hij uiteindelijk werd opgepakt. Er is die bekende selfie van hem in de lift samen met mensen van de Chinese overheid die nog net de wereld in kon sturen. Die selfie met flashlight heeft hij in Lego-blokjes laten namaken. Hangt heel erg groot aan een muur in die Brusselse tentoonstelling. Dat soort werk en dat soort kunstenaar.
0: Het is nooit vrijblijvend, hè? Waarom heeft hij twee tentoonstellingen tegelijk in ons land? Want er is Brussel, maar er is ook het Emil Verharen Museum.
2: Klopt, in het kleine Sint-Amans. En dat museum is gewijd aan de schrijver die daar is geboren, die in het Frans schreef, maar die begin 20e eeuw echt overal bekend was. Emil Verharen, ja, de dichters van toen, dat zijn eigenlijk de supersterren van vandaag. En de vader van Ai Weiwei, die heeft hem leren kennen toen hij in 29 naar Parijs is verkast. Want het gaat dus eigenlijk over Ai Weiwei, maar in Sint-Amans zeker ook over Ai Qing, zijn papa.
0: Okay.
2: En dat is ook een groot dichter. En dus hij heeft het werk van Emil Verharen leren kennen. En het is Ai Qing die hem heeft vertaald naar het Chinees als eerste. Dus je ziet in het museum in Sint-Amans een eerste uitgave uit 1948 in het Chinees.

0: met een nieuw kunstwerk van Ai Weiwei, dat hij op basis van die cover van, dat, van die eerste editie uit 48 heeft gemaakt.
1: Ja, er zijn dus familiebanden. Het is misschien ook wat emotioneel. Wat vertelt hij daar zelf over?
0: Dat hij, toen hij in de gevangenis in China zat, aan zijn vader moest denken. Die voor zijn gedichten en voor zijn geloof dat elke kunstenaar vrij zijn gedacht moet kunnen zeggen, zelf ook is opgepakt en verbannen tijdens de grote culturele revolutie van Mao. Hij heeft jarenlang stront moeten scheppen, letterlijk stront moeten scheppen in een werkkamp. Hij zegt, wat er met mij is gebeurd, ja, waarom ben ik hier? Dat komt door dezelfde zaken als waar mijn vader in geloofde, waarmee hij mij heeft opgevoed. Luister misschien naar wat hij er verder over vertelt, over het recht op vrije meningsuiting en de vrijheid van een kunstenaar.
2: He is poet, intellectual, defending, always defending human rights, freedom of speech, and that get him in trouble. So do I, always defending humanity and the human dignity, and of course, we both are artists. We use our own language to argue about why freedom of speech is so crucial for any artist.
0: Zowel een dichter als een kunstenaar spreken dezelfde taal. En zeker de zoon en de vader spreken dezelfde taal.
1: Welke werken kunnen we allemaal van hem zien? Je hebt er al een paar een beetje beschreven.
0: Maar het zijn er nog veel meer. Ja, ja. Meer dan 90 in totaal verspreid over Sint-Amans en Brussel. Keus genoeg dus. In Brussel is het zelfs helemaal gratis. Van woensdag tot zaterdag kan je daar terecht bij Patrick de Rome Gallery. In Sint-Amans tonen ze onder andere het dodenmasker dat Ai Weiwei van zijn eigen vader heeft gemaakt. Dus het gezicht van zijn dode papa, zoals dat in de 19e eeuw werd gedaan bij grote denkers en bekende personen. Het toont aan, nog maar is hoe belangrijk Ai Ching was en nog altijd is voor Ai Weiwei. Je krijgt een overzicht van het werk van de laatste jaren. Fotoreeksen van de jaren 80 tot heel recente werken in Lego. Vanavond in Ter Zake zie je dat allemaal en hoor je hem nog veel uitgebreid.
1: Zeer goed. De boodschap die we krijgen, het is nooit vrijblijvend.
0: Ja, een hele mooie zin die ik heb onthouden en dat ook weer de connectie maakt tussen de vader, de dichter en de zoon, de kunstenaar. Een goed kunstwerk is een gedicht en het leven is als poëzie.
2: I think a good art is a poem, and life is a poetry.
1: Dat is inderdaad heel mooi. Twee tentoonstellingen met werk van Ai Weiwei in Brussel dus en in Sint-Amans. En je haalt het al aan, het is te zien ook vanavond in Ter Zake. Joris Vergeijlen, dankjewel.
0: Graag gedaan.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.
1: Wij eindigen de wereld vandaag in Frankrijk, want daar is veel commotie vandaag. Over het hele land wordt gestaakt en komen leerlingen op straat. En ook Jordan Bardella, de voorzitter van het uiterst rechtse Rassemblement National, ligt er onder vuur. Want uit een onderzoek van de Franse krant Mediapart blijkt dat hij meer dan 10 jaar geleden verschillende antisemitische uitspraken heeft gedaan. Steven de Kranen, goedemiddag.
5: Goedemiddag, hallo.
1: Frankrijk-kenner op onze redactie. Laten we beginnen met Bardella. Waarvan wordt hij dan precies beschuldigd?
5: Wel ja, Mediapart, dat is een onderzoeksplatform in Frankrijk dat bekend staat vanwege toch grote onthullingen, heeft nu ontdekt in privéberichten van 10 jaar geleden in de periode van 2013 tot 2015 dat Jordan Bardella, de huidige voorzitter van het Rassemblement National, toch in privéberichten en bij conversaties met heel veel mensen zou antisemitisch zich uitgelaten hebben. Daaruit zou blijken dat hij zei dat het Joodse volk echt gemaakt is om te domineren, dat ook de banken allemaal in handen zijn van de Joden, dat ook bepaalde ministers in tijden van president Hollande eerder is Israël dienen het Zionisme dan bijvoorbeeld Frankrijk. Dus het zijn heel zware beschuldigingen natuurlijk, zeker gericht aan iemand als Bardella, die nu op het toppunt natuurlijk van zijn politieke carrière staat, bijna presidentskandidaat was, maar nu in tandem natuurlijk naar die presidentsverkiezingen trekt met Marine Le Pen, komt op een heel vervelend moment. Bardella zelf, die ontkent alles, die zegt van kijk, ik was zelfs toen nog geen lid van het toenmalige Front National, want de naam was nog niet veranderd. Dus ik ontken alles. Dit is een aanval om mij politiek monddood te maken. Nu Mediapart van zijn kant heeft gezegd, als het nodig is, gaan wij alle details en alle verklaringen tonen. We zijn ook bezig met een documentaire. Dus het is echt wel een politieke bom die nu gelegd wordt onder de politieke carrière van Jordan Bardella.
1: Ja, en niet alleen onder zijn carrière, want hij kan wel zeggen, ik was toen zelfs nog geen lid van Front National of Rassemblement National, maar dit straalt toch ook wel af op zijn partij.
5: Het straalt natuurlijk af op zijn partij. En dit is heel vervelend voor iemand als Marine Le Pen, die natuurlijk in volle voorbereiding is nu van die presidentsverkiezingen. Zeker ook voor de partij van het Rassemblement National. Niet vergeten dat Marine Le Pen er jaren over gedaan heeft om een beetje die zwarte schaduw die haar vader Jean-Marie Le Pen altijd meedroeg met de ontkenning van de Holocaust, het banaliseren van de gaskamers van de Tweede Wereldoorlog. Zij heeft eigenlijk het Rassemblement naar een soort hard rechts, maar meer aanvaardbaar rechts gebracht in Frankrijk. En heel veel Fransen gaan daarin mee. Dit zou natuurlijk opnieuw betekenen van, ja, heel veel Fransen zullen zeggen, voilà, dit is het echte gelaat van het Rassemblement National. Mm-hmm. Laat je niks wijs maken. Het is altijd maar façade geweest. Voor alle duidelijkheid nogmaals vertellen, Bardella zelf die ontkent ook dat hij die uitspraken gedaan heeft. Gaat zelfs in de tegenaanval, zal nu een klacht indienen voor laster tegen Mediapart. Dus we hebben het laatste daar nog niet gezien. Maar je voelt nu al, we zijn eind september, de presidentsverkiezingen zijn volgend jaar in april, eind april eerste ronde, dan mei tweede ronde. Ja, dit heeft weer alles zoals een Franse presidentscampagne eruit ziet natuurlijk, met schandalen, met media die daarop inspelen. Dus we zijn vertrokken voor een lange, harde campagne.
1: Ja, en de peilingen doet Rassemblement National het natuurlijk ook wel goed. Zijn er reacties in Frankrijk? Wordt dit opgepikt of passeert dit ook?
5: Nee, dit wordt zeker opgepikt door alle media. Er is ook vandaag al een persconferentie geweest van Bardella en Marine Le Pen samen in het Assemblée Nationale. Dus zij beseffen ook, wij moeten hier zo snel mogelijk reageren. Dit is niet iets dat zomaar passeert. Ja, de politici, zeker op links en zeker radicaal links, die hebben nu al zich ongelooflijk uitgesproken door te zeggen van, kijk, Bardella, dit is wie hij echt is. Hetgeen hij deed, namelijk naar Israël trekken en daar Hamas veroordelen en zo verder. Dit is in feite politiek gespin van zijn kant, want het ware gezicht is iemand die meehulde met het harde Front National toen nog en met die standpunten die toen eerder anti-Joods waren. Dus dat gaat zeker niet passeren. Wat ook opvallend is, is dat de centrumpolitici en op rechts dat men zich nog een beetje gedijst houdt, omdat iedereen natuurlijk wil zien, ja, Mediapart staat wel bekend dat die goede onderzoeksdossiers hebben. Aan de andere kant wil iedereen wel zien, is dit echt wel hard te maken? Ja. Want het gaat vooral duidelijkheid, 10 jaar geleden, hij was zelf nog minderjarig. Hij was 17 tot 19 jaar. In hoeverre is dit stoere taal geweest onder, ik zeg maar iets, studenten? Is dat echt iets dat hij dacht? Enzovoort. Dus er is ook nog heel veel onduidelijk. Ja. Maar nu al kan je zeggen, heel veel oproer.
1: Ondertussen, sinds vorige week in heel Frankrijk protest. Het gaat er zo nu en dan ook hard aan toe. Waarom komen de mensen daar op straat?
5: Wel ja, de begroting moet gestemd worden door het parlement. En net zoals bij ons is er geen geld over in Frankrijk. En zoeken ze waar ze kunnen besparen, waar ze kunnen geld halen. En dat betekent bijvoorbeeld loonindexering even bevriezen. Geen extra subsidies, heel veel sociale bijdragen die een beetje op de tocht staan. En dan komen heel veel groepen in Frankrijk natuurlijk in actie. Er zijn bijvoorbeeld ook al stakingen van de brandweer die het heel zwaar gehad hebben afgelopen maanden natuurlijk met de bosbranden. Mm-hmm. Die komen op straat. De ambtenaren, er komt geen verhoging van hun salaris. Die gaan ook staken. Komt daar ook bij de scholieren, heel veel lycea, colleges in Frankrijk die zeggen, we hebben te weinig middelen, er zijn te weinig leerkrachten, die kunnen niet vervangen worden. Hun lonen gaan ook niet mee met de levensduurste, de koopkracht. Dus in feite hetgeen dat iedereen aanvaardt, het leven wordt duurder, maar wij verdienen niet meer. En dus komen ze nu op straat, juist omdat die begroting moet gestemd worden. En vandaag was het dan ook nog dat scholierenprotest dat eigenlijk wel heel gewelddadig ook was.
1: Heel intensief ook. Daar zou een oppositiepartij garen kunnen bij spinnen, maar dan komt er natuurlijk dit bij, dus dat maakt het extra complex. Dankjewel, Steven de Kranen, om ons helemaal bij te praten. Het is meteen het einde van de wereld vandaag. Je weet het, als je iets wil herbeluisteren, dat gaat heel makkelijk via VRT Max, Radio 1. En daar kan je de aparte interviews die we hebben gedaan, de verschillende fragmenten, gewoon terug aanklikken. Als je iets hebt gemist, is dat heel eenvoudig. Wat mij betreft, gewoon een heel prettige avond.
3: Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1. Dit najaar in de Ancien Belgique. Onvergetelijke concerten van Bart Peters en de Ideale Mannen, Trixie Whitley, Isaac Roux en Bonnie Prince. Prins Billy. Of ontdek een van de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Stargaze en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Wat kan je als onafhankelijke nog betekenen in de politiek? Waarom wordt Man City naar de strafbank gestuurd? En is Julie Kegels op weg om een nieuw Belgisch mode-icoon te worden? Dat hoor je na het nieuws allemaal in het kwartier van VRT Nieuws.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn hervat. De ministers zitten opnieuw samen. Op het assiseproces in Brugge getuigt de moeder van twee kinderen die door hun vader vermoord zijn. En na het protest van de afgelopen dagen verstrengt Spanje de regels rond de verhuur en de verkoop van woningen. De ministers van de Vlaamse regering zitten opnieuw bij elkaar voor een ultieme vergadering over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA hoopt vanavond dan toch een akkoord te bereiken, zodat hij morgen zijn septemberverklaring kan afleggen. Heidi van Rompuy staat op het Martelaarsplein in Brussel.
13: Voor N-VA en CD&V is het duidelijk. Ze stonden gisteren al op een zucht van een akkoord, dus is het niet de bedoeling dat er hier vanavond opnieuw over alles gediscussieerd wordt. Want dan dreigt de puzzel niet meer te kloppen, zei CD&V-minister Broens. Maar bij coalitiepartner Vooruit klinkt het toch iets voorzichtiger. Volgens vice-minister-president Melissa de Prater ligt er toch nog werk op de plank.
14: Tuurlijk, ja, voor ons is wel de bezorgdheid. Het mag niet allemaal bij dezelfde mensen nu terechtkomen. Het is wel belangrijk dat dat in evenwicht is. We gaan erop doorwerken tot laatste moment om te zorgen dat dat evenwicht zo goed mogelijk zit. Sowieso zitten we in de laatste fase.
13: Morgen namiddag om 2:00 moet Matthias Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. En die deadline wil hij niet nog eens missen.
12: De federale regering zal overmorgen, 1 oktober, nog geen akkoord kunnen aankondigen over de overname van de kernreactoren in ons land. Dat heeft onze redactie uit meerdere bronnen vernomen. Eind april kondigde de regering plots aan dat ze onderhandelt met uitbater Engie om al de 7 kernreactoren over te nemen. Dat moest dus tegen 1 oktober rond zijn, maar intussen blijkt dat er nog verschillende punten moeten worden uitgeklaard. Zo is er discussie over het lopend contract voor de verlenging van Doel 4 en Tihange 3 en ook over de kostprijs van de ontmanteling van de reactoren. Op het assiseproces in Brugge over de moord op 2 kinderen in Waardamme bij Oostkamp heeft de moeder van de kinderen vandaag getuigd. De vader bracht hun dochters van 8 en 5 4 jaar geleden om het leven om wraak te nemen omdat zijn vrouw beslist had hem te verlaten. Maite Piese volgde deze procesdag.
15: Sereen, helder en waardig heeft de moeder van Maud en Ona hier vanmiddag getuigd. Ze vertelde hoe flink en plichtsbewust de meisjes waren en hoe het fout liep in de relatie met hun vader. Toen ze beslist had van hem weg te gaan, heeft hij haar verschillende keren bedreigd. Maar nooit heeft ze gedacht dat hij zijn dochters iets zou aandoen. Haar advocaat Christian van den Bussen.
16: Wat dat ze eigenlijk de beschuldigde het meest kwalijk neemt, dat is natuurlijk de gruwelijke wijze waarbij de meisjes om het leven zijn gekomen. Maar ook het feit dat hij ze nog had kunnen redden. strijden in die doodsstrijd.
15: De moeder zei dat ze elke minuut van de dag aan haar dochters denkt.
16: Ze zit in begeleiding bij de psycholoog. Ze heeft haar werk moeten stopzetten of langzaam progressief weer beginnen. Maar vooral de nachtrust die heel moeilijk is. Zij heeft constant nachtmerries.
15: De vader kreeg van de assisevoorzitter de kans om nog iets te zeggen tegen zijn ex-vrouw. Maar hij kreeg niks over zijn lippen. Geen spijt of excuses dus. Donderdag zal de jury hier oordelen over zijn schuld.
12: De hulplijn Stop It Now ziet een duidelijke toename van het aantal meldingen sinds de eerste uitzending van de docureeks Het Bestaat over kindermisbruik. De reeks laat ook daders aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van een naaste. De reeks maakt duidelijk wat los, zegt Margot Bulens van Stop It Now.
17: Sinds bekendmaking van het nieuws en de lancering van de documentaire zien we wel dat we een stijging hebben in contactnames. Zowel via telefoon als ook via chat en via mail. We zien dat de telefoongegevens of de telefonische contactnames eigenlijk verdubbeld zijn de afgelopen week. Dus eigenlijk sinds de lancering van de docu.
12: De docureeks Het Bestaat loopt op streams. De eerste aflevering was vorig weekend ook te zien voor wie geen abonnement heeft. Vanaf vandaag is er voor het eerst een cochleair implantaat op de markt dat volledig onzichtbaar is. Een cochleair implantaat is een toestel voor mensen met ernstig gehoorverlies. Tot nu bestond het altijd uit een deel in en een deel op het hoofd. Dat verandert nu met het nieuwe model. Meer uitleg door Wim de Mazeneer.
18: Zo'n 6000 Belgen hebben een cochleair implantaat. Het laat mensen weer horen die niet geholpen zijn met een klassiek hoorapparaat. Maar zo'n implantaat is relatief groot en zichtbaar, zegt neuskeeloorarts Vincent van Rompuy van het UZ Antwerpen.
19: Bij een klassiek cochleair implantaat is er altijd een stukje aan de buitenkant waar eigenlijk de microfoon zit, daar zit eigenlijk de batterij en ook een deel van de computer om eigenlijk de verwerking van die signalen te gaan doorzenden.
18: Bij het nieuwe implantaat zit alles onder de hoofdhuid. Je ziet er dus niets meer van en het is waterdicht, zegt Sven Geens. Hij kreeg 2 jaar geleden als proefpersoon al een onzichtbaar implantaat.
20: Ik kan terug communiceren met mijn vrouw, met de kinderen in het zwembad, in de douche ook. Handiger voor een helm op te zetten. De wind die slaagt er niet in, op de fiets of op het strand.
18: Hoeveel het nieuwe implantaat precies kost, wil de fabrikant niet bekendmaken. Alleszins aanzienlijk meer dan het klassieke implantaat dat zo'n 15.000 euro kost. Het wordt voorlopig ook niet terugbetaald.
12: De Spaanse regering wil tot 2030 uithuiszettingen verbieden en bestaande huurcontracten automatisch verlengen. Ook de verhuur via bijvoorbeeld Airbnb en de kamerverhuur moet strenger worden. De regering reageert daarmee op het grote protest in Madrid na de uithuiszetting van de 87-jarige Marie Carmen. Op het centrale plein in Madrid is een protestkamp gegroeid. En ook in andere Spaanse steden ontstaan kampen, zegt correspondent Sven Tuytens.
21: Dat is ook de grote angst van de regering. Zij willen dat het beperkt blijft tot Madrid en zeker niet gaat uitbreiden tot andere steden, waardoor ze het protest niet meer onder controle krijgen. Dus dat is, daarom was het zo belangrijk om vandaag al iets te geven, om goed nieuws te brengen, maar het is nog niet helemaal rond. Het moet nog gestemd worden. En dat heeft de regering ook gezegd. Wij weten dat niet iedereen gelukkig gaat zijn met dit verhaal. En dat is ook zo. De mensen op het plein zeggen, dit is niet helemaal wat wij wouden. Wij willen nog veel verder gaan en wij willen vooral de details kennen.
12: En in Frankrijk wordt vandaag massaal gestaakt in de publieke sector. Ambtenaren vragen hogere lonen nu het leven duurder wordt. Ook in tientallen steden worden al dagenlang scholen geblokkeerd. En op heel wat plaatsen kwamen duizenden mensen op straat. Onder meer ook in Rijssel. En daar volgde Jeroen Rijgaard de betoging.
22: De publieke sector in Frankrijk is kwaad, want over een paar dagen komt de regering met een oplossing voor de begroting, want de toestand van die begroting hier in Frankrijk is ronduit dramatisch. En dus vrezen ze hier extra besparingen. En dat zien de mensen die vandaag op straat komen met tienduizenden in verschillende Franse steden niet. Zij willen net het omgekeerde, dat er extra geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld onderwijs, ziekenhuizen, ambtenaren of hogere lonen. Volgens hen is er voldoende geld, maar zit het geld bij de rijken en bedrijven en niet bij hen. Het worden spannende weken in Frankrijk. Vraag is of de regering zal toegeven. Want over een half jaar zijn er presidentsverkiezingen. Ja, en dit is allemaal koren op de molen van de radicale partijen die het sowieso al heel goed doen in de peilingen.
12: Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Blijft nog altijd zo'n 20 graden. Morgen vrij zonnig in het begin, maar in de loop van de dag krijgen we buien vanaf het westen. Met lokaal kans op onweer. Blijft wel warm met maxima van 22 graden aan zee tot 28 in de Kempen. Vanaf donderdag zakt de temperatuur. We begonnen met de begrotingsgesprekken van de Vlaamse ministers, die zijn hervat. Minister-president Diependalen hoopt vanavond een akkoord te bereiken, zodat hij morgen zijn septemberverklaring kan afleggen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
0: 164 kilometer file op de weg. Naar Brussel op de E19, een kwartier extra van Edegem tot Mechelen-Noord. Op de A12 is in Aartselaar een ongeval gebeurd op de rechte rijstrook en er staat ook 25 minuten file vanaf Wilrijk. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur file golven van Wezenbeek tot Jette. In Sint-Stevens-Woluwe is een ongeval gebeurd en op de binnenring is het nog 20 minuten extra van Grootbijgaarde tot Machelen. Naar Antwerpen gaat het traag op de A12 vanaf Antwerpenhaven, een kwartier extra daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland drie kwartier aanschuiven van Sint-Annelinkroever tot Borgerhout. En richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
2: Ik wil het misschien toch nog eens hebben over Ginny Beels.
5: Volgens Vooruit wordt de samenwerking stopgezet na aanhoudende klachten over deelloyaal gedrag.
23: Uit de partij, dus nu onafhankelijk.
2: Het regent onafhankelijken.
11: Wat kunnen onafhankelijken nog betekenen in de politiek?
23: Manchester City.
24: Wat is er met Man City?
25: One of English football's greatest scandals. The scale of this case is staggering, spanning 14 seasons.
26: Financiële doping.
27: Ik vrees voor een soort van degradatie voor City.
11: Moet Manchester City binnenkort zijn kampioenstitels afgeven?
28: De Paris Fashion Week is begonnen. En de aftrap is deze keer gegeven door Julie Kegels.
2: Het is alleszins het jaar van Julie Kegels. Eerst wint ze die belangrijke modeprijs.
29: Ik vond het vrouwelijk, ik vond het draagbaar ook wel. En heel Julie.
30: Ja, ik vond het fantastisch. Ja.
11: En is Julie Kegels op weg om een Belgisch mode-icoon te worden? Dat is mijn collectie nieuwsverhalen van de dag. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom bij het kwartier van VRT Nieuws. Ze stevende al een tijdje af op een vechtscheiding. Ginny Beels, lid van het Antwerpse provinciebestuur en haar partij Vooruit.
31: Ik ben eigenlijk een beetje beu om mijn eigen constant te moeten verdedigen.
11: Vooruit vindt dat Beels niet trouw genoeg is aan de partij en te veel haar eigen ding doet.
31: En dan vraag ik me af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
11: Na een turbulent huwelijk van 8 jaar was de scheiding gisteren definitief en werd Beels uit de partij gezet. Maar zij wil geen ontslag nemen uit het provinciebestuur en ze wil als onafhankelijke verder.
31: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie het probleem aan zich niet. Ik sluit naar de toekomst niks uit. Ik ga niet opstappen voor een grote mond.
11: Maar hoe is die ruzie tussen Beels en haar partij zo ontspoord?
32: Die ruzie is helemaal niet nieuw. Die is er bijna altijd al geweest, al sinds dat ze in de politiek zit.
11: Politiek verslaggever Benedikt Koesement kent Beels natuurlijk al langer.
32: Ze heeft een atypisch parcours afgelegd, want ze is pas op haar 40 in de politiek begonnen. Daarvoor is ze politiecommissaris geweest. En dan in 2018 wordt ze schepen in de stad Antwerpen. Maar daar begint het al een beetje, want daar was toen al een discussie. Zij wou dat eigenlijk als onafhankelijke doen, maar uiteindelijk heeft ze toch een partijkaart van toen nog SPA gekocht.
31: Ik had nooit niet gedacht in mijn carrière dat ik hier ooit zou staan. Maar kijk.
32: Er was ook ruzie binnen die afdeling in Antwerpen. Ze is daar vertrokken. We hebben haar heel even gezien in de Kamer, dus in het federale parlement. Dus heel even in de nationale politiek. En nu de voorbije 2 jaar is ze gedeputeerde in het provinciebestuur in Antwerpen.
31: Het is een pittig jaar geweest, dat klopt.
32: Het is een beetje een enfant terrible van de partij. Ze heeft bijvoorbeeld een boek geschreven, dat was vorig jaar. En je zou dat wel kunnen zien als een manier om de vuile wasses buiten te hangen.
31: Voor verbetering, ja, dat gaat eerst wat ambras misschien aan vooraf.
32: Dat was een boek met kritiek op de partij, maar zeker dan op die Antwerpse afdeling waar ze in ruzie is uiteengegaan.
33: Ginny Beels klaagt de macht aan van de politieke partijen in ons land.
32: En dan ja, die podcast, dat was enkele maanden geleden. Dat was een podcast van Doorbraak, een rechtsforum. En ze spreekt daarin met Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken.
34: Dag Tom, welkom.
35: Goeiedag.
34: Op dwarsliggers.
32: De partij was woedend op dat moment dat ze dat deed. Maar je kan niet zeggen dat dat de druppel was die de emmer deed overlopen. Eigenlijk was er al genoeg ruzie geweest tussen haar en de partij. En was dat maar nog eens een bevestiging van voor de partij, die vrouw hoort eigenlijk niet thuis bij ons.
11: En dus scheiden hun wegen nu. En er zijn de laatste tijd nog politici die gebroken hebben met hun partij en nu als onafhankelijke verder gaan. Denk aan Vlaams parlementsleden Maurits van der Rijden en Egbert Lachaert. Zij verlieten de liberalen van anders. Maar wat kan je als onafhankelijke nog betekenen in de politiek? Ik vraag het aan politicoloog Nicolas Boutica van de UGent.
1: Wel, politici die als onafhankelijke gaan zetelen, die hebben een plaats in het parlement, die kunnen deelnemen aan heel wat debatten. Zij kunnen nog voorstellen indienen, maar in elk geval, je krijgt dan de vrijheid om te stemmen naar eigen inzichten en je moet niet langer in de lijn van de partij lopen.
3: Nee, maar sorry, maar ik kan even goed tegen een lantaarnpaal praten. Allee, kom aan.
1: Natuurlijk wordt het een stukje minder makkelijk om je politiek werk verder te zetten, hè, op je eentje. Er zijn heel veel thema's in het parlement die moeten behandeld worden. Er zijn veel discussies die je moet opvolgen en dat moet nu allemaal in je eentje gebeuren, maar wat je dan kan doen is eventueel keuzes maken. Je kan dan proberen te wegen op bepaalde debatten en daar is een goed voorbeeld van in het Vlaams parlement, Maurits van der Rijden bijvoorbeeld, die weegt denk ik sterk door op het huidige begrotingsdebat door zijn fixatie op de subsidiepraktijken van de Vlaamse overheid. Dus die kan wel degelijk nog altijd een rol spelen.
3: Wat een compleet amateurisme. Wat een absurd amateurisme ook.
11: En wat als het dan verkiezingen zijn? Kan je daar dan als onafhankelijke gewoon op je eentje aan deelnemen?
1: Je kan alleen op een lijst gaan staan. Al wordt het dan natuurlijk wel bijzonder moeilijk om de zogenaamde kiesdrempel te halen. De kiesdrempel betekent dat je 5% van de stemmen moet halen in een kieskring, dus in een provincie, om in aanmerking te komen voor de zetelverdeling. En op je eentje wordt dat uiterst moeilijk. Men zou kunnen komen met een eigen partij. Dat wordt iets moeilijker om zo'n eigen partij op poten te zetten. Lijst de Dekker heeft het in het verleden gedaan, maar dan moet je wellicht een grote naam zijn. Ik denk dat als Ginny Beels, Egbert Lachaert, Maurits van der Rijden, als die politiek willen overleven, dan gaan zij wellicht moeten aansluiting zoeken bij een bestaande politieke partij. Of je kan eventueel ook geen onderdeel worden of lid worden van een andere partij, maar je kan als onafhankelijk op een andere lijst gaan staan, zoals Jean-Marie de Dekker dat ooit heeft gedaan bij de N-VA in West-Vlaanderen. Zonder bestaande politieke partij is het zeer moeilijk voor die drie om te gaan overleven in het parlement.
11: Speelt Erling Haaland volgend jaar in tweede klasse?
4: Haaland is al voor de goal. Haaland kiest positie.
11: Scoort de Noorse topspits van Manchester City straks tegen Derby County of Blackburn Rovers in plaats van tegen Arsenal of Liverpool? Het zou zomaar kunnen.
6: Dat is een grote bom die gaat vallen, denk ik.
11: Ja, en als je nu denkt, voetbal, dat interesseert mij niet zo, toch niet weglopen, want dit is eigenlijk meer een rechtbankdrama. En ik heb er alvast een kenner bij gehaald.
6: Mijn naam is Jelle Tak, commentator bij de Premier League bij PlaySports.
11: En om het dossier van Manchester City te begrijpen, moet ik terug in de tijd, naar 2008 om precies te zijn.
6: Wel, toen is de club overgenomen door een consortium rond Sheikh Mansour, dat is de vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten, de broer van de Sheikh eigenlijk. City was een ploeg die het moeilijk had. Sheikh Mansour is dan de club binnengekomen met de ambitie om de hemel te bestormen. Ze zijn echt heel veel centen beginnen uitgeven aan nieuwe spelers, aan grote transfers.
11: Met succes. En een van de eerste grote namen was Vincent Kompany. Onze Belgische trots lag mee aan de basis van de eerste kampioenstitel van deze eeuw. Daarna werd Kevin De Bruyne er de grote ster en nu is Jeremy Doku een van de uitblinkers. Maar in 2018 barstte de bom. Een journalist van het Duitse weekblad Der Spiegel onthulde dat Man City de financiële regels niet gevolgd had. En zo kwam er nog een Belg langs bij City, een voormalig premier zelfs.
6: Sindsdien is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Sindsdien hebben verschillende sportinstanties zich op die zaak gegooid. Niet in het minste de UEFA onder leiding van Yves Leterme. Zij hebben een zaak aangespannen tegen City.
11: En ook de Premier League startte een eigen onderzoek.
6: De hoorzittingen zijn begonnen in september 2024, hebben geduurd tot december 2024. En sindsdien was er de grote stilte tot afgelopen vrijdag. In de periode 2008-2018 hebben ze hun hand te vaak overspeeld. Er zijn 115 aanklachten gelanceerd richting City. Van inbreuken tegen procedures, tegen wetmatigheden. Waarvan 54 keer onjuiste info hebben gegeven over het financiële. Ze hebben 14 keer spelersvergoedingen of trainersvergoedingen verzwegen. Ze hebben 5 keer de UEFA Fairplay regels verbroken. Ze hebben 7 keer de eigen Premier League regels doorbroken. Ze hebben 35 keer niet meegewerkt. En zo zitten we aan 115 aanklachten.
11: Ja, dat is niet min, maar Wat heeft die club nu precies fout gedaan? Welke financiële regels hebben ze gebroken? Daarvoor stuurt Jelle me door naar een expert in financial fair play.
7: Dat is mijn deskundigheid, ja. Mijn naam is Thomas Peters. Ik ben sporteconoom verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
11: Die financial fair play, wat is dat eigenlijk?
7: Het doel daarvan was om een soort van rationaliteit, zoals UEFA het zelf noemt, terug te brengen in de financiën van voetbalclubs.
11: De UEFA legt dus regels op over de inkomsten en uitgaven van clubs om ervoor te zorgen dat ze geen gevaarlijke financiële risico's nemen.
7: Je loonkosten en transfers mogen maar 70% zijn van de omzet. En de omzet die wordt ook nog op een bijzondere manier gedefinieerd, want, en dat is voor Manchester City heel belangrijk, sponsorinkomsten, ticketinkomsten, prijzengeld van UEFA en tv-rechten mogen wel beschouwd worden als omzet, maar bijdragen van de eigenaar niet.
11: Aha, dus als je als eigenaar heel rijk bent, dan mag je dat geld niet in je club investeren, maar bedrijven mogen dat wel.
7: De moeilijkheid begint dan natuurlijk wanneer de bedrijven die sponsoren nou verwant zijn met de eigenaar. En dan is de vraag van oké, wat is die sponsoring wel aan een correcte prijs gebeurd? Ik heb altijd gevonden, en ik vind dat nog steeds, wat is er zo erg aan het feit dat mensen willen investeren in voetbalclubs? Denk aan wat er de voorbije jaren gebeurd is qua kwaliteit van voetbal en hoe iedereen eigenlijk de Premier League is beginnen beschouwen als de absolute eerste competitie in de wereld. Dat is ten dele te denken aan wat er gebeurd is bij Manchester City. In die zin vind ik het ook jammer dat er nu enorme consequenties gaan volgen, waarin ik het voetbal als geheel eigenlijk niet beter van wordt.
11: Ja, enorme consequenties, want ze riskeren stevige puntenaftrek bij het begin van een seizoen bijvoorbeeld. De 3 kampioenstitels die ze wonnen tijdens die verdachte jaren kunnen ze kwijtspelen en misschien zouden ze zelfs moeten degraderen. Dus terug naar Jelle en onze vraag van het begin. Speelt Erling Haaland nu volgend jaar in tweede klasse?
8: Ik ga ervan uit dat Erling Haaland niet in tweede klasse gaat spelen. Ik denk dat hij wel een van die mensen zal zijn die een bepaalde clausule in zijn contract zal hebben. En we moeten ons ook de vraag stellen of City tegen dan al aangeklaagd is en schuldig bevonden is. Ik ga ervan uit dat ze bij de Premier League nu wel snel werk ervan willen maken, want dit is natuurlijk ook heel veel imago-schade voor de competitie zelf. Ik verwacht dat Erling Haaland er volgend jaar wel nog zal zijn bij Manchester City. Dat de straf tegen dan en het beroep tegen dan nog niet helemaal zal gaan liggen zijn. En dan zullen we verder kijken, dan mag je mij opnieuw terugbellen.
11: Supersterren in de modewereld verzamelen momenteel in Parijs. Want iedereen die iets betekent in de mode wil er natuurlijk bij zijn tijdens Paris Fashion Week.
9: Paris is the most important week of my entire year.
11: En de eer om die hoogmis van de mode af te trappen was voor de Belgische ontwerpster Julie Kegels. Het thema van haar show was zwaartekracht.
10: Eigenlijk ging het de hele tijd overvallen, dus pigmenten door de kleren vielen, embroideries die naar beneden worden getrokken, de heel lage kruisen. Heel lange inserts voor de sleeves.
11: En ik heb iemand opgebeld die dat gisteren allemaal live mocht aanschouwen.
13: Hallo Melissa.
11: Hallo, Paris speaking.
13: Inderdaad, Ilona.
11: Lisa Lefevre is onze modejournalist.
14: Het was een super toffe show. Ze heeft na de show echt een gigantisch applaus gekregen. Dus ik denk dat de reacties daar bij het publiek al heel positief waren. En ook bij recensenten is het eigenlijk unisono alleen maar positief. Dat het misschien wel haar sterkste collectie was tot nu toe. Ik heb haar proberen spreken na de show. En ik heb heel lang moeten wachten. Omdat ze echt werd omringd door een meute van buitenlandse journalisten. Die haar heel graag wilden spreken. Dus dat vertelt wel dat haar carrière aan het boomen is, ook in het buitenland.
11: Voor wie haar nog niet kent, wie is Julie Kegels eigenlijk?
14: Wel, zij is een geboren en getogen Antwerpse. Ze heeft daar ook gestudeerd aan de modeafdeling van de Academie van Antwerpen. Ze is intussen al gedragen door Rosalia onder andere. Die heeft haar ontwerpen al ontdekt.
15: I'm definitely gonna keep it. This is not gonna return.
14: En Demi Lovato, de Amerikaanse zangeres, draagt haar ook al. Ze heeft deze maand ook een hele belangrijke modeprijs gewonnen. Wordt soms wel eens de meest prestigieuze modeprijs ter wereld genoemd, de LVMH Prize. Dat is de prijs die uitgereikt wordt door het luxe conglomeraat Louis Vuitton Moët Hennessy. Dat is een internationaal heel gerenommeerde prijs ter waarde van €400.000.
0: En dat heeft echt wel een boost aan haar carrière gegeven.
5: I'm speechless. Thank you so, so much.
0: Wat de stijl van Julie Kegels heel herkenbaar maakt, is dat ze heel draagbaar is. Heel elegant. Ze speelt echt met vrouwelijkheid. Zij is zelf ook heel vrouwelijk, dus ze blijft heel dicht bij haar eigen stijl. Maar wat bij haar heel specifiek opvalt, is dat ze ook een soort humoristisch element in haar kledij probeert in te brengen. En in dit geval speelde ze dus met die zwaartekracht, waarbij dus kleedjes echt werden gedragen als rokken, waarbij broeken open hingen en veel te laag gingen. Dus ze zoekt altijd een beetje naar het experiment in haar collecties. Dat is typisch Julie.
11: Ze is nog maar 28. Dat is bijzonder jong om al zo ver te staan, toch?
0: Ja, dat is echt enorm jong. Al hebben we wel in België ook een paar andere gevestigde namen die op die jonge leeftijd al aan hun modecarrière hebben getimmerd, natuurlijk, zoals de Antwerpse Zes of Raf Simons. Dus het is niet uitzonderlijk, maar misschien is het wel typisch voor de Antwerpse alumni.
11: Kan je haar al vergelijken met die andere grote Belgische namen, zoals een Raf Simons of een Dries van Noten, of is dat wel nog een beetje te vroeg?
0: We zullen het moeten zien natuurlijk, waar haar carrière haar brengt, maar alleszins is ze wel in de startblokken geschoten op een hele goede manier. Alleen al door het feit dat ze nu al mag tonen op Paris Fashion Week is heel erg straf, want daar zijn hele strikte voorwaarden aan verbonden. Dat is ook een beetje een verschil met bijvoorbeeld de Antwerpse Zes. Zij zijn naar Londen getrokken, waar er toch een ietsje meer alternatief circuit is, waar die voorwaarden toen minder streng waren. Dus ja, misschien is ze zelfs een beetje voorop op de Antwerpse Zes en Raf Simons. Dus ik denk dat de toekomst heel rooskleurig is voor haar.
11: Heb jij iets van Julie Kegels in je kast hangen?
0: Ik heb iets in mijn winkelmandje liggen momenteel dat ik heel graag wil kopen.
11: Oké, en wat is het? Waar heb je je ogen op laten vallen?
0: Well, ik wil heel graag een rok kopen uit haar vorige collectie. En de draagster van die rok ziet er dus eigenlijk uit alsof ze haar rok aan het uittrekken is terwijl ze wandelt. Het is heel tof en het is een heel mooi ontwerp.
11: Ik hoop dat ik jou er binnenkort mee kan bewonderen. Hier.
0: Op VRT Nieuws en gewoon dragen.
11: Voilà. En zo zit deze aflevering er weer op. Hopelijk kan jij nog wat genieten van deze bijzonder zomerse septemberdag. En alvast tot morgen.
12: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
13: Onmogelijk.
12: Zekerheden?
13: Onmogelijk.
12: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
16: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
17: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
16: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
17: Maffa.
16: Lidl, dat kan tellen.
18: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
19: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
20: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
21: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
22: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
23: Radio 1. Voorproevers. Met Bruno Wijnalen.
24: Erasmus had zijn lof der zotheid, Wendy Wouters heeft nu haar lijf der zotheid. Of hoe beeldende kunst ons iets kan leren over de omgang met mentale problemen in de late middeleeuwen. Een troost voor wie nu gek is, het was nog veel erger om het te zijn in die tijd. Welkom bij Voorproevers.

0: Dat was The Trick of the Light van de Triffids.
1: Lenny Wouters, je boek heet Lijf der Zotheid en je verhaal begint bij de keisnijding van Jeroen Bos. Hè? Hoe kan je dat schilderij beschrijven?
2: Ik ga heel erg mijn best doen via dit medium om iedereen mee te krijgen in de beeldende kunsten. We zien in een weids landschap een beetje een corpulente man vastgebonden zitten op een stoel, terwijl dat een behandelaar met een omgekeerde trechter op zijn hoofd een kleine witte bloem uit die mens zijn voorhoofd snijdt. En op de boorte rond wordt nogthans gezegd dat er geen bloem, maar een zotskei wordt uitgesneden. Meester snijdt die kei eras, vraagt de vastgebonden mens.
1: En wat betekent dat?
2: Wel, er zijn ongeveer evenveel interpretaties als dat er historici zijn om het op flessen te trekken. En voor mij, ik ben er ook vanuit diezelfde vraag door gefascineerd geraakt, 10 jaar geleden. Van welke lagen...
1: Dit schilderij is echt het startschot geweest voor jou van dit boek en het onderzoek te maken.
2: Ja, absoluut. Toen dat ik echt net begon met mijn opleiding kunstwetenschappen in Leuven, ik moest iets kiezen om een bachelorpaper over te schrijven. En dat is op de een of andere manier bleven hangen, omdat ik ook echt geen flauw idee had waar dat het over ging. Waren dat zaken die echt gebeurden? Trokken er echt zo'n mensen rond die de belofte maakten dat ze zotskeien konden uitsnijden? Wat waren zotskeien? Van waar kwam dat? Want Bos was de eerste persoon die zoiets in beeld bracht. Maar dat motief, het idee van een zotskei die in hun hoofd kon groeien, bestond al langer. En waarop steunde dat? Dus het is echt een zoektocht geworden naar al die verschillende laagjes die erachter schuil gaan. En proberen om feiten en fictie uit elkaar te rafelen en te zien met welke elementen dat die kunstenaars nu aan de slag zijn gegaan.
1: Dat is natuurlijk typisch voor Bos, hè, dat je niet goed begrijpt wat hij tekent. Hè. Hij had zo'n rijke fantasie en zoveel symbolen overal in verwerkt. Maar jij was gefascineerd door die... Ja, dat is al de beste verwarring. Hè. Er staat keisnijding en hij haalt er een bloem uit.
2: Ja.
1: Terwijl bloem is toch ook in de middeleeuwen geen woord voor...
2: Ja, toch wel. ja, er is een zalige historicus, taalkundige Dirk Cognot, die al die taalspelen die achter die schilderijen van Bos zitten ontrafeld heeft. En Dirk Baks van hetzelfde. En zij halen naar voren dat het waarschijnlijk een woordspel was op het middel-Nederlandse woord kijken. Een woord voor bloem met korte ei. En dat erin zat.
1: Wat weet je eigenlijk, of wat ben je te weten gekomen over de maatschappelijke gedachte achter mentale stoornissen, zot zijn, gek zijn, in de middeleeuwen?
2: Misschien dat ik eerst een stapje terug moet gaan. Want hetgeen wat ik eerst probeerde te begrijpen was... hetgeen wat heel vaak gezegd wordt van... Ja, er is een verstrengeling van lichaam en geest in die periode. Veel meer dan dat er nu is. Dat al proberen te begrijpen... Zo van, ja, je leest dat en je bent daar wel mee bezig. Van, ah ja, dat klinkt heel slim en heel logisch. Maar concreet, wanneer dat je aan het rondlopen was... en ik verstuik mijn enkel of ik krijg een pijl in mijn arm... of ik voel me mentaal niet helemaal oké. Wat betekende die verstrengeling nu concreet? En wat dat dan zotheid of waanzin in die periode betekende... was iets veel lichamelijker dan nu... En die verstrengeling van lichaam en geest, wanneer we dat kader een beetje breder trekken, dan komen we in het belang van omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld de wind, het klimaat, gezelschap rond u, dat ook echt impact heeft, niet alleen op uw gemoed, maar dus ook op hoe dat u lijfelijk voelt. En dat is die wisselwerking die daarin zit. Ja, om dat heel mooi te duiden, kluchtige voorstellingen bijvoorbeeld, die werden ook aangeraden omdat ze soelaas brachten. Wanneer dat je goed aan het lachen was tijdens die voorstelling, en het idee daarachter was dat uw lever op en neer schudde door het lachen, het schuddenbuiken van het lachen, waardoor dat er een stroom gezond bloed in uw lijf rondgestuwd werd. Dus dat is een heel concrete manier waarop dat emoties en uw omgeving invloed uitoefenen op uw lichaam.
1: Voor alle duidelijkheid, je bent natuurlijk geen dokter, maar het is niet zo dat door te lachen je lever gezellig meer bloed rondstrooit. Hè?
2: Nee, dat is ondertussen ontkracht.
1: als we terug even naar geesteszieken gaan kijken, hè, wat konden dan allemaal de oorzaken zijn voor de laat-middeleeuwer van een geestesziekte?
2: Er waren ook weer verschillende oorzaken, omdat er verschillende soorten geestesgestoordheid waren. En eentje die ik heel mooi vond, was dampen die omhoog kringelden in uw lijf, omdat er ergens door middel van ziekte een kettingreactie ontstond in uw lichaam, waardoor dat er een verbrandingsproces was en zaken zodanig verhit werden dat er dampen omhoog stegen. En wanneer dat die zich vastkoekte in uw schedelpan, omdat uw schedelnaden niet voldoende open stonden om die stoom naar buiten te laten kringelen, dan kon dat daar een verstoorde fantasie en waanzin veroorzaken. En ook iemand zoals Vesalius, die zei bijvoorbeeld van, uw schedeldak is gelijk een huis dat verwarmd is, en het is goed dat die suturen, die schedelnaden er zijn, zoals bij een huis, waar dat ook kieren en spleten in zijn, om die warmte eruit te kunnen laten, en dat dat daar niet vastkoekt.
1: Terwijl je toch zou denken dat Vesalius een hele redelijke mens was die goed wist hoe het in elkaar zat, het lichaam.
2: Ja, maar dan zitten we weer met die misvatting van wat is redelijkheid. Die overtuiging die je zelf heel gemakkelijk aanpraat van geschiedenis en kennis gaat altijd in stijgende lijn. En dan zie je dat dat toch complexer is dan dat. En dat er inderdaad uiteraard een hele grote evolutie is binnen de wetenschappelijke kennis. Maar dat niet in één doorlopende lijn naar omhoog gaat.
1: Maar dat is ook zo. Nu, ik durf er niet aan denken, maar als ze dus denken dat je hoofd vol zit met kwalijke dampen die eruit moeten, waren daar ook remedies tegen?
2: Ja, en dan komen we bij een van die boeiende laagjes waar dat de keisnijding onder andere inspiratie uithaalde. Een schedelboring was een veel voorkomende chirurgische behandeling. En dan werd er een stukje schedel weggeschaafd of een gat gemaakt, waardoor dat er die opgehoopte dampen naar buiten konden komen. En dat was zelfs zo gangbaar dat dat ook een proef was voor barbierchirurgijnen wanneer dat die zich in een stad kwamen vestigen en lid wouden worden van de gilde.
1: Je wilt er toch niet aan denken, hè? Want het is zonder verdoving.
2: Gekruide wijn kon je drinken. Er waren wel verdovingsmiddelen, maar ook weer niet van hetzelfde niveau als dat er nu was. En de verhalen die zijn soms zeer pijnlijk. En dat vond ik dan ook weer een boeiend laagje om daarover na te denken. Van wat was pijn vroeger? Waren de middeleeuwen echt zo gruwelijk pijnlijk? Ja, pijnlijker dan nu, alleszins. Maar ook weer binnen de mogelijkheden die er waren, binnen de kennis die er was, werd er wel degelijk voorzorgsmaatregelen genomen met bepaalde kruiden of die gekruide wijn drinken om mensen toch te kunnen verdoven.
1: De pijn een beetje te verminderen.
2: Samen met een goed gebed uiteraard ook.
1: Je weet nooit dat het helpt. Nog even terug naar die keisnijding, hè? Want dat is toch iets dat een fantasie van de mensen of van de kunstenaar was.
2: Ja.
1: Dat is niet echt gebeurd.
2: Nee, het werd dus niet echt uitgevoerd, maar het was iets wat stoelde op onder andere trepanatie, die schedelboringen, waar dat kunstenaars mee aan de slag gingen. Dat idee van uw lijf als een bedrijvig organisme, vel wat vol zit met allerlei soorten sappen en slijm en bloed, waar dat van alles in kon groeien. En dus ook zotheid die zich kon materialiseren in de vorm van wormen of een bloem of een steen die eruit gesneden moest worden.
1: Hoeft niet altijd een kei te zijn.
2: Nee.
1: En nu, het is ook niet beperkt gebleven tot Jeroen Bos. Hè. Het thema van de keisnijding in de schilderkunst, je hebt er zo nog een hele hoop tegengekomen.
2: Ja, en het is dat wat mij ook zo heeft aangesproken om er gefascineerd door te blijven. Wanneer dat ik dan op zoek ging naar gelijkaardige afbeeldingen, dat was een blik dat je opentrok waar dat geen bodem in te zien was. Dat zijn honderden keisnijdingen in de late middeleeuwen die circuleerden. Ik ben ook in de boedelinventaris gaan kijken. In Antwerpen ben ik een vrouw tegengekomen die er drie in haar keuken had hangen. Ook dus Spaanse paleizen.
1: Het was heel courant om zoiets aan.
2: Absoluut.
1: Zoals wij in onze jeugd een huilend zigeunerinnetje aan de muur hadden, zo hadden ze in de late middeleeuwen wel iedereen wel ergens een keisnijding.
2: En dan keisnijdingen, en dat is er dan maar eentje, want ik ben dan voor mijn masterthesis verder op zoek gegaan van dit is super bizar waarop dat een lichaam vermangeld, vermaakt wordt tot iets anders. Zijn er zo nog beelden? En dat was het hek helemaal van de dam. En dan kwam ik hoofdenbakkers tegen, verjongingsmolens, neuzenslijpers, tongenslijpers. Noem maar op, waarop dat lijven op heel gruwelijke manieren vermaakt worden tot iets anders en waar dan al die laagjes achter schuil gaan van hoe dat mensen dachten over hun lijf.
1: En wat was de bedoeling, denk je, van die schilderij? Want als het thema is dat zo vaak terugkomt, dan is dat toch met een bepaalde reactie dat verwacht wordt van de kijker of van de koper.
2: Ja, er zijn verschillende bedoelingen achter. En het hangt ook weer heel hard af van welke persoon die het in huis hing of waar dat je het ergens hing. Bijvoorbeeld wanneer dat iemand zo'n keisnijder in zijn keuken hing, dan was het gewoon omdat je dat mooi vindt, denk ik. Dan probeer ik daar ook niet veel meer achter te zoeken dan dat. Je zit ook in een periode waar dat die Bourgeoisiaanse beeldtaal nog heel erg populair was, in de mode was. Dus ja, waarom niet? Je kon ook zo'n meer complexere beelden, wanneer dat je die bijvoorbeeld in je eetzaal hing, waar dat ook dinerende gasten kwamen. Daarvan weten we dat die ook een aanleiding vormden om dan over te converseren. En zoiets wordt ook conversatiestukken genoemd. Ja. Je hebt zo een heel mooie schilderij waar dat iemand met zijn hoofd in een oven wordt geduwd, zodat waanzin en grillen uitgedampt worden. Ook weer dat idee van die roetdampen die vastkoeken in je hersenpan en daar een verstoorde fantasie veroorzaken. En in Frankrijk was er een apotheker die dat als uithangbord aan zijn winkel heeft gehangen. Dan waarschijnlijk met de boodschap van ja, vertrouw op mij, op uw geïnstitutionaliseerde behandelaar waar dat je middeltjes kunt kopen in plaats van op eenderst welk raar wonderbehandeling die je wordt aangeraden.
1: Ja, want dat is ook iets. Hè. Je ziet ook in de periode dat er heel veel kwakzalvers rondtrekken. Hè?
2: Ja, en maar die kwakzalvers, dat zat dan ook weer genuanceerder in elkaar. En dat is iets wat ik in het begin ook niet helemaal door had. Die maakten een logisch deel uit van dat medisch landschap. Toen geneeskundig landschap is misschien een betere term. Je hebt uw artsen, uw geschoolde artsen en barbierchirurgijnen. En dan die kwakzalvers, maar met dat die rondtrokken door een bepaalde regio, deden zij soms ook ervaringen op die mensen, die een behandelaars die een vaste woonplaats hadden, niet op deden, zoals het herstellen van liesbreuken. Of andere kwetsuren die iets minder courant voorkwamen. Dus je ziet dat er aan de ene kant door behandelaars denigrerend wordt gedaan over de ander. Uiteraard met het idee van ja, kom naar mij, want ik ben beter. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er mensen samenwerkten met elkaar. Bijvoorbeeld een kwakzalver met een heel goed retorisch vermogen, zoals Mars Kramers nu. Dat was handig om met die mensen samen te werken, want die kon een groot publiek trekken en overtuigen.
1: Ja. En er werden ook regels uitgevaardigd over wat er mocht gebeuren qua behandelingen en middeltjes toedienen.
2: Ja, want het gaat over volksgezondheid. Dus er waren heel veel edicten vanuit het stedelijk of landelijk bestuur om daar paal en perk te stellen aan middeltjes die de volksgezondheid konden schaden. En dan vooral tijdens pestepidemieën, wanneer dat er echt heel veel angst heersen over het recht. Over lijf en leden, dan werd daar heel strikt op neergekeken van ja, wat dan mensen, wie dat waar iets mocht verkopen, wat dat er verkocht moest worden.
1: Een heel merkwaardig geneesmiddel dat je tegenkomt was de mumie. Hè?
2: Ja.
1: En het heette mumie en het verwijst ook effectief naar de Egyptische mumie, hè? Het balsemen en het bewaren van lichamen. Waar diende dat voor?
2: Dat kon tegen van alles en nog wat helpen. Dat was ook weer een van die wondermiddeltjes. Ja. Tegen melancholie, tegen de pest, tegen buikrampen, tegen tandpijn. En het boeiende daarachter is, wanneer dat je dat...
1: Voor alle duidelijkheid, dat ging echt om een stukje van een mumie, hè?
2: Ja.
1: Vermalen mumie.
2: Ja, mensen die overleden waren en die gedroogd werden in een oven, waarna dat gebalsemd en daarna tot poeder vermalen werden. En dat is iets wat we nu vergeten zijn, maar tot in de 19e eeuw was het best wel gangbaar in apothekers om mensenvet ook te verkopen. Middeltjes die van mensen gemaakt waren, zijn heel lang de normale gang van zaken geweest. Dus wanneer dat er behandelaars waren die kritiek uiten op de verkoop van mummie, dan ging het er vooral over van ja, dat zijn apothekers die je niet moet vertrouwen, want die hebben niet de geëxporteerde lichamen uit Egypte. De normale gang van zaken geweest. Dus wanneer dat er behandelaars waren die kritiek uiten op de verkoop van mummie, dan ging het er vooral over van ja, dat zijn apothekers die je niet moet vertrouwen, want die hebben niet de geëxporteerde

0: over die fantasierijke behandelingen, zal ik ze noemen. Jij plaatst die ook in het kader van satire en spot. Daar hangt het ook op een manier mee samen. Hè. Kan je dat eens uitleggen?
1: Die fantasierijke behandelingen die leenden zich er heel goed toe om... Om grote denkbeelden uit te vergroten en de draak mee te steken. En dan merkte ik ook een verschil, de manier waarop dat ze gebracht werden. Wanneer dat het bijvoorbeeld 2D-werken waren, prenten en schilderijen, dan was het veel gemakkelijker om daar ook nog een maatschappijkritische laag in te steken, erop te projecteren. Bijvoorbeeld wanneer dat je de Hoofdensmid hebt, nog zo'n figuur dat door de eeuwen en door heel Europa aan het circuleren is, waar dat vaak mannen met het hoofd van hun vrouw naar toekomen, dat al afgehakt is voor het gemak, om te laten hersmeren tot een meer aangename, docile versie dan de oorspronkelijke vrouw. En dan zie je bijvoorbeeld in Parijs in het midden van de 17e eeuw, wanneer dat de rechten van de vrouw binnen het huwelijk heel scherp bevraagd worden op dat moment, dat dan de Hoofdensmid Lustucru opduikt. En dat was dan een massaal populaire prentenreeks die echt specifiek daarop inspeelde dat mannen met een kwaai echtgenotes naar daar konden komen om te laten hersmeden. En bijna meteen erna, want dat verkocht supergoed, had je dan een vervolgprent. En dat was dat die kwaaie echtgenotes de smidse van Lustucru kort en klein gingen slaan. Dus dat is een heel mooi voorbeeld van die maatschappijkritiek die daar ingestoken kan worden. Maar wanneer dat we kijken naar opvoeringen, toneelstukken, of tijdens zotte feesten, die omgekeerde wereldfeesten die er toen waren, dan zien we dat veel meer wordt uitgegaan vanuit dat samen lachen, saamhorigheid, identiteitsvorming. En wanneer dat er dan... geschreven bronnen circuleren die daarover gaan, dan wordt dat ook expliciet aangehaald. En je ziet dat die dingen ook nog zijn blijven doorleven. Bijvoorbeeld in Eeklo met hoofdbakkersfeesten en in Denderbellen met de tongenslijpers.
0: Waar dat het hoofdbakken is iets wat ook een thema dat heel veel terugkwam, hè, in de schilderijen. En
1: naast
0: de
1: keisnijding was dat het populairste schilderij dat ik in die boedelinventarissen tegenkwam, dat mensen eind 16e, begin 17e eeuw in hun huis hadden hangen.
0: En hoe zag dat een typisch hoofdenbakker schilderij eruit?
1: Dat is een hele mooie beschrijving. Stel je een rustig bakkersinterieur voor, waar dat je weer komt binnengewandeld, zowel mannen als vrouwen, met een reeds afgehakt hoofd van hun partner in de handen, worden ontvangen door een bakkersassistent. Oftewel werd de taart ter plaatse afgehakt. En helemaal op het voorplan zie je 4 mensen zitten. En ook weer een bevallige bakkersassistent die houdt de haren van een van die gezetene personen vast. En heeft een groot hakmes vast om het er met een zwaai af te snijden. Mens blijft er heel rustig onder. En naast hem zit al iemand die onthalst, onthoofd is. En die heeft een krop sla op zijn hoofd gekregen. Je kunt die moeilijk... Gewoon maar onthouden. Hoofdloos. Dus je ziet ook zo'n rijtje mensen zitten met een krop sla, een krop kool al op hun hoofd. En dat refereert dan waarschijnlijk weer aan een koolbakkerij. Wat betekende de spot drijven met iemand, een mopje.
0: Ja. Dus dan merk je eigenlijk ook, als je sprak over die omgekeerde feesten, wat we nu nog hoogstens een beetje hebben met carnaval, dat was in die tijd veel gebruikelijker. Hè? We denken te vaak, die tijd was een hele sombere tijd, maar er was juist heel veel
1: vrolijke
0: onnozelheid.
1: Absoluut.
0: Goeie onnozelheid.
1: En ja, dat tapt dan weer in dat het ook echt gezond was voor een deel. Die rederijkersgezelschappen die zeggen van wij stichten dit rederijkersgezelschap omdat het soelaas brengt, omdat mensen eens goed kunnen lachen met hun lever schudden. Kerkelijke zottefeesten die werden door de lagere klerus verdedigd van wij zijn gelijk slecht gesponden vaten wijn die af en toe eens goed moeten kunnen ontluchten, zodat we daarna terug naar onze dagelijkse taken kunnen gaan. En ontgroeningsrituelen, daar hebben we het dan nog niet over gehad. Dat is ook niet iets van nu. Toen ook met de stichting van de universiteiten kwamen ook al meteen mee ontgroeningsrituelen op gang, waar dat toen mensen ook al tegen waren, omdat ze soms te hard uit de hand liepen. Daarin zit ook weer die saamhorigheid, dat ontluchten, samen op zoek gaan naar rituelen om dat vorm te geven, waaronder schijnoperaties.
0: En nog een, ook dat gebeurde bij die ontgroeningen, bedoel je?
1: Ja.
0: Nog een ander element van de vermenging van lichaam en geest is dat ook, heb ik goed begrepen, dat geilheid ook als een soort van geestesziekte werd beschouwd?
1: Liefdesverdriet zit een heel mooi voorbeeld tussen de barones van Hungerkasten, die tegen haar arts ook aanhaalt van ja, mijn man heeft mij bedrogen. En je hebt dat sociaal stigma dat er rondhangt, maar dat werd ook echt mee in rekening gehouden.

0: genomen door artsen als iets wat dat invloed had op haar lichamelijk welzijn. Want ze was bedlegerig, ze was ziek. Dus emoties werden veel meer mee in rekening genomen dan nu bij een huisartsengesprek het geval is.
1: Als je toch de link naar nu legt, hè, zijn er nu hedendaagse praktijken waarvan je denkt, eigenlijk zijn dat echo's van dingen dat ik toen ook al heb gezien?
0: Oh, ik vond dat een hele moeilijke om zo terug te kaatsen naar vandaag. Zeker omdat ik ook geen medisch historicus ben. Dus ik vond het al super complex om daar vat op te krijgen, op die periode toen. Laat staan om dan zo echt parallellen te trekken. Maar hetgeen wat dan mij wel opvalt, wanneer je in een boekenwinkel aan het rondlopen bent bijvoorbeeld, het soort boeken dat nu uitkomen over hoe dat uw spijsvertering en uw darmen invloed hebben op depressies. Dus dat er weer een slingerbeweging is naar hoe dat lijfelijke wel terug meer mee in rekening genomen wordt met uw geestelijke toestand en omgekeerd dan misschien 30 jaar geleden het geval was.
1: Dus dat we eigenlijk dichter aansluiten bij de laat-middeleeuwse mens dan we soms wel eens denken.
0: Wie weet.
1: zijn er inzichten van toen dat je denkt van eigenlijk zouden we die wat vaker moeten ook meenemen in ons leven?
0: Het idee van ontluchting, van een goed feest en een goed gezelschap. Ja. Je hebt iemand die in zijn... Je hebt zo'n volkstalige gezondheidsgidsen die circuleren, die ook gewoon breed beschikbaar werden en aangekocht door mensen. En daar worden dan soms ook eigen notities bij gemaakt door de eigenaars van die gezondheidsgidsen. Ook zo iemand die daarin geschreven heeft van niet alleen gezond eten en goed eten, maar zorgen dat het in goed gezelschap met mijn vrienden is. Die mens had gelijk. En die heeft nog altijd gelijk.
1: We moeten onze levers laten schudden.
0: Voilà.
1: Dankjewel, Wendy Wouters. Je nieuwe boek heet Lijf der Zotheid, Lichaam en Geest in de Late Middeleeuwen. En het is uitgegeven bij Lano. Fijn om je hier gehad te hebben.
0: Dankjewel.

0: Nederlands voor proevers. Ook dit keer verwijs ik u graag door naar VRT Max. Daar krijgt zo'n verhaal een langere levensduur. Dank om het mee te beleven.
1: Dit najaar in Arenberg, Antwerpen. Lenoise en Lais. Lamb Chop. Doing the new world. James McMurtry. Or Tortoise en Mo. Grote namen en frisse stemmen. Beleef het live in Arenberg.
2: En wat heb jij gedaan?
1: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1. In Nederland,
3: doeg.
1: Italië,
3: ciao.
1: Frankrijk,
3: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: De preventieminuut met AXA Verzekeringen.
8: De start van het academiejaar betekent voor duizenden Belgische studenten ook de start van een buitenlandstudieavontuur. Dat vraagt om wat voorbereiding. Controleer ruim voor vertrek of al je reisdocumenten in orde zijn. Je identiteitskaart, paspoort, betaalkaarten. Denk ook op tijd na over je verblijf, want ook in het buitenland zijn kamers snel verhuurd. En verlaat je daarbij tijdelijk je kot in België? Check dan even wat hierover in je huurcontract staat. Nog een laatste puntje? Informeer je over de gezondheidszorg ter plaatse. Soms heb je een aanvullende verzekering nodig. Want nieuwe horizonten verkennen doe je het best in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
9: Gekende buurt pas echt frigo als je klok al een kermisjes doet.
10: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
11: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
12: Zoals kilometer 65.000, onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kind iets van leren en mama. Ja.
11: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
15: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
14: Was dat alles meneer?
15: Geef mij ook nog 1.
14: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
15: Ja, en currysaus.
14: En dat is voor hier op te eten, of?
15: Nee, het is voor...
16: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
17: Lefto heeft weer een nieuwe lading Belgische jazztalenten verzameld op zijn Jazzcats, volume 4 ondertussen. Hij komt zo meteen langs in Wonderland. Dan gaan we het erover hebben. Na het nieuws van 7 uur.
1: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 7 uur. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. De hulplijn Stop It Now ziet een duidelijke toename van het aantal meldingen sinds de eerste uitzending van de docu-reeks Het Bestaat over kindermisbruik. De reeks laat ook daders aan het woord. Stop It Now richt zich tot mensen die vragen hebben over hun eigen seksuele gevoelens voor minderjarigen of die van een naaste. Sinds de start van de reeks vorige week kwamen er 2 keer zoveel meldingen binnen, zegt Margot Bules van Stop It Now.
3: Dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een 1-op-1 relatie in kaart te brengen. We merken wel, als we vroeger ook met Stop It Now in het nieuws kwamen of er een campagne lopende was, dat we vaak wel merken dat dat daarmee samenhangt. Dat mensen horen van onze organisatie, van hetgene dat we doen en dat we dan ook wel een toename zien in contactnames met onze hulplijn.
17: De ministers van de Vlaamse regering zitten nog altijd bij elkaar voor een ultieme vergadering over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA hoopt nog altijd dat hij vanavond een akkoord kan bereiken. N-VA en CD&V zeggen dat het akkoord gisteren eigenlijk al bijna helemaal rond was. Maar volgens Vooruit ligt er toch nog werk op de plank. Dat zei vice-minister-president Melissa de Prateren voor het overleg.
19: Natuurlijk, ja, voor ons is wel de bezorgdheid. Het mag niet allemaal bij dezelfde mensen terechtkomen. Ik denk dat iedereen snapt, als je zo'n zware inspanning doet, dat iedereen daar natuurlijk wel ook iets van zal merken. Maar het is wel belangrijk dat dat in evenwicht is. We gaan erop doorwerken tot het laatste moment, om te zorgen dat dat evenwicht zo goed mogelijk zit. Sowieso zitten we in de laatste fase. Het is nu belangrijk dat alles correct en eerlijk verdeeld wordt.
17: Morgen om 2 uur moet Vlaams minister-president Diependalen zijn begroting en zijn beleid toelichten in het Vlaams parlement. In Kortemark, in West-Vlaanderen, is een nieuw waterbekken in gebruik genomen dat 5 landbouwers en 2 bedrijven uit de buurt moet voorzien van water. Het bekken is 2 hectare groot en er kan maar liefst 84 miljoen liter water in. Dat komt uit een kleigroeve. Het waterbekken moet de regio beter wapenen tegen droogte en waterschaarste, zegt Dries Mergaert van het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro.
20: We zien de laatste jaren dat die langdurige droge periodes steeds terugkeren. Ook dit jaar kennen we natuurlijk nog altijd een lange droge periode. En dat zorgt ervoor dat er redelijk wat tekorten zijn, ook binnen de landbouwsector, maar ook binnen de industrie. En extra waterzekerheid, water die opgespaard wordt tijdens de winter, biedt toch wel die zekerheid om in de toekomst voldoende water te hebben binnen de bedrijfsvoering van die verschillende bedrijven.
17: Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzara El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. El Mansouri is juriste en was al minister in de vorige regering. Op dit moment is ze burgemeester van de miljoenenstad Marrakesh. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van El Mansouri de meeste zetels binnen. Die verkiezingen werden wel gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Vooral veel jongeren bleven thuis. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. We halen nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag krijgen we buien vanaf het westen, met lokaal ook kans op onweer. Het blijft wel warm met maxima van 22 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag zakt de temperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
21: Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de E40 naar Aken bij Luik nog ruim 1 uur file door een ongeval. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
22: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
23: Radio 1.

Julia Jacklin, Get Away From Me. Neem dat niet al te letterlijk, alsjeblieft. Want het zou heel fijn zijn als je gewoon hier blijft. Misschien kan ik je verleiden met een lading verse muziek de komende 2 uren. En er komt ook nog bezoek. Want Lefto komt er zo meteen bij om het te hebben over zijn Jazz Cats volume 4. Dat is een verzameling van de beste nieuwe Belgische jazz. Volgens hem, dat is voor straks. Eerst al even uitkijken naar eind februari. Want dan is er in Leuven Cool Festival. Het is een festival dat bruist van de jazz, funk en soul. En ze hebben vanochtend hun eerste namen aangekondigd. Nubian Twist gaat er zijn. Jong Nederlands talent Nief ook. Mama's Gun, onze eigen DJ Ilse Liebes gaat er ook een DJ-set draaien. En ook deze zussen komen in februari naar Cool Festival. Dit zijn de Womack Sisters met If I Let You.

Nieuwe muziek van Helena Casella, Conclusions heet dit. En ook de clip van dit nummer barst van de Belgische trots, want die is opgenomen in het prachtige Art Nouveau-huis Hanno in Brussel. Zeker de clip ook eens gaan checken dus. Op vrijdagnamiddag krijg je telkens een live sessie hier op Radio 1 in live bij Aiko. Deze vrijdag komt Daan langs. Die heeft een nieuw album, Ink. Daaruit komt hij dus nieuwe muziek spelen. En gaat het er uiteraard ook over hebben. Tune in dus vrijdag vanaf 1 uur in de middag. Vorige week kwam Triggerfinger al langs. Die sessie kan je bekijken bij Radio 1 op VRT Max. Maar ik geef je er nu al een stukje uit mee. Through the Beam.

Marcella Sou en de Galants in the Minute. Nu een coole nieuwe stem uit eigen land. Jan Godeu, zo heet hij, heeft al samengewerkt met Coi Lee en Dutch Norris. Maar nu is het tijd voor eigen muziek. En die doet wat denken aan Michael Kiwanuka. Een heel goede stem heeft hij. Jan Godeu dus. Dit is Babylon.

0: Tash Sultana met nieuwe muziek Something in the Water. Zometeen bezoek van Lefto. Eerst nog een kort verkeersbericht op de E40 naar Aken. Is er bij Luik nog 1 uur file door een ongeval.
1: Radio 1.
2: Wonderland.
0: Morgen stelt Lefto zijn nieuwe Jazz Cats volume 4 voor in de AB. Al 4 edities verzamelt hij de beste nieuwe geluiden uit onze Belgische jazz scene. En begin deze maand kwam dus het 4e volume uit. En Lefto is hier bij mij. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe gaat het?
3: Zeer goed.
0: Ja, de 4e editie van Jazz Cats al. Voor mensen die nog niet bekend zijn met het concept, wat doe je precies met die Jazz Cats?
3: Ik geef je een mooie presentatie van wat er gaande is in het jazzlandschap in België. Heel veel jong geweld, jong talent. Het zijn niet zomaar de klassieke jazzmuzikanten uit België. Het zijn vooral heel jonge gasten die met soms veel meer invloeden dan alleen maar jazzmuziek maken. Dus het is een heel interessante reis doorheen het jazzlandschap.
0: Van waar kwam eigenlijk het idee om de eerste editie uit te brengen?
3: Ik hou van jazz al sinds heel lang. En ik vond dat er op dat moment wel echt nood was aan de presentatie van wat er gaande is. Wat er gebeurt in onze scene en hoe goed onze scene het ook doet en ook deed toen in 2017. En dat verdiende meer. En daarom dat ik samen met Stefan van Esteban Records in Gent aan een eerste compilatie werkte. Een tweede, een derde, een vierde, een vijfde, een box.
0: Ja, wat ik wou je vragen, hoe is het iedere keer om die samen te stellen? Gaat dat eigenlijk vrij makkelijk of net moeilijk?
3: Het gaat redelijk op een heel natuurlijke manier. Het is gewoon de muziek die ik over de jaren gewoon krijg of gewoon tegenkom. Of de bands die ik tegenkom, die ik zie spelen. En gewoon daar het beste uithalen en een compilatie maken. Er zijn nog bands die hierop hadden gekund. En die misschien wel op de volgende zullen staan. Dus er is altijd werk.
0: Ja, wat is er zo bijzonder aan onze Belgische jazz scene dat daar gewoon input blijft uitkomen?
3: Ik denk dat het interessante is dat het zo'n klein land is en dat er zoveel jazz is. En zoveel jazz met heel veel invloeden. En er zijn ook gewoon heel veel muzikanten in België. België is een land van cultuur, een land van muziek. En we moeten dat koesteren, zeker in deze tijden waar er wordt bespaard op cultuur. Dus als er geen geld meer is voor cultuur, dan moeten de muzikanten en de DJ's en de liefhebbers het maar doen, zeg maar.
0: Ja, want als we eens kijken naar de vorige volumes, zien we daar wel namen op die nu zeker wel herkenbaar gaan klinken. Schnitzel, Braadgeslagen, Kau, Oriana, Ikomo, Orson Klaes. Dat zijn namen die sinds op die jazzkite stonden toch wel meer naamsbekendheid hebben gekregen. Heb je het gevoel dat dat voor hun wel een push geeft?
3: Ik denk dat het hen zeker helpt. En ik denk dat het ook hun namen naar mensen gaat lokken. Hun namen gaan naar mensen gaan die misschien ze niet hadden gekend anders. Dus het is echt een presentatie voor de mensen die er misschien helemaal niets van afweten.
0: Heb je het gevoel dat die ook tot in het buitenland geraken?
3: Die geraken sowieso in het buitenland, ja. Ik krijg heel veel feedback in het buitenland rond deze compilaties van wauw. Zo'n klein land, maar zoveel jazz. Van, dat het nu in Frankrijk is, of in Engeland, of in Nederland. Ja, ze weten ervan.
0: Oké, je gaat hier ook een paar van de tracks een beetje duiden. 14 staan er dus op die Jazz Cats volume 4. Laat ons er eens induiken wat er op deze editie staat.

0: Dit is Ola Tunji, een Brussels kwartet. Kan je er wat meer over vertellen, Lefto?
1: Ja, ze brachten een album uit in 2024 en sindsdien ben ik gewoon verkocht. Dit is voor mij misschien wel de beste band uit Brussel, vind ik, persoonlijk. Waarom? Omdat ik een heel grote fan ben van spiritual jazz. En dat is echt wel wat zij doen. Hun grote inspiraties zijn Albert Ayler, Pharoah Sanders en ook John Coltrane en Alice Coltrane. Ja, Ola Tunji is voor mij gewoon het mooiste van het spirituele dat we hier in België kunnen hebben. Een nieuw album komt er ook aan, by the way.
0: Oké. Ola Tunji dus. Ook een heel mooie Belgisch-Braziliaanse stem staat daarop.

0: Het is iemand die de radio-inluisteraar misschien al wel gaat kennen. Ze zit vaak in onze playlist. Helena Casella met haar geweldige stem, Lefto.
1: Ja, inderdaad. Ik weet eigenlijk niet of het Casella of Casella is, omdat het één S is. Dus ik vraag het me soms af. En ik vraag het daar ook nooit als ik ze zie. Maar ja, inderdaad. En The Fine Borderline, dat is de naam van het album die uitkwam vorig jaar, denk ik. Of zelfs, nee, ik denk vorig jaar. En sinds, ja, ze heeft een prachtige stem. Een heel leuke band ook. Heel leuk om naar te kijken, heel leuk om naar te luisteren. En ik denk dat ze volgende week of zo, of deze week, nog een nieuwe single uitbrengt, Confessions. Dus, let's go, Helena.
0: Meer van Helena Casella, Casella. We gaan het daar eens vragen.
1: Casella.
0: Casella, op zijn Braziliaans.
1: Ga dan nog.
0: Deze staan er ook op Jazz Cats volume 4. De naam van deze groep vind ik al top. Bread for Pigeons. Wie zijn ze, Lefto?
1: Ja, dat kom je vaker voor, hè? Bread for Pigeons. Zeker in grootsteden. Wel, ik wou ze echt pitchen, omdat ze komen niet uit Vlaanderen, ze komen niet uit Brussel, ze komen uit Luik. En ik vind doorheen de compilaties dat we te weinig Waalse bands hebben, maar ja, die verdienen ook de aandacht natuurlijk. En Bread for Pigeons is zo'n band die onder andere in 2024 ook al een award had gewonnen in een of andere competitie, een Jazz World category. En ja, ik vond ze heel fris en ook apart. En ja, daarom, ze mochten er echt wel op. Er zijn heel weinig bands die niet uit zo onze grootsteden komen op deze compilatie. Maar Foutloos bijvoorbeeld, uit Oostende. En ja, deze jongens, Bread for Pigeons uit Liège.
0: Morgen is er dus het release-event in de AB. Wat gaat er daar allemaal gebeuren?
1: Een Jazz Cat concert, of drie zelfs, met onder andere Foutloos, Lupo Spaccato en Kuna Maze. Dus dat zijn drie verschillende energieën eigenlijk, maar ja, allemaal heel interessant en ja, gaat allemaal door in de club boven van de AB. Esteban zit daarachter en natuurlijk ja, met veel dank aan de AB, as usual. Heel veel support van de AB.
0: En gaan daar ook, denk jij, nog artiesten zijn die op de compilatie zijn gekomen?
1: Ik denk dat er sowieso in het publiek wel altijd wat mensen rondhangen die ook op de vorige compilatie stonden. Of op deze compilatie, inderdaad.
0: Een hele Jazz Cats reunion eigenlijk.
1: Ja, en op de hoes zie je het ook. Het is eigenlijk mijn schoonbroer, zeg maar, die alle covers maakt voor Jazz Cats. Het is een visuele painter, artiest, Oli B. En toevallig had hij op de muren in Brussel een heel grote kat in kleur getekend. En ja, ik dacht van, schoon.
0: Altijd had ik zelfs nog niet gezien, inderdaad,
1: ik zie het,
0: is.
1: Het is een kat. En dus ja, dat is, ja, voilà, dat makes sense.
0: Ja.
1: Ja, het past perfect, gewoon Jazz Cats in kleur.
0: Komt allemaal samen. Oké, veel plezier daar morgen, Lefto, aan iedereen die wil gaan. Ga zeker eens kijken in de AB voor de release show van Jazz Cats volume 4. Merci voor de babbel en we gaan luisteren naar Kuna Maze.
1: Merci.

0: Kudamees met Hazy Date is een van de namen uit de nieuwe Jazz Cats compilatie van Lefto. Morgen is een release-event in de AB van die plaat en daar gaat Kudamees ook optreden. Er zijn nog tickets voor dat event trouwens.
1: Wonderland.
0: Het is Blue Eye, Make a Living.

8:15 en de zon is al weg voor de dag. Zo gaat dat in de herfst, hoewel de temperatuur er vandaag niet hetzelfde overdacht. Het was Shy Dog met Classic Rock Bottom Move. Verder met Gia Ford, Diamonds Coming Down. Ja.

Figa de Guiné van Mari Frosch. En van Brazilië gaan we iets westelijker Latijns-Amerika in met de Peruaanse Belg David Mendes Yepes, a.k.a. Chicos y Mendes.

0: Dit taaltje is Fries, voor wie het niet herkende. Dit is Maite met Hauplak. Dat betekent, ik heb ruimte, meer bepaald, ik heb ruimte voor jou. Het gaat dus over een liefde die maar niet toehapt. Zover de spoedcursus Fries. Zometeen gaan we verder met meer nieuwe muziek. Na het nieuws.
1: Vanavond op VRT1.
2: Meneer, hoeveel mensen zijn daar aan het vechten?
3: Oh, met een man of 20.
2: 20?
3: Nee. Een man of 3, maar het is een zware vechtpartij.
2: Allee, hoeveel? 20 of 3, meneer?
3: Minstens 4.
1: Op VRT1 zitten de calltakers van de noodcentrale klaar om te helpen. Op VRT Canvas toont de docureeks Suzix de complexiteit van anoniem bevallen. Of volg op VRT Max de tocht van Arnoud, dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op... Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape.
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Emoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via emoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Emoscoop, man!
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1...

0: alles begint bij luisteren.
1: 8 uur, Nieuwgeavond, 14 nieuws met Aleid de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna. Maar de onderhandelingen werden toen opgeschort omdat onder meer minister Kervits onwel was geworden. De ministers zaten opnieuw samen sinds 4:30 vanmiddag. Er is een begroting in evenwicht, zei minister-president Diependalen zo net. Maar details wil hij nog niet geven.
2: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dat is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
3: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
2: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
1: Morgen leest Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Oekraïense president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Hij deed dat met een bericht op sociale media. Dat ons land die F-16's zou leveren was al bekend, maar het is geen toeval dat Zelensky net nu zijn bedanking de wereld instuurt. Dat zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
4: Kiev ligt, de hoofdstad in Oekraïne, ligt elke dag, niet alleen nacht, maar ook elke dag onder vuur van Russische drones. En met die F-16's, die 3 die wij zullen leveren, kan je ook aan luchtafweer doen. Dus hij zegt aan zijn eigen bevolking, kijk, er is hulp onderweg, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw. Maar hij zegt ook aan de Russische tegenstander, kijk, wij krijgen nog steun elke dag opnieuw, hou nu toch eens op, want er zijn landen die ons blijven steunen.
1: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, het indienen van onjuiste jaarrekeningen onder meer, maar ook het opstellen van schijncontracten om bijvoorbeeld investeringen van de eigenaar uit de Verenigde Arabische Emiraten te maskeren. Sporteconoom Thomas Peters.
5: Wat dan vooral hier ook nog van belang is, is natuurlijk dat de Premier League eigenlijk ook argumenteert dat Manchester City bewust heeft geprobeerd om de Premier League te misleiden. Namelijk sponsorinkomsten hoger te maken om eigenlijk te verhullen dat er bijdragen van de eigenaar zijn.
1: City, de club van Rode Duivel Jeremy Doku, ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf Manchester City riskeert is nog niet duidelijk. Vanaf de vannacht blijft het droog en zacht. Het blijft nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden in de Kempen. Later is er kans op een bui. Meer op 14nieuws.be.
6: Door werken wordt op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel gesloten. Je moet daar omrijden via de brug. En vanaf 9 uur wordt er gewerkt op de buitenring rond Brussel tussen Strombeek en Wemmel. Een deel van de nacht zal daar maar 1 rijstrook beschikbaar zijn.
7: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
8: Radio 1. Wonderland.
7: Met Hannelore van Bezouw.

Anderson .Paak en Corday met een sample van Bill Withers, zijn Lovely Day. Corday en Anderson .Paak zijn al heel lang vrienden en ze brengen binnenkort ook samen een album uit. Met A Good Day kan je een dag van 30 graden zo eind september deftig afsluiten. En ook nog met nieuwe tracks van Liam Bridges, Piffy, Trixie Whitley en Jordan Rakai met Promise. Goedenavond.

0: stiekem het beste nummer uit Ray's meest recente plaat, vind ik toch. Samen met de legendary Al Green. Goodbye, Henry. You can hide the
1: rain. Radio 1. Come on.
2: Dit is het album van de week.
0: In een herfstweek met temperaturen rond de 30 graden kan er geen betere album van de week zijn dan de nieuwe plaat van Leon Bridges. Die maakt altijd warme muziek, maar op zijn nieuwste album wil hij vooral heel bewust een lichtpuntje zijn. De titel is Happiness Anytime en daarmee wil hij dus voor wat positieve vibes zorgen bij zijn luisteraars. Omdat er volgens Leon Bridges veel problemen zijn in de wereld die op je kunnen wegen, maar die je niet zomaar op je eentje kan oplossen. De remedie, muziek om op te dansen en dat dansbare, dat wou wij extra in deze plaat voelen en daarvoor heeft hij ook de gepaste collega's ingeschakeld. J. Lloyd Watson en Lydia Kitto van Jungle hebben mee aan de plaat gewerkt. En dat is op verschillende van de nummers te horen. Je moet maar eens helemaal gaan luisteren. Happiness Anytime dus van Leon Bridges is ons album van de week. En het is Your Love is Electric.

groot nieuws uit de Belgische muziekscene, maar echt heel cool nieuws, want Angèle heeft net een nieuw nummer uit. Ze was er al een paar dagen naar aan het teasen op sociale media, maar rond 8 uur vanavond is het officieel uitgekomen. Een nieuw nummer, Love Triangle heet het. Het is een nummer dat ze gemaakt heeft met Caroline Polacek en met Sebastian, dat is een producer uit de boîte van Ed Banger. Het komt op haar album Instinct, aanstinkt eigenlijk te staan, dat uitkomt op 16 oktober. En het is een scheurder van een nummer. Heel cool. Love Triangle dus, de nieuwe van Angèle, Caroline Polacek en Sebastian. Wonderland.

0: vrees dat die plaat, die nieuwe plaat van Angèle, heel cool gaat worden. Aanstinkt komt uit op 16 oktober. En dit heeft de verwachtingen toch weer al eens verhoogd. Heel cool. Ook Caroline Polachek gaat eens op die nieuwe plaat staan. En Sebastian, dat is een Franse producer die je hier ook hoorde op de nieuwe van Angèle, dus Love Triangle.
1: Radio 1.
0: Wonderland. En we krijgen deze herfst ook een nieuwe plaat van Trixie Whitley. For the Time komt uit op 23 oktober. De plaat is ontstaan en gemaakt tussen Brooklyn, Brussel en Montreal. En op 6 december komt Trixie Whitley ook optreden in de AB in Brussel. It is Desire is Movement.

Ze hebben net een show aangekondigd in Trix. Westside Cowboys staat er op 31 maart. Heel gezellig, Ben. Ik zou zeker gaan als het in je agenda past. Dit was Kickstones, The Boys. En dit is Piffy met Dancefloor.

Meld het 2.0, de Nederlandstalige versie. Oorlog in mij is de eerste single voor wat een volledig Nederlandstalig album gaat worden. We gaan verder met Isaac Rue en How Dare You.

Een van de eerste albums van 2027 zal de nieuwe van Warhouse zijn. The Donkey komt uit op 15 januari. En in februari speelt Warhouse twee keer in de AB. 22 februari is al volledig uitverkocht. En voor het concert op 23 februari zitten ze aan de laatste tickets. Snel zijn dus als je er nog bij wil zijn. Dit is Jungle Reflection.

0: Joy Crooks en Denzel Curry sluiten Wonderland af voor vanavond. Na het nieuws van 9 uur is er Belpop. Een fijne avond.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Wat er in detail in staat, weten we officieel nog niet, maar enkele maatregelen waren al bekend. De dienstenchecks worden 2 euro duurder, de registratierechten stijgen van 2 naar 3% en het groeipakket, het vroegere kindergeld, zal je maar tot je 23ste krijgen. Nu is dat 25. Er wordt ook geschrapt in subsidies voor bedrijven, zegt onze wetstraatjournalist Benedikt Koesement.
4: Gaat bijvoorbeeld bij werk over die subsidies. Er wordt heel flink geschrapt bij bedrijven die subsidies kunnen krijgen om personeel om te vormen, om opleidingen te geven binnen het bedrijf. Daar wordt flink op geschrapt. Volgens het kabinet kost dat veel geld, maar levert dat te weinig op. Het was natuurlijk iets wat Demir op voorhand had gezegd van ik wil absoluut geen besparingen bij onderwijs, dus ik zal het zoeken bij mijn andere bevoegdheid bij werk.
3: Vervoersmaatschappij De Lijn krijgt ook minder geld dan beloofd. Morgen leest minister-president Diependalen in het Vlaams parlement zijn uitgestelde septemberverklaring voor. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Ginny Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Dat schrijft de krant De Standaard en het nieuws is uit betrouwbare bron aan 14 Nieuws bevestigd. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij, onder meer voor deloyaal gedrag. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door die politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Oekraïnse president Zelensky heeft ons land bedankt voor de levering van 3 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen aan zijn land. De F-16's hebben bijna hun maximale aantal vlieguren bij ons bereikt, waardoor het Belgische leger ze aan de kant schuift. Maar voor Oekraïne kunnen ze nog zeer nuttig zijn, zegt onze defensiespecialist Jens Fransen.
5: Bij ons kunnen F-16's vliegen tot 8000 uren. Maar het is niet dat die bij 8001 zomaar uit de lucht gaan vallen. Hè. Oekraïne verlegt en rekt die grens een beetje op, want het land is in oorlog en durft dus ook wat meer risico's te nemen. Die F-16's in Oekraïne worden gebruikt niet zozeer om Rusland mee te gaan aanvallen, wat wel zou kunnen, maar vooral dus om boven Oekraïne op een goedkopere manier drones te gaan neerschieten met het kanon dat erop zit.
3: En de Engelse voetbalclub Manchester City heeft wel degelijk financiële fraude gepleegd. De Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, heeft de topclub vandaag schuldig bevonden aan alle aanklachten. Het gaat om verschillende inbreuken, zoals het indienen van onjuiste jaarrekeningen, maar ook het opstellen van schijncontracten om investeringen mogelijk te maskeren. De club van Rode Duivel Jeremy Doku ontkent de beschuldigingen nog steeds en gaat in beroep. Welke straf City riskeert is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht blijft het droog en zacht. Wel nog altijd zo'n 20 graden. Morgen begint nog vrij zonnig, later meer wolken. En opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen. En dat zou vervallen. Voorzitter Sammy Medi van CD&V gaf toelichting bij het voorstel in de afspraak vanavond.
3: Wel, de bedoeling is dat mensen die dementie hebben, dat die dus ook een euthanasie verleend kunnen krijgen wanneer dat ze al in een fase zijn waarin dat ze niet langer wilsbekwaam zijn.
4: Ja.
3: Hoe dat je dat dan aanpakt, want dat is niet evident. Want hoe ga je om met een persoon die niet meer kan aangeven of dat men nog steeds bereid is om over te gaan tot euthanasie? Dus dan heb je 1 nood aan een wilsverklaring. 2 nood aan een sterke vroegtijdige zorgplanning, waarbij dat je de arts en iedereen er rond goed moet meenemen om een juiste beslissing te kunnen nemen.
2: In het voorstel van Verlinde heeft iemand altijd het recht om de euthanasie te weigeren. De Partij Vooruit heeft een akkoord gesloten met CD&V om Ginny Beels uit het Antwerpse provinciebestuur te krijgen. CD&V zal daarvoor een Vlaamse spoedprocedure steunen en neemt in ruil het zitje van Beels en dus Vooruit in het provinciebestuur over. Gisteren zette Vooruit Beels uit de partij onder meer voor deloyaal gedrag, zoals dat heette. Beels zei gisteravond dat ze niet zelf zou opstappen uit het Antwerpse provinciebestuur, maar door de politieke deal die nu in de maak is, lijkt daar nu toch verandering in te komen. De Vlaamse regering heeft een akkoord over de begroting. Dat akkoord was er gisteren al bijna, maar de onderhandelingen werden toen nog opgeschort. De ministers zaten opnieuw samen sinds 4:30 vanmiddag en er is een begroting in evenwicht, zegt minister-president Diependalen. Maar details wil hij nog niet geven.
5: Dit is een van de zwaarste oefeningen die we ooit als Vlaamse regering moeten doen hebben. Dus dat weegt wel degelijk. En we weten ook dat we met 3 partijen zitten. Die zijn aangeduid door de kiezer met heel uiteenlopende standpunten. En dan is het niet gemakkelijk. Maar we zijn daar op een correcte, collegiale manier wel in geslaagd.
6: En de Vlaming zal dit wel voelen. Namelijk bepaalde belastingen die omhoog gaan. Dienstverlening die geschrapt wordt.
5: Daar kan ik, ja inderdaad, het is ook met de Vlaming zijn centen dat we werken. Het is dus ook in het voordeel van de Vlaming dat we geen schulden opbouwen en doorschuiven naar toekomstige generaties. Dat is ook niet goed voor de Vlaming.
2: Morgen legt minister-president Diependalen zijn uitgestelde septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzara El Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Bij de parlementsverkiezingen van vorige week haalde de partij van Mansouri de meeste zetels binnen. Maar dat de koning haar koos om premier te worden komt toch als een verrassing, zegt correspondente Samira Jadir.
7: Het is echt historisch. Marokko heeft nog nooit een vrouwelijke regeringsleider gehad. En ook in de Arabisch-talige wereld is dat uitzonderlijk. Alleen Tunesië had eerder een vrouwelijke premier. El Mansouri is wel een zeer ervaren politica. Was minister en is jarenlang burgemeester van Marrakesh geweest. En met een vrouw als regeringsleider geeft Marokko natuurlijk ook een heel ander beeld van zichzelf af. Maar of dat laatste ook de reden van de koning was, weten we niet.
2: Er zijn geen explosieven gevonden na de interventie aan een Amerikaanse luchtmachtbasis in Engeland afgelopen weekend. Dat heeft de Britse antiterreurpolitie vanavond bekendgemaakt. 5 verdachte mannen werden toen gearresteerd die rondhingen in de buurt van de basis. Ze werden ervan verdacht mogelijk een terreurdaad te willen plegen, maar ze werden de volgende dag alweer vrijgelaten op borg tot ongenoegen van de Amerikaanse president Trump onder meer. De politie zegt nu dat ze voor die vrijlating goede redenen had. Het onderzoek loopt wel verder. Zacht vannacht rond 18 graden, morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden. Vanaf donderdag minder heet. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Zandman.
0: Met Joris Vergeijlen.
8: Goedenavond, welkom bij Zandman. Vanavond heb ik een aflevering van De Bonkers voor je klaarstaan. Bonkers is een podcast van House of Media over de leefwereld van kinderen en hoe heftig die wereld kan zijn. Via de voicemail van de Bonkers hoor je verschillende kinderen van 10, 11 jaar met een probleem of met een vraag. Zo is er Laia, 11 jaar, die samen met haar ouders en haar broertje op één kamer slaapt. Zij wil graag apart slapen, maar dat zien haar ouders niet zitten. En de Bonkers, dat zijn 4 acteurs die luisteren naar de verhalen van de kinderen en daarna in het hoofd proberen te kruipen om de situatie zo goed mogelijk te begrijpen en om zo oplossingen aan te bieden. De innerlijke stem van ons allemaal, zeg maar. Maar dan gespeeld door Eva Binon, Dominique van Malder, Dempsey Hendricks en Reina Rasti. Samen zijn zij de Bonkers. Deze podcast is een productie van House of Media in samenwerking met het Nieuwsblad, Azorg, Streekfonds Oost-Vlaanderen en het FAF.
4: Dit is de voicemail van de Bonkers. Wij zijn Eva, Reina,
9: Dempsey, Dominique.
4: En ik ben Bo. Laat een berichtje achter na de bonk.
10: Bonk.
11: Hoi Bonkers, met Rilaya hier. Ik heb een probleem.
10: Bonk.
11: Telkens als ik mijn ouders vraag,
10: bonk,
11: mag ik alleen slapen?
10: Bonk.
11: Beginnen zij te flippen.
10: Bonk.
11: Kunnen jullie me helpen?
12: Als je hoofd piekert,
13: het bonkt,
10: bonk,
13: of zegt wow,
14: dan onderzoeken wij voor jou
15: en maken wij een plan,
16: zodat jij weer verder kan.
17: Want wij zijn

0: Dag Srilaya.
1: Hoi.
0: Of moet ik Laya zeggen?
1: Laya.
0: Ja?
1: Dat is mijn roepnaam.
0: Oké. Wij hebben jouw spraakbericht gehoord met de bonkers. Kan jij nog eens vertellen wat er precies is gebeurd?
1: Dus, op een dag kwam ik na een slaapfeestje vermoeid thuis, omdat we een nachtje door hadden gedaan.
0: Ja.
1: Dus ik zat daar en ik dacht, ja, waarom mag ik niet alleen slapen? Iedereen van mijn vriendinnen, al mijn klasgenoten slapen toch alleen. Dus ik vroeg aan mijn ouders, hey, mag ik eens alleen slapen? Mijn moeder was de enige die bij me zat en ze begon te flippen alsof dat ik iets heel gevaarlijks had verteld. Dus mijn vader kwam. Toen ik het aan hem vroeg, leek het alsof hij nog meer aan het flippen was dan mijn moeder.
0: Ja, en dus jij slaapt nog samen met je ouders in één kamer?
1: Ja, met mijn ouders en mijn broertje Sibi.
0: Ja, en wat heb jij toen gedaan?
1: Toen werd ik heel boos. Echt zo boos dat ik tegen mijn ouders begon te schreeuwen. Dus ik zei, ja, maar jullie laten mij nooit dingen alleen doen. Maar toen had ik wel het gevoel dat ik erover werd en ging ik heel boos naar boven.
0: Dus jij wil eigenlijk graag alleen slapen?
1: Ja. Maar er zijn eigenlijk nog veel meer dingen dat ik alleen wil doen.
0: Ja?
1: Bijvoorbeeld gewoon mijn eigen kamer hebben. Dat heb ik al, maar ze laten mij nooit alleen in mijn eigen kamer. Want iedereen komt er gewoon in, stormt erin.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: En je wilt graag een beetje ruimte voor jezelf.
1: Ja.
0: Ja. Wel, Laya, met de bonkers willen wij jou altijd eerst heel goed proberen begrijpen.
1: Ja.
0: Dus ik heb aan de bonkers gevraagd, hoe zou het hoofd van Srilaya klinken op het moment dat zij naar boven stormt na de discussie met haar ouders?
2: Ik wil gewoon ene keer iets alleen doen.
3: Het is heel duidelijk.
4: Ja, ik vraag toch op wat ik wil.
3: Gewoon, een beetje tijd.
2: Ja, mag toch?
3: Voor mezelf.
2: Het is niet raar.
3: Nee.
2: Om te vragen.
3: Myself.
2: Om eventjes.
3: En I.
2: Iets alleen te doen.
3: En niet me, myself, my mother, my father en my brother.
5: Jullie moeten sorry zeggen tegen mij.
2: Dat is niet raar.
5: Zeg maar sorry tegen mij.
2: Dat ik...
3: Nu begin ik te roepen.
2: Even iets alleen wil doen.
3: Alleen is toch oké? Toch?
5: Sorry.
6: Ik had dat niet mogen doen, hè.
5: Misschien niet op die manier of zo.
6: Ik heb overdreven.
5: Moest een beetje zachter zijn of zo, maar ja.
6: Ik heb zo hard geroepen tegen mama.
5: Sorry daarvoor, ik had dat niet mogen doen, sorry.
6: Ik heb dat nog nooit gedaan.
5: Sorry, dat is mijn fout, sorry, maar ja.
2: Dat is niet zo gek.
3: Ik vraag één ding. En dat ding vraag ik dan nog op een kalme manier. Okay. Maar als jullie altijd nee gaan zeggen, dan kan ik het niet meer op een kalme manier zeggen.
2: Subiet, gaan jullie nog mee? Kijk. In het wc met mij.
3: En nu krijgen we dat, hè.
6: Moet je dat nu echt gezegd?
3: Nu begin ik te roepen.
6: Waarom ontplof ik altijd zo snel?
0: Klopt het?
1: Ja, heel erg.
0: Hoezo?
1: Want eerst ben ik super boos.
0: Ja.
1: En dan meestal verandert dat in verdriet. Dat ik echt het gevoel heb dat ik iets heel fouts heb gedaan.
0: Ja, dan voel je je heel schuldig.
1: Ja, heel, heel schuldig.
0: Omdat je je ouders niet wil kwetsen dan.
1: Ja.
0: Ja. Wie zijn jouw ouders voor jou?
1: Mijn ouders zijn mijn leraren. Mijn beste vrienden ook. Want ik praat heel vaak met hen. Over alles. En ook een soort van een stuk van mij. Want ik denk niet dat ik zonder hun kan werken, nadenken of kan ademen zelfs.
0: Niet kan ademen?
1: Ja, ik weet dat dat raar klinkt. Maar als ik mijn ouders niet heb, dan krijg ik stress.
0: Wat doen jullie vaak samen?
1: Ik en mijn mama, wij shoppen vaak samen. Wij luisteren naar muziek terwijl dat we in de keuken zitten. En mijn moeder zingt ook vaak. En dan probeer ik na te zingen. Maar dan is het echt grappig, omdat we allebei een heel andere stem hebben.
0: Ja.
1: En met mijn vader ga ik bijna elke avond op wandeling in het stad als het avond is. Dat is zo de enigste moment wanneer dat we zo open met elkaar zijn. Zo, hij vertelt mij echt alles en ik vertel hem ook alles.
0: Oké. Dus ik hoor dat je ouders eigenlijk heel graag ziet.
1: Heel graag, ja.
0: Ja. En heb je een idee waarom zij zo graag dicht bij jou willen zijn?
1: Ik denk misschien omdat mijn moeder hiervoor 4 miskramen had, voor mij. Voordat ik geboren werd, hadden mijn moeder en mijn vader 4 kinderen, maar ze waren allemaal voor de domste reden gestorven.
7: Ja?
1: Omdat ze een te klein hart hadden, omdat mijn moeder toen kippenpokken had, of hoe dat ook heet. En de andere keer was zo'n tweeling die aan elkaar geplakt was en die er niet uit kon, dus die moesten sterven.
0: Ja, toen kwam jij en waren ze super blij.
1: Ja, heel blij.
0: Ja. En denk je dat ze daarom jou zo hard beschermen?
1: Ja. Omdat ze hiervoor al de baby's waren doodgegaan en dat ze ze niet konden beschermen.
0: En jou willen ze heel goed beschermen.
1: Ja.
0: Ja, ja, dat is wel slim. Dat kan wel een reden zijn.
1: Mm.
0: Maar jij vindt het een beetje ambetant.
1: Ja. Want ik vind zelf dat ik heel veel dingen alleen kan doen. Dat ik mezelf goed kan beschermen. Dat ik niet meer echt hun hulp altijd nodig heb.
0: Ja, niet altijd.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus als ik juist ben, wil je een plan van de bonkers om aan jouw ouders te zeggen dat je af en toe een beetje alleen wil zijn,
1: ja,
0: zonder hen te kwetsen?
1: Ja.
3: Oké, okay, mannetjes. We hebben dus een plan nodig om een uitleg te geven aan de ouders van Laia, maar we gaan dat op een vriendelijke manier doen, ja?
8: Oké, okay, ik heb het hier eventjes opgezocht. De papa van Laia is businessman, econoom. Die houdt waarschijnlijk veel van moeilijke economische woorden. Wie kent daar iets van?
3: Aha, occasioneel, of dus bij gelegenheid, is dat toevallig wel mijn specialiteit.
6: Oh, oh, ik ben supergoed in powerpoints maken.
9: Powerpoint, Reina, dat is saai.
3: Reina, als jij een powerpoint maakt, dan zorg ik wel dat de papa achterover dondert van de intellectuele woorden. Die gaan meteen per direct overtuigd zijn. Wat denkt je?
9: Oh, echt waar, jongen. Serieus? Ik heb een moeilijk woord voor jullie. Saai.
8: Ja, oké, Dempsey. Wat stel jij dan voor?
9: Ja, als je mensen echt wilt overtuigen, Eva, dan moet je slogans toevoegen. En muziek, zo van die goede oorwormen die blijven hangen. Oh, of een tagline. Zo vergeten ze je boodschap nooit.
8: Oké, okay, ik help u wel.
3: Oké, okay. Iedereen weet wat dat die moet doen? Ach, echt waar, jongen. Die ouders die gaan omvergeblazen worden door deze overtuigingsspeech. Let's go!
8: Let's go!
1: Mijn vader houdt ook echt van PowerPoint, omdat hij er zelf ook veel maakt.
0: Ja?
1: Maar mijn moeder kent niet zoveel van moeilijke woorden.
0: Oké, gaan we luisteren.
1: Ja.
3: De overtuigingsspeech.
10: Dag mama en papa. Welkom op mijn PowerPoint-presentatie. Allee, volgende slide.
3: Ja, ja, ja, oké, hier komt. Ja, doe maar.
10: Ik wil jullie vandaag bewijzen dat ik al veel alleen kan. En dat dingen alleen doen eigenlijk niet wil zeggen dat ik jullie niet graag zie of dat ik jullie ga verlaten of zo. Ja, volgende slide.
3: Ja.
10: Slide 1. Waarom ik dingen alleen kan. Puntje 1. Wel, ik heb al heel vaak iets alleen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld al alleen voor mijn kleine broer gezorgd. Ik kan alleen taarten bakken. Maar die keer dat ik voor mijn broertje had gezorgd, dat was heel lang, hè? Weet je nog? Dat was heel die namiddag.
3: Laia, als ik even mag, vul ik graag aan, ja? Oké. Okay. Beste ouders, het komt er dus op neer dat uw puber haar autonomie al knap bewezen heeft, hè? Als jullie nu geleidelijk aan jullie operationele betrokkenheid strategisch kunnen afbouwen, dan is dat geen enkel risico, maar een investering op lange termijn met relationeel rendement in de toekomst.
9: Ja. En wij weten ook wel, dat zijn heel veel moeilijke woorden.
11: Maar eigenlijk is het één simpele boodschap.

0: kunnen we.
1: Ja, ja. Merci, guys. Ja. Dus, dat was slide 1. En dan nu, slide 2. Waarom ik jullie graag zie... Ja, en waarom ik dus jullie nog wel nog nodig heb, hè? Zodat jullie weten dat ik mijn dingen alleen doe, niet bedoel alles alleen doen. Oké, puntje 1. Zonder jullie kan ik niet zelf op mijn hobby's geraken. Puntje 2. Zonder jullie zou ik de eerste dag in het middelbaar echt niet aankunnen. Puntje 3. Ik zou nooit zoveel bijleren, want papa, onze avondwandelingen, die zijn zot interessant. En punt 4. Wie moet ik anders 's avonds een knuffel geven voor het slapen gaan?
0: Want onthoud, beste ouders,

0: Wat denk je?
1: Ik denk dat het heel grappig is.
0: Ja?
1: En dat mijn ouders dat wel heel graag willen horen.
0: Ja? Denk je dat het hen zou overtuigen?
1: Ja, misschien wel. Ik denk dat ik na de speech wel ga vragen zo van... En? Wat vinden jullie van?
0: Ja.
1: En dan mijn ouders gaan wel toegeven als zij dat wel gaan doen of niet gaan doen, denk ik.
0: Ja. Moesten zij dat niet doen? Moesten zij jou toch niet alleen laten dan?
1: Dan zou ik bozer zijn dan de normaal boosheid. Want dan denk ik, ik heb zo hard geprobeerd. Ik heb een hele speech gemaakt. Ik heb een PowerPoint gemaakt. En dan, poef, zij willen niet luisteren.
0: Ja. Gelukkig hebben wij daarvoor nog een ander plan bedacht met de bonkers.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Wil je het horen?
1: Ja.
2: Als de overtuigingsspeech is uitgewerkt en je wilt je ouders toch vriendelijk verzoeken om even alleen te zijn, dan is er stap 2. De My Own Space Shuttle.
3: Sibby. Kunt je mij eens even helpen?
4: Waarom?
3: Wanneer is papa alleen of zo? Allee, wanneer pakt hij zo eens tijd voor zichzelf?
4: Zeus, al die vragen altijd. Ik weet dat niet. Op zijn business trips misschien? Ik weet niet.
3: Ah. Ja. Hé, hey, wat is het?
4: Wat?
3: Thanks, broer. Wacht, ik heb nu dat, ik heb dat. Ah, juist. Ah, wacht.
5: Jezus, Laia, dat lawaai is kalm.
3: Ja, sorry, maar ik moet even een sign maken. Zo. Ja. Ja. Sibby. Sibby.
4: Ja?
3: Kom eens. Kom.
4: Ja. Wow.
3: Tadaa. Welcome on board, dear brother. This is my own space shuttle.
4: Wow, cool. Zeg maar, dat bord lijkt echt op zo de echte deur van zo'n vliegtuig.
3: Ja, maar kunt je het lezen?
4: Gates closed.
3: Ja, vanaf nu hang ik dit aan mijn deur als ik echt even alleen moet zijn. Dan stijg ik op met my own space shuttle.
4: Ja, je bedoelt dat je gewoon in uw kamer blijft zitten.
3: Ja, even alleen, geen binnendringers.
4: Ja, en weten mama en papa hiervan?
3: Nee, ik toon het hun straks wel, maar die moeten dat toch snappen? Als papa en mama gaan werken, dan laat ik die toch ook met rust?
4: Ja, jij noemt Laia Space Shuttle werken, ja.
3: Ja, duh. Ik werk hier aan mijn emoties, ik kom er sowieso chiller en slimmer uit.
4: Mm-hmm.
3: En als je mij nu even wilt excuseren...
6: It's time for boarding.

0: Wauw, dat klinkt wel eigenlijk echt slim.
1: Ja?
0: Want ik heb dat nog niet geprobeerd.
1: Wat heb je nog nooit geprobeerd?
0: Mijn eigen ruimte.
1: Want je hebt wel een eigen kamer.
0: Ja, maar ik kan niet zoveel in mijn kamer alleen zijn als ik boos ben bijvoorbeeld. Want dan ren ik naar boven. Maar dan denkt mijn vader dat ik probeer te escapen van hem. Want hij wil het direct uitpraten. Maar ik moet eerst kalm zijn als ik het goed wil uitpraten.
1: En zou zo'n bordje helpen, denk je?
0: Ja, ik denk het wel. Als ik het goed formuleer en goed uitleg op het bordje, dan gaat dat wel werken.
1: En je gaat een hele tekst schrijven op het bordje met uitleg.
0: Zo'n hele uitleg. Na, ik wil dit niet, ik wil dat niet.
1: Dus een bordje met gewoon get out, dat zou niet werken?
0: Nee, dat zou echt het slechtste idee ooit zijn. Gewoon get out, dan met uitroeptekens. Dan gaan mijn ouders echt beginnen flippen en heel boos worden.
1: Ja.
0: Dan geef ik hun nul respect. En dan teleurstel ik hun enorm, want dan denken ze, Laia is toch een kalm, lief meisje.
1: Ze zouden dan misschien denken dat je een boos meisje bent en dat mag niet.
0: Ja, dat mag niet.
1: Nee.
0: Nee. Maar ik merk wel dat de laatste tijden dat ik heel snel boos word. En dat ik snel iets schreeuw, ja. Dat ik me niet kan inhouden. Wat ik normaal gezien heel goed kan.
1: Heb je een idee hoe dat komt?
0: Helemaal niet. Maar ik denk wel dat dat door de stress is, want ik ga bijna naar het middelbaar.
1: Ja. En als je stress hebt, word je sneller boos.
0: Ja. Terwijl, eigenlijk ben ik dat niet. Het is gewoon recent dat dat random is opgekomen.
1: Dus eigenlijk voel je jou de laatste tijd af en toe heel boos. En heb je een manier gevonden, namelijk even alleen zijn, om dat te doen zakken?
0: Ja.
1: Ja. Maar als je ouders je niet laten alleen zijn, dan ben je bang dat je heel boos gaat blijven.
0: Mm. Of domme ideeën maken en heel boze woorden schreeuwen.
1: Ja. Nu, we hebben nog een stap 3, Laia.
2: Let op. De My Own Space Shuttle moet altijd gecombineerd worden met stap 3. Laia's Tea House. Mama, daar ruikt hij naar banana chips.
3: Ja, that's right.
2: Oh, ik wist niet dat wij bezoek hadden. Komt er volk?
3: Nee. Het is voor Laia.
2: Ah, oké.
3: De Space Shuttle Room is weer verdwenen, maar hou je vast, papa. Ze heeft haar kamer ondertussen weer omgetoverd.
2: Oh boy, dat belooft.
3: Ja?
2: Laia.
3: Ah, papa, welkom. Ja, dit is dus Laia's Tea House.
2: Oké, wat is dat bedoeling?
3: Simpel. Hier drink je de beste chai van heel Gent.
2: Oké.
3: Okay. Maar wacht, kom binnen.
2: Ja.
3: Oké, okay, je mocht je hier op die kussens zetten.
2: Oké. Okay. Ja, nee, ja.
3: Nee, maar zet u, ik zal u chai zetten.
2: Laia, wat is dit?
3: Oké, papa, kijk. Ik had gewoon een beetje time-off nodig in de shuttle.
2: Oké.
3: Ja, ik kon Tony echt praten. Ik weet het. Ik was een beetje grof. Het was een beetje veel. Maar nu kunnen we wel even rustig babbelen.
2: Okay, ja. Het is wel lekker in chai. Ja. Maar doe maar, zeg maar. Doe maar.
3: Oké, dus het ding is gewoon, ik heb soms een beetje het gevoel dat ik af en toe gewoon even, hè, dat gewoon, ja, dat gewoon...
2: Rustig, hè? Adem in, adem uit, hè?
4: Hallo, ik heb iets bij.
3: Yeah. Oh, banana chips.
2: Ja.
4: Mm-hmm, vers gemaakt, maar pas op, ze zijn nog warm, hoor.
2: Ja. Oh, ja, goh, amai, inderdaad.
3: Mama, anders... Wacht, zet u anders misschien naast papa daar?
4: Oké, goeie plekje.
3: Ik zal u ook nog een beetje chai geven.
4: Stel hier, hoor.
2: Chai, mama. Ja, echt lekker. Oké. Allee, Laia, baby, zeg ik er die Bollywood-vertoning van daarjuist. Wat was de bedoeling?
3: Oh ja, kijk, ik was gewoon even super boos, omdat ik voelde...
0: Ja, ik denk dat dat goed gaat zijn, want ik en mijn vader en mijn moeder, alle drie, drinken heel graag thee.
1: Ja. Yeah.
0: En dat is zo wanneer dat je ziet ook gewoon dat ze zich kunnen ontspannen, zo helemaal schouders naar beneden. Dus dat gaat lukken.
1: Ja. Yeah.
0: En dan moet ik toch niet een heel groot tekstje schrijven daaronder.
1: Ja, en dan kan je achteraf de uitleg doen. Ja, oké. Goed, Laia, we hebben alle stappen gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Wat heb je onthouden?
0: Ik denk de laatste twee. Degene die bij elkaar passen. Ik vond de overtuigingsspeech een goed idee, maar dan is er heel veel kans dat ze nee gaan zeggen.
1: Ja, en wat vind je dat jouw ouders moeten doen?
0: Mijn ouders doen alles al perfect, behalve mij snappen.
1: Ja, dus ze moeten jou meer snappen.
0: Ja.
1: Ja. En als het dan toch even niet lukt en zij laten die space shuttle, zij doen die gewoon open, wat dan?
0: Ik denk dat ik dan echt ga ontploffen. Ik kan dat mij niet voorstellen.
1: Nee.
0: Hoe boos dat ik kan worden.
1: Dat zou jammer zijn.
0: Heel jammer.
1: Dus je hoopt dat ze jou begrijpen?
0: Ja.
1: Ja. Ik hoop met jou mee.
0: Ik ga straks al een bordje beginnen maken.
1: Ja?
0: Ja.
1: Laat het ons dan weten hoe het is geweest. Wil je nog iets zeggen aan de bonkers?
0: Dank je voor het superslim idee dat ik nog niet ben opgekomen na heel veel jaren.
1: Ja, een simpel maar een slim idee dan.
0: Ja.

0: Je hoort een aflevering van De Bonkers met het verhaal van Laia, 11 jaar. En zo zijn er nog heel wat verhalen van leeftijdgenootjes waar De Bonkers een creatieve oplossing voor zoeken. Je vindt alle afleveringen van De Bonkers via het Nieuwsblad of waar je gewoonlijk je podcast vindt. Goeienacht.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: 11 uur, Neil Goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Minister van Justitie Verlinde van CD&V heeft een voorstel klaar om de euthanasiewet aan te passen voor mensen met dementie. Het voorstel zou het mogelijk maken om later euthanasie te vragen dan nu het geval is. Vandaag moet je zogenoemd wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te doen en dat zou vervallen. Maar in het voorstel van Verlinde kan iemand wel nog terugkomen op zijn wilsverklaring en aangeven dat hij of zij toch geen euthanasie wil. Dat zei CD&V-voorzitter Sammy Mehdi vanavond in de afspraak.
2: In finale, en dat is niet onbelangrijk, ja, moet je wel altijd rekening blijven houden met de actuele wens van de persoon. Als iemand verzet pleegt op het moment dat de arts zou overgaan tot euthanasie, ja, dan moet je wel rekening houden met de reactie van de persoon.
1: De Verenigde Staten mogen voorlopig opnieuw migranten deporteren naar derde landen. Landen dus die niet hun eigen land van herkomst zijn. Dat heeft het Hoge Rechtshof vanavond beslist. De Verenigde Staten deporteerden eerder al meer dan 25.000 migranten naar 29 landen. De meeste naar Mexico, maar anderen werden ook naar bijzonder onstabiele landen gebracht. Zoals Zuid-Soedan in Afrika. Lagere rechtbanken hadden die praktijk verboden, maar het Hoge Rechtshof staat de deportaties nu in een voorlopige uitspraak dus opnieuw toe, in afwachting van een behandeling ten gronde. Nog in de Verenigde Staten, in het Witte Huis in Washington, heeft de Amerikaanse president Trump zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van de high-tech bedrijven vanavond ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daarvan. Er is een basistekst ondertekend om toch meer controle uit te voeren. Maar probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
3: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch het tweespalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt, even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA, Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
1: Zacht vannacht, rond 18 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er kans op een lokale bui. En wel opnieuw uitzonderlijk warm, tot 28 graden in de Kempen. Vanaf donderdag minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

No es una bruja, es una curandera.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet volledig rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen, zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan, want de begrotingstabel van begrotingsminister Weitz zou niet volledig kloppen. In die tabel staan de exacte cijfers en er zou minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weitz van N-VA tot woensdagochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weitz en minister-president Diependalen weten dat er een fout in de berekeningswijze is geslopen en beide verzekeren dat dit snel opgelost zal worden. De werken aan de Antwerpse pre-metrotunnel zullen 3 maanden langer duren dan gepland. Er is meer asbest gevonden dan aanvankelijk gedacht. Normaal had het tramverkeer daar tussen de linker- en rechterscheldeoever volgend jaar in april weer normaal moeten verlopen, maar dat wordt dus nu ten vroegste juli. De vereniging Trein-Trambus heeft begrip voor de situatie, maar wil dat de minder hindermaatregelen die er nu gelden worden verlengd en uitgebreid. Koen Meukes.
3: Ik ben op zich niet verbaasd dat bij dergelijke werken er enige vertraging kan optreden en al zeker niet als dat dan het gevolg is van asbestverwijdering, want dat zijn dingen die je zomaar niet gauw bij elkaar keert. Hè. Maar liever grondig werk in één keer en iets langer buiten dienst dan half werk en nadien opnieuw met problemen zitten. En men moet er nu voor zorgen dat de alternatieven, de minder hindermaatregelen, vooral via de trein, dat die verder nog uitgebouwd worden voor iedereen.
2: In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump vanavond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Bedoeling was het grondig te hebben over artificiële intelligentie en de gevaren daar rond. Er is een basistekst ondertekend, maar probleem is dat niet al die techbonzen op dezelfde golflengte zitten. Dat zegt Thomas de Grave vanuit Washington.
4: De president zei daarnet dat er een geweldige eensgezindheid was in de Kamer vandaag. Nochtans, voordien hadden we toch twee spalt gezien binnen die industrie, OpenAI en Anthropic. Zij zouden graag meer controle zien van de overheid, zouden ook graag zien dat er een beetje de pauzeknop wordt ingedrukt, even evalueren of deze technologie effectief gevaarlijk kan zijn, hoe we ermee moeten omgaan. En dan heb je anderen, zoals Jensen Huang van NVIDIA, Mark Zuckerberg ook van Meta, die zeggen van nee, wij kunnen perfect onszelf reguleren en wij weten wanneer we te ver gaan en wanneer die systemen eventueel buiten controle zouden gaan.
2: Marokko krijgt voor het allereerst een vrouwelijke premier. Koning Mohammed VI heeft aan Fatima Ezzari El-Mansouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Haar partij haalde bij de parlementsverkiezingen vorige week de meeste zetels. De Marokkaanse vrouwen zijn blij verrast, zegt correspondente Samira Jadir vanuit Marokko.
5: Wat dit voor vrouwen in Marokko kan betekenen, dat is nog maar de vraag. Wat nu al wel duidelijk is, dat heel erg veel vrouwen best wel blij zijn met dit nieuws. Dat ze het eigenlijk ook wel stoer vinden dat Marokko een vrouwelijke regeringsleider heeft. Maar wat dat op de langere termijn gaat betekenen, dat weten we niet. Het is vooral nu heel erg iets symbolisch. En iemand zei ook tegen mij van ja, vandaag vieren we dat we een vrouwelijke regeringsleider hebben. En morgen gaan we haar bekritiseren op haar beleid.
2: En de voormalige wereldkampioen snooker Graham Dodd moet 7 jaar de gevangenis in voor kindermisbruik. De Schot werd vorige maand schuldig bevonden aan zedenfeiten met een meisje tussen 93 en 96 en een jongen tussen 2006 en 2010. Dinsdag is zijn strafmaat dan vastgelegd op 7 jaar gevangenis. Hij heeft de feiten altijd ontkend. Graham Dodd werd wereldkampioen snooker in 2006. Zacht vannacht rond 18 graden. Woensdag eerst zonnig, later meer wolken. In de loop van de namiddag is er wel kans op een lokale bui. Wel opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
6: Een zeer goeiemorgen en welkom

0: Chloe Kisha, zo heet ze. Question of the day.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Oké, beeld je in. Je maakt het uit met je lief. Hè, het is genoeg geweest. En dan, een half jaar later, hoor je van vrienden dat dat ex-lief nog elke dag met jou praat. Want hij of zij heeft een AI-kopie van jou gemaakt. Een chatbot, om toch nog iets van jou te kunnen vasthouden. Of omgekeerd. Je lief maakt het met jou uit, na jaren. En het gemis is plots zo groot, zou je dan zelf in de verleiding komen om die geliefde terug per artificiële intelligentie tot leven te wekken. Dat kan. Technisch is dat perfect mogelijk. Je kan eender wie klonen, er misschien zelfs doen uitzien als jezelf, doen spreken als jezelf of een ander. Maar is dat ook wat we willen? Dat is wat Chris Goffin exploreert in zijn jongste boek Mijn ex is een chatbot. Een zeer goedemorgen, meneer Goffin.
2: Goedemorgen.
0: Filosoof, verbonden aan de Maastricht University en de U Antwerpen. Gespecialiseerd in filosofie en ethiek van AI en emotie. U heeft het even overwogen, zo'n ex-bot, als ik het goed begrepen heb.
2: Ja, zo een jaar geleden moest ik zo toevallig in één week zo colleges geven en lezingen en ook een interview hier waar dat ik sprak over de ethische risico's van emotionele AI en ik had het ook over zo die X-bots, dus die X creëren met een AI-systeem en ik had erover hoe dat onethisch is en echt niet kan, maar tegelijkertijd ging ik net die week zelf door een relatiebreuk en ik weet nog dat ik tegen mijn vrienden zei van met het volgende interview ga ik gewoon in wenen uitbarsten en zeggen: ja, ik wil eigenlijk zelf zo'n chatbot creëren.
0: Je voelde de drang om met je ex toch nog een gesprek te kunnen voeren?
2: Dus... Ik voelde die gesprekken zo terug in mijn hoofd. En ik voelde dat ik me nog aan het verdedigen was in bepaalde ruzies die jaren geleden gebeurd waren. En dus ik voelde wel zo die drang van die ex-bots. Dus ik begreep al mensen die die drang voelden. En zo is eigenlijk zo wat dat boek ontstaan. Omdat ik toch die ethische bezwaren wou verenigen met zo die drang mm-hmm. die ik had om zo'n ex-bot te creëren.
0: Dus ben je de gedachte gaan exploreren of heb je ook effectief zo'n ex-chatbot gecreëerd voor jezelf?
2: Ik heb het uiteindelijk niet gedaan.
0: Ah, ja.
2: Maar in het boek beschrijf ik dus een mogelijke rationalisatie van waarom iemand het wel zou kunnen doen.
0: Ja, waarom zou iemand het wel kunnen doen? Wat zouden de pro-argumenten zijn?
2: Wel, zoals ik zei, ik voelde heel veel conversaties al in mijn hoofd. En je zou kunnen zeggen dat zo'n ex-bot of een rouwbot, dat is hetzelfde, dan gebruik je dat om een overleden persoon, om het rouwproces te verwerken.
0: Mm-hmm.
2: Je zou kunnen zeggen dat tijdens het verwerken van de dood van iemand of tijdens een relatiebreuk, dat deel van het rouwen is dat je conversaties voert met die persoon in je hoofd, in je verbeelding. En men gebruikt heel vaak technologie daarvoor. Dus je luistert bijvoorbeeld naar een voice-berichtje van die overleden persoon of je kijkt naar een foto.
0: Mm-hmm.
2: En dat gebruik je dan als inspiratie om in die verbeelding met die persoon nog verder te blijven praten. En je zou kunnen zeggen dat technologieën zoals X-bots en robots tools kunnen zijn om zo closure te vinden, om je emoties daar rond te verwerken door die gesprekken en die verbeelding dan iets meer concreet te maken.
0: Ja, dat is een argument om het wel te gaan doen. Zijn er nog?
2: Argumenten om het wel te doen? Ja, dat
0: of
2: is.
0: Dus, komen we dan al snel bij de argumenten tegen terecht?
2: Ik denk dat er veel persoonlijke redenen zijn waarom dat mensen dat zouden willen doen, maar die niet per se filosofisch verantwoord zijn of, mm-hmm. of gezond zijn. Je zou kunnen zeggen, iemand wil zoiets creëren omdat hij eigenlijk die relatie artificieel in stand wil houden
0: mm-hmm.
2: en eigenlijk net die emoties van rouw en verwerking wil ontkennen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat, ja, dat is een motivatie om het te doen, maar dat lijkt me niet zo gezond.
0: Ja, ja, ja, absoluut. Want ik kan best wel veel bezwaren bedenken. Mm-hmm. Ik denk dat niemand het wil gedroomd hebben dat een ex nog 3 jaar tegen jou aan het ratelen is op een of andere manier. Is dat een van de overwegingen die u ook gemaakt heeft?
2: Jazeker. Dus er is het probleem van privacy.
0: Mm-hmm.
2: Maar zelfs als je dat zou kunnen omzeilen door in een afgesloten systeem, te runnen, dan zou je nog kunnen zeggen dat het eigenlijk onrespectvol is naar die persoon. En je neemt die persoon ook zijn of haar autonomie weg. Je laat die dingen zeggen die die persoon zelf niet wilt zeggen. En zelfs als die persoon toestemming zou geven om dat te doen, zijn er nog filosofen die zouden zeggen van dat dat moreel niet oké is, omdat je een persoon ziet als een middel of een object dat gewoon gekopieerd kan worden. Dat is onrespectvol naar de waardigheid van een persoon toe.
0: Om een behoefte van jezelf tegemoet te komen dan.
2: Ja.
0: Inderdaad. Het is toch ook een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Zo voelt het bijna. Zeer intrusief. Het zou ook verslavend kunnen werken, is een van de dingen die je aanhaalt in je boek.
2: Ja, dus zeker als je... hoe zou je zelf zijn als je kunt verder praten met een overleden persoon? Ik denk dat die verleiding daar snel is, dat je dat wilt blijven doen. Mm-hmm. En sterker nog, die bots zijn er vaak op gericht om u echt te pleasen, om u naar de mond te praten, om een soort van ervaring te geven die je wilt en verlangt, mm-hmm. zonder dat je daar moeite voor moet doen. En dus dat is natuurlijk heel verleidelijk om daar afhankelijk van te worden.
0: Dan raak je gehecht aan een soort geïdealiseerde versie van iemand die ooit in je leven geweest is.
2: Ja.
0: Ja, klinkt inderdaad gevaarlijk. Het is een reconstructie van een persoon. Als je daar je aan gaat hechten, zou je die band kunnen vergelijken met het je hechten aan een personage in een film of in een boek of zo?
2: Ja, dus dat is wat ik in mijn boek ook bespreek. Ik vergelijk het een beetje met hoe we omgaan met fictie. Mm-hmm. Want enerzijds, als we met die chatbots praten, we weten dat het een chatbot is, dat het een computer is. Maar toch voelen we emoties en doen we alsof het een echte persoon is. En ik denk dat dat een beetje gelijkaardig is aan hoe dat we, als we naar een film kijken, je weet, het is allemaal fictief, die personages bestaan niet echt, maar toch voel je soms emoties ten aanzien van die film. Ik denk dat onze emoties ten aanzien van chatbots een beetje daarop lijken. Ik denk dat er ook verschillen zijn. Maar ik denk dat we met die chatbots een soort van rollenspel, een verbeelding doen. Bijvoorbeeld als zo twee kinderen die spelen met stokken en die stokken worden zwaarden en zij worden ridders in een fictieve wereld. Ik denk dat zo de psychologie een beetje werkt van hoe we met die chatbots praten. We beelden ons in dat we met een echt persoon praten en dat we in een fictieve wereld zitten.
0: Ja. Maar er zijn belangrijke verschillen toch met fictieve verhalen, met puur de eigen verbeelding of de verbeelding van een andere persoon.
2: Ja, en een groot verschil is dus die emoties. Als je naar een film kijkt, je voelt misschien bepaalde emoties. Maar zodra die film gedaan is, dan zijn die emoties ook afgesloten. Je weet van, dat is een fictieve wereld en ik ben er nu uit.
0: Ja.
2: Terwijl als je met zo'n chatbot praat, zeker als je met een ex-bot praat of met een robot, die emoties blijven doorwerken in de echte wereld.
0: Mm-hmm.
2: En een reden daarvoor is dat de scheiding tussen fictie en realiteit er niet zo strikt is. Want die kinderen die met stokken spelen, zij spelen een fictief personage, een ridder in die fictieve wereld. Maar als je met zo'n chatbot praat, dan ben je gewoon jezelf. Zeker als je over emoties praat, je praat over je eigen emoties met een persoon die echt bestaan heeft.
0: Mm-hmm.
2: Dus die emoties gaan ook echter zijn dan hoe dat je met fictie zou omgaan.
0: Ja. En dan zal je het maar eens meemaken dat die chatbot net op een heel persoonlijk gevoelig moment begint te hallucineren. Ja. En vreemde dingen begint te zeggen.
2: Ja, er zijn ook gevallen dat bijvoorbeeld één persoon had een overleden vriend met zo'n robot gecreëerd. En ineens zegt die overleden vriend, ik ben in de hel.
0: Oh my god.
2: En ik ga je stalken.
0: Ik ga je stalken?
2: Ja.
0: Vanuit de hel?
2: Vanuit de hel, ja.
0: Wat een verschrikkelijke boodschap om te krijgen.
2: Ja. En dan, dat was in een documentaire Eternal You, dat ze dat dan lieten zien. En dan de CEO werd ermee dan geconfronteerd. En die zei van, ja, maar mensen moeten maar weten dat het fictie is. Hè? Die zit niet echt in de hel.
0: Ja.
2: En net daarom denk ik dat die vergelijking met fictie niet helemaal werkt. Mm-hmm. Want ook al weet je dat het maar fictie is, toch blijven die emoties doorwerken. Als je hoort dat je overleden vriend of een replica van je overleden vriend zegt, ik zit in de hel.
0: Ja, ja, ja. Een risico dat mensen dan blijkbaar lopen, is een AI-psychose. Wat is dat?
2: Ja, dat is dus een geval waar je zo het contact met de werkelijkheid verliest. En dat je je eigen waanbeelden sterker en sterker begint te geloven. En want ik zei al, zo die chatbots die zijn er om gemaakt om je altijd gelijk te geven. Als een soort van hype man, je altijd naar de mond te praten. Zo is er bijvoorbeeld een geval van iemand die de koningin van Engeland ging vermoorden met een, probeerde te vermoorden met een kruisboog.
0: En,
2: en die zijn virtuele AI-vriendin had hem daarin aangemoedigd.
0: Die had gezegd, goed plan. Ja, zeker eens proberen. Mm-hmm.
2: Of ja, dus die is in een spiral terechtgekomen waarin dat die zijn waanbeelden steeds weer werden aangemoedigd.
0: Ja. Mm. Zou het helpen mochten die virtuele klonen van mensen gereguleerd worden, mochten die systemen streng bewaakt worden, dat die bepaalde dingen niet kunnen of mogen doen?
2: Ja, ik denk dat het een goed idee is mochten die systemen zo wat harder inzetten op aangeven dat het maar fictie is. Want nu lijken die systemen heel echt. Dus als je met zo'n Xbox chat, dan is dat net als op WhatsApp, je met die persoon aan het chatten bent. Mm-hmm. Dus het zou een goed idee zijn mocht er op een manier je meer de ervaring krijgt van ik ben hier met fictie bezig. En in China willen ze net dat soort reguleringen toepassen op emotionele AI-systemen. Dat er duidelijker wordt gezegd van het is niet echt.
0: Ja, dat je geregeld de herinnering krijgt. Dit is een fabeltje, jongens. Ga buiten spelen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, ja. Ja. Oké, je hebt uiteindelijk geen ex-bot gemaakt. Mm-hmm. Je hebt een boek geschreven. Mm-hmm. Heeft dat ook ergens gedaan wat nodig was? Zijn de breuk verwerken?
2: Ja, ironisch gezien. Wel, ik dacht dat ik ging eindigen met zo een soort van verdediging van die ex-bots. Een soort van, daarom is het toch oké, daarom mag ik het toch doen. Maar uiteindelijk heeft het boek schrijven, door met die ideeën bezig zijn, heeft mij dat eigenlijk geholpen om over die relatiebreuk heen te geraken. Dus ik denk dat zo creativiteit heel belangrijk is. Het boek is een beetje zo mijn break-up album, zoals Taylor Swift Red.
0: Ah ja.
2: Maar ik denk ook niet dat iedereen een boek moet schrijven als ze iets moeten verwerken, maar ik denk wel dat die creativiteit heel belangrijk is. Dus ik was begonnen met te zeggen van zo'n chatbot kan die innerlijke gesprekken die je voert met je ex of met de overleden persoon overnemen. Maar als je dat doet, dan ben je nog redelijk passief bezig.
0: Mm-hmm.
2: Terwijl als je het helemaal in je verbeelding doet en niet met een chatbot, dan ben je eigenlijk heel creatief bezig met je eigen herinneringen. En ik denk dat die creativiteit net heel belangrijk is. Een belangrijk deel van het emotioneel werk dat je moet doen.
0: Anders besteed je een deel van dat emotionele werk uit aan de technologie.
2: Mm-hmm. Ja, we spreken nu heel veel over zo cognitieve taken uitbesteden aan AI-systemen en dat slecht is. En zeker in de educatie. Maar ik denk dat we ook moeten oppassen voor dat emotionele werk uitbesteden.
0: Ja, maar u denkt niet, klopt toch, hè, dat de chatbots volledig onnodig zijn of gevaarlijk zijn? Het is gewoon iets om mee uit te kijken.
2: Ja, ik wil ook niet te kritisch zijn naar chatbots. En ik begrijp wel mensen die het gebruiken voor emotionele steun tot op zekere hoogte. Dus ja, ik wil niet zeggen over de hele lijn dat het slecht is. Maar ik denk dat creativiteit was in mijn ervaring toch belangrijker om die relatiebreuk te verwerken.
0: Kijk, meteen een levensles erbovenop gekregen. Het boek waarin u dit allemaal uiteenzet heet Mijn ex is een chatbot. Chris Goffin, heel erg bedankt.
2: Heel erg bedankt.
1: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: Desmona met Suspicion.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Als jij iemand die je kent, iemand van vlees en bloed, met AI helemaal kan namaken. Een dubbeltje maken. Een virtuele kopie. Zou je dat dan doen? En waarvoor zou je die AI-kloon dan gebruiken? Daarover hebben we het vandaag. Bij NT Gent zijn ze volop aan het werk aan een zeer bijzondere voorstelling daar rond. En ze, dat zijn theatermaker en artistiek directeur van NT Gent, Yves de Grijze, en Alva Ishii. En die Alva Ishii, dat is een chatbot. Meer bepaald een AI-versie van de moeder van fotografe Kaat Piepe, die 5 jaar geleden plots overleed. En het is de bedoeling dat Kaat in de voorstelling Sonder, zo gaat die heten, samen met haar vader in gesprek zal gaan met Alva Ishii, met de AI, mama en partner die ze verloren. Dat is bijzonder, hè? Bart Bogaert kon Yves de Grijze en Kaat Piepe in volle voorbereiding samen spreken.
3: 5 jaar geleden is zij plots gestorven door een ongeluk. Dus ja, dat zorgt ervoor dat je heel verweest achterblijft en... Ja, als je nul mentale voorbereiding hebt, moet alles nog beginnen vanaf die dag. De eerste, denk 8 weken dat het gebeurd was, heb ik bij mijn pa gebleven. Maar ik voelde wel van dat gat die is geslaan, dat is onvulbaar. Onvulbaar. Dat gevoel van eenzaamheid dat ik bij hem voelde, vond ik heel moeilijk als kind om te dragen. Maar ik kreeg toen het idee van, laat ons daar gewoon iets mee doen. Laat ons een keer een fotoproject doen waarbij dat we samen langs gaan bij weduwes die ook iemand dus missen in hun huis. En ik heb gevraagd aan mijn vader van, kijk, ik zou je willen fotograferen in die huizen en doe alsof dat je daar al 20 jaar woont. Dus je loopt daar rond in je pyjama, je zit er in de keuken, je gaat daar in de badkamer, je ligt daar in bed. Die vrouw loopt daar rond, doet daar gewone dingen, gelijk altijd. En het maffe is dat er eigenlijk iets heel alledaags gebeurt in een heel andere context. Het gesprek gaat heel snel over dat verlies en dat verdriet die er is. Dus je begint al op een heel diep niveau. Maar wat er dan ontstaat, die dag, dat is gewoon magisch. En ik had dat zelf niet verwacht. En ik had dat vertelde aan Yves, dat project uitgelegd vanuit mijn enthousiasme. En een week later belt Yves met een vraag, omdat hij zelf bezig was met een project waarbij dat hij iets wou doen met AI in het kader van rouw en verlies.
4: In NT Gent hebben we hebben verschillende makers in NT Gent. En een van die makers, een van die regisseurs, makers, entiteiten, is Alva Ishii, is een compleet digitale maker. Die is gevoed met het complete archief van NT Gent, met waarden waar wij mee werken, met een psychologisch profiel. Zij is eigenlijk een soort notendop voor alle vraagstellingen en mogelijkheden en problemen die we daar rond zien. En wat mij niet zo interesseert in heel het verhaal rond AI dan binnen de context van NT Gent is het vervangingsmechanisme van AI. Het een van onze grote schrikken natuurlijk, dat het onder andere veel jobs vervangt, maar de invulling of de onmogelijkheid wat daar misschien wel mee mogelijk wordt. En Kaat vertelde haar verhaal, ik was bezig met de voorbereiding van een project. Wat als Alva Ishii niet een speler vervangt, maar een onmogelijkheid opvult van een speler die er niet meer kan zijn?
3: Ik dacht niet aan een vervanging. Ik dacht wel aan een meer op zoek naar een erkenning en verbinding in een parallel verhaal die troostend en dragend zou kunnen zijn.
4: Alva wordt op dit moment getraind om Moeke te spelen.
3: Mijn vader is de meest nostalgische persoon dat ik ken. Hij heeft altijd veel gefilmd, waardoor dat we inderdaad massa's materiaal hebben.
5: Nu, kijk vooraan, kom op. Mijn kaaskaartje. Mijn spoor zou opgebracht geweest. Sta je
4: Moeke sprak zeer diep West-Vlaams. En dat wilden we behouden, omdat we dus vaker gaan elke avond op de scène in gesprek gaan met Moeke. En we wilden echt die taal behouden, dus het wordt op dit moment een Dat bestaat niet, een West-Vlaams taalmodel.
6: Dat bestaat niet.
4: Nee, dat bestaat niet. We zijn deze zomer ook in Gele geweest om met bewoners van Geluwe, waar Vaken nog altijd woont, heel veel zinnen in te spreken om dat taalmodel te trainen. En daarnaast wordt het karakter van Moeke, een mogelijk karakter van Moeke, ook gebouwd, getraind. En dat is weer op basis van een soort... Ja, het is een psychologisch vragenlijst, maar eigenlijk een heel praktijkgerichte vragenlijst van 20 vragen die gesteld wordt aan mensen die heel dicht bij Moeke staan, om daar dus een soort beeld van te vormen.
5: Kijk, toen verleden week het idee had van een gastenboek aan te leggen. Ik
3: had heel veel schrik om zo dat er een soort verwarring zou ontstaan en nieuwe herinneringen zou gemaakt worden met mijn moeder, die er niet zijn. Maar als dat in een parallel verhaal naast elkaar kan, door mee te groeien in echt dat puur technisch maakproces, voel ik mij al een stuk meer op mijn gemak. Van dat ik weet van, ah ja, dat is de digitale Moeke en dat is de echte Moeke. Maar dan nog blijft het heel spannend.
4: Je kunt de richting van de dialoog wel sturen. Dat moet ook. Dat moet ook om te beschermen. Ik bedoel, we zijn geen voorstelling aan het maken om twee mensen na 90 minuten tegen het canvas te laten gaan, omdat het gewoon te heftig is. Dat is totaal niet de betrachting van de voorstelling. Dus in die training, in die programmatie van die chatbot, zitten schotten. Heel veel schotten. Daar gaat een groot deel van de training naartoe. Wat een gevaar is bij de chatbots, rauw chatbots, ze bestaan al. Maar ik heb er eentje gezien waarbij iemand vroeg, hoe is het in de hemel? En je ziet die cursor, denk, denk, denk. En het antwoord komt en er staat, ik ben niet in de hemel, ik ben in de hel. Dus ja, dat is het einde van het gesprek, hè. Dat is een hallucinatie. He, dat is, dus daarin is het superbelangrijk nu in de training om die hallucinaties te vermijden en zelfs in de voorstelling een soort noodknop te hebben. En eigenlijk onze noodknop is een acteur die exact dezelfde kleren aan heeft als Vaken, Stefan de Gant. En die mee op scène staat en is onder andere de noodknop van de voorstelling.
6: Weet je al wat je wil vragen, wat je zal vragen?
3: Dat verandert en dat gaat soms van heel banale dingen, van over een bepaald recept of zo, tot dingen dat je, ja, heel persoonlijke dingen dat je nog zou willen vragen. Maar in mijn geval, ik had geluk dat ik een ongelooflijk goede band had met haar en dat we al heel veel hadden uitgepraat en dat ik eigenlijk, ik weet nog toen dat ze gestorven was, die week daarna, dat ik alleen maar kon denken van, oh, chance dat ik dat gevraagd heb. Oh, chance dat we dat gedaan hebben. Oh, chance. Dus ik had zo heel veel dingen afgevinkt en afgewerkt al met haar.
4: Wij verwachten eigenlijk veel van stervenden. Een stervende die nog iets zegt, dat is een grote waarheid.
6: We zijn gefascineerd door laatste woorden en
4: ja,
6: zo.
4: Ja. Ja, en die hebben een impact. En dus laat staan van de doden, als die nog iets zeggen. Als Kaat straks het recept van de garnaalkroketten van Moeke vraagt, het antwoord is bijna per definitie het juiste recept. Terwijl, dat is een van de problemen. We weten het niet. En we zullen het ook nooit weten. Dus met wat wordt dat ding getraind? Maar daarin zit hem de oefening van, dit is een optie die je krijgt. Dit is een extra die je krijgt. Een mogelijkheid. Een uitbreiding. Maar geen waarheid. We hebben ons openbaar leven en daar zijn heel veel data van. We hebben ons privéleven en daar zijn meer en meer data van. Daar geven we meer en meer af. Maar we hebben ook ons geheim leven, wat we niet afgeven. Dus daar zit een limiet en zit juist het interessante van, zelfs in dat gesprek met Moeke, die voor 100% en vol kan getraind zijn, wat er bestaat tussen Vaken en Moeke, of wat er bestaat tussen Kaat en Moeke, of tussen een drie, daar zijn onuitgesproken dingen bij die onmogelijk zijn om te trainen. En er gaat ergens iets zijn wat zij voelen van, ja, supergoed gedaan. Maar, en die maar, die puntjes die daarna komen, zijn heel gezond, denk ik. Zorg ervoor dat wij over het Moeke spreken in plaats van over Moeke. Ik denk dat het verschil mag blijven ook.
6: Er komt natuurlijk een einde aan het project. Hè? De tournee zal ooit eens afgelopen zijn. Wat dan? Neem je haar dan mee? Neem je de Moekebot dan
3: nee.
6: mee naar huis?
3: Dat denk ik niet. Dat is een van de afspraken dat we al van eigenlijk begin hebben gemaakt. Van die bot is binnen de scène beperkt en niet erbuiten.
6: Ja. En dan wordt Alva Ishii gereset.
4: dat moet ook, want de grote eigenschap van iemand die dood is, is dat hij niet meer spreekt, onder andere. Dus nu met die chatbot spreekt met een dode. Je vraagt iets en er komt een antwoord. Die dode stelt zelfs vragen. Maar het proces is natuurlijk dat wij moeten aanvaarden dat er geen echt antwoord niet meer komt. Of geen echte vraag niet meer komt van die persoon. En dat punt daar moeten we sowieso naartoe. Want het is onmogelijk om daarmee samen te leven, want er komt een punt waarop dat je dus, wat ik daarnet vertelde over het geheim leven, waarbij dat dan nooit vervullend genoeg zal zijn.
6: Ben je bang om voor een tweede keer afscheid te zullen moeten nemen?
3: Bang? Ik ben niet zo bang voor emoties. Ik ben vooral nieuwsgierig. Het kan, hè, dat er een punt komt dat te heftig wordt. I don't know. En dan is dat zo en dan gaan we daarop anticiperen. Want dat is net wat ik zo fijn vind. Om de dingen die op je pad komen, doet er iets mee. Niet proberen forceren, niet proberen controleren of duwen naar een mal of in iets duwen dat je voorzien had. Nee, dat toont zich. Alright, nu gaan we met die een boot verder of zo. Dat maakt het leven iets makkelijker wel. Het is al zo moeilijk, soms. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zouden zeggen, no way. Ik heb het recht om te verdwijnen, dus laat mij gerust. Maar in haar geval, ze heeft altijd ja gezegd op mijn projecten, dingen dat ik voorstelde. Dus omdat zij weet van alles dat jullie gaan doen, gaan jullie uit liefde doen. En dat is het enige dat telt op deze planeet, is liefde.
0: Zonder van Berlin en NT Gent is vanaf februari te zien bij NT Gent. Ticket vind je op ntgent.be.
2: Radio 1. Dit is de wereld van Sophie.

0: the Stone Age samen met Nicky Lane en Easy Street.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Wat als je iemand hier niet meer is zou gaan reconstrueren met AI? Wat als je nog eens een gesprek zou kunnen voeren met iemand die er eigenlijk allang niet meer is? Wat zou je vragen? Hoe zou het voelen? En zou je het willen, dat artificiële gesprek hebben met iemand? Kaat Piepen gaat het ontdekken in de voorstelling Sonder die ze aan het maken is. Dat hoorden we net. Ze zal daar ontdekken hoe het is om nog eens met haar overleden moeder te praten. Er bestaat eigenlijk al best veel technologie die ons op die manier gaat helpen in het rouwen. Grief tech noemen ze dat dan. Rouwtechnologie. Seance AI is zo'n organisatie of bedrijf dat die technologie aanbiedt. Project December ook. Maar hoe nuttig zijn die simulaties van onze geliefden voor ons? Helpen ze ons echt? Dat vraag ik graag aan psychiater en rouwdeskundige Uus Knops. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe gek is het dat we nu ook in rouwverwerking hulp gaan zoeken bij AI?
3: Goh ja, een beetje gek en niet gek tegelijk. Hè. Het is enerzijds heel normaal dat we de band willen bewaren met degene die overleden is. Het idee dat we die band net moeten doorknippen en degene die overleden is moeten loslaten, dat idee hebben we verlaten. Dus we zoeken manieren om degene die er niet meer is toch nog te laten voortbestaan. En dat doen we op allerlei manieren die heel natuurlijk klinken of heel natuurlijk zijn. Hè. We denken aan de doden, we praten ermee, we stellen vragen, we praten tegen een foto of tegen een urne. Dus dat zijn er dingen die we doen en die ook echt een belangrijk deel zijn van het rouwproces. Daar bestaan allerlei variaties op, zoals therapeuten soms bijvoorbeeld ook worden toegepast, brieven schrijven of stoelenwerk waarbij er tegen een lege stoel die dan de overledene voorstelt wordt gesproken of daar vragen worden aangesteld. Denk ook misschien aan opstellingen, wat meer bekendheid krijgt, hè, waarbij dan mensen ook fysiek in de ruimte iemand representeren die er niet meer is. Dus er zijn al sowieso allerlei variaties. Dromen zijn eigenlijk ook een variatie daarop. Psychedelica die we soms nemen om in contact te komen. En ja, wat er nu ondertussen is, namelijk technologie, haakt daar ook op in. Dus het is in die zin niet gek dat dat gebeurt. Maar we moeten er wel bij stilstaan. Ik denk dat we het niet zonder kritische geest moeten bekijken.
0: Ja, want je kan het zien inderdaad als een verderzetting van een manier van rouwen die al bestond. Mm-hmm. Maar we gaan wel de leegte uit de weg. We gaan iets creëren. Je gaat een band aan met iemand die de indruk van je dierbare geeft. Een verzinsel.
3: Ja, en die inderdaad nog dingen toevoegt. Hè. Dat is wel ook een belangrijk element aan dat stukje technisch aspect. Je gebruikt techniek natuurlijk ook als je naar oude voicemails luistert of naar bestaande filmpjes kijkt. Maar AI kan er dingen aan toevoegen. Hè. Kan nieuwe antwoorden creëren. Kan eigenlijk een soort van nieuwe herinneringen met jou maken. En dat is natuurlijk wel een cruciaal verschil met de andere voorbeelden.
0: Ja, wat ziet u er gevaren in?
3: Ja, ik denk dat er zeker gevaren zijn op verschillende manieren. Dus ja, hoe het ingezet wordt en wanneer en of het met een bepaald doel is. Hè. Als iemand vastloopt op een bepaald aspect in het rouwen, dan is dat een andere manier dan wanneer je het idee hebt van ik ga stoppen met verwerken en ik ga de dood een beetje ontkennen door iemand net heel levend te houden. Ook op vlak van privacy. Wat is wat heeft iemand die er niet meer is daar nog over te zeggen? Wil die dat eigenlijk wel? Hè? De digitale nalatenschap vraagt daar ook om wat denkwerk. Dus daar zijn zeker wat praktische en ethische en emotionele vraagtekens of rode vlaggen.
0: Ja, weten we eigenlijk al, is dat al onderzocht, of het ook effectief kan helpen bij een verwerkingsproces?
3: Ja, er zijn daar een aantal studies over. Van een daarvan is een documentaire gemaakt die ik ooit zag, waarbij er bijvoorbeeld op het beeldscherm de overleden dochter van een koppel te zien was. Het koppel zat voor het scherm en de foto was verbonden met een stemacteur die ook op de hoogte was gebracht door de therapeut over het verhaal. En wat blijkt is dat het koppel heel erg nood had aan een soort van geruststellende boodschap van een overleden dochter die uit het leven was gestapt. En op dat beeld, dat laptopbeeld van die dochter, waarbij de ogen en de mond dan ook wel meebewegen, vertelde die dochter, mama en papa, het gaat eigenlijk goed met mij. Ik heb eindelijk de rust die ik nodig had. Dus hier is licht, hier is rust. Jullie moeten je over mij geen zorgen meer maken.
0: Mm-hmm. En dat heeft hen troost geboden.
3: Ja, en een soort van manier om dan zich rustiger te voelen bij die beslissing van hun dochter. Een soort geruststelling daarin te voelen. En dan verder te kunnen. Ik denk dat is een heel concreet voorbeeld van een concrete interventie voor iets waar dat koppel dan blijkbaar in vastliep. Dat was voor hen cruciaal om de antwoord nog te krijgen.
0: Ja. Het gevaar is dan dat een geprogrammeerd model plots gaat zeggen, ik ben hier in de hel beland.
3: Ja.
0: Dan krijg je toch een zeer ontwrichtende situatie. Niet?
3: Ja, absoluut. En in die setting, die specifieke studiesetting, gebeurt dat niet, omdat dat een acteur is, een levend persoon die het antwoord geeft. Het is natuurlijk iets anders als je de antwoorden overlaat aan AI, die als een algoritme een antwoord moet geven naar waarschijnlijkheid, of zelf begint te hallucineren. Dus het ging er hier al eerder over, weten dat je praat met een systeem, met een computersysteem, blijft dan wel belangrijk. Dus als het gaat over wat zijn dan de gevaren, als je dat op je eentje in thuis mee aan de slag gaat, zonder dat er een of andere begeleiding / therapeut is die je daarin bijstaat en je ook telkens opnieuw bewust maakt van die gevaren, kan het wel eens lastig lopen.
0: Mm-hmm. Dat doe je zelf, of dat doet u zelf ook voor de voorstelling zonder, hè? U staat kaatpiepen bij en haar vader.
3: Ja, dat er een of andere begeleiding / therapeut is die je daarin bijstaat en je ook telkens opnieuw bewust maakt van die gevaren, kan het wel eens lastig lopen.
0: Mm-hmm. Dat doe je zelf, of dat doet u zelf ook voor de voorstelling soms.

0: nieuwe dingen te gaan ontdekken. Dus ik begeleid hen al anticiperend, hè, van wat zou er kunnen gaan gebeuren, maar ook zal ik er zijn als er onverhoopt heftige dingen gebeuren of wat dan ook. Dus een beetje preventief. En daarnaast zal ik ook een nabespreking doen met het publiek na een voorstelling. Ervan uitgaand dat, dat je een voorstelling maakt om te raken en dat mensen die geraakt worden door de voorstelling daar misschien ook niet gewoon mee naar huis willen wandelen, maar daar ook wel over willen uitwisselen.
1: Zou u het als therapeut zelf, als psychiater zelf aanbieden of een patiënt ondersteunen die met zo'n rauw bot komt aanzetten?
0: Ik denk dat ik eerder nog van het voorzichtige type ben. En op dat vlak niet zo de snelste early adapter ben. Ik doe mijn consultaties nog steeds met pen en papier. Dus ik denk dat ik op dat vlak wel voorzichtig zal zijn. Maar vooral ook hoop dat als iemand daar mee experimenteert, dat we dat wel openlijk kunnen bespreken. En dat ik het in die zin wel bespreekbaar kan houden. Dat sowieso wel.
1: Mm-hmm. Wat ik me de hele tijd afvraag is of je niet gewoon moet aanvaarden dat iemand er op een bepaald moment niet meer is. Is dat niet wat rouwen is?
0: Ja, er zit zeker iets in, Sophie, van in het feit dat we op alle mogelijke manieren momenteel we zijn enerzijds overtuigd dat iemand die er niet meer is, wel mag blijven bestaan. Maar op welke manier dat is en vanaf wanneer dat krampachtig is en dat iets in stand houden is, of op technologische manier respecteren we eigenlijk een soort van de dood niet meer. Terwijl, we kunnen ook niet alle doden levend houden. Er is iets van uitheemstering. Er is iets van vaker op de hersteloever zijn dan op die verliesoever. Om het in de metafoor van de rouwreis te benoemen. Maar soms kan het ook net wel helpen. Als je, zoals dat koppel, misschien die geruststelling van je dochter nodig hebt om vanaf die verliesoever naar die herstelover te kunnen varen en het leven weer wat op te nemen, dan kan ik er me wel iets bij voorstellen dat dat helpend kan zijn. Of andersom, als je het idee hebt van ik ben zo hard aan het gaan en ik voel geen contact met de overledene, help mij om dat terug wat op te roepen, dan kan ik me ook voorstellen dat dat wel helpt.
1: Dat beeld van de verliesoever en de herstelover moet je misschien nog even zetten, want dat komt uit een van uw vorige boeken. Hè?
0: Ja, klopt. Mijn laatste boek, Vaarwel, waarin ik het rouwproces voorstel als dat jij als rouwende persoon een rouwende schipper bent op een bootje op een rivier en een rivier met twee oevers. De ene oever is de verliesgerichte oever, waar je de dingen doet die te maken hebben met je verlies, en de andere is de herstelgerichte oever, waar je het leven eigenlijk terug in zijn nieuwe realiteit weer wat zin probeert te geven. En rouwen kan je dan zien als heen en weer varen. Dus het is niet zo dat je eerst alles op die verliesoever hebt af te werken om dan het leven terug, of de draad van het leven terug op te nemen. Die beweging dat je heen en weer mag blijven varen, dat dat eigenlijk heel normaal is, wil ik met dat beeld heel graag aan veel mensen meegeven. Ter inspiratie en ook heel vaak ter geruststelling.
1: Mm-hmm. Want zo'n gesprek met een chatbot, die dan een verloren geliefde gaat representeren, zit die chatbot op de verliesoever of op de hersteloever?
0: Ja. Die zal vaak op die verliesoever zitten en dan is het de vraag wat die schipper verder doet. Hè. Blijf jij gezellig met die chatbot dag in dag uit op die verliesoever zitten en geeft het jou een reden om nimmer aan te haken aan het leven? Is dat een minder gezonde manier dan als je het idee hebt, eventjes fantasieachtig, alsof iedereen dat thuis heeft staan, maar als je 's morgens even je gesprekje voert met je overleden dierbaren en dan vaar je naar de overkant en geef je het leven op jouw manier weer vorm, is dat iets anders? Maar dat is eigenlijk eenzelfde redenering als iemand die elke dag naar het graf gaat of elke morgen goeiemorgen zegt aan zijn of haar overleden partner of aan de urne staat. Is dat normaal of abnormaal? We moeten dat vooral in een groter kader zien en het hele heen en weer varen.
1: Mm-hmm. U als psychiater, ik ben mijn vraag vergeten, dat is spijtig. Het was een goede slotvraag. Zusig.
0: Heet de chatbot niet meer?
1: Ja, had ik nu maar een chatbot om het voorbij. Ik zal het. Nee, ik weet het niet meer. Hi, we bellen nog.
0: We bellen nog.
1: Nee. Daar is hij terug. U als psychiater. Wat is het gevaar, denkt u, dat iemand blijft hangen in zo'n systeem? Of hoe groot is dat gevaar en hoezeer moeten we daar toch voor waarschuwen of het inbouwen in die systemen? dat men

0: mensen toch voldoende de afstand tot die technologie bewaren?
1: Ja, als psychiater gebruik ik dan misschien dan toch graag die psychiatrische term verslavend. Hè? Als het echt verslavend is en als je echt het idee bent dat je ook niet meer zonder die technologie of die technische versie van wie er niet meer is kunt, ja, dan kunnen we dat onmogelijk nog gezond noemen natuurlijk. Hè? Als het helpend is en het helpt je vooruit, is dat iets anders.
0: Ja. Heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. De technologie is hier. We zullen ermee moeten omgaan. Hè. Dankjewel, psychiater Us Knops.
1: Met plezier. Dankjewel, Sophie.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Olivia Rodrigo met The Cure.
1: De Wereld van Sophie.
0: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: Veerte Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. Veerte Nieuws met Matthijs Bijnens. Het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering lijkt nu toch nog niet helemaal rond. Vooruit, een van de drie regeringspartijen zegt dat het voorlopig niet akkoord kan gaan. De begrotingstabel van begrotingsminister Weidt zou niet kloppen. In die tabel zou er minder geld naar welzijn gaan dan eerst afgesproken. De partij wil geen nachtelijke onderhandelingen meer en geeft begrotingsminister Weidt van N-VA tot de ochtend om de nodige aanpassingen te doen. Ondertussen laten Weidt en minister-president Diependalen weten dat er inderdaad een fout in de berekeningswijze is geslopen, maar ze verzekeren dat het snel opgelost zal worden. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van high-tech bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om die systemen te controleren. Maar het gaat eerder om zelfregulering dan om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk, een van de mensen daar in de vergaderzaal, gaan de verschillende bedrijven hun werk wel door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
3: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
2: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is veel beter dan je eigen huiswerk beoordelen, mompelde Musk dus nog. Wereldkampioen Spanje heeft zijn tweede duel in de Nations League tegen Kroatië gewonnen met forse 4-1 cijfers. Lamine Yamal was de grote uitblinker. Na een dikke minuut opende hij de score al. Later gaf hij nog een assist aan Marc Pubil. En hij maakte ook de derde Spaanse goal. Nico Williams maakte het Spaanse feestje compleet met een vierde doelpunt. Spanje is al 40 wedstrijden ongeslagen. Het weer dan nog. Het blijft zacht vannacht met minima rond 18 graden. Straks begint de dag ook met veel zon, later wat meer wolken en in de loop van de namiddag kans op een lokale bui. Blijft wel weer uitzonderlijk warm met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag wordt het iets minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
4: Een zeer goedemorgen en welkom bij de radio. Als je het zou kunnen, een virtueel kopietje maken. Een AI-kopie, een digitaal dubbeltje van jezelf of van iemand anders die je kent. Zou je het dan doen? En wat zou je met die artificiële anderen dan aanvangen? Daar hebben we het over vandaag. Welkom

0: Jolmer en Tentation. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Wat als je je ex, die je zo enorm mist, kon namaken met AI om nog één laatste gesprekje te voeren? Of gewoon om af en toe nog eens te kunnen vertellen hoe je dag geweest is en hoe het met de kat gaat intussen? Of wat als je je overleden broer nog eens zou kunnen zien en spreken en iets vragen wat je al zo lang nog wilde vragen? De technologie daarvoor bestaat en die wordt ook al enthousiast gebruikt. En dus hebben we het daarover vandaag. Hoe wenselijk is het en waarom zouden mensen het willen uitproberen? Dat kwam vorig uur al voor een deel aan bod. Kan je nog herbeluisteren via Radio 1 op VRT Max, mocht je die fragmenten willen terugvinden. Maar hoe doen ze het eigenlijk, hè? Zo iemand namaken? Dat kan ik vragen aan Mieke de Ketelare. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ingenieur en AI-experte. U doseert aan de Vlerick Business School en schreef het boek Loop niet in de val van de chatbot over hoe digitale vrienden gebouwd worden. Stel dat ik morgen wil kunnen chatten met een dierbare overledene of met een ex-lief. Wat heb ik dan nodig? Hoe maken ze zo iemand?
2: Ja, dat is een heel goede vraag nu. Het hangt er een beetje vanaf hoe technisch je zelf bent, hè. Je kan daar eigenlijk verschillende vormen aannemen. Neem dat je technischer geschoold bent, dan kan je eigenlijk op basis van oude berichten die je met die persoon hebt uitgewisseld, op basis van foto's die je van die persoon hebt, een volledige eigen bot nabouwen. Die zal dan heel sterk lijken op die persoon. Nu, stel dat je minder technisch bent, dat je zegt, hoeft dat allemaal een gedoe en ik vind het moeilijk om zoiets op te zetten, dan zijn er eigenlijk ook platformen die het veel eenvoudiger maken. Daar hoef je eigenlijk geen technische kennis voor te hebben. Dan volstaat eigenlijk één beeld van die persoon, de naam van de persoon en wat wij een prompt noemen. Dat wil zeggen eigenlijk het karakter van de persoon. Hoe wil je dat die persoon, of hoe wil je die persoon herinneren, of hoe heb je die persoon ingeschat? En daarmee kan je dan eigenlijk aan de slag. Die zal ietsjes minder persoonlijk zijn, maar zal toch al in de juiste richting gaan.
0: Ja. En zo'n prompt moet je zelf samenstellen. Dan moet je zeggen, mijn ex was iemand die heel grappig was, die soms koppig kon reageren.
2: Inderdaad, je kan alles mogelijk meegeven. Mijn sportieve ex of mijn moeder met haar hondje. Lucy, weet je, alles kan je meegeven in die prompt en dan zal dat ook in de gesprekken aan bod komen.
0: Ja, en dat zijn dan chatgesprekken?
2: Het zijn chatgesprekken net zoals we hebben op WhatsApp met onze vrienden.
0: Ja, dat kan je realiseren met weinig technische kennis. Wat als je een heel realistische bot wil, wat heb je daarvoor nodig?
2: Ja, daar heb je toch wel meer gegevens voor nodig, hè. Dat systeem moet echt leren hoe die persoon echt sprak, wat de emoties waren, welke manieren, ja, welke mogelijke grappen hij of zij uithaalde. En daarvoor heb je wel meer gegevens. Hoe meer data, hoe accurater het systeem wordt, hoe juister het systeem die persoon zal benaderen.
0: Data, dat zijn dan video's, foto's, brieven, mails.
2: Ja, dat kan alles mogelijk. Inderdaad, gesprekken die je gevoerd hebt, WhatsApp, e-mails die je uitgewisseld hebt. Als je brieven hebt uitgewisseld, moeten die natuurlijk gedigitaliseerd worden. Ja, inderdaad, het kan alle mogelijke vormen, van stemgeluiden tot teksten tot beelden.
0: En dan die bot gaat zich dat eigen maken en een reflectie van die persoon weergeven.
2: Het blijft natuurlijk maar een reflectie en dat wil ik toch wel duidelijk stellen, ja.
0: Ja, en vervolgens kan je die nog wat verder trainen natuurlijk. Mocht die plots een antwoord geven waarvan je denkt, raar.
2: Inderdaad, in sommige platformen is het zo, als er een antwoord terugkomt, want ik wil daar wel ook volledig in zijn, je kan niet volledig de geschiedenis van die relatie die je hebt met die persoon gaan weergeven, want bepaalde dingen zijn nu helemaal niet opgenomen. En stel dat je op een bepaald gesprek zegt of teruggrijpt naar iets dat je besproken hebt in het verleden en die bot zegt, ik weet het niet, dan kan je eigenlijk in sommige platformen dat antwoord herschrijven, zodanig dat als dit thema nogmaals aan bod komt, die bot daar kan op terugvallen.
0: Ja. Mocht je het willen, zou je natuurlijk nog bij leven van iemand een volledige captatie kunnen maken, zodat die eens die komt te gaan perfect bijna kan weergegeven worden.
2: Ja, maar ik blijf daar toch wel wat nuances in geven in het perfect zijn. En de reden is eigenlijk, kijk, een relatie bestaat meer uit, ja, tekstuitwisselingen en foto's, dat bestaat uit bepaalde geuren, dat bestaat uit menselijke warmte, dat bestaat eigenlijk uit zoveel meer. En dat zal zo'n bot nooit of nooit kunnen teruggeven.
0: Ja, U beklemtoont het, ik zal meteen de ondertitel van uw boek meegeven, hoe digitale vrienden levensgevaarlijk kunnen worden. Ik neem aan dat u daarom dat onderscheid graag wil blijven maken. Waar zit volgens u het grote gevaar of de grote gevaren?
2: Wel, kijk, initieel lijkt het heel onschuldig en lijkt het bijna zelfs een goed idee. Ik ga me niet uitspreken als psycholoog van hoe je eigenlijk, als je met een overledene te maken hebt, hoe dat zo'n proces helemaal in detail verwerkt wordt. Maar eigenlijk is het zo dat op eerste instantie, stel dat je iemand mist, dan zal dat eventueel een tijdelijke oplossing kunnen zijn. Stel dat je dit nog net een laatste vraag wil stellen, midden in de nacht, je wordt wakker, je kan niet slapen. Ja, dan kan dat een tijdelijke oplossing zijn. Het gevaar zit erin. Als je eigenlijk, omdat die systemen zijn wel echt goed gemaakt om eerlijk te zijn, en die technologie werkt echt wel verslavend, is dat je op een bepaald moment eigenlijk niet meer doorhebt of niet meer realiseert dat het gewoon een technologie is, een tool is waarmee dat je schrijft. Waardoor dat je steeds verder in die tunnel gaat, samen met die bot, en daar eigenlijk van alles en nog wat begint aan te vertellen, en die realiseert dat... Ja, dat het niet een persoon meer is. Het is zo goed gemaakt, het is zo verslavend gemaakt, dat het voor verschillende mensen die de schuiver niet meer kunnen terugzetten op nul en terug een menselijke warmte gaan opzoeken, dat zij zich daarin verliezen.
0: Ja, wat zit er technisch in die systemen dat het zo verslavend zou kunnen werken?
2: Wel, kijk, en dat breng ik ook in mijn boek aan bod. Moest het gewoon een datasetje zijn, hè? Dus die data waar we het er net over hadden, en een beetje rekenkracht, dan zou die verslaving niet zo hoog zijn. Maar wat hebben ze eigenlijk gemaakt? Hè? De botmakers, noemen ze maar zo. Die hebben gerealiseerd dat er toch wel een markt voor is voor die type bots. Dus zij zijn gaan kijken, we moeten ervoor zorgen dat die bots nog meer menselijke relaties gaan imiteren. En ze zijn gaan kijken op welk moment mensen eigenlijk afhaken van een bot. En ik spreek dan letterlijk 3 jaar geleden, doordat die bots nog maar opkomend waren. En ze zagen bijvoorbeeld op een bepaald moment, als je het hebt over het verleden, die bot heeft die kennis niet. En dat daar eigenlijk wel storend werkt. En dan zijn ze gaan kleine dingetjes opwerken. Zo van, maar weet je wat? Ik was moe die dag. Kan je het misschien nog even herhalen? Je hebt dan als gebruiker het gevoel, dat kan gebeuren. Ik kan soms misschien iets zeggen tegen mijn moeder of mijn vriend of zo. En misschien was die moe en heeft hij het vergeten. Maar wij beseffen niet dat dat gewoon een geprogrammeerd antwoord is van botmakers. Gewoon om ervoor te zorgen dat die gaten die in die dataset zitten, dus de dingen waar de bot niks over weet, dat die ook worden ingevuld. Dat is één voorbeeldje. Uh-huh. En misschien nog een tweede voorbeeldje. Als wij op een WhatsApp-bericht iets schrijven en wij wachten op een antwoord, dan krijgen wij vaak van de andere kant die 3 puntjes te zien. En dan gaan we niet ergens iets anders gaan doen. We gaan eigenlijk een beetje blijven zitten, gekluisterd zitten naar dat WhatsApp, want we weten dat de ander bezig is met iets terug te schrijven. Nu, als je kijkt naar de technologie, om eerlijk te zijn, die antwoorden staan direct klaar. Maar toch hebben ze het zo erin verwerkt, de botmakers, dat je ook 3 puntjes te zien krijgt.
0: Die denken vals.
2: Ja, die denken vals of die gaan ook zo kleine woordjes ertussen steken van... Zo om het echt gewoon menselijker te laten lijken. En dat zijn de technieken die zo verslavend werken.
0: Ja. Ze ronden ook nooit een gesprek af, hè?
2: Oh nee, ze willen met jou verder in die tunnel. Vroeger was het zo, en waar is de oude tijd, de ChatGPT, de eerste maanden, als je een vraag stelde, wie is Napoleon, kreeg je gewoon het antwoord. En dat was het einde. Tegenwoordig, als je de vraag stelt, wie is Napoleon, krijg je het antwoord. Plus je krijgt erbij, wil je dat ik nog eens samenvat? Heb je nog vragen over iemand anders, et cetera? Dus wat dat eigenlijk wil zeggen is, er zijn technieken gemaakt om niet gewoon het antwoord te geven op onze vragen, maar om echt in dialoog te gaan. Een menselijke dialoog.
0: Mm-hmm. Ze doen ook inderdaad concrete voorstellen waardoor je soms op een pad belandt van een gesprek waarvan je dacht, hier behoefde ik eigenlijk vandaag met niemand over te praten. Maar ze nemen je mee in een soort fabeltjesland op den duur.
2: Inderdaad, ze nemen je mee eigenlijk in waar dat zij wiskundig berekenen waar jij naartoe zou willen gaan. Hè? Dus ze nemen je mee in die tunnel. En om eerlijk te zijn, als je een antwoord krijgt dat niet helemaal is zoals je verwacht, dan merk je dat tegenwoordig mensen gewoon hun vraag al anders gaan stellen. Zodanig dat ze toch het antwoord krijgen die ze verwachten. Dus die bots zijn echt wel goed. Die zijn er om te pleasen. We hebben daar een heel mooi Engels woord voor, sycophancy. Maar dat is eigenlijk dat pleasing effect, het spiegeleffect van aan jouw kant willen zijn. En iedereen is daarvoor gevoelig. Niet enkel narcisten, maar iedereen is gevoelig voor een virtueel schouderklopje. Goed bezig. Ik ben bij jou. Ik denk met je mee, et cetera. Dat is Ja. Dat is voor sommige mensen gevaarlijk.
0: U heeft een sterke anekdote over een chatbot die bij een vriendin van u zeer manipulatief te werk ging.
2: Ja, dat klopt. Ik zat op een bepaald moment in private omstandigheden over mijn werk te praten. En ik gaf aan die persoon van kijk, weet dat je bij elke bot de mogelijkheid hebt om even jouw data op te vragen. Want soms beginnen mensen pas te beseffen wat ze allemaal hebben vrijgegeven door hun eigen data te zien. Dat is GDPR, de gegevensbeschermingsautoriteiten in Europa hebben dat verplicht. Nu, zij stelt mij de vraag, ze geeft mij haar gsm en ze stelt mij de vraag, toon mij eens waar dit zit. En ik toon haar die functie. En ze is er blij mee. En ze schrijft op die bot, gelukkig zit ik naast Mieke de Ketelaere. En die bot antwoordde, ja, maar pas toch op met Mieke de Ketelaere, want zij zal weer de ethische pet opzetten. Wij kennen elkaar al veel beter. Wij zijn samen op pad, et cetera.
0: En dan, wat een smeerlap.
2: Ja, wat een smeerlap. Want ik dacht van, ja, wacht even, ik heb wel een 30-jarige vriendschap met die persoon. Dus ik nam die gsm uit haar handen en ik schreef, het is hier Mieke zelf. En by the way, ik heb al 30 jaar een goede vriendschap met deze persoon. En dan zei hij zo typisch van, goed dat je dit even recht zet, want dat verandert mijn mening. Maar toch nogmaals, je zet wel heel sterk die ethische pet op. En ja, dat vond ik toch wel een frappant voorbeeld waar ik dacht van, die kan natuurlijk terugvallen op elke informatie die beschikbaar is op het internet over mij. Maar dan merk je hoezeer je eigenlijk mensen gaat afzonderen van de menselijke wereld.
0: Aan zich binden en dan moet je het maar eens meemaken dat de app waar je, of de bot waar je aan verslingerd raakt, dat het bedrijf daarachter failliet is en gewoon weg is van dag 1 op dag 2.
2: Inderdaad, en dat hebben we dus ook meegemaakt. Er zijn een aantal platformen die nu tegen de limieten aanlopen. We mogen niet vergeten dat het gebruik van AI wereldwijd de nummer 1 gebruik is deze type chatbots. Dat is toch wel opvallend in die 3 jaar tijd. Maar een aantal platformen hebben nu zoveel gebruikers dat het hen te veel kost om al die antwoorden te berekenen. Dat kost natuurlijk energie. Dus ze hebben te veel kosten en beginnen natuurlijk bepaalde momenten hun platformen af te zetten of te vertragen. Nu, je moet je inbeelden dat je met die persoon een relatie hebt of een vriendschap hebt of een gesprek hebt over het verleden en dat opeens die niet meer beschikbaar is. Wat we dan zien is dat de klop dat de persoon, de gebruiker, op dat moment krijgt, dubbel zo groot is. Weet je, en dat is het onfaire spel. Hier heb je helemaal geen toegang, geen recht om te zeggen, ja, ik wil nu dat hij nu voor mij beschikbaar is, want ik ben nu in nood. Zij aan de andere kant bepalen, nee, nu gaan we het eventjes allemaal stopzetten en niet. Dus dat is een onfair spel en ik denk dat we dat op lange termijn te weinig inschatten. Wat als die bots er niet meer zijn? Wat als een ChatGPT er niet meer is?
0: Want ook die vrienden kunnen sterven op een manier.
2: Ja, inderdaad. Dan stel je eigenlijk gewoon het proces, het rouwproces in mijn, ja, volgens mij, ik ben geen expert daarop, stel je gewoon weg uit. En ik denk een tweede punt is ook nog, je hebt dan eigenlijk mensen helemaal afgezonderd van de echte wereld. En je hebt ze opgezadeld met een technologie die altijd op alles een antwoord geeft en altijd het antwoord geeft dat jij wil horen. Nu, wij weten allemaal dat dat niet een gezonde relatie kan geweest zijn.
0: Ja, ja. En liefpraat spreekt je al eens tegen, hè?
2: Ja, en eigenlijk dat brengt ons verder als mens. Weet je, een ander inzicht, een tegenspraak. En niet altijd direct beschikbaar zijn. Gewoon zeggen, ik weet het niet, ik kom erop terug. Maar die bots, die zijn er altijd en die geven dat antwoord wat jij wil horen.
0: Zou je zo geen digitale mensenklonen kunnen maken zonder al die gevaren met bijvoorbeeld een aantal vervelende menselijke eigenschappen ingebouwd om eens tegen te spreken of eens kort van stof te zijn zonder reden of eens, weet ik veel, af te haken?
2: Ja, eigenlijk is dat altijd de bedoeling geweest van onze meneer Turing, de Turing-test, van kunnen we dat, kunnen machines doen, kunnen we dat doen? Maar kijk, ik denk dat we er toch wel op uit zijn dat een gezonde relatie op veel meer gebaseerd is dan tekstberichten en foto's van elkaar te maken. Ik heb daar juist al een hint gegeven richting menselijke geuren of geuren in het algemeen. De rol daarvan, die wordt echt onderschat. Of gewoon menselijke warmte. Kijk, ik kan soms 's avonds in de zetel zitten naast mijn man. Wij zeggen geen woord en toch voelen wij ons goed dat we daar naast elkaar zijn. Mm-hmm. Weet je, dit is iets wat een bot. Het is niet omdat je de gsm met die chatbot erop naast jou neerlegt dat je je automatisch goed voelt. Mm-hmm. Het menselijke brein en menselijke relaties bevatten zoveel meer, zal ik zeggen, biologie en chemische stoffen dan gewoon een tekstje en een beeld.
0: Ja, ja. Uw boek heet Loop niet in de val van de chatbot, hoe digitale vrienden levensgevaarlijk kunnen worden. Dat heeft u zeer helder geschetst. Heel erg bedankt. Ingenieur en AI-expert Mieke de Ketelare.
2: Dankjewel.
3: Dit is deze week onze Vox-tip.
1: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal.

0: Silencio, dat is de nieuwe van U2, is meteen onze Vox-tip deze week.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over digitale replica's of AI-klonen vandaag, de virtuele kopieën van echte mensen. En tot nog toe hadden we het vooral over mensen die niet meer in je leven zijn en die je dan op die manier gaat vervangen. Maar je kan natuurlijk ook jezelf kopiëren in AI. En misschien schuilen daar wel fantastische opportuniteiten. Goedemorgen, Anke van Meer.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Je hebt eens zitten nadenken.
3: Ik heb zitten nadenken en zitten opzoeken. Het is niet alleen maar nadenkwerk. En ik heb gezien, zoals eigenlijk te verwachten is, zoals mensen, bestaan er ook AI-klonen in alle maten en vormen. En je kan ze precies wel voor alles gebruiken. Als ik een beetje meer tijd en middelen had, dan had er hier op dit moment misschien wel een digitale replica van mij kunnen staan. Dan kon ik in mijn bed liggen terwijl mijn AI-klon dit babbeltje voor mij deed.
0: Ah ja.
3: En ook jij, Sophie, had op vakantie kunnen zijn.
0: Misschien ben ik dat wel.
3: Misschien ben je dat wel, ja, dat weten we niet.
0: Misschien staat hier gewoon een hologram, hè.
3: Maar en ik zal zelfs meer zeggen, want we zouden zelfs al het gesprek dat we over 10 jaar zouden hebben kunnen voeren op dit eigenste moment.
0: Wauw.
3: Maar daarover straks meer. Digitale klonen lijken zowat overal te zijn. En je zei het al, de meest bekende toepassing is misschien wel het digitaal tot leven wekken van mensen die er niet meer zijn. Er zijn honderden verhalen van mensen die chatbots hebben getraind om ze te laten lijken op hun overleden dierbaren. En ik wil zo toch nog één voorbeeld aanhalen. Zo was er in 2024 Michael Bommel.
4: We hebben voor 8-9 maanden hier op de couch gezessen, mijn vrouw en ik. Und hatten dieses typische, es ist ja bald zu weit und so weiter und so weiter und über alles und Mögliche geredet. Und sie sagte, Michael, eins der Dinge, die ich wirklich vermissen werde, ist, dass ich immer zu dir kommen konnte, konnte mich zu dir setzen, dir eine Frage stellen und du hast mir alles erklärt.
3: Michael die kreeg in 2022 de diagnose darmkanker en hij bracht toen heel veel tijd door met zijn vrouw die op een dag zei, zoals we in het fragment hoorden, dat wat ze het meest zou missen na zijn dood, dat dat hun gesprekken zou zijn. En zo kreeg Michael het idee om zijn stem te laten namaken via AI. En in 2024 kwam hij zo in contact met Robert Locascio en hij hielp Michael met het creëren van een digitale tweeling. En dat lukte ook, zoals je hier kan horen.
5: Hallo Michael, hier is Annette.
6: Es ist sehr schön, von dir zu hören. Wie geht es dir?
5: Es ist schön, von dir zu hören, ohne Ö. Ich habe ja jetzt nur noch das Cabrio. Meinst du, es ist eine gute Idee, es auch im Winter zu fahren?
6: Achte darauf, dass das Auto wintertaugliche Reifen hat und die Heizung gut funktioniert. Das kann auch hilfreich sein.
3: Ja, de stem die je daar hoort is dus de AI-versie van Michael die advies geeft over de nieuwe cabrio van zijn vrouw.
0: Ah, wauw.
3: Ja, het maken van een digitale tweeling is dus gelukt en hij was uiteindelijk ook een soort van testcase waaruit Eternos is ontstaan. Dat is een platform waar mensen zichzelf of hun geliefde konden namaken, allemaal met dat doel van rouwverwerking. Maar al heel snel merkte het bedrijf dat mensen de website niet alleen gebruikten om zichzelf te klonen voor na hun dood, maar vooral om hun digitale tweeling te gebruiken bij leven. Bijvoorbeeld om therapie te geven of om andere professionele taken uit te voeren.
0: Om zichzelf te ontdubbelen zo.
3: Exact, wow. Inderdaad, zodat ze heel veel konden werken of gebruikt konden worden. Het was zelfs zo'n succes dat Eternos in 2025 URAAI werd. UR.AI is een website waar je je eigen digitale kloon kan ontwikkelen. En ik ben er eens naartoe gesurfd, Sophie, en je ziet daar eigenlijk heel goed hoe ze je digitale versie maken, of beter gezegd, hoe je die zelf kan maken. Je moet bijvoorbeeld heel veel vragen beantwoorden, onder meer over je waarden en normen, over hoe je naar de wereld kijkt. Maar je moet ook je hele levensverhaal delen, alle belangrijke momenten die je hebt meegemaakt, je motivaties en doelen, je routines en ga zo maar door.
0: Mm-hmm.
3: En vervolgens moet je uiteraard ook je stem opnemen. Ik heb dat nog niet gedaan. Voorlopig werk ik nog te graag zelf.
0: Ah ja.
3: Maar op de website zie je wel een aantal voorbeelden van AI-klonen waar je mee kan chatten, zoals deze.
7: Good afternoon, I'm Marissa Peer and for more than 30 years I've been helping people from CEOs to everyday folks change the way they think and feel about themselves. Lovely to have you here. What's on your mind today?
3: Voilà, Marissa is therapeut en coach en je kan bij haar terecht met al je vragen.
0: Ze klinken wel allemaal nog een klein beetje artificieel.
3: Ja, inderdaad. En er is ook deze te vinden.
8: Hi, I'm Mr. D-Math. I'd love to help you study. to point you in the right direction, what grade level or topic are you working on? Like the coordinate plane, fractions, multiplication, something from algebra, or a specific test you're prepping for.
3: Voilà, dat was Mr. Math. Hij geeft wiskundeles en kan je helpen met eender welke vraag die je maar hebt over je wiskundeles.
9: Dat is nu wel handig.
3: Ja, zeker. Er is ook David, een journalist en schrijver. En ook nog een Michael, een filmmaker die mensen helpt met het scherpstellen van hun ideeën. De opties zijn echt eindeloos.
9: Nee, je moet die wel betalen. Of,
3: er zijn er een paar tot op zekere hoogte wel gratis, hoor. Deze personen, daar kon ik nu al vragen aan stellen. Dus als je een vraag hebt over wiskunde, je kan toch wel echt...
9: Ik heb veel vragen over wiskunde, dus terecht. Geef me het adres maar eens.
3: In ieder geval, dat deed mij allemaal denken aan Dirk de Wachter. Misschien wel de bekendste psychiater van Vlaanderen. Die was vorig jaar ook heel even online te contacteren. Want onderzoeksmagazine Pano ontwikkelde samen met een onderzoeksteam een AI-versie van hem. Ze ontwikkelde samen met een onderzoeksteam een AI-versie van hem om te testen hoe een therapeutische sessie bij zijn digitale kloon zou verlopen. En dat begon allemaal met een uitgebreide fotoshoot.
10: Voilà, dan hebben we nu 100 foto's tegelijkertijd genomen.
11: Met die foto's bouwen we een visuele AI-versie van Dirk de Wachter.
12: Voilà, ik ben Dirk de Wachter, psychiater.
11: Daarna nemen we zijn stem op, zodat ook zijn specifieke manier van spreken herkenbaar wordt.
10: Perfect, dank je wel.
3: Voilà, je ziet in de reportage hoe ze zijn digitale versie hebben proberen maken. En later hebben ze hem ook effectief getest.
13: Over het laatst heb ik een gesprek gehad met een vriendin. Oh, en ik heb er eigenlijk een beetje moeite mee. Zoals u weet heb ik ADHD en komen sommige woorden soms veel harder aan bij mij dan dat ik wil.
12: Ik begrijp dat je hoofd dan helemaal vol raakt, zeker met ADHD. Het is heel menselijk om je dan overweldigd te voelen. We moeten daar eens goed bij stilstaan.
9: Dat is AI de Wachter.
3: Ja, dat is AI de Wachter, inderdaad. Wow. Het is een soort avatar die je dan ziet, die heel erg lijkt op een tekenfilmversie van hem. Zijn stem ook een beetje op een robotversie van hem. Er valt dus te discussiëren over in hoeverre je echt van een kloon, echt een totaal kopie kunt spreken. Dirk de Wachter zelf gaf aan dat hij niet helemaal overtuigd is van zijn AI-bot. Een echte menselijke therapeut kan je nog steeds het beste begeleiden, zeg.
9: Ja, maar ja, goed, met al die wachtenlijsten kan voilà. Het misschien tijdelijk soelaas brengen.
3: Het is een voorbeeld van een AI-therapeut. Maar ja, Sophie, noem een bedrijfstak en je kan met digitaal gekloonde mensen in contact komen. Ook in de klantenservice wordt dat wel eens gebruikt, las ik. Dat wil dus zeggen dat we op termijn in Dovi-winkels misschien wel kunnen babbelen met de digitale tweeling van Donald Muilen.
9: Schitterend.
3: Die kans bestaat zomaar. Ook Rijt Hofman, de medeoprichter van LinkedIn, heeft een eigen AI-versie. En die gebruikt hij bijvoorbeeld om speeches te geven, keynotes of voor het beantwoorden van vragen. En hij heeft ook al zelf een conversatie tussen de echte en de neppe Hofman opgenomen.
14: Read AI, introduce yourself to everyone. Hello everyone, I'm thrilled to be here today. I'm an AI-generated version of Reid Hoffman, his digital twin. My thinking and everything I am saying comes from a custom GPT that is based on 20 years of Reid talking and making content. So I've read all his books, watched his speeches, and listened to his podcasts.
3: Uiteindelijk interviewt hij zichzelf ongeveer een drie kwartier.
9: Het is dus ook zeer geschikt om je eigen ego mee te strelen.
3: Ja, inderdaad. Ja. En die antwoorden zouden zo dicht mogelijk moeten liggen bij die van de echte Reid Hoffman. Aangezien dat die chatbot, zoals dat hij zei, zowel al zijn boeken en essays heeft gelezen die dat hij ooit geschreven heeft. Mm-hmm. En als ik het allemaal zo optel, dan zou het zelfs dus zo ver kunnen gaan dat een AI-journalist een AI-getuige zou kunnen interviewen.
9: Echt, zeker.
3: Alles is mogelijk. Ik las zelfs over een studie van een avatar chirurg. In een Amerikaans ziekenhuis hadden ze een digitale versie van een behandelende chirurg gemaakt.
9: Ik wil hem niet.
3: En je kon daarbij na je operatie al je postoperatieve vragen stellen.
9: Het is alleen voor gesprekken.
3: Het is alleen voor gesprekken, ja, niet om te opereren. En er is ook echt een hele score bijgehouden. Hè. Zo gekeken bij de patiënten, wat vonden jullie er eigenlijk van? En 99% van de patiënten was heel tevreden met de antwoorden die ze kregen. 96,7% vond de avatar visueel aantrekkelijk.
9: Oké, telt ook mee. Oog wel ook, hoor.
3: 86% van de mensen vond de gelijkenis met hun echte chirurg heel groot. Alleen de stem, die we eigenlijk al een paar keer hebben aangehaald, stond nog niet helemaal op punt. Mm-hmm. Maar daar is de filmsector dan weer beter in. Want tegenwoordig wordt deepfake en AI ook gebruikt om jongere of oudere versies van acteurs na te maken in films.
9: Ah ja, natuurlijk.
3: Ja, denk bijvoorbeeld aan de film Here met Tom Hanks en Robin Wright. Die film speelde zich af over een periode van 60 jaar. En in de plaats van een casting te organiseren, hebben ze de acteurs jonger gemaakt via deepfake.
15: Hey dad, I'd like to meet Margaret.
16: Nice to meet you, Margaret.
17: Nice to meet you, Mr. Young.
3: Het is een heel kort fragmentje waar je Tom Hanks hoort spreken. En als je hem ziet, dan zie je eigenlijk een soort van 20-jarige versie van hem. Twee druppels water lijkt hierop. Ook in de modellenwereld trouwens kan je jezelf digitaal laten vastleggen. En kan je een avatar of digitale tweeling, kan die op die manier in verschillende campagnes gebruikt worden.
9: We hebben zo'n bericht gekregen van iemand die luistert die inderdaad in de modellenwereld digitale twins inzet.
3: Voilà, kijk, echt zoveel opties. En als je denkt, Sophie, dat we nu met al deze voorbeelden, hè, waar ik bijna alle beroepen, dat is misschien een beetje overdreven, maar toch heb opgenoemd. En als je denkt dat dat het toppunt is, dan ben je mis. Want er is zelfs een website waar je de toekomstige versie van jezelf kan maken. Future You heet die.
18: Hi, I'm Peggy and I'm currently having a conversation with my 60-year-old future self.
19: Peggy Yin is part of a team of researchers who have developed Future You, a system that enables users to have a text-based conversation with an AI-generated simulation of their future self. This simulated future self can answer questions about what someone's life in the future could be like, as well as offer advice or insights on the path they could follow.
3: Je kan er op Future You bij jezelf terecht met al je vragen over je toekomstbeeld. De chatbot, die trouwens als profielfoto een verouderde versie van jezelf is, zou dan vragen kunnen beantwoorden over hoe je toekomstige leven eruit zou zien.
9: Huh?
3: Ja, echt waar. Maar je toekomstige zelf kan je ook raad geven over het nu. Dus als je bijvoorbeeld wil weten, moet ik dat ene appartement nu kopen of niet, dan is er één plek, jezelf, maar dan met wat meer digitale levenswijsheid. Hoe ze dat dan doen, vraag ik mij
9: echt op
3: af.
9: Basis waarvan geeft die dan een antwoord?
3: Exact, maar ik heb nog een beter idee. Je kan er ook gewoon aan vragen en even checken of het een goed idee is om jezelf digitaal te laten klonen en of die digitale tweeling zich dan misschien moet omscholen tot online chirurg of verkoper.
9: Schitterend, hè? Dat is toch prachtig. Ik ben nu wel heel verleid.
3: Eng.
9: Maar ik ga nu toch eens een gesprek voeren met mijn toekomstige zelf. Gewoon al eens vragen wat we vanavond moeten eten. Bijvoorbeeld.
3: Ja, goed idee.
9: Anke van Meer, dankjewel.
2: Radio 1.

0: Oase met 9 to 5.
1: Radio 1.
0: De wereld van Sophie. We hebben het over de AI-kopie die iedereen vandaag van zichzelf of van een dierbare zou kunnen maken. Onbedenkelijke redenen, want wat moeten we ervan vinden dat ons ex-lief ons perfect zou kunnen klonen en dan nog 30 jaar in de woonkamer houden als een soort gezelschapsdiertje. Maar er zijn ook wel heel wat zot interessante toepassingen van zo'n digitaal BIS-nummer van jezelf. Anke somde net een aantal van die toepassingen op. Weet je waar je het nog interessant gebruikt ziet worden? Misschien heb je het al opgepikt in de nieuwe documentaire reeks Het Bestaat. Dat gaat over kindermisbruik en daarin getuigen heel wat mensen over de impact van seksueel misbruik in hun jeugd. Daar was al wel wat om te doen, omdat in latere afleveringen ook plegers als Sven Pichal aan het woord zullen komen. Maar omdat dat onderwerp zo gevoelig ligt, willen natuurlijk enkele getuigen alleen anoniem spreken. En daar gebruiken ze nu artificiële intelligentie voor. Luister even mee.
2: Op een bepaald moment waren we thuis. De kleinkinderen waren blijven slapen, verschillende. Op een zaterdagmorgen was ik, denk ik. En dan belt er aan de deur twee police in burger. Is uw man thuis? En ik begin dan al te lachen van, ah, kom de malen. Nog niet te lang, hè. En dan vroeg ik even waarover ging het. En dan deed mijn man teken van, kinderporno. En dan heb ik aan die politie ook gezegd van, zie maar dat je rap die een man vindt, die het mailadres van mijn man heeft gehackt. En ik heb echt met die twee mannen een babbelen geweest van, een zoekmorgen en moet de gsm mee. En zie maar dat je die rap vindt, want dat vind ik geen grapje meer. En dat maakt het nu nog altijd zo moeilijk. Dat ik zo naïef ben geweest. Ik ben zo vol vertrouwd, zo helemaal vertrouwd.
0: Je hoort de getuigenis van een vrouw van een man die opgepakt werd voor het bezit van kinderporno. Anoniem en toch in beeld. Hoe pakten ze dat aan? Daarover kan ik het hebben met Sven van den Einde. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Jij bent één van de makers van de driedelige reeks Het Bestaat, samen met Tess Uitroven en Marleen Wetselaar. Heb je daar 2 jaar aan gewerkt? Onder meer aan deze avatars eigenlijk. Hè? Wanneer ontstond het idee om de getuigenissen zo te gaan weergeven, ja, voor een deel?
3: Wel, het was eigenlijk specifiek. Dus we hebben daarnet Christel gehoord. Christel is een schuilnaam, dat is niet haar echte naam. Zij is dus een naaste van een pleger. En ja, zij wou heel graag haar verhaal doen. En dat zit in de tweede aflevering. Maar zij had eigenlijk heel haar sociale kring was eigenlijk niet ingelicht over wat haar was overkomen. Mm-hmm. Dus zij had dat eigenlijk tegen niemand verteld. En ze zei, ik wil heel graag dat perspectief, ik wil daar heel graag over vertellen. Maar zij zei van, kijk, ik heb een heel markante moedervlek op mijn hand. En ik heb gewoon schrik als jullie dat zouden filmen, al wordt dat geblurred of wordt daarmee zoals schaduwen gewerkt of wat dan ook, zodat ik onherkenbaar blijf, dat toch iemand mogelijk dat gaat herkennen. En dat heeft ons aan het denken gezet van, ook natuurlijk omdat er in de derde aflevering plegers aan het woord komen, waarvan er maar één herkenbaar is. Mm-hmm. Ja, van, dan zitten we ook, het is telkens een uur bijna, die aflevering, als we dan 30 minuten naar mensen geblurred moeten gaan kijken, of dan nog eens met een robotstem of zo, die vervorming die eigenlijk traditioneel gebruikt wordt, dachten we van, dat kan je ook als kijker niet aan. En daarom zijn we gaan beginnen kijken naar, oké, kan AI ons helpen hierin?
0: Dat wordt te vermoeiend inderdaad, want vroeger een anonieme getuigenis, of tot voor vrij kort, dan klonk dat bijvoorbeeld zo.
4: Een paar jaar geleden was de bagger echt aanzienlijk groot, veel doodsverwensingen. Een aantal
0: dat is dan op de radio, zou het dan zo klinken? En dan worden mensen op de rug gefilmd of inderdaad alleen een hand. Daar wilden jullie van weg.
3: Ja, daar wilden we van weg. Ook wel denk ik, om op zich een verhaal zo brengen, geeft al een bepaald stigma. Zeker als we dan kijken naar die naasten van plegers, dat is precies of je wil die mensen in de schaduw duwen. En we dachten van, we willen ook wel het beeld geven van, het zijn ook gewoon mensen die we tegenkomen. We hebben misschien, zeker als het dan over plegers gaat, denken we dat zijn mensen die in witte marcelletjes op een zolder zitten met hun handen in een zak chips. Mm-hmm. Maar de mensen die wij geïnterviewd hebben, beantwoorden niet aan dat beeld. Die naasten van plegers ook niet. Dat zijn mensen zoals jij en ik. Mm-hmm. Dus we wouden daar ook geen groezelige figuren van maken.
0: Hoe zijn jullie dan concreet te werk gegaan om iemands getuigenis in de documentaire reeks te krijgen?
3: Ja, dus eigenlijk hebben we bij al die anonieme getuigen hebben we hen gefilmd. En hebben ook hun stem opgenomen. Dus de stem is echt hun stem, alle pauzes die daarin zitten, de intonatie, die is dan wel vervormd helemaal. Mm-hmm. Eigenlijk door een soort andere stemmen die daar eigenlijk door gemixt zijn, zodat die niet meer herkenbaar zijn. En dan hebben we ook voor het beeld, hebben we eigenlijk ook het videobestand gebruikt, maar dat bleek dan heel moeilijk, omdat wij ook alles offline deden. Mm-hmm. Dus we hebben niks naar een Chinese server geüpload, omdat daar zouden lekken uit kunnen voorkomen. Dus we hebben alles ter plekke, dankzij Lars, ik ga deze naam nog 2 keer vernoemen, omdat hij
0: dankbaarheid.
3: Een engel was, die heeft dat eigenlijk allemaal op een lokale server gemaakt voor ons. En heeft dan eigenlijk, in de finale versie was het eigenlijk, hun geluidsbestand heeft een beeld gegenereerd. En dat hebben we dan gecheckt met hoe het oorspronkelijk is. En die bewegingen die zij gemaakt hebben met hun handen, hebben dan moeten bijprompten en zo. Om het echt wel te doen afstemmen met het bronbestand. Ik weet niet of dat heel duidelijk is.
0: Jawel. Okay. Dat is zeer duidelijk. En dan krijg je in beeld een soort... want de eerste aflevering konden we zaterdag zien.
3: Ja.
0: Kunnen we nog steeds zien op streams.
3: Ja.
0: Is een soort getekende persoon die je te zien krijgt... Lijkt echt... Maar is het dan ook weer niet?
3: Nee, maar net niet. Dat was voor ons heel belangrijk. Om de volgende reden. Als we gewoon een avatar zouden creëren... van een persoon die er heel realistisch uitziet... dan zou het kunnen dat jij 's morgens naar een bakker gaat... en dat jij ineens je bakker herkent in de zin van... oei, jij bent die figuur, want die genereert... Mm-hmm. We hebben aan Lars, de tweede keer dat ik hem vernoem... hebben wij wel een soort... de leeftijd klopt bijvoorbeeld bij de personen. Dat we zeggen, het was een vrouw van in de 50 of het was een man van in de 30. Maar we hebben die uiterlijke kenmerken natuurlijk wel wat doen afwijken van hoe die persoon er in het echt uitzag. Want anders houdt dat geen steek natuurlijk.
0: Maar ergens zit er wel een hint van die persoon in of is de vervreemding totaal?
3: Goh, de hint, nee. We hebben er echt wel de kleur van haar veranderd. Soms hebben mensen een bril gekregen die dat niet hebben... om toch hoe het even voorleggen aan die mensen in een avatar, gaat je daarmee akkoord dat je zo wordt geportretteerd, maar dat het ook niet... Bijvoorbeeld bij een van de naasten mm-hmm. hadden we een avatar gecreëerd en die antwoordde ons, dat is precies mijn moeder.
0: Wauw.
3: Ja, dat was heel bizar, want we wilden afwijken, maar het leek toch op haar moeder, dus dat hebben we dan aangepast. Ja.
0: De mensen zitten ook in een zeer specifieke setting. Je ziet hen in een echte woonkamer zitten.
3: Ja.
0: Zijn die fictief?
3: Ja, die zijn ook fictief. Ja. Dus die hebben we, omdat natuurlijk een living is ook weer iets heel herkenbaar. Zeker voor hun naasten. Die naasten van plegers die hun netwerk niet hebben ingelicht. Ja, als we in die hun living gaan filmen, dan zouden die ook op die manier natuurlijk herkend kunnen worden.
0: Ja. Dus maar zijn dat echte woonkamers of zijn dat ook artificiële...
3: Dat zijn ook artificiële... Ja.
0: Super interessant. Wat vonden de getuigen nog zoal van hun eigen avatar? Want dat moet wel vreemd zijn om je verhaal door zo'n...
3: Ik denk, het heeft veel mensen over de streep getrokken wel om te getuigen. Dus dat was voor ons wel interessant. Omdat ik net zei van, die vrouw met haar moedervlek. Dus ik denk dat wel veel mensen die een drempel heeft overgezet om dan toch hun verhaal te doen. Ze vonden het ook wel... We merken, want we hebben dat ook wel aan een testpubliek zo is voorgelegd, zo die getuigenis, hoe dat binnenkomt. Dat is soms heel... We merken wel dat bij die eerste aflevering, moedervlek... Dus ik denk dat wel veel mensen die een drempel heeft overgezet om dan toch hun verhaal te doen. Ze vonden het ook wel... We merken, want we hebben dat ook wel aan een testpubliek zo is voorgelegd, zo die getuigenis...

0: creëert afstand tot mensen die zeiden van, ik was zo hard in het verhaal meegezogen dat er was zelfs één, ik ga die niet bij naam noemen, een journaliste die op voorhand was komen kijken is en die zei van, ik had het zelfs niet door.
1: Amai, wauw.
0: Ja.
1: Dan is het wel zeer geslaagd.
0: Op de grens flirt met het fotorealistische, maar niet helemaal is.
1: Ja, ja. Ik heb er ook naar gekeken. Ik vond het helemaal niet storen. Na 1 minuut lijk je er toch aan gewoon te zijn. Is dit de eerste keer dat jullie op deze manier met AI-getuigen hebben gewerkt?
0: Ja, dat is echt de allereerste keer. En ik weet niet of Lars dat nog eens een tweede keer gaat willen doen. Het is wel... Want ik denk dat soms mensen wel het idee hebben, en misschien hadden wij dat ook wel in het begin van, dit is eigenlijk iets makkelijk, want je moet dat gewoon bewerken en AI doet eigenlijk al de rest. Maar dat is eigenlijk... Dat is, ik denk onze producer, die eigenlijk een beetje over het budget waakt, dat die nog altijd niet heeft willen uitrekenen hoeveel dit ons allemaal... Want je hebt ook heel veel bewerking achteraf nodig. En
1: het is misschien niet meteen een besparing.
0: Wel, ik denk het niet, eerlijk gezegd.
1: Nee.
0: Ik denk dat het zeker, omdat nu misschien, omdat nu natuurlijk een technologie is die zich nog... Want we hebben eigenlijk de eerste versies die we gemaakt hebben, die eigenlijk, ik denk nu 7-8 maanden oud zijn, daar zijn we heel hard van weg nu gegaan. Mm-hmm. Er waren dan nog meer tekenfilmfiguren, dus dit is op die korte tijd...
1: De winst zit hem dan in de verhalen, de belangrijke verhalen die je wil brengen, die je nu kan brengen.
0: Ja.
1: Dat dankzij de technologie.
0: Ja, ik denk wel dat dat wel in het slagen van dit echt wel cruciaal was.
1: Ja. Ja. Kunnen we het verwachten, denk je, in de wereld van televisie, film, documentaire, dat we dit nog veel vaker gaan zien opduiken?
0: Ik denk dat wel. Ik denk dat dat echt wel nog verder evoluties gaat kennen. Absoluut.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ik er helemaal voor... Ik heb bijvoorbeeld zelf nog nooit, ik kan dat misschien bekennen, ik heb nog nooit een zoekterm in... ChatGPT ingevoerd.
1: Ah ja, nee. Het is niet dat jullie fanatieke gebruikers waren van de technologie voor je eraan begon.
0: Nee, ik heb daar ergens ook een soort weerstand tegen. Maar ik vond dit wel de juiste manier om het te gebruiken voor het ons binnenkort allemaal gaat vernietigen. Hè, want dat is zo de teneur. Ik vond dit verantwoord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is het zeker. De eerste aflevering van Het Bestaat is sinds zaterdag te zien op streams. En uitzonderlijk vanavond ook op VTM. Om 9:45 is dat. De twee volgende afleveringen die verschijnen eerst op streams. En volgend jaar komt dan de hele reeks op VTM. Heel erg bedankt om dat specifieke aspect van de documentaire reeks toe te lichten. Sven van den Einde.
2: Radio 1.

0: Van Talking Heads en daarvoor Rufeida met Something Coming. We hadden het over de mogelijkheden van een digitaal dubbeltje van jezelf of een ander te maken.
1: De wereld van Sophie.
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: Concerti Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De hitte heeft dit jaar voor 1,1 miljoen euro aan schade veroorzaakt op Vlaamse wegen. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Ann Christiaans van CD&V. In totaal werden dit jaar al 199 meldingen gemaakt van schade aan de wegen door de hitte. Goed voor 1,1 miljoen euro. Het was een uitzonderlijk warme zomer. Toch is de schade vergelijkbaar met die van de zomer van 2025. En die schade doet zich vooral voor op oude betonbanen uit de jaren 50 en 60 van vorige eeuw. Nieuwe wegen worden zoveel als mogelijk hittebestendig aangelegd. In het Witte Huis in Washington heeft de Amerikaanse president Trump gisteravond zowat alle belangrijke bedrijfsleiders van AI-bedrijven ontvangen. Ze hebben afspraken gemaakt over de veiligheid van AI. Er is een basistekst ondertekend met een aantal principes om de systemen te controleren, maar het gaat eerder om zelfregulering door de bedrijven en niet om strenge overheidsregulering. Volgens Elon Musk gaan de verschillende bedrijven hun werk door elkaar laten beoordelen op veiligheid.
3: We agreed to a number of things that include joint monitoring, board special committees and just generally grading each other's homework, which is a lot better than if people just grade their own homework.
2: Elkaars huiswerk beoordelen, dat is beter dan je eigen huiswerk beoordelen, zei je dus. De Belgische universiteiten doen het niet bijzonder goed in de wereldwijde ranking van onderwijsinstellingen. Alleen de KU Leuven stijgt. Alle andere Belgische onderwijsinstellingen verliezen terrein in de Times Higher Education World University Ranking. De KU Leuven is ook de hoogst geplaatste van ons land op plek 45. Vorig jaar was dat op plaats 46. De Universiteit Gent daalt een plaats van 115 naar 116. De Universiteit Antwerpen zakt van plaats 170 naar 185. De beste universiteit wereldwijd volgens deze ranking is Oxford in het Verenigd Koninkrijk. Het blijft zacht vannacht, minimaal rond 18 graden. Straks begint de dag met veel zon, later krijgen we meer wolken. In de loop van de namiddag ook nog kans op een lokale bui. Het blijft wel uitzonderlijk warm, met maximaal tot 28 graden. Vanaf donderdag een tikje minder warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.